0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zelden zo'n mooie bal raak gezien. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West.
1: Love, peace.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Alle

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is, omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: Voordeeluitjes.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
10: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
9: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
10: Die geur van dat water.
9: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
10: Uitvinding, die ambulance.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

En all day and all night, all of the night van de Kinks. En als jij nog wakker bent of net aan wakker aan het worden bent, welkom in je weekend. Het is 10 oktober en dit is Morgen Weekend. Fijn dat jij er weer bij bent op deze 10 oktober. Het is echt een dag om een beetje wat dingen uit te proberen. We gaan namelijk verbouwen hier bij Radio West. En dat betekent dat de radiostudio beneden volgende week helemaal gesloopt gaat worden. En dat er een hele mooie nieuwe radiostudio gaat komen. Maar dat betekent ook dat wij op een andere plek in het gebouw uitzenden. En dat ze, nou ja, ik mag daar de spits van afbreiden. En spannend, want soms zal het misschien voor mij net even anders zijn. Met een paar hiccupjes. Vergeef mij. En als je straks denkt dat je het beter kan, mag je natuurlijk altijd de DJ spelen. Hè? Want straks hebben we natuurlijk licht uit een spot aan hier. Het volgende uur waarin jij zelf een plaat mag aankondigen. Vandaag dacht ik, we duiken de kroeg in. En wat ik heb gekozen is uit de televisieserie over de fantastische kroeg. Cheers, Where Everybody Knows Your Name. Dat is keuze nummer 1. En keuze nummer 2, lekker samen een cocktailtje drinken met Tom Cruise. Oftewel Kokomo uit de film Cocktail. En dat is van de Beach Boys. En wat heb ik verder op het programma? Nou, fotograferen en televisie. Wat heeft dat met elkaar te maken? Aad Windig die vond een doos met allemaal negatieven. En ontdekte dat er allemaal foto's in zaten van teletextpagina's. Dat intrigeerde hem zo dat hij een hele zoektocht begon. Wat eindigde in een boek. Ik spreek hem zo over dat mooie boek. En in Meers Eethoek heb ik een Westlandse foodblogger te gast. Miquel Fernandez. Zijn liefde voor eten kreeg hij via opa, die hofmeester was bij het Koninklijk Huis. En via zijn vader, die zorgde voor de Mexicaanse invloed in het Westland. En met zijn recept witlof cordon bleu krijgt hij meer dan een miljoen hits. En misschien wil hij het recept straks wel delen. Ja, en heel toepasselijk vandaag, ik kan het niet alleen. We beginnen met De Dijk.

0: En wat ik ook niet alleen kan, dat is het spelletje. Moet je luisteren, want daar heb ik natuurlijk jou ook voor nodig. En het spelletje, dat is vorige week niet geraden. En ik ga je proberen nu de stem te laten horen. Ja, en dat is dus spannend, want andersom.
1: Moet je luisteren.
2: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
1: Moet je luisteren.
0: Wat ik zeg, het is even voor mij de knopjes leren. Maar ik hou wel van snoeien en van heggen. Wie of wie zegt dat? Hij is dus niet geraden. En dat betekent dat er prijzen voor jou klaar liggen. En niet zomaar prijzen. Nee, de Omroep West ADO Den Haag sokken. Groen-gele sokken. Ik krijg zowel een linker sok als een rechter sok. En je mag ze ook nog omwisselen. En de nieuwe prijs erbij, dat is een zaklamp. En die is USB-C oplaadbaar. Dat zijn de prijzen als jij rond 7:45 weet van wie de stem is. En als je nog even licht uitspot aan wil doorgeven, hè, die twee platen die met de kroeg te maken hebben, dat doe je op 070 307 8080. App je me gewoon even heel simpel. Dan ga ik nu verder met If I Said You Have a Beautiful Body van de Bellamy Brothers. Nou, dat is toch leuk als iemand dat tegen je zegt. Dank je wel.

0: Een doos vol oude negatieven, gekocht via Marktplaats, vormde het begin van een bijzondere zoektocht. Aad Windig en Marit Koud ontdekten daarin iets opmerkelijks. Tientallen foto's van teletextpagina's over de dood van prins Bernhard. Wie maakt zulke foto's en waarom? Hun nieuwsgierigheid leidde tot een oproep in het VPRO-magazine en uiteindelijk tot het fotoboek De televisie door de lens van de kijker. Goedemorgen, Aad.
1: Goedemorgen.
0: Aan het begin, het begon allemaal dus met een doos vol negatieven. Wat troffen jullie aan?
1: Wij hadden blind gekocht. Dus het was een vrij grote soort verhuisdoos. En wij hebben een bedrijf wat handelt in vintage fotografie. Dus we kopen wel vaker hele oude negatieven. Maar dit waren negatieven van rond 2000. Dus zeg maar 1995, 2004, 2005 zo'n beetje. En dat is eigenlijk wel... Een beetje vreemd in die tijd, want de meeste mensen schoten al digitaal.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was eigenlijk een partij foto's of negatieven. Ja, waar wij helemaal geen interesse in hadden, want wij zoeken het eigenlijk meestal van voor 1980.
0: Ja.
1: En toen viel ons op dat die uiteindelijk, want dit is al een tijd geleden, al 15 jaar of 20 jaar geleden, dat daar die foto's tussen zaten van die teletextpagina's. Dat vonden we zoiets vreemds. Dus daar hadden we zoiets van, hebben we eerst neergelegd, zo van, nou, misschien kunnen we daar nog iets mee. Maar in eerste instantie hadden we zoiets van, die hele doos, daar hebben we niks meer aan eigenlijk. Dat was een miskoop.
0: En toch triggerde het iets voor jullie, want al die foto's van die teletextpagina's, er begon iets in jullie brein, begon iets te broeien.
1: Ja, het is ook iets fascinerends. Je vraagt je af, waarom fotografeert iemand dat? Want internet bestond al een tijdje, hè? En de meeste mensen, alles kun je op internet terugvinden, mm-hmm. Dus je hoeft niet teletext te fotograferen. Dus het is iets fascinerends en het bleef toch een beetje in je achterhoofd van, nou, wat kunnen we ermee?
0: En toen?
1: En toen zijn we gaan kijken. Ik vond gewoon het feit dat mensen hun televisie fotografeerden, vond ik al fascinerend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: En wij hebben een hele grote collectie negatieven. Je moet denken aan 1 miljoen beelden ongeveer. En toen zijn we in onze eigen collectie gaan duiken om te kijken van, zijn er meer mensen die dat hebben gedaan? En dat bleek dus wel te zijn, want we hebben uiteindelijk iets van 1500 foto's gevonden in ons eigen archief. Van televisies.
0: Ja, echt fantastische zwart-wit foto's van mensen die trots bij hun televisie staan. Echt het tijdperk nog van mijn opa en oma die voor het beeld staan. De hele inrichting is nog dat zo'n ouderwetse dikke beeldbuis is. Dat zijn onder andere foto's die jullie toen hebben gevonden. En toen zijn jullie verder gaan zoeken. Jullie wilden ook een oproep doen in het VPRO-magazine. Wat was daar precies de bedoeling van?
1: Nou, we hadden vrij veel materiaal vanuit Duitsland en Frankrijk en Amerika. We wilden eigenlijk wat Nederlands materiaal, dus zijn we op zoek gegaan naar een omroep waar we misschien mee konden samenwerken. En de VPRO vond het een hartstikke leuk idee.

0: zodoende hebben we die oproep geplaatst in de VPRO-gids. Van ja, hebben jullie nog foto's van de televisie en dan met een VPRO-programma erop. En er kwam eigenlijk boven verwachting veel reacties kwamen er. En we hebben aardig wat foto's kunnen plaatsen in het boek.
1: Zeker.
0: Coat and Bee en...
1: Chef van de Oekel, natuurlijk. Ja, Haagse helden. Hij, chef van de Oekel, kijkt ook door de lens van de kijker op de voorpagina je aan. Zie je een hele mooie foto van de beeldbuis. Mooie foto's ook van Coat and Bee, inderdaad. Wat fantastisch dat de mensen die foto's allemaal maakten.
0: Ja, het is nu eigenlijk bijna niet voor te stellen dat je dat doet. Omdat, maar toen was het... Kijk, in het begin van de jaren 50... waren mensen gewoon trots op het apparaat. Het was natuurlijk een heel duur apparaat. En het was de moderniteit en zo. Dus ja, ze gingen net als ook in die tijd naast je auto gefotografeerd worden. Was het ook naast je televisie.
1: Ja,
0: en later in de jaren 60 gingen mensen echt nieuwsitems ook heel veel fotograferen. De Apollo-reizen.
1: Precies, want ik kijk nu naar een foto van mensen die kijken naar de Apollo 8-lancering in december 68. Prachtige keukentafel. Iedereen echt gefascineerd naar dat beeldscherm kijkend. Je ziet heel veel mooie andere dingen dan op zo'n foto. Hè? Ook nog een telefoon aan de muur. Dus dat soort dingen zie je allemaal in dat mooie boek van jullie. Maar wat ik dan weer geestig vind, is, want je zei, ja, mensen fotografeerden de televisie vroeger en nu niet meer. Maar achterin is een hele serie van een vriendengroep met foto's.
0: Ja, dat vond ik ook grappig om te ontdekken, want ik zelf maak eigenlijk helemaal nooit, en de meeste mensen nooit, een foto van de televisie. Ook omdat het natuurlijk heel lastig is, hè? Je hebt te maken met tegenlicht en het beweegt allemaal. Maar toen ik vertelde aan een vriend van mij van dat we met dit boek bezig waren, een nieuwe boek, toen, en waar het over ging, toen zei hij van, oh, maar ik heb ook heel veel foto's van de televisie op mijn telefoon. Hè, hoezo dat dan? Ja, toen vertelde hij van, ja, ik fotografeer met een vriendengroep, echt met 6 of 7 man, af en toe de televisie, vaak met een sportprogramma. En dan hebben zij hun voetjes voor de televisie. Dus die voeten die rusten op hun bankje of op tafel. En ja, dat is dus een hele leuke serie geworden.
1: Ja, zeker.
0: In het boek staan er een stuk of 10 of zo, maar het was een hele grote serie van 200 foto's.
1: Het is een mooi historisch document geworden, waarin we eigenlijk een object wat voor ons allemaal zo natuurlijk is in de woonkamer toch weer kunnen plaatsen. Hoe trots we erop waren toen we het kochten, tot inderdaad de selfies die vriendengroepen aan elkaar sturen. De belangrijke rol die televisie nu inneemt, ook als vriend bij oudere mensen. Je hebt het allemaal in het boek De Televisie door de lens van de kijker. Dank je wel, Aad.
0: Dank je wel.
1: Oké, tot de volgende keer. Okay. Bye bye.
0: Ja.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van een Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
2: Je luistert naar Morgen Weekend.
5: Met meer

Ice House met Hey Little Girl. En daarvoor hoorde je Feel van Robbie Williams. En daarmee is het alweer 19:30 geweest. En tijd is om je bij te praten over het weer. Vandaag hebben we wisselvallig weer met af en toe zon. Maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien zelfs een plensbui. Misschien ook zelfs nog een klap onweer erbij. Dat kan plaatselijk zijn. En opnieuw een toenemende west-zuidwestenwind. Net als gisteren. Het kan weer windkracht 6 of 7 worden aan de kust. Dus het blijft herfstachtig. Maar vanmiddag wordt het een graad of 15. Maar in de regen, in de plensbui, ja, daar is het natuurlijk wel wat kouder. En ik krijg al wat vragen van jullie binnen over die nieuwe radiostudio die gaat komen. Jullie hebben toch net verbouwd? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben hier natuurlijk net een hele mooie verbouwing gehad van het hele pand. Maar het enige wat niet was meegenomen, was die radiostudio. Dus die was echt nog uit het jaar 2002. Nou, en voor techniek is dat langzamerhand echt nou, dinosaurustijd, kan ik bijna wel zeggen. Dus wij gaan hier met bijlen aan de slag, met sloophamers. En beneden wordt alles mooi gemaakt voor een hele nieuwe studio die er dan helemaal up-to-date is, waar ook kijkradio gaat komen. En wij zitten nu op een andere plek in het pand. Het helemaal bovenin, met een prachtig uitzicht. Dus ik zie in de verte zie ik die zonsopgang komen. Dus zie ik, het gaat vandaag toch echt wel een hele mooie dag worden. En dat vind ik niet alleen, dat vindt Celine Dion vast ook wel. Want zij zingt It's All Coming Back to Me Now.

0: daarmee is het 7:50 geworden. En dus ga ik jou vertellen, we gaan een spelletje spelen. Het leukste spelletje van de zaterdagochtend. Het spelletje wat een nadeel een voordeel heeft. Want als hij niet geraden wordt, dan schuift hij door naar de volgende uitzending. En dan gaat de prijs ook mee. En dat betekent, afgelopen week was de stem van de bekende Nederlander niet geraden. Dus er liggen weer wat meer prijsjes. En die prijzen, dat zijn Omroep West sokken. Groen-gele sokken met het ADO Den Haag logo. Heel speciaal. Een linker en een rechter sok. Dus dat is fijn. Dan kan je ze aan allebei je voeten doen. En ik heb ook nog een hele goede zaklamp voor je. Die komt uit dat noodpakket. En dat is een zaklamp. Die is ook nog USB-C oplaadbaar. Dus die is handig. Die heb je altijd bij je. En die kan je dan ook weer met een nood powerbank kan je die zaklamp weer opladen. En wat moet je doen om die prijzen te winnen? Dan moet je me alleen maar even vertellen wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
1: Moet je luisteren?
0: Ik hou wel van snoeien, ik hou wel van heggen. Maar wie is dat? Nou, ik ga je een klein stukje helpen wie het allemaal niet is. Want die antwoorden waren ook gegeven. Het is niet Frank Lammers, het is niet Prins Constantijn... en het is niet Herman den Blijker. Maar wie, oh wie, is dit dan wel?
1: Moet je luisteren?
2: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
1: Moet je luisteren.
0: En als jij het denkt te weten en denkt, nou, vorige week, ik wist het niet, maar ik ga het toch proberen. Pak die telefoon nu op en bel 070-390-5454. 070-390-5454. Dan maak jij kans op die mooie prijzen en spreek ik je zo.

0: En dat was de Teddy Swims met Mr. Know-it-all. Nou, ik heb drie Mr. Know-it-alls al aan de telefoon. Drie heren voor een keertje. Ik heb Jan, Kees en Daan aan de telefoon. Goedemorgen, drietal.
1: Goedemorgen.
0: Gezellig dat jullie erbij zijn. Ik begin met Daan als eerste. Het spelletje is Moet je luisteren? En de stem, de opgave, dat was deze.
2: Moet je luisteren?
3: Ik hou wel van snoeien ook in de heggen.
2: Moet je luisteren?
0: Ik hou van snoeien en van heggen. En de prijzen die je kan winnen zijn Omroep West sokken. Mijn speciale ADO Den Haag sokken groen-geel. En ook nog een hele leuke zaklantaarn. USB-C zaklantaarn die je kan winnen. De stemmen die het niet waren, die vorige week werden genoemd, dat waren Frank Lammers, Prins Constantijn en Herman de Blijker. Maar wie is het dan wel? Nou Daan, aan wie zit jij te denken?
1: Aan Lee Towers.
0: Aan Lee Towers. En ik kijk naar de lieve collega's van de jury die ook helemaal hier naar de derde verdieping zijn gekomen en de stoeltjes zijn geklommen en mij aankijken en...
2: Fout!
0: Helaas, Daan. Ga je toch nog wel een leuke zaterdag hebben?
1: Jawel.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ga naar voetballen.
0: Altijd leuk. En je eigen team of iemand aanmoedigen?
1: Eigen team.
0: En welke positie speel je?
1: Nee, ik ga iemand aanmoedigen. Dat is...
0: Oké, en wie ga je aanmoedigen?
1: Een neefje van me.
0: Nou, wat leuk, wat gezellig. Dan wens ik jou heel veel plezier daarmee. En dan ga ik snel naar beller nummer 2 toe. En dat is Kees Pronk uit Scheveningen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, hoe is het op Scheveningen? Ik zie het hier al steeds lichter worden.
4: Ja, het is nu droog, ja. Want ik moet vanmorgen ook naar een sportveld. Dus ik hoop wel dat ik dan droog sta.
0: Dat hoop ik ook voor je. Ja, geweldig, hè. Al die mensen langs de lijn. Wat zijn jullie toch schatten om de lieve neefjes, nichtjes, kleinkinderen allemaal aan te moedigen. Kees, jij had wel een idee wie deze stem zou zijn. Maar ik ga ook nog even, voordat jij het mag zeggen, naar Jan. Goedemorgen, Jan.
5: Goedemorgen.
0: Ja, maar hoe ziet jouw dag eruit?
5: Ja, ik ga vandaag weer lekker naar de tuincentrum.
0: Helemaal goed. Ik vermoed dat jullie op weg al zijn naar kerst misschien.
5: Ja, we zijn aan het opbouwen.
0: Heerlijk, heerlijk. Ik kom binnenkort een keer kijken. Ik zit jou weer even dicht, want Kees was net even eerder dan jij. Kees, vertel mij. Ja. Wie dacht jij dat de stem was? Is?
4: Nou. Ja, ik dacht ook iemand uit de sportwereld, Jan Mulder.
0: Jij dacht aan Jan Mulder. En ik kijk naar onze jury en...
2: Goed!
0: Van harte gefeliciteerd. Ja, en Jan, jij had...
5: Ja, hetzelfde antwoord in gedachten.
0: Nou, voor jou in ieder geval de eer en een krul en een sticker dat jij het goed had. Maar de prijzenpot, die is toch echt voor Kees. Kees, blijf even hangen, dan gaan we het zo meteen allemaal afhandelen. Dan ga ik hier ondertussen op zoek naar de nooduitgang. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met het goede doel.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here.
1: Ja, stil hier. Even een Nederlands blokje was dat, met Het Goede Doel, met Nooduitgang. En daarna Chef Special, Need of Light. Wat een heerlijke band is dat. Die heb ik via mijn oudste kind leren kennen. Die is er nogal fan van. Zometeen natuurlijk nog een uurtje met Morgen Weekend, met Licht uit Spot aan. We gaan de kroeg in. Of je mag kiezen voor Cheers, Where Everybody Knows Your Name mag je aankondigen, of uit Cocktail Kokomo van de Beach Boys. Dat is keuze nummer 1. Verder gaan we natuurlijk ook in Meers Eethoek heerlijke receptjes doen. En vandaag is dat het recept van Witlof Cordon Bleu. En dat recept is van een Westlandse foodsblogger. En dat werd wel miljoen keer bekeken. Dat zometeen, na achten. Maar eerst Skybird van Neil Diamond.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
15: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
17: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
22: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
23: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
30: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
31: Tot 9 uur, morgen weekend.

Het is een mooie boodschap van Sting. Als je van iemand houdt, set them free. Oftewel, ik hou van je en je mag gaan. Oftewel, het is vandaag voor jouw verjaardag. En die gaan we gezellig vieren. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 10:10. Het is 10 oktober. Het is zaterdagochtend. Het is 8 uur geweest. Dus je luistert nu naar Morgen Weekend. Ik ben Meer en fijn dat jij er ook weer bij bent. Wat gaan we dit uurtje nog doen? Nou, in Meers Eethoek een Westlandse foodblogger te gast, Miguel Fernandez. Zijn liefde voor eten kreeg hij via opa, die hofmeester was bij het Koninklijke Huis. En zijn vader, die zorgde voor de Mexicaanse invloed in het Westland. En met zijn recept, witlof cordon bleu, kreeg hij meer dan 1 miljoen hits. En misschien wil hij dat recept ook wel met ons delen. Rond 8:30 praat Jordi ons bij over het weer. De enige echte weerexpert. Is die nazomer? Is die nu echt voorbij? Gaan we al richting de voorwinter? Of blijven we in de midherfst? En natuurlijk moet Jordi kiezen uit 2 nummers verlicht uit Spot Aan. Het moment dat jij de DJ bent hier op Radio West. En vandaag heb ik bij Licht uit Spot Aan me laten inspireren door de kroeg. Je weet het, ik kies altijd nummers uit televisieseries, uit films die in films gebruikt zijn, of uit musicals. En vandaag dus de kroeg. En keuze nummer 1, dat is de geliefde kroeg die we wekelijks zagen langskomen in Cheers. En die klinkt zo.

Waar iedereen jouw naam kent. Cheers, de Amerikaanse komische televisieserie die zich afspeelde rond die gelijknamige kroegcafé in Boston. Dat is keuze nummer 1. Keuze nummer 2. Dan mag iemand een lekkere cocktail voor je mixen. En die iemand, dat is Tom Cruise.

En daar stond hij dan achter de toog te jongleren met allemaal flessen. Flaring noem je dat, als je op die manier mooie cocktail maakt. Maar wie wil jij een drankje laten inschenken? Is dat in Boston Cheers of is dat cocktail Tom Cruise, oftewel de Beach Boys? Jij mag het zeggen en daarvoor geef je jouw keuze door via de app 070-307-8080 of je belt me even op 070-390-5454. En je krijgt van mij ook nog een bedankje opgestuurd, namelijk mooie Omroep West puzzel. Dus die is voor jou. Laat me je keuze weten. Ik ben benieuwd wat voor drankje jij wil drinken. En dit is Dusty Springfield.

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Cupid is dat. Zo heet het liedje. En de Spinners die zingen het. En het is herfstweer geworden. En daar ga ik zo meteen een lekker receptje voor jou bespreken. En dat doe ik natuurlijk in Meers Eethoek.
1: Meers Eethoek.
0: Ja, zo heet die rubriek. En vandaag in de Eethoek heb ik een Westlandse voetblogger te gast. Miguel Fernandez. En met zijn recept witlof cordon bleu kreeg hij meer dan een miljoen hits. Goedemorgen, Miguel.
2: Hele goedemorgen, Mirjam.
0: Hoi. Hi, hi. Hoe begon jouw liefde voor koken?
2: Ik denk eigenlijk al vanaf vroeg, jonge leeftijd. Vanuit mijn moeders kant, vaders kant. Mijn moeder die was opgegroeid vanuit haar vaders kant. Die was een hofmeester. Heeft altijd voor de luchtmacht gekookt. En ja, die culinaire verrijking is toen bij mij thuis terechtgekomen. Mijn vader die is Mexicaans. En

0: Ja, vanuit nature zijn ze in Mexico heel erg gepassioneerd over lekker eten, drinken en gastronomie. Dus ja, zodoende is dat zich zo gaan ontwikkelen.
1: Wat leuk. En een hofmeester dus voor de luchtmacht en ook voor het Koninklijk Huis, ja, had je gezegd?
0: Klopt, hij heeft ook voor het Koninklijk Huis heeft hij gekookt. Dus hij was echt vakman, puur zang, mijn opa. En ja, was een snuggere man. En hij was ook best wel star. En ook als ik wel op een receptje aan hem vroeg, toen zei hij ook wel eens van, ik weet niet of je dat wel kan. Dus hij onderschatte ook wel mijn capaciteit. Hij was wel echt een vakman. Maar veel van hem ook meegekregen. En hij wilde altijd alles culinair uitpakken. En ja, zodoende eigenlijk.
1: Wat gaaf. En dan via je vader ook weer. Dus het zijn echt bij jou de mannelijke invloeden geweest die jou achter de toog. Nou, niet de toog, het is meer achter het fornuis hebben gebracht.
0: Ja, klopt eigenlijk wel. Ja, zeker. Zo kan je het wel benoemen.
1: En die Mexicaanse kant, die ben je verder gaan onderzoeken?
0: Ja, ik ben die verder gaan onderzoeken. Ik heb mijn studie afgerond, de hotelschool bij RSC Mondriaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik uiteindelijk heb ik gekozen van, hey, ik wil meer over de Mexicaanse keuken leren. Ik had wel veel meegekregen vanuit huis, maar dat was toch uiteindelijk nog maar een fractie van wat de Mexicaanse keuken nog kon bieden. Dus toen dacht ik, nou, waarom vertrek ik niet gewoon naar Mexico stad en ga ik daar gewoon onderzoeken. En dat heb ik gedaan, stage daar gelopen, een mailtje gestuurd naar een sterrenrestaurant en ja, ik kon daar aan de slag. Dus vanuit daar is mijn avontuur verder uitgegroeid tot leren. Ik heb zelfs in een tortillafabriek gewerkt. Ik heb in een sterrenrestaurant gewerkt. En daarna dacht ik van, hey, dit is allemaal wel leuk en aardig. Maar als ik echt de gastronomie wil leren kennen, moet ik toch ook de keuken uit. Want ja, als je de keuken in zit, dan kan je uiteindelijk ook geen kant meer op.
1: Mm-hmm.
0: En zo is eigenlijk mijn reis verder ontstaan en gegaan eigenlijk.
1: Wat gaaf. En zo ben je dus foodblogger geworden ook. Je nam in Mexico al de mensen mee op jouw culinaire avontuur en wat je leerde. En nu dat doe je dan nog steeds. Wat voor recepten maak je?
0: Dat doe ik nog steeds. En dat vind ik hartstikke leuk. En ja, wat voor recepten maak ik? Ik maak van alles en nog wat. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om klassieke Nederlandse toegankelijke recepten te maken. Dus dat doe ik eigenlijk meer vanuit mijn moederskant. Maar ik deel ook een passie voor, zoals al eerder benoemd, de Mexicaanse keuken. Dus dat komt wel vaak naar voren. En dan in combinatie met eigenlijk ook recepten die voor iedereen toegankelijk zijn. Alle wereldkeukens. We zien mijn interesse niet alleen bij die twee keukens ligt, maar bij alle keukens. Dus
1: En ik zei het al bij de intro. Je hebt een viraal recept gehad wat op Instagram meer dan een miljoen hits. Instagram toch? Meer dan een miljoen hits had. Witlof Cordon Bleu. En vertel ons kort, wat is dat voor recept?
0: Nou, het is een heel simpel recept. Dus, witlof wordt altijd gezien als een groente die niet erg lekker is en wat bitter is. En toen dachten we van, hoe kunnen we deze lekker maken? Mijn moeder die heeft een witlofschotel, heeft ze altijd aan mij geserveerd. En toen dacht ik een keer van, is het misschien een keer leuk om een witlofcordonbleutje te maken? En gewoon te paneren en dan met kaas en met ham dan te bakken in de pan. En dan eventjes de oven in doen. En toen hebben we dat gedaan en dat is goed gelukt.
1: Wat fantastisch. Mag ik dat recept strakjes delen? Want ik kreeg al meteen van een eerste berichtje van, ik hoor iets over witlof, ik wil het recept hebben. Dus ik zei, 100%. Ik ga het vragen. Dus wat leuk. Dus als jij dat recept van deze heerlijke witlof Cordon Bleu wil hebben, dan app je even 070-307-8080. Wat voor reacties krijg je dan op zo'n recept?
0: Heel veel van, witlof is niet meer bitter, dus ga dan niet meer de kern eruit halen, want ik haal de kern wel in de receptuur, haal ik eruit. Dus daar krijg je heel veel reacties op. Maar ook heel veel positieve reacties en van, ook heel veel reacties vanuit België van zeggen, witlof moet je niet koken. Die komen heel veel naar voren. Die zeggen van, je moet niet braiseren. Maar het is dus een filmpje die heel veel aandacht en verschillende emoties heeft opgewekt.
1: Maar als de mensen het gegeten hebben,
0: positief. Totdat ze het gegeten hebben. Ik zeg ook tegen de Belgische mensen van, joh, ik snap het, braiseren is hoe jullie het gewend zijn, maar probeer het maar gewoon een keer en dan kom dan bij me terug.
1: Dus, vertaal even voor mij als Hollander en niet kok, braiseren, dat is kort aanbakken of zo?
0: Braiseren, dat is gewoon rustig eigenlijk het langzamer stoven van de witlof. Dus dat hij zijn smaken nog een soort van behoudt. En dan balanceren ze het nog een beetje af met wat alcohol doen ze erbij. Of wat doen ze er nou nog meer bij? Fenkel. Dat soort dingen kunnen ze er ook bij doen. Maar
1: dat doen die Belgen. Dat is een andere kooktechniek in België. Ja, dat doen die Belgen. Wij gaan gewoon...
0: Ja. Wij doen gewoon efficiënt, Dutch efficiency. We doen gewoon lekker koken, hup, eruit.
1: Gewoon, hup. Ook echt lekker Westlands klinkt dat. Ben jij een beetje een echte Westlander?
0: Ja, daar kan je niks aan doen.
1: Ja, doorpakken.
0: Ja, geboren en getogen, ja, wel doorpakken. Wel de mentaliteit meegekregen. Maar het grappige is dat mijn voorouders, of mijn opa en oma van mijn moeders kant, die komen meer uit Rotterdam. Dus ja, een beetje dat platte heb ik wel meegekregen vanuit die regio. Ja.
1: Heerlijk. Nou, ik wens jou heel veel succes. En we gaan je binnenkort volgend jaar, denk ik, met een volgend recept wel weer bellen. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, zo'n receptje zo bellen. In de winter. Geen probleem.
1: Super.
0: Geen probleem meer.
1: Nou, dankjewel. Dit is Cut a Chrome van Paul Simon.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Ja, en als je ook dat lekkere recept wil hebben wat we net bespraken in Meers Eethoek, Witlof Cordon Bleu, app me even op 070-307-8080. Dan stuur ik je dat gewoon naar je op. En daarmee is het iets voor 8:30 geworden. Nou ja, over 4, 5, 3 seconden is het dat ook precies. Dus dan is het tijd voor onze enige echte weerexpert. En dat is vandaag, nou ja, zoals de meeste zaterdagen, ben ik heel blij om. Jordi Bloem, goedemorgen vriend.
4: Goedemorgen meer.
3: Hi. Hoe is het bij jou? Ik zie namelijk het uitzicht hier vandaag. We hebben dus nu een verbouwing bij Radio West. We gaan de radiostudio helemaal up-to-date. De 21ste eeuw echt inkrijgen, de 2020-jaren. Mm-hmm. Dus ik zit nu boven in het pand hier.
4: Oh,
3: en
4: ja,
3: dan heb je een uitzicht,
4: ik weet het, ver. Ja.
3: Ik zie wolken, het zijn Hollands. Als ik zou kunnen schilderen, zou ik als een 17e eeuwse schilder Hollandse wolkenlucht maken.
4: Ja, en maar ook die mooie kleuren en die herfstkleuren er al bij. Dus die combinatie is ook zo mooi.
3: Ja, het begint nu echt, hè? Want ik zei al, is het nu een nazomer, een voorherfst of midwinter? Waar gaan we naartoe?
4: Die voorherfst, die vind ik leuk. Want we hebben gisteren natuurlijk ook het een en ander aan regen opgevangen. Op diverse plekken rond of iets boven de 20 mm. En dat was echt wel een behoorlijk natte dag. En het was ook zo grijs. Hè? Het was echt zo'n donkere dag. Daar moeten we soms een beetje aan wennen. Want ja, dat krijgen we wel wat meer. Maar vandaag niet, want we hebben nu opklaringen. Nog wel een enkele bui al. Maar er zijn er vandaag niet zo heel veel, denk ik, in Zuid-Holland. Je kunt er een beetje omheen fietsen. Maar goed, er zijn dus ook opklaringen. Perioden met zon, af en toe een bui. En die herfstwind, die waait er wel. Windkracht 4 tot 6. Misschien af en toe windkracht 7 vanavond, met ook kans op een paar pittige windstoten. Misschien wel een windvlaag van bijna 75 km per uur vanavond. Dat wordt meer verwacht voor Noord-Holland en het Waddengebied. Dan gaat het wat meer spoken. Wij zitten een beetje aan de rand, met dus af en toe een bui, maar ook droge periodes. Dus niet meer zo een en al nat als gisteren. En met die wind wordt relatief koele lucht aangevoerd. Het is nu een graad of 13 buiten. Nou, er komt maar weinig meer bij. Meer 15 graden. Dat is het hoogste haalbare. Al is dat wel seizoensnormaal. Of redelijk seizoensnormaal.
3: Ja, nou, sorry. Ik zie net namelijk een berichtje binnenkomen. Dat heeft dan de mensen die er van plan waren op uit te gaan richting Rotterdam. Lees het op onze app. Maar de hele dag zijn er geen treinen tussen Delft en Rotterdam door brandstichting. Dat is even een klein tussendoor berichtje tussendoor. Maar dus het weer. Hoe ziet het dan verder uit? Gaat het nog wel een beetje keren?
4: Ja, een beetje wel. Ik denk dat we morgen nog een beetje hetzelfde verhaal hebben. Met vooral in de ochtend een aantal buien. In de middag lijkt dat af te nemen. Ook de wind wordt dan wat minder. Ook morgen wel nu en dan een zonnetje. Of misschien wel iets meer dan dat. Er zijn ook wel wolkenvelden hoor. Maar het blijft dus wat wisselvallig. Later dus minder wind. Maar wel uit het westen, westelijke richting. Dat betekent ook morgen een graad of 15. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde weer. Maar morgenavond komt de atmosfeer tot rust. Zie ik een uitlopen van een hoge drukgebied. Of zelfs een gewoon hoge drukgebied dat passeert. Kunnen we maandag van profiteren. Lijkt het droog. Dag, met ook dan regelmatig zon en temperaturen die kunnen oplopen dan tot 17, 18 graden. We gaan dan langzaam maar zeker wat omhoog. En ook dinsdag, woensdag, donderdag zijn toch wel milde dagen voor de tijd van het jaar. Dan kan het 18 of 19 graden worden. De ene dag wat meer bewolking dan de andere. Vooral dinsdag lijkt het wat bewolkt te zijn. Met ook misschien af en toe eens een beetje regen. Maar wel dus in die wat warmere lucht waar we dan in vertoeven.
3: Nou, het is echt een fijne voorherfst.
4: Ik vind die voorherfst, ik vind het een heel mooi weerwoord. Die houd ik er gewoon in.
3: Ik hou van jouw weerwoorden, Jordi. En dan komt natuurlijk ook het belangrijke moment bij licht uit spotten aan. Doe ik een stapje opzij en mag gekozen worden welk nummer wordt aangekondigd en gedraaid. Vandaag heb ik mij door de kroeg laten inspireren. Het nummer uit Cheers, de televisieserie. Where Everybody Knows Your Name is het ene keuze. Of je wil lekker aan de cocktail, de film met Tom Cruise. En dan ga je voor Coco Mo van de Beach Boys. Welke is jouw keuze?
4: Ja, moeilijk vind ik hem, maar ik ga voor de Beach Boys.
3: Voor de Beach Boys, Coco Mo. Eén keer heb ik die genoteerd.
4: Dankjewel.
3: Prima, dan spreek ik jou volgende week weer. En de luisteraars, die kunnen jou zo meteen natuurlijk weer gewoon gezellig horen bij vriend Rogier vanaf 9 uur. Tot de volgende keer.
4: Bye bye.
3: En dit is John Mayer, Waiting on the World to Change. En app me, hè, als je wil weten wat het receptje was voor de witlof. 070-307-8080. Dan maak jij je eigen witlof Cordon Bleu.

0: Wachten tot de wereld verandert. Ja, dat kan. En dat is heel goed mogelijk. En wat gaan we nog meer doen?
1: Licht uit, spot aan.
0: Het moment dat jij beter de DJ kan spelen dan ik en op al die knopjes die er zijn die daarbij horen kan drukken. En ik laat jou altijd de keuze uit twee muziekstukken. En ik laat me dan inspireren door muziek uit films, uit musicals of gewoon uit televisieseries. En deze keer dacht ik, we gaan de kroeg in. En er was natuurlijk vroeger één serie over een kroeg. Dat was toch echt een iconische serie. En dat was de serie Cheers.

Cheers, dat was een Amerikaanse komische televisieserie die zich afspeelt rondom de gelijkmatige café in Boston. En dan heb ik het over Sam, Diana. Met wie zou jij een biertje aan de bar willen doen? Dat is keuze nummer 1. Of wil jij gewoon een goede cocktail krijgen? En in de film Cocktail was het nummer Kokomo van de Beach Boys. En de film gaat over barkeeper, gespeeld door Tom Cruise. En die worstelt met zijn toekomstplannen, de liefde en zijn eigen ego. Kortom, eigenlijk het gebruikelijke verhaal. Maar je ziet ze vooral jongleren met flessendrank. Dat werd toen helemaal populair. En misschien heb jij zelf ook wel eens aan de bar gezeten met je eigen Tom Cruise. Nou, welk nummer wil jij strakjes aankondigen? Bel me op 070-390-5454. 070-390-5454. Of geef je keuze door via de app 070-307-8080. En als dank krijg je van mij een hele mooie Omroep West puzzel opgestuurd. Zometeen gaan we spelen, dus geef nu je keuze door.

0: uit, spot aan.
1: Het moment dat jij de baas bent hier op Radio West en zelf een plaat mag aankondigen. Het enige wat ik doe is jou de keuze geven uit twee verschillende nummers. En vandaag liet ik me inspireren door de kroeg. En het ene nummer was de tune van de televisieserie Cheers. En de andere was een nummer uit de film Cocktail. Namelijk Kokomo van de Beach Boys. En Bonnie Groen die wil wel gezellig met mij een drankje doen. Goedemorgen Bonnie.
2: Gezellig meer. Hoi, goedemorgen. Hoi.
1: Ja, want jij dacht, ik wil wel een van deze twee nummers aankondigen. Waarom heb je gekozen voor de keuze die je hebt gemaakt?
2: Ja, ik ken die film. Ik heb hem vaak gezien. En ja, ik heb er gewoon een leuke herinneringen aan, zeg maar.
1: En wilde je zelf dan eigenlijk ook achter de bar gaan staan en jongleren met flessen drank?
2: Liever niet. Ik laat het liever anderen doen. Dus dat is wat verstandiger, denk ik.
1: Dan moeten we gewoon samen aanschuiven. Want ben jij een cocktaildrinker of meer een mocktaildrinker? Een cocktail zonder alcohol?
2: Een mocktaildrinker, vooral in de ochtend. Sorry hoor.
1: Jouw martini espresso in de ochtend is gewoon koffie.
2: Juist. Zwarte koffie met suiker.
1: Helemaal goed. En Tom Cruise, dat is ook wel een acteur die je denkt... Oké, leuk om hem te zien in de film.
2: Ja, ik vind hem altijd leuk om te zien, hoor. Zeker. Ja.
1: En heb jij zijn nieuwste film al gezien? Want daar hebben ze met een oud maakpak aan gedaan. En we moesten erg lachen. Want ik geloof dat hij in die film 66 moet spelen. En hij ziet eruit als 80. En we hadden thuis, want ik heb sinds vandaag ook iemand van 66 thuis. Gefeliciteerd, mijn liefste. Maar we hadden echt zoiets van, nou, jij ziet er nog niet zo oud uit als deze Tom Cruise in zijn oud maakpak.
2: Nee hoor, gelukkig niet. Dus ik pak me gewoon 's ochtends mijn busje in Nivea en ik vind het prima, joh.
1: Helemaal goed. Lieve Bonnie, ik doe een stapje opzij. Ik zeg licht aan, spot uit. En jij zegt...
2: Ik wil graag het nummer horen met Tom Cruise. Hoe heet je ook? Help me even.
1: Kokomo.
2: Over die mocktail. Of die cocktail, Kokomo. Ja, heel graag. Sorry.
1: Geef niet. Wij zijn gewoon vrolijk, gezellig zonder cocktail op. Komt-ie voor jou, Bonnie? Okay.
2: Dankjewel, weer een fijne dag. Goed weekend.
1: Jij ook.

0: zie je die flessen vliegen over de bar. En zo waren ze aan het jongleren met cocktails. Mooi aangekondigd door Bonnie Groen. De keuze van deze week in Licht Uit spot aan. En volgende week kom ik weer met een nieuwe keuze. Ik krijg heel veel verzoekjes van jullie voor het receptje van de Witlof Cordon Bleu. Ik stuur ze met alle liefde naar jullie op. En als je hem ook wil hebben, vraag hem nog even aan. Hè. Dan mail ik hem meteen aan je. Het lekkere recept van onze foodblogger Miguel Fernandez uit het Westland, wat hij vandaag met ons deelde. En bij mij in de nieuwe studio hierboven in het gebouw van Omroep West, Radio West, is aangeschoven collega Rogier, want jij hebt zo meteen uit.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Meer als er iets kapot is bij jou, een elektrisch apparaat of een kledingstuk of wat dan ook, wat doe je er dan meestal mee?
0: Dan vloek ik en dan gaat het in een bak van nog te repareren en daar zit het 6 jaar later nog in.
1: Ja, nou ja, dan heb je niet wel de intentie om het te repareren, maar heel veel mensen nemen die moeite niet meer en gooien dat gewoon weg en denken, nou ja, ik koop wel een nieuwe.
0: Ook wel vaak hoor.
1: Ja, stiekem doen we dat allemaal wel, maar echt goed voor het milieu is dat natuurlijk niet. En heel vaak kun je dingen overal repareren als je weet hoe het moet. Nou, in Den Haag willen ze daar de aandacht voor vragen vandaag. En daarom is er in Amar een reparatiefeest. Eigenlijk een heel groot repaircafé, maar ze hebben ook allerlei leuke activiteiten. Eigenlijk om de Hagenaars bewust te maken van, goh, denk even na voordat je dingen weggooit en vraag je toch eens af, is het echt niet te maken? Want beter voor het milieu en ook voor je portemonnee natuurlijk.
0: Wat goed, wat een goede actie inderdaad van de gemeente.
1: Ja, dus ik ga zo meteen bellen met wethouder Partyman die dat heeft omarmd. Verder, gitaren in Leidschendam vandaag, want het is het evenement Gitaar aan de Sluis. Doen ze nu voor de 5e keer, dus ze hebben een jubileum. En ze willen eigenlijk daarmee de gitaar als klassiek instrument in het zonnetje zetten. Want je denkt vaak aan popmuziek, maar het is eigenlijk een heel oud instrument dat ook echt in de klassieke muziek veel gebruikt is. Dus dat gaan ze allemaal laten horen vanmiddag. Dus daar ga ik het ook over hebben.
0: Nou, spannend. Blijf luisteren dus bij uit. En dan ga ik eruit met het mooie nummer. Ik hou er erg van. Lay All Your Love On Me van ABBA. Volgende week ben ik er weer. Dankjewel voor het luisteren. En zometeen dus uit met Rogier van der Zanden.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is Beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kwartem was dat. Jolien, goedemorgen. De herfst is nu toch wel echt begonnen. Dat wil zeggen, het weer dat past bij de herfst. En de komende maanden richten we dan ook de blik naar binnen. Naar de theaterzalen, de bioscoopzalen en de musea. En er zijn ook nog wel wat festivals hier en daar. Maar ook die zijn er vaak binnen. Je gaat er van alles over horen in deze uitzending. Voor zo iemand als Jordi Bloem is het natuurlijk heel fijn dat er een weersontslag heeft plaatsgevonden. Want dan kan hij eindelijk weer eens uitgebreider praten over regen en wind. Daar worden ze blij van, die weermensen. En ik ga natuurlijk zo meteen ook weer een spelletje spelen. Dat heet Moet je luisteren. En als je geluk hebt, dan kun je zo meteen in één keer een heleboel prijzen winnen. Dat is niet altijd zo, maar of dat vanochtend wel zo is, dat hoor je straks.

0: Bruce Springsteen was dat. Wij leven in een wegwerptijd. Als er iets kapot is, of het nou een elektrisch apparaat is of een broek, we gooien het weg en we kopen nieuwe. Vaak denk je er niet eens aan om dingen gewoon te laten repareren. Terwijl dat heel vaak wel kan. En dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. In Den Haag gaat vandaag de Nationale Reparatieweek van start. En dat begint met een reparatiefeest in Amare, waar iedereen naartoe kan. En wie daar ook is, is wethouder Kavies Partiman. Meneer Partiman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vroeger was het wel gebruikelijker, hè, om dingen te laten repareren. Je zou je bijna afvragen, waar is het misgegaan in de loop der geschiedenis?
1: Nou ja, wellicht is het misgegaan. Maar je merkt wel dat het nu weer beter gaat. Ik merk dat repareren weer helemaal hip is.
0: En ja, het is beter voor het milieu natuurlijk ook om dingen te laten maken. Maar neem als voorbeeld een spijkerbroek. Wat is er nou voor nodig om één spijkerbroek nieuw te maken?
1: Nee, dat zal jij beter weten als ik, hè. Maar het is wel, ja, er is behoorlijk wat grondstof nodig, wat arbeids. Het is arbeidsintensief.
0: Ja.
1: Komt ook vaak ver uit het buitenland hier naartoe. Dus er is best wel veel voor nodig.
0: Ja, en heel veel water ook, heb ik begrepen. Nou loop ik er zelf vaak tegenaan dat ik een kapot apparaat bijvoorbeeld best wil laten repareren. Maar ja, ik heb dan gewoon de technische kennis niet. Ja, waar kun je dan heen?
1: Ja, nou, daar zijn er dus een aantal van die reparatieshops voor waar je heen zou kunnen, waar je deze apparaten naartoe zou kunnen brengen. Maar je ziet dat er veel meer zaken zijn in Den Haag waar dit gebeurt. Maar bij die reparatieshops is het wel leuk dat dit door vrijwilligers wordt gedaan.
0: Ja, dat zijn dan de repaircafés eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. Want die zijn verschillende plekken. En hoe gaat dat dan? Dan ga je daar naartoe met je apparaat of met je kledingstuk of met wat dan ook. En dan, ja, wat gebeurt er dan?
1: En dan ga je er naartoe en dan wordt er naar gekeken of het bruikbaar is of niet. En dan word je daarmee geholpen. En het zijn dus mensen die elkaar helpen, vrijwilligers die dit doen. Wat echt ook mooi is, want het is niet alleen maar een product daar naartoe brengen en daar iets voor terugkrijgen. Maar het is ook gewoon een plek van ontmoeting met elkaar, het gesprek voeren over, ja, iets moois dat je daar naartoe brengt en dat je graag een nieuw leven in wil blazen.
0: Juist. En vandaag willen jullie daar aandacht voor vragen in Den Haag met een reparatiefeest in Amare. Wat gaat daar allemaal gebeuren?
1: Nou ja, in elk geval kunnen bezoekers daar hun kleding en apparaten laten repareren, workshops volgen, kleding ruilen en zelfs, ja, zelf leren repareren ook. Dus het is ook wel leuk dat je gewoon zelf een nieuwe skill kan leren. En voor kinderen zijn er ook repair kit. En er is ook heel bijzonder, vind ik zelfs, de poppendokter. Daar kan je dus knuffels en poppen en dingen die misschien een operatie nodig hebben, die kan je daar ook heen brengen.
0: Ja, en wat vroeger in de jaren 50, zeg maar, gewoon een, ja, waren dat gewoon winkeltjes. Die poppendokters waar je naar binnen kon, maar helemaal verdwenen. Dat moet gewoon terugkomen eigenlijk.
1: Ja, wat mij betreft wel. Het is wel leuk dat het vandaag weer wordt gedaan. En de kinderen, ja. Dus, ja, maar je kinderen zijn vaak toch ook gehecht aan hun knuffel. En het is fijn dat het gerepareerd kan worden.
0: Zeker. Dit wordt wel allemaal gedaan door vrijwilligers. Hè? Die zijn heel erg belangrijk. Die wilt u ook een beetje in het zonnetje zetten vandaag, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want ja, die vrijwilligers, dat zijn toch wel de mensen waar onze samenleving voor een belangrijk deel op vaart.
0: Die wilt u ook een beetje in het zonnetje zetten vandaag, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want ja, die vrijwilligers, dat zijn toch wel de mensen waar onze samenleving voor een belangrijk deel op vaart. En ook dit soort mooie initiatieven.

0: repareren. Ik wil mij ook wel inzetten voor dit doel als vrijwilliger. Dat zou helemaal leuk zijn, toch?
1: Ja, dat zou geweldig zijn. Dus daarom zou ik ook mensen zeggen, kom gezellig naar Amare vandaag. Het is tussen 11:15 en 3:15. Is het programma daar en dan kan je gewoon lekker kijken wat er daar te doen is. Al die verschillende activiteiten, die workshops. En wellicht dat je daar ook gewoon een, iemand tegen het lijf loopt die wat hulp kan gebruiken, waar je zelf wat hulp kan bieden. Want dat is het mooie van het vrijwilligerswerk.
0: Absoluut. Nou, zometeen vanaf 11 uur in Amare in Den Haag de start van de reparatieweek. En daarna zijn er ook allerlei andere activiteiten nog elders in de stad de komende weken om aandacht te vragen voor het repareren. Heel veel dank, meneer Partiman.
1: Heel graag gedaan.

0: Stan Getz en Astrid Gilberto, Girl from Ipanema.
1: De agenda.
0: De komende weken staan er dino's in attractiepark Duinrel in Wassenaar. Ze noemen dat de Dino Discovery. Er staan verschillende van die prehistorische beesten tussen de attracties. 10 daarvan zijn nieuw, dus die hebben nog nooit eerder in het park gestaan. En er is ook een vernieuwde interactieve dino-show. Er is een speurtocht, kinderen kunnen zelf fossielen opgraven. Er is een presentatie van Daniel Weijers. Deze Dino Discovery is er vanaf vandaag, duurt tot en met 8 november. De musical De Drie Biggetjes van Studio 100 is vandaag en morgen te zien in het Stadstheater in Zoetermeer. Het is het klassieke verhaal van De Drie Biggetjes, maar dan totaal anders. De oude wolf Baltimore stuurt zijn zonen Willy, Waldo en Wuppert op pad om de biggetjes te vangen. Maar in dat dierenbos loopt niet zoals gepland. De musical is oorspronkelijk gespeeld door K3. Nou, de K3'tjes zijn er in deze uitvoering natuurlijk niet, maar wel drie actrices die minstens net zoveel talent hebben. Deze musical van BNN Entertainment zie je vandaag en morgen in het Stadstheater in Zoetermeer. En liefhebbers van strips kunnen vandaag hun hart ophalen in de Hooglandse Kerk in Leiden, want daar zijn namelijk de Leidse stripdagen. Dat was gisteren en het is vandaag nog. Strips noemen ze ook wel de negende kunst. En ze hebben dan ook een heel gevarieerd programma met activiteiten voor iedereen. Je maakt kennis met allerlei vormen, van strips, van comics tot manga. Het komt ook terug in de schilderkunst, in de film en de literatuur. Er is een verzamelaarsmarkt, je kunt tekenaars aan het werk zien. Er is een tentoonstelling over de Leidse pelgrims, want die geschiedenis is namelijk ook als strip in beeld gebracht. En dat is vandaag allemaal in de Hooglandse Kerk in Leiden.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur uit.

Speciaal voor Tjeerd Poor, die is namelijk ongelooflijk fan van Kim Wilde. Love Blunt. Zometeen dan gaan we eens bellen met Jordi Bloemen. En ik was er eigenlijk van uitgegaan dat hij het zou hebben over heel veel regen. Maar het valt eigenlijk wel mee. Het is hier in Den Haag nu droog en volgens mij redelijk windstil. Ik had misschien zelfs op de fiets hier naartoe kunnen komen. Maar blijft het zo? Dat hoor je straks. Nu Bob Marley.

0: Bob Marley, One Love. We zitten hier tijdelijk op de bovenste verdieping van Omroep West. Het heeft alles te maken met de verbouwing van de studio. En het leuke is dat ik zicht heb op een raam en dat ik dan van bovenaf, nou ja, als ik naar links kijk of achter me kijk eigenlijk, zie ik het attractiepark Drievliet. Zie ik daar de reuzenrad zijn eerste rondjes draaien. Voor me zie ik nog wat kantoorgebouwen en ik zie een grote doe-het-zelf zaak. En je kunt ook zien wat voor weer het is. En het is toch wonderbaarlijk licht eigenlijk, moet ik zeggen. Jordi Bloem van de Weerexpress, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had een beetje gerekend op zo'n dag als gisteren met donkere wolken en veel regen. Maar het valt eigenlijk wel mee, hè?
1: Nee, vandaag zijn er ook opklaringen, dus je treft het nu. Ik zie wel ook weer her en der wat buiigheid, hoor, in de omgeving. Dus goed kijken, dan zie je ook wel de buienluchten. Maar dit is wel het mooie weer. Ik heb zelf al een regenboog gezien in dit weer.
0: Ja.
1: Dat kan ook, met die laagstaande zon. En een paar buien. Er moet er wel wat regen zijn natuurlijk voor zo'n regenboog. Maar gisteren was het een en al grijzigheid en regenachtig weer. En we hadden ook aardig wat regen, hoor. Op sommige plaatsen iets meer dan 20 mm. Bijvoorbeeld ook in Leiden, daar viel 21 mm. En Poeldijk had 22 mm. Dat waren zo'n beetje de natste plekken. Maar ik zag ook bij Huub op zijn weerstation in Laak 19 mm. Dus dat is best wel een aardige slok regen. Mm-hmm. En voor vandaag, lange droge periode, af en toe is een bui. Maar dan zijn er ook dus die droge intermezzo's met het zonnetje erbij. Dan ziet het er helemaal niet verkeerd uit. Een beetje het weer wat we ook donderdag nog hadden. De wind, die zei je al, die valt wel mee bij jullie. Want ik zie windkracht 3 in Voorschoten. Pardon. Maar windkracht 6 aan de kust uit het westen. Dus die wind die kan in de loop van de dag ook wat gaan opspelen. Ook landinwaarts, ook bij jullie wel in Ypenburg. En met die westenwind wordt er dus onstabiele lucht aangevoerd. De hogere luchtlagen worden een stuk kouder. Om je een idee te geven, op 5,5 kilometer hoogte vriest het straks 27 graden. Dus min 27 graden. Het zeewater is 18 graden. Ja, en dat grote temperatuursverschil, dat is dan uit mijn hoofd snel gerekend 35 graden. Ja, dat is er groot genoeg om ook een paar buien met onweer te kunnen genereren. Mm-hmm. Dus er zitten wel een paar plensbuien bij, maar je moet het een beetje treffen vandaag. De ene plek krijgt wat meer, de andere plaatsen wat meer. Het is sowieso wel de bedoeling, of dat zie ik in de berekeningen terug, dat Noord-Nederland, het Noordoosten, de meeste en de pittigste buien voor te verduren krijgt. En dan komen wij in Zuid-Holland nog redelijk goed weg.
0: In ieder geval een heel contrast met het weer van de afgelopen weken. Dat zal voor jullie weer mensen ook wel leuk zijn geweest. Dat we uiteindelijk weer eens over wind en regen kunnen hebben.
1: Precies, dit is de andere kant van de herfst. Ik heb het al eerder genoemd, je hebt of rust of ruig.
0: Ah, juist.
1: Beide smaken. Dus het kan hard waaien, regenen. Maar je hebt ook wat rustiger weer met een beetje nazomer. Wat mist in de ochtend. Overdag kan het nog redelijk opwarmen. Soms heb je ook dat het midden op de dag wat kouder blijft, hoor. In dit soort situaties hangt echt van de wind af. Maar ja, voorlopig zie ik niet echt herfstkou aankomen. Ja, de nachten worden af en toe wat frisser. Dat de temperatuur onder de 10 graden kan duiken. Dat is vooral de nacht naar maandag, denk ik. Maar overdag is het best nog wel te doen. En is het best aangenaam als de zon er nog bij komt. En dat zullen we ook de komende tijd wel merken. Maar ja, uitgerekend dit weekend is het dus onstandvastig.
0: Maar de zon komt er dus later in de week wel weer bij, begrijp ik.
1: Ja, zo af en toe. Het zou kunnen dat we morgen ook wel weer die brede opklaring hebben met ook nog af en toe een bui. En ook dan nog wel die stevige westenwind. Want die zou in de loop van de dag vooral vanavond weer wat kunnen toenemen tot windkracht 7 op het strand. Met ook pittige windstoten, vooral ook in de buurt van buien. En morgen in de loop van de dag lijkt de buiigheid sowieso af te nemen en ook de wind. En dan is het maandag droog, rustig, met ook redelijk wat zon. En dan ongeveer 17 graden, terwijl de middagtemperatuur het weekend een beetje stokt bij 15 graden. Maar dat is nog altijd wel gangbaar voor de tijd van het jaar. En dan dinsdag, woensdag, donderdag, dan zou de temperatuur wat hoger kunnen worden. Denk aan 18 of 19 graden bij ons. Als de zon meewerkt ook 20. Maar juist op dinsdag lijkt er ook alweer later een zwakke storing te passeren met juist wat meer bewolking en misschien een beetje regen. En dan is het woensdag en donderdag na verwachting weer droog. Dus op zijn minst licht wisselvallig. Terwijl we dit weekend dus duidelijk wisselvalliger weer hebben.
0: Nou, daar doen we het allemaal mee. Het is misschien wel leuk voor de nieuwe studio om op het tegeltje dat te laten zetten. Het is of ruig of... Nee, wat zei je nou? Het is of ruig.
1: Rust of ruig. Ja. Wild weer met harde wind en regen. Ja. Of dat weinig wind is en meestal ook droog en een zonnetje erbij. Ik teken daarvoor, dus ik ga ervoor.
0: Ja. Ik zie het voor me op een Delfts-blauw tegeltje. Ja. Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.

0: Coldplay. The Hardest Part. Het is er weer tijd voor. Het spelletje moet je luisteren. Je weet wel wat spelletje waarbij ik een heel klein fragmentje van de stem van de bekende Nederlander laat horen. Pardon. En ik van jou wil weten van wie die stem is. Vanmorgen bij Meer is die geraden. De stem van Jan Mulder. Die was al een paar weken of een aantal uitzendingen achter elkaar in het spel. Maar die hoef je dus niet meer op te lossen. We hebben een nieuwe. En de prijs is ook ja, in ieder geval heel nuttig. Die Omroep West Noodradio, die we door de week ook vaak weggeven. Die staat hier voor je klaar. Die kun je winnen als je zo meteen belt en een goed antwoord geeft. Het enige vraag is dan of je die radio wel even bij ons wilt komen ophalen. Want die kunnen we moeilijk opsturen. Nou, dat is allemaal praktisch. Dat is allemaal van later zorg. Eerst willen we weten van wie deze gloednieuwe stem is.
1: Moet je luisteren.
2: En het is een vrij onaantrekkelijke man, maar ja.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, we hoeven dus niet te weten over welke man die het hier heeft. We willen alleen maar weten wie we daar horen praten op 070-390-5454. 070-390-5454. En we gaan hem uiteraard nog een keer laten horen, want ik denk dat hij wat lastiger is.
1: Moet je luisteren.
2: En het is een vrij onaantrekkelijke man, maar ja.
1: Moet je luisteren.
0: Nou, ik ben benieuwd. 070-390-5454. Dit is Paul McCartney. Band on the Run. Paul McCartney. Dit is Bette Midler natuurlijk. Ik zei het al, we zenden op een tijdelijke plek uit vanwege een verbouwing van de studio. En dan gaan de dingen niet helemaal lekker altijd. Dit is Bette Midler dus.

0: deserve you.
1: Bette Midler. Het is 13 minuten over 9:30. De hoogste tijd om het verlossende woord te horen. Ja, of niet, want dat weet je natuurlijk niet. Het spelletje moet je luisteren. We hebben een nieuwe stem in het spel. Ik denk dat het een wat lastige stem is, dus we gaan hem gewoon nog een keer laten horen.
2: Moet je luisteren.
3: En het is een vrij onaantrekkelijke man, maar ja.
2: Moet je luisteren.
1: Mocht je nu horen en denken, ja, ik had misschien toch eigenlijk wel willen bellen. Het kan nog steeds op 070-390-5454. Doe gewoon een gokje. De prijs is die noodradio. Altijd handig om die in huis te hebben. En wie in ieder geval gaat gokken, of misschien weet ze het wel zeker, is Connie uit Zoetermeer. Connie, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Is het in Zoetermeer ook nog droog?
4: Net. Het gootnet. Ik moest even kijken.
1: Je merkt wel dat het heel plaatselijk kan zijn, hè? Want we hebben hier eigenlijk geen hoosbui gehad. En zover zitten wij niet van Zoetermeer vandaan.
4: Nee, dat klopt. Nee, maar het goot hier net.
1: Ja, dus de paraplu toch maar meenemen als je de deur uit gaat vandaag.
4: Zeker weten. Ja, zeker weten.
1: Heb je nog plannen voor het weekend?
4: Mijn kleindochter komt vanmiddag.
1: Oh, dat is leuk, toch?
4: En ze komen altijd aanwapperen.
1: Ja, precies. Nou ja, dat maakt het leven wel onvoorspelbaar. Dat is ook wel weer leuk.
4: Zeker, maar gezellig. Net als het weer, toch?
1: Zo is dat. En hoe oud is je kleindochter? Ja.
4: 21.
1: Oh, echt al wat ouder.
4: Jawel.
1: Geen kleuters meer over de vloer.
4: Die zijn 21, de jongste.
1: Oh ja.
4: En de oudste is 25, dus...
1: Gezellig. Hè? Dan kan je er ook gewoon al een beetje eigenlijk op gelijkwaardig niveau mee praten. Dat is ook altijd leuk, toch?
4: Zeker. Ja hoor.
1: Nou, mooi. Ja, geniet ervan in ieder geval vandaag van de dag, Connie. Ik wil van jou alleen nog even weten van wie jij denkt dat die stem is die we hebben gehoord.
4: Ja, ik meende Bert van Leeuwen te herkennen.
1: Bert van Leeuwen van het familiediner. Gaat stoppen ermee, hè?
4: Gaat
1: ophouden. Dat programma was afgelopen week in het nieuws.
4: Ja. Jammer, hè?
1: Ja, hartstikke jammer.
4: Kassa ook al.
1: Ja, dat vind ik
4: kassa
1: toch.
4: Dat vind ik ook zo jammer.
1: Ja, en Adres Onbekend gaat stoppen op de radio. Ja,
4: dat vind ik helemaal.
1: We vinden er allemaal wat van, denk ik. Maar we gaan even kijken naar de jury of het Bert van Leeuwen is.
2: Fout.
1: Nee, toch niet, Connie, nee. Nee.
4: Spannend.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd nu. Maar we gaan naar de volgende. Dat is Karel uit Leidschendam, die belde ook. Dankjewel, Connie.
4: Karel, veel succes.
1: Fijn weekend. Dag Karel, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Nou, we hebben gehoord dat het heel plaatselijk is met wat betreft de regen. Hoe is het in Leidschendam?
5: Nou, het heeft net gehoost, maar de zon was er net en er kan wel weer een hoosbui komen.
1: Ja, dat kan. Ja, grappig, hè? Want wij zitten hier dus in Ypenburg en we hebben helemaal geen hoosbui gezien. Dus zo plaatselijk is het dus. Ja.
5: Het is goed voor de plantjes, hè?
1: Ja, dat zeggen ze dan. Dat is ook zo, hè? Want het was enorm droog natuurlijk. Ja,
5: maar
1: precies.
5: Beter, hè?
1: Karel, ook al jou de vraag van wie jij denkt dat die stem is. We weten dus dat het niet Bert van Leeuwen is, maar wie zou het wel kunnen zijn?
5: Ik denk dat het Jeroen Bollaert is, maar dat denk ik niet.
1: Je denkt, maar je denkt het niet. Maar ja, gokken kan nooit kwaad, hè? Misschien heb je het wel goed. Jeroen Bollaert van, wat doet hij? Nieuwsuur, hè? Doet hij?
5: Ja, klopt.
1: Ja, precies. Nou, dan gaan we kijken naar de jury. Is dit Jeroen Bollaert, jury?
2: Fout.
1: Ik had al zo vermoeden dat het een wat pittig is. Ook een vrij neutraal stemgeluid, zeg maar. Niet een stem waarvan je denkt van, goh, die heeft iets karakteristieks of zo. Dus dat maakt hem wel eens lastig. Maar zometeen zit Sjaak hier. Ja. En Sjaak is altijd scheutig met aanwijzingen. Dus dan zijn er weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar helaas, Karel, ik moet ook jou teleurstellen. En dat vind ik nooit leuk om te doen, mensen teleurstellen.
5: Ja. Tot ziens, hoor.
1: Hey, dankjewel. Hoi. Fijn weekend.
5: Hoi.

0: Paul McCartney, Band on the Run.
1: De agenda.
0: In Den Haag spelen 55-plussers volgend weekend een voorstelling voor kinderen met de titel Boom. En dat is een muzikale familievoorstelling over boosheid, luisteren en de moed om jezelf te laten zien. 10 spelers gaan dat doen in het Huis van Vervoering. De voorstelling is speciaal voor kinderen van 7 tot 12. En die beleeft zijn première volgende week zaterdag in de Drangstudio in Den Haag. De ontmoeting tussen de generaties dus. Meer informatie op huisvanvervoering.nl of morgenochtend in Uit. Het Streekmuseum Krimpende Waard opent aankomende donderdag een nieuwe tentoonstelling over spreekwoorden. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie ontdek je hoe bekende Nederlandse spreekwoorden en gezegdes eigenlijk zijn ontstaan en welke rol het dagelijks leven van vroeger daarbij speelde. Soms is het moeilijk om precies de herkomst van een spreekwoord te achterhalen, maar ze gaan daar toch een poging wagen om dat te doen en uit te leggen. En daarbij komt van alles voorbij. Het leven van vroeger, het boerenleven, de ambachten en de scheepvaart. Vanaf donderdag in het Streekmuseum Krimpende Waard. En de Haagse Museumnacht is er weer. Dat is vanavond op allerlei locaties in de stad. Vanaf 7 uur kun je overal rondkijken. Niet alleen in musea, maar ook in allerlei andere culturele instellingen. Er zijn tentoonstellingen, workshops, presentaties en lezingen. Van de boekendokter tot de dolomina's. Van rondleidingen door depots tot leren boekbinden. Het kan van alles zijn. De locaties liggen soms een beetje uit elkaar, maar daarom is er een paneldienst van het Haagse Busmuseum. Vanavond vanaf 7 uur de museumnacht in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En zometeen gaan we naar Leidschendam, waar gitaarmuziek klinkt vanmiddag. Vooral in en rond de sluis, klassieke gitaarmuziek. En uiteraard ga ik zometeen ook, we gaan even lachen met deze keer Brigitte Kaandorp. Dus blijf erbij.

0: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
11: In Vrouwenakker is het 13 graden en in Delfgauw ook. Er staat een stevige westenwind, er is kans op regen. Goedemorgen, het is 10 uur.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Ik was misschien wat te vroeg, maar nu is het dan toch echt 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag blijft het internationaal strafhof in zijn stad steunen. De Verenigde Staten verbieden vanaf april volgend jaar betalingen van en aan het hof. Van Zanen wil de medewerkers blijven beschermen en ontvangt volgende week een aantal rechters. Er rijden vandaag geen treinen tussen de stations Rotterdam Centraal en Delft Campus. En dat heeft te maken met brandstichting afgelopen nacht bij een spoorbrug in Delfshaven in Rotterdam. En ook was er brand in een appartementencomplex aan de Koningin Wilhelminastraat in Katwijk. De brand ontstond in het plafond van een portiekwoning. Bewoners moesten tijdelijk hun huis uit. Er zijn geen gewonden gevallen. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan is er verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen.
14: Vertraging in het westen van het land op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
11: En na de reclame muziek van Alison Moyet. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.

0: Ja, ik moet altijd denken aan zangeres Lara Fiji, die een keer optrad bij Radio West in een soort programma dat we maakten voor Leen Huisman. En zij maakte ervan That Old Devil Called Leen. Dat vond Leen toch wel een prachtig eerbetoon. Goedemorgen. Er klinkt vandaag gitaarmuziek bij en rond de sluis in Leidschendam. En dat is niet afkomstig van één gitaar, maar van een heleboel. Voor de vijfde keer is er het festival Gitaar aan de Sluis. En dit jaar draait het daarbij om ontmoeting en verschillende muziekculturen. Zometeen meer. Cabaret straks van Brigitte Kaandorp. Een van haar allereerste liedjes is nog steeds erg grappig en tegelijkertijd ook een beetje filosofisch. En het einde van Adres Onbekend komt elke week dichterbij, maar ik probeer nog steeds maar even te doen alsof dat niet zo is. Dus ik ga zo meteen gewoon als vanouds bellen met Roelkas voor een vooruitblik op de uitzending van morgen.
1: Het boek van de week.
0: Eerst de boekentip en die komt deze week vanuit Delft. Boekhandel Paagman, daar werkt Adrienne van Ruiten. Adrienne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Waar wil jij het deze week over hebben?
2: Het liefst eigenlijk over kinderboeken, maar ik heb toch
0: kinderboekenweek,
2: volwassen roman uitgezocht. Ja, het laatste weekend, dus kom allemaal nog naar de boekhandel voor een mooi kinderboek. Maar ik ga het toch over een mooie roman hebben. Het Mirakel van Beatrice Serrano. Mm-hmm. Dit boek is zo fijn. Het is echt een nostalgisch boek, wat je niet alleen leest, maar je beleeft het echt. Het is nostalgisch, waarin een persoonlijke zoektocht wordt gecombineerd met de vroege internetcultuur van de jaren 90. Mm-hmm. Het gaat over de 9-jarige Blanca. En in 1994 krijgt ze van haar vader te horen dat haar moeder op vakantie is. Alleen, haar moeder komt niet meer terug. En Blanca groeit verder op met die verdwijning als een soort raadsel waar niemand maar een goed antwoord op lijkt te hebben. Wanneer ze dan op haar 13e een computer krijgt, vindt ze een nieuwe wereld. En ja, een feest van herkenning voor iedereen die tijdens de opkomst van het internet is opgegroeid. Ja. En dan op haar 18e krijgt Blanca onverwacht het dagboek van haar moeder in handen. En ja, dan besluit ze toch wel dat het tijd is om haar aandacht van het scherm naar de echte wereld te verplaatsen. En ze gaat op zoek naar haar moeder. Samen met haar online vriendengroep begint ze aan een roadtrip door Zuid-Spanje. Dus ja, zo'n fijn, heerlijk, lekker leesverhaal. Zeker de tip van vandaag. Ook de boekentip van de maand bij Boekhandel Paagman. Dus ons boekenteam heeft hier ook voor gekozen. Ja. Een heerlijk leesboek, ja.
0: En het speelt zich dus af in de tweede helft van de jaren 90. Echt de tijd dat internet begon op te komen.
2: Ja, zeker. Ja, inderdaad.
0: Is dat dan voor de jongere lezers ook nog interessant?
2: Nou, ik denk het wel, omdat ook die roadtrip komt er natuurlijk in voor. Mm-hmm. Dus, en het is natuurlijk het is toch ook, ja, ik denk ook wel heel boeiend om te lezen hoe ik dat dan in het begin ging met een computer hebben en het internet gebeuren. Het is natuurlijk, de hoofdpersoon Blanca kwam natuurlijk echt in een hele andere wereld terecht. En hierdoor kon ze natuurlijk meer dan ooit. En voor haar bleef natuurlijk altijd die vraag, waar is mijn moeder? Ja. Dus dat heeft met het internet natuurlijk zeker geholpen, ja.
0: Ja, en het doet mij ook een beetje denken aan, we zitten nu eigenlijk ook in zo'n fase met de opkomst van AI, hè, wat natuurlijk nu nog heel klein is, maar in de toekomst ook heel groot gaat worden. Dus eigenlijk maken we opnieuw zo'n beginperiode mee. Dus ja, ik denk misschien dat je daar dan ook nog wel eens even aan moet denken als je zo'n boek leest.
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja, dat is een goeie. Ja.
0: En de jongeren, ik hoorde jou ook nog zeggen, ze besluit haar aandacht niet meer op het scherm te richten. Dat is ook een goede wijze les voor heel veel jongeren natuurlijk.
2: Ja, ook. En dan dat je inderdaad dan real life eindelijk die mensen die je alleen van het scherm kent ziet. En dan die mooie reis gaat beleven met elkaar.
0: Ja, het klinkt heel interessant. Het Mirakel van Beatrice Serrano, de tip van Adrienne deze week. Dankjewel. Werk ze vandaag.
2: Graag gedaan. Dankjewel. Dag.

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

Jimmy Nail, No Doubt. Bij sommige cabaretnummers vraag je je af, hoe kwam je nou op dit idee? En ik stel me zo voor dat Brigitte Kaandorp ergens begin jaren 80 een keer in de trein zat en daar plaatsnam tegenover een jonge vrouw met een cyclaam op schoot. Een vrouw die treurig voor zich uitstaarde. En dat ze toen is gaan fantaseren. Wie is die vrouw? Waar gaat ze heen en wat is er met haar aan de hand? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar dat is wat ik me dan hierbij voorstel. Dat het zo de inspiratiebron is ontstaan voor het liedje Sonja van Veen, dat terecht kwam op haar allereerste plaat in 1986.

0: zitten. Ja, en met die schoenen en die panties, ze had al iets kwetsbaars, vond ik hoor, met die witte Cyclaan. Nou, op een gegeven moment moesten we allebei die trein uit. En wat doet ze nou? Ze stapt zo vanaf van het perron af de rails op. En ze loopt gewoon terug in waar ze vandaan kwam. Gewoon over de rails, nou hartstikke gevaarlijk ook. Dus ik denk dat er iets afschuwelijks is gebeurd met dat meisje. Dat er iets heel ergs is geweest met de liefde of zo, of met een enge ziekte of zo. Maar ja, dat weet je dus niet. Want je kent dat meisje niet, dus je weet nooit wat er precies gebeurd is. En je kan het ook niet vragen, want je ziet er nooit meer. Nou, en dat vind ik zo storend, dat je gewoon helemaal niet weet wat er aan de hand is geweest. Dan kan ik nou zo kwaad worden eigenlijk, hè. Dat je als luisteraar gewoon met het open einde wordt opgeschreven. Dat je helemaal in vertwijfeling en met vraagtekens, zal ik maar zeggen, achterblijft. Dan koop je goed vertrouwen, koop je zo'n plaat en dan word je helemaal zo. Op die manier word je eigenlijk in de maling genomen. Ik vind het achterlijk eigenlijk zeggen, ik kan hier kwaad worden, zeg. Ik vind dit achterlijk, dat vind ik nou, dat vind ik nou het storende van zo'n liedje. Ik vind dit achterlijk, zeg.
1: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

0: Rolls Royce. Car Wash, het is 5 minuten voor 11.
1: De agenda.
0: Volgende week dan start hier in de regio de herfstvakantie. En dan start ook weer het festival De Betovering. Een kunst- en cultuurfestival voor kinderen met voorstellingen, workshops, beeldende kunst en muziek. En het is op tientallen locaties verspreid over de stad. Niet alleen in het centrum, maar eigenlijk in alle stadsdelen. In totaal zijn dat 400 activiteiten en daar zitten ook gratis activiteiten bij. Het festivalcentrum zit in Theater aan het Spui. De Betovering is er vanaf volgende week zaterdag in Den Haag. En het meisje met de parel is weer terug in het Mauritshuis, ook in Den Haag. En dat is voor de Haagse musea aanleiding om diverse tentoonstellingen te openen rond de Big Five. En die Big Five zijn in dit geval Vermeer, Rembrandt, Mondriaan, Escher en Mesdag. 5 grote kunstenaars dus. In Panorama Mesdag kun je kijken naar het werk van Betsy Akersloot-Berg. In het Kunstmuseum opent een presentatie rondom Mondriaan. En bij Escher in het Paleis hadden ze al de tentoonstelling Islamic Art. Dit is allemaal in de Haagse kunstmusea om te vieren dat het meisje met de parel weer thuis is. En in de Broodfabriek in Rijswijk gaat het dit weekend over fantasy. Je kunt daar naar het Fantasy Fest. Liefhebbers van fantasy, cosplay, gothic, steampunk, anime en manga die komen daar samen. Er zijn standhouders uit binnen- en buitenland. Ze verkopen kleding, accessoires, kunst, decoratie, verzamelobjecten en handgemaakte creaties. En er zijn bands uit verschillende Europese landen. Onderdeel van het festival is dus cosplay. Dus je kunt verkleed komen als je favoriete karakter. Ze zorgen zelf ook voor een beetje Halloween-sfeer. Dat is vandaag en morgen in de Broodfabriek in Rijswijk.

0: Eric Warren, Burning Down, terwijl hier een soort tropische moezon naar beneden valt. Nou, die is nu weer een beetje gestopt en de zon schijnt. Dus ik denk dat we zo meteen ook een regenboog gaan zien hier op de derde verdieping in het pand van Om. Oh, die is er al, de regenboog. Kijk, die is al gelijk besteld. Ik hoop wel trouwens dat het iets droger blijft vanmiddag in het centrum van Leidschendam tijdens het festival Gitaar aan de Sluis. Want ja, dat is toch net wat leuker. Op diverse locaties zijn concerten met de gitaar in de hoofdrol. Inmiddels is dat een traditie, want ze doen het voor de vijfde keer. En Martin van Hees kan mij er alles over vertellen. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Hoewel de meeste concerten wel binnen zijn, hè, geloof ik.
1: Ja, eigenlijk is alles binnen. Ja, gelukkig wel.
0: Dus dat scheelt. Je bent even weggelopen uit een concert, hè? Wat was je nu aan het doen?
1: Nou, ik was nu een workshop aan het doen. Die geef ik niet zelf, maar die geeft een componist, Remy Alexander. Maar ik mocht even weglopen. Maar ze zitten nog allemaal 30 gitaristen in het Veurtheater de workshop te doen.
0: En dat is een van de vele activiteiten. De vijfde editie van Gitaar aan de Sluis. Waarom vond jij dat de gitaar wel een eigen festival kon gebruiken?
1: Nou ja, ik ben van nature klassiek gitarist. Dus de Spaanse gitaar, die heb ik echt in de hoofdrol. En ik vind dat die toch een beetje te weinig aandacht krijgt. Mm-hmm. En daarvoor dacht ik, nou ja, dan moet dat festival komen. Dat was inmiddels dus alweer 5 jaar geleden. En nu is het bijna een traditie geworden.
0: En is het dan dit jaar extra groot of wat feestelijker omdat het een jubileum is?
1: Ja, in principe is het net zo groot als alle andere keren. Mm-hmm. Maar het leuke is natuurlijk dat het gewoon de vijfde keer is. Maar we hebben wel echt een hele volle dag, hoor, moet ik zeggen. We beginnen om 10:00 en we zijn pas om 10:00 ook weer klaar.
0: Juist, jullie zijn al begonnen dus en gaan tot 10:00 vanavond door. Thema dit jaar is East meets West. Waar staat dat voor?
1: Ja, dus we hebben het programma dat de concerten hebben. Hebben als thema dus East meets West. Dus het is muziek uit het oosten. Dus dan kan je denken aan Oost-Europa, dus ook wel de Balkan, maar ook zelfs Turkije. En er wordt een lezing gegeven over een Japanse componist. En West, ja, daar wonen we zelf. Mm. Maar Spanje is ook al West, dus dat staat ook op het programma. Dus die muziek wordt allemaal gespeeld. Muziek uit het oosten en het westen van de wereld, zeg.
0: Ja, en dat geeft ook een beetje aan hoe wereldwijd verspreid die gitaar eigenlijk is als instrument.
1: Zeker, ja, dat klopt. Ja. Ja. We hebben straks om 11:45 concert met gitaar en oud. Oud is het een Turks instrument, dus dat is wel leuk dat het ook samen met gitaar kan.
0: Is dat dan ook een snaarinstrument of iets heel anders?
1: Ja, dat is ook een snaarinstrument zonder fretten en dubbele snaren.
0: Ah, kijk. En zijn er dan bestaan er stukken voor die combinatie van oud noem je hem en gitaar of moet jullie dat speciaal maken?
1: Nee, ja, dat is duo Alcantara, die speelt dat. En die spelen dus ook muziek van Manuel de Falla. Dat is een Spaanse componist. Maar dat doen ze dus op het traditioneel Turks instrument en een Spaanse gitaar. Dus dat is wel een heel bijzondere combinatie.
0: Precies. Ja, ja, ja. En de concerten zijn dus op bijzondere locaties. Zelfs in een molen, zag ik.
1: Ja, in de houtzaagmolen. Dat is zometeen om 11:00 en om 11:45. Mm-hmm. Daar speelt jong talent Flint Lieversen. Die speelt dan toevallig een Spaans en Italiaans programma. Kwartiermuziek. En dan daarna is er ook nog een gitaarverzamelaar die een soort van collectie van gitaren laat zien in die houtzaagmolen. Is leuk.
0: Een soort museumpje eigenlijk. Pop-up museumpje wordt er eigenlijk geopend.
1: Ja, met een concertje. Ja.
0: Ja, ja, ja. Kun je nog een paar voorbeelden noemen? Wat kunnen we nog meer verwachten? De dingen waarvan je zelf zegt, nou, daar ben ik heel trots op, deze editie.
1: Vanaf 14:00 zitten we in de Dorpskerk in Leidschendam. Daar zijn er ook weer een workshop en een lezing en een concert met het Leidschendam Voorburg Gitaar Ensemble en het Zürich, dus uit Zwitserland. Het Zürich Youth Jongeren Gitaar Ensemble, zijn er ook. Maar ik denk, mijn persoonlijke hoogtepunt is allereerst het slotconcert, want dat zijn de meeste gitaristen die komen spelen. Maar ook het concert om 17:45 in de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Daar is een compositie gemaakt naast andere stukken die gespeeld worden. Maar die is speciaal voor de kerk gemaakt. 9 gitaren die spelen. Mm-hmm. Die zitten overal verspreid in de kerk. Oh. En die is speciaal voor deze editie gemaakt door een componist uit Colombia, José Mora Jiménez. Mm-hmm. Dus dat is wel een heel bijzondere ervaring als je daar bij kan zijn. 17:45 in de Petrus en Pauluskerk.
0: Een totale andere manier van spelen voor de muzikanten, denk ik.
1: Dat heel, zeker, want normaal als je samen speelt zit je best wel dicht bij elkaar. Maar ja, nu zitten we heel ver van elkaar weg. En het publiek zit dan in het midden. Mm-hmm. Dus die baat zich echt in de klank van die 9 gitaren.
0: Ja, leuk. Nou, er gaat dus heel veel gebeuren. Tot 10 uur vanavond. Hè, mensen kunnen nog naar de concerten toe. Gitaar aan de Sluis in Leidschendam. Heel veel plezier vandaag, Martin.
1: Dank
0: ga snel terug naar je workshop.
1: Ja, ik doe de deur weer open en, okay, dan ben ik weer weg.
0: Oké, okay, okay, hey, fijne dag.
1: Doei, doei.

0: Het was toeval dat we Boudewijn de Groot nu draaiden, maar dat gaan we natuurlijk niet zeggen. We zeggen gewoon tegen Ron Kast dat hij speciaal voor hem was. Beneden alle pijl.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Oh, heb je dat gehoord, Ron? Dat was niet de bedoeling? Nee. Nee, onzin, nee hoor. Hein woont in het zuiden van Nederland. Zoekt in Den Haag naar Lydia Blonde. Die woonde ooit in Mariahoeve. En zij had een kind. En dat kind is eigenlijk waar die op aansloeg, hè?
3: Ja, dat zeker, ja. Een beetje een merkwaardig verhaal, want hij had begin jaren 70 een relatie met deze Lydia Blonde. Ze kenden elkaar van aan de telefoon, eigenlijk een beetje, ja, wij niet hoor, maar ook een beetje aan de telefoon. Maar Lydia werkte bij de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. En hij werkte in Brabant. Toen gingen ze elkaar een keertje zien, want ze hadden voor die tijd van alles aan informatie van elkaar nodig op het werk. En ze zagen elkaar, ze keken elkaar aan en ze hadden een relatie. Oh. Het ging over toen zij met hem carnaval ging vieren in het zuiden. Een beetje ingewikkeld verhaal.
0: Ik zou het ook gelijk uitmaken met iemand die van carnaval hield, maar dit terzijde.
3: Nou, ze hadden andere normen en waarden over hoe je met je vrienden carnaval viert, zegt hij daarover. Nou, dan weet je het wel. Op een gegeven moment is hij haar toch weer op gaan zoeken. En zij zat daar met een babytje op schoot. En het merkwaardige is, hij dacht toen niet, terwijl het pas een paar maanden later was, is dat kindje van mij. Dat is hij pas veel later gaan denken. Want zij zei daar ook helemaal niks over. Nee. En zegt, ja, het was 1971, dus dit kind in kwestie moet een 50er zijn. Ja. Lydia, als gezegd, Mariahoeve. En deze Lydia heeft een zus die Paula Blonden heet. Misschien ook een naam om door te geven in de regio.
0: Nou, zegt het voort dus. Paula of Lydia Blonden. Dan Nea uit Zoetermeer, die zoekt een schoonzus.
3: Ja, en eigenlijk is dat een beetje hetzelfde verhaal. Moet je dit nou toch horen? Het valt me eigenlijk net pas op. Zij zoekt haar schoonzus. Dat wordt nog een heel werk, want het is een Schotse vrouw die Betty heet. Werkte op de visafslag in Aberdeen. Maar er zijn wel aanknopingspunten. Want haar broer Bram, die in 2006 is overleden, heeft wel 26 jaar een relatie met haar gehad. Nam haar mee naar waar hij woonde, op Ameland, in Hollem. Daar is ze vaak geweest. Ja, en uiteindelijk is hij overleden, zij nooit meer teruggekomen. En Nea is zich altijd blijven afvragen wat er dan gebeurd is, dat er op het laatst geen contact meer was. En ook hier geldt dat deze Nea, dus de zus van Bram die overleden is, dat hij denkt, hey, Betty uit Aberdeen, het gerucht ging hier ook dat er een kind is geboren dat zij nooit gezien heeft, dus Nea nooit gezien heeft. Eigenlijk hetzelfde verhaal over deze overzeese latrelatie. Alleen wie kan ons helpen? Misschien mensen die werkten bij bergingsbedrijf Smit-Lloyd, dat zou kunnen. Ja. Mensen in Zoetermeer, waar Betty uit Aberdeen ook wel eens is geweest. Ze zal nu 75 jaar oud zijn.
0: Ja, en Zoetermeer was toen nog wat kleiner dan nu. Dus dan moeten we misschien wat oudere Zoetermeerders. De type zoals Bas Martini is bijvoorbeeld. Die al een hele leven daar wonen. Ja.
3: Ik ken iedereen.
0: Ja, precies. En jullie hebben een verslaggever naar Gouda gestuurd. Wat heeft dat opgeleverd?
3: Ja, dat is onze verslaggever Noor. Die zegt, ik stap in de trein, ik ga zoektochten ophalen. Kwam ze Jan Schouten tegen. Hij zegt, ja, ik mis een mevrouw met wie ik elke week bij de HEMA ging ontbijten. Dat was mevrouw Vrind, V-R-I-N-D. Elke week bij de HEMA in Gouda. En tijdens de gesprekken dan aan tafel weet hij dat zij geboren is als mevrouw Meigel. Dat haar man, meneer Vrind, er niet meer is. En ze liep achter een rollator bij het station van Gouda in de wijk Bloemendaal. Nou, morgen dat hele verhaal dankzij onze verslaggever Noor. Mm-hmm. En mevrouw Vriend, wees van harte welkom.
0: Ja, en nog even Ron, ik zat vorige week zondag op de redactie te luisteren, want ik was nieuwslezer. En toch even geraakt. Ik stond echt even stil bij dat verhaal over het dodelijke verkeersongeluk uit 1983. En dat raakte jou ook, hoorde ik, aan de manier waarop jij inbelde met Bernhard later. Ja, daar komen jullie morgen nog even op terug, hè?
3: Daar komen we zeker op terug. Ik moet eerlijk zeggen, bij ons op de redactie in de uitzending sprongen de tranen in de ogen toen Danielle om te beginnen vertelde over haar zusje dat doodgereden is in 1983. Mm. Midden in de stad Amsterdam. Zomaar eigenlijk. Ze stak over in een taxi om een taxi te halen en ze lette totaal niet op. En een man reed haar aan. En nu, 43 jaar later, proberen we die man te vinden. Is ook gelukt. Hij reageerde. Ja. Hij wilde meteen reageren. Hij heeft nooit het aan iemand anders verteld dan aan zijn vrouw. En nou, ze zijn er de hele week mee bezig geweest. Wij zijn er de hele week mee bezig geweest. Ze waren eigenlijk blij, als dat het woord is. Maar in ieder geval vonden ze het allebei heel goed om elkaar te spreken. Ik kan je vertellen, ze hebben elkaar ook gezien van de week. En we gaan kijken of ze morgen live in de uitzending gaan reageren. Maar in ieder geval hebben ze een prachtig bericht gestuurd. Ja. Dat wij morgen willen delen met de luisteraars over dit verhaal.
0: Nou, dat morgen dus. Alle tips mogen naar 0800 30 30 300. En morgen meer tussen 12 en 2. Dankjewel, Ron. Fijn weekend.
3: Alsjeblieft. Ja, dank je. Jullie ook.

0: De agenda.
1: Het circus Chapiteau strijkt vanaf vrijdag neer in het Zuiderpark in Den Haag. En zij brengen een internationale familieshow vol acrobatiek, humor en verwondering. En met het circus willen ze eigenlijk de nostalgische sfeer van weleer in de tent terugbrengen. Dat gebeurt onder meer met een vliegende trapeze, bellenblaaskunst, dierenacts, een futuristische laser- en droneshow. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Robert Rondé, die morgenochtend ook de gast is hierin uit. En die is voor veel Hagenaars een vertrouwd circusgezicht. Dit circus is in Den Haag vanaf vrijdag tot en met 25 oktober. Ja, wie had ooit kunnen denken dat popmuziek uit Korea de wereld zou gaan veroveren? En toch is dat gebeurd. Het genre heet K-pop en het is onder bepaalde groepen jongeren helemaal de bom. In het Wereldmuseum in Leiden is vandaag zelfs een K-pop festival. Er zijn workshops, een danscompetitie, kunst gemaakt door fans en allerlei andere dingen. En daarmee is dit het grootste K-pop festival van ons land. En het is alles over de Koreaanse muziek en beeldcultuur vandaag in het Wereldmuseum in Leiden van 10 tot 5. En bij ons in de regio begint de herfstvakantie pas volgende week. Elders in het land is dat vandaag al. En daarom zijn er nu herfstvakantieactiviteiten. Bijvoorbeeld in Museumpark Archeon in Alphen. Daar hebben ze vandaag de Grijze Jagerdag. Helemaal in het teken van de boeken van John Flanagan. Dat is met shows, paardengevechten en demonstraties. En volgend weekend hebben ze een smeedweekend, waarbij je ontdekt hoe ijzer werd gemaakt en voorwerpen van vuurstenen. Dat is allemaal in Archeon.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En zometeen meer in Uit. Dan gaan we onder andere het hebben over, ja, ik moet er altijd even spieken, wat gaan we ook weer nog meer. Oh ja, het gaat over film zometeen. En hoe je door een film op een bepaalde manier te monteren en te maken de emotie van de kijker kunt beïnvloeden. Dat is best wel interessant. Tot zometeen.

0: Ja, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op Florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: In Noorddorp is het 13 graden en in Oegstgeest 14. Er staat een stevige westenwind en er is kans op regen.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag blijft het internationaal strafhof in zijn stad steunen. De Verenigde Staten verbieden vanaf april volgend jaar betalingen van en aan het hof. Van Zanen wil de medewerkers blijven beschermen en ontvangt volgende week een aantal rechters. Er rijden vandaag geen treinen tussen de stations Rotterdam Centraal en Delft Campus. Dat heeft te maken met brandstichting afgelopen nacht in Rotterdam. En woningcorporatie Stadion neemt extra maatregelen in 39 woningen aan de Listraat in Den Haag. In 11 woningen werd te veel van een schadelijke stof gemeten. Stadion verbetert de ventilatie en plaatst luchtzuiveraars om de hoeveelheid terug te dringen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: En na de reclame muziek van Dire Straits. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
18: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
23: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
23: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Morgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: 12 uur uit.

0: Dire Straits. Calling Elvis. Film is taal, beeldtaal wel te verstaan. Een filmmaker kan een emotie oproepen en kan een kijker beïnvloeden. De keuze van de regisseur of de editor bepaalt wat jij ziet in een film. En daarover gaat een hele serie filmavonden in Zoetermeer. Die worden georganiseerd door Mark Waldman. Donderdag is de eerste en dan gaat hij het hebben over mijn lievelingsfilm. Nou, als je wilt weten welke dat is, dan moet je blijven luisteren. Staat er nog wat in de kranten en op de nieuwswebsite? Die vraag die wordt zo meteen beantwoord door Jolanda Baaiens. En ja, je merkt toch wel aan alles dat het nu echt de herfst is. Er is niks meer aan te doen. Alle details over het weer zo meteen van weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Meesterhuis-museum Prinsenhof in Delft. Hoewel, dat kan eigenlijk niet, want dat is dicht. Dat heb je al heel vaak gehoord op Radio West de afgelopen weken. En het heeft alles te maken met een grote verbouwing en een renovatie van dat middeleeuwse klooster. Maar het betekent ook dat de collectie een tijd lang niet te zien is. Nou, dat is zonde, vonden ze bij het museum. En daarom is een deel van de collectie op reis. In museum De Zwarte Tulp in Lisse kun je nu schatten uit het Prinsenhof zien tot en met eind februari. Deze tentoonstelling is samengesteld door burgemeester Alexander Pechtold. En dan heb je ook een burgemeester die wel enige kennis heeft, want hij is eigenlijk kunsthistoricus. Esther van der Hoorn van Museum Prinsenhof vertelt waarom de keuze hier is gevallen op De Zwarte Tulp in Lisse.
2: De burgemeester is door het Nationaal Museum De Zwarte Tulp gevraagd om gastcurator te zijn. In de derde editie van hun reeks tentoonstellingen getiteld De Schatkamer van. En met die reeks geeft het Museum De Zwarte Tulp bekende Nederlanders de ruimte om hun blik op kunst en cultuur te delen. Ik zei al, het is de derde editie. Dus de eerste twee edities hebben Ellen ten Damme en Martijn Akkerman, wel bekend van Tussen Kunst en Kitsch, voor hun rekening genomen. En nu heeft het museum burgemeester Alexander Pechtold gevraagd. Juist om iemand ook van buiten de museumwereld te vragen. Zodat er hopelijk een selectie ontstaat die minder voorspelbaar is.
0: En heeft hij daar een carte blanche gekregen? Of liepen jullie er toch een beetje naast van, nou, meneer de burgemeester, die maar niet, want die vinden we te kwetsbaar om uit te lenen?
2: Dat is een goede vraag. In principe heeft hij carte blanche gekregen, maar we hebben wel zeker rekening gehouden met de conditie van objecten. Ja. Sommige objecten zijn inderdaad te kwetsbaar om bijvoorbeeld te laten reizen. Maar gelukkig hebben we een burgemeester die dat ook heel goed aanvoelt en die daar natuurlijk ook wel kennis over heeft. Dus dat kwam eigenlijk heel mooi samen.
0: Ja, want we zeiden het al, hij weet iets van kunst. Heeft hij die kennis ook goed kunnen gebruiken bij de samenstelling? Of was het vooral meer op wat vind ik zelf mooi?
2: Ik denk dat hij zeker dat die kennis heeft kunnen gebruiken. Hij kent onze collectie ook al redelijk goed. Dus daar heeft hij wel een aantal favorieten uitgekozen. Maar het is ook een hele... Ja, vind ik zelf een hele verrassende selectie. Dus er zit bijvoorbeeld ook veel moderne kunst in. Niet alleen maar dus Delfts blauw uit de 17e, 18e eeuw, maar bijvoorbeeld ook 20e eeuwse schilderkunst. En dat was voor hem misschien ook wel een verrassing. Dus hij heeft zich ook laten verrassen door wat er in de Delftse collecties aanwezig is. En daar een hele diverse selectie uitgemaakt.
0: En het is dus een vrij brede keuze eigenlijk die we nu kunnen zien in Lisse.
2: Ja, precies. En de gemene deler is bloemen. Museum De Zwarte Tulp, de naam zegt het al, ligt in Lisse, midden in de Bollestreek. En het draait ook om die geschiedenis en die verhalen. Wij hebben daar in onze collecties van Museum Prinsenhof, maar ook van Erfgoed Delft, dus archeologie en het stadsarchief, hebben we gekeken naar kunstwerken en objecten rondom dat thema bloemen. En dat was ook voor mij een hele leuke ervaring, omdat dat niet de manier is waarop het normaal gaat. Normaal beginnen wij vanuit een Delfts verhaal en nu beginnen we vanuit een verhaal dat uit die Bollestreek komt. Dus dat was een hele leuke samenkomst van verhalen en van collecties.
0: Ja, tot en met 28 februari in Museum De Zwarte Tulp in Lisse, De Schatkamer van Alexander Pechtold. Dit is

0: Ja, de golf van Nederpopbandjes uit de jaren 80, daar waren zij wel een van de vertegenwoordigers van. Toontje Lager, Stiekem Gedanst.
1: Wat staat er in de krant?
0: Ja, we gaan eens kijken in de kranten, de websites en de weekendbijlagen. En wat hebben we nog meer? Alles waar je je nieuws en je achtergrondverhalen vandaan kunt halen. Jolanda Baaiens is daar helemaal ingedoken. Jolanda, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Rogier. Alles goed met je?
0: Ja, met jou ook.
2: Ja, helemaal goed. Ja. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik dat de herfst toch echt begonnen is. En nog een weekje en dan begint ook in onze regio de herfstvakantie.
0: Zeker, ja.
2: Maar volgens de website van de ANWB hoef je daarom dus, als het regent, niet thuis te blijven. Want er zijn allerlei overdekte uitjes bij ons in de regio. Ja. Zo kun je bijvoorbeeld in Blijdorp in Rotterdam droog tussen de haaien en de pinguïns rondlopen. In Scheveningen kun je bij Legoland zelf met Lego aan de slag. En in Leiden maak je bij Corpus een reis door het menselijk lichaam. En gratis uitje, wat dacht je van een bos- of strandwandeling in de regen? Ja. En daarna thuis lekker warme chocolademelk drinken.
0: En misschien wordt het volgende week ook gewoon wel weer lekker weer. Want dat hebben we ook wel gehad. Ik heb ook wel eens in de herfstvakantie op de Veluwe gewandeld. En toen was het eigenlijk stralend weer. Dus we gaan zo meteen eens even aan Jordi vragen wat de verwachtingen zijn.
2: Nou, ik ben heel benieuwd inderdaad. Ik ben met de herfstvakantie wel eens de zee ingegaan.
0: Oh.
2: En, ja, het was echt warm weer toen.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
2: in Nederland.
0: Het kan allemaal.
2: Het kan.
0: En uitje kan soms trouwens heel anders lopen dan je van tevoren had gepland. Want nu.nl vertelt het verhaal van een 16-jarige jongen die ging bergwandelen in Canada. Nou, hij had zijn route uitgestippeld met hulp van een AI-chatbot. Maar die stuurde hem de verkeerde kant op. Dus naar een levensgevaarlijke rotswand. De jongen kwam vast te zitten, moest met een helikopter worden gered. En uiteindelijk kwam het wel allemaal goed met hem. Maar ja, of hij binnenkort nog eens gaat klimmen, dat is natuurlijk de vraag. De Canadese reddingsdienst waarschuwt om niet blind op AI te vertrouwen als je die gebruikt bij het plannen van een route. Nee, dat zou ik ook nog niet zo snel doen. Misschien ben ik een boomer daarin, hoor. Maar ik vind dat toch...
2: Het was ook inderdaad niet mijn eerste gedachte als ik een route ga plannen.
0: Nee.
2: Maar goed, op onze eigen website trouwens, omroepwest.nl, kun je lezen over de 12-jarige Daan den Heijer uit Den Haag.
0: Ja.
2: Die is een bekende verschijning langs de tramrails in de stad. Hij weet namelijk alles van trams. Van de verschillende modellen tot de vertrektijden en routes. Met zijn filmpjes op sociale media heeft hij inmiddels duizenden volgers. Zelfs trambestuurders herkennen hem en zwaaien als ze voorbij rijden. Bijzondere trams, die noemt Daan stevast tafes uniek. Een uitdrukking die hij zelf bedacht.
0: Oh ja.
2: En later wil hij zelf achter het stuur, want trambestuurder worden is zijn grote droom. Dus Rogier, het was weer tafes uniek om deze rubriek te mogen doen.
0: Nou, dat was het zeker, ja. En ik vind dat heel erg leuk. Ik hou van mensen met dat soort passies waarvan je ook zegt, nou, het is een beetje bijzonder, maar ik heb ook een vriend die dat ook heeft met trams, treinen en bussen. En die wist op 8-jarige leeftijd de hele dienstregeling van ZWN, dat was toen de busmaatschappij, uit zijn hoofd. Ja, ik hou van dat soort mensen. Dus even een pluimpje voor Daan den Heijer uit Den Haag. Dankjewel, Jolanda.
2: Helemaal goed. Graag gedaan. Tot

0: Ella Langley, Houston, Texas. Ja, en ik ga een vraag van onze nieuwslezer Jolanda Baaiens gelijk maar even doorgeven aan Jordi Bloem van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want, misschien heb je het gehoord. We hadden het net in het krantenoverzicht over de herfstvakantie die bij ons in de regio over een week begint. En dat we ook wel eens herfstvakanties hebben gehad waarbij we gewoon in een t-shirtje in de stralende zon liepen en het lekker droog bleef. Jolanda heeft zelfs wel eens in een herfstvakantie in zee gezwommen.
1: Zo.
0: Ja, dat duurt nog wel eventjes een week. Maar durf jij daar al een lichte verwachting over uit te spreken?
1: Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dat t-shirtje wordt lastig, want op langere termijn, dat is dus niet de komende week, niet meer week erop, hè, begrijp ik.
0: Vanaf volgende week zaterdag, ja.
1: Dan lijkt het wat minder mild te zijn. Ja, mag het ook een keer. Ja. Maar ja, als de zon erbij is en het valt met de regen mee, dan is dat wel te doen. Dan zie ik Jolanda ook wel met een t-shirt lopen, eerlijk
0: gezegd. Oké, we gaan...
1: Maar zo warm zoals het was, dat wordt het niet meer. Nee, dat kan ook bijna niet anders. Dat langjarige gemiddelde gaat ook naar beneden. Dat is nu een graad of 16. Dat wordt voor van de week alweer 14, 15. Mm-hmm. Dus ja, als je rondom die norm zit, dat is al veel. Ja. Maar een zuidenwind kan de temperatuur nog wel naar 20 graden brengen. Dat zou net kunnen, maar dat is meer van de week. Komende week, midden van de week.
0: Oh, we gaan de komende week echt nog wel een paar aardige dagen meemaken.
1: Denk ik wel, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk,
1: het is zeker niet alleen maar regen. We zitten eigenlijk nu in de wisselvalligste periode. Mm-hmm. Met gisteren ook meegerekend. Want er is behoorlijk wat regen gevallen op grote schaal. Tussen 10 en 20 millimeter, lokaal nog wat meer. Dat zijn dus 10 tot 20 liters water per vierkante meter. En op dit moment zie ik een paar millimeter, 3 millimeter alweer in Boskoop. Is ook wel 3 liter water per vierkante meter. Dus we tellen gewoon een neerslag verder erbij op. Want we hebben nog steeds veel meer neerslag nodig. Want die droogte is nog steeds niet helemaal verdwenen. Maar goed, we hebben vandaag ook af en toe zon. Hè? Dat heb je ook al gemerkt. Het is niet alleen maar grijs en regen. Het zijn, noem ik het maar, kleine buien. Voordat je het weet is die weer overgetrokken met wind in de rug. Want die is stevig uit het westen, windkracht 6. Misschien vanavond windkracht 7 aan de kust. Dus die buien trekken snel over. En het zijn er ook maar enkele vanaf de Noordzee. Dus je moet het een beetje treffen vandaag. Geen droge dag, maar ook niet verregend.
0: Nee, eigenlijk zou jij als weerman ook hier eens even moeten kijken. Want we hebben hier natuurlijk, omdat we nu hoog zitten, tijdelijk heel mooi zicht op het weer.
1: Geweldig.
0: En ik kwam redelijk vanuit het niets net toch een enorme hoogbui. Ja, die duurde maar heel kort.
1: Zie je?
0: Ja. Soort moesson idee had ik.
1: Klopt.
0: Dat past meer bij tropisch weer natuurlijk, een moesson. Maar die was er ineens en toen was die ook weer weg. En nu is het weer zonnig.
1: Ja, precies. Dat type. Dat houden we voor de hele dag vast.
0: Maar je weet dan nooit precies waar en wanneer die buien gaan vallen.
1: Nee, precies. Ja, daar heb je toch alweer die neerslagradar nodig op de apps of op de website. Staat ook bij omroepwest.nl op de website.
0: Ja.
1: En het is in een bui soms maar een graad of 13. Nu is het 14, het kan nog 15 worden. Maar ja, dat is toch wel wat hoogst haalbare. Maar dat is dus bij dat langjarige gemiddelde wat ik al zei. Maar die wind die maakt het wat frisser. Zeker als er een bui passeert, het is donker, het waait, dan is het toch echt wel die herfst gaande. Vanavond en vannacht eigenlijk hetzelfde weerhoog hier. We blijven onder invloed van een lage drukgebied. Er ligt wel ten noorden van ons, maar de onstabiliteit blijft. Dus van tijd tot tijd nog een bui, stevige wind. Ook boven land, windkracht 4 tot 5, windkracht 6 tot 7 aan de kust. Af en toe zal hij wel iets minder worden. En de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10, denk ik. En dan hebben we morgen te maken met eerst nog wel wat buien, maar ook af en toe zon. En later op de dag mindere wind en vaker droog, want dan gaat de luchtdruk stijgen. Dat zou best wel eens pas later in de middag kunnen zijn. Hopelijk heb ik het mis, is het wat eerder droog. Mm-hmm. Dus ook morgen is het zeker geen regendag, maar vooral dus in de ochtend, begin van de middag, nog een paar buien die passeren. Ook dat kan wel zo'n stevige bui zijn, hoor, met misschien ook een klap onweer. Want de hogere luchtlagen zijn behoorlijk koud. Dat begint eigenlijk nu al. Op 5,5 kilometer hoogte daalt de temperatuur tot min 26 graden. Het zeewater is 18 graden. En dat betekent dus een verschil van 44 graden. Ik zei om 9:30, 34 of 35, maar ik ben 10 graden te weinig. Tel dat maar bij elkaar op. Dat verschil is echt wel groot. En dat kan de atmosfeer niet aan. En dan krijg je die buien. Ja. Maar die bovenlucht wordt langzaam maar zeker ook weer warmer. Omdat het hoge drukgebied eraan komt. Morgen in de loop van de dag. En maandag gaan we daarvan profiteren. Dan wordt het 17. Graden, dus we gaan 2 graden plussen bij die 15. Minder wind uit het zuiden, af en toe een zonnetje, ook wel wolkenvelden. En waarschijnlijk 's avonds of 's nachts een beetje regen. En ook dinsdag overdag zou het af en toe een beetje kunnen spetteren. Het is nog niet helemaal zeker hoe het precies gaat. Wel vrij veel wolkenvelden, maar wel met 18 graden met een zuidenwind. Dus die temperatuur gaat wat omhoog. En dan hebben we op woensdag en donderdag misschien wel bij die 20 graden. 19 graden, voelt ook aan als 20. Waarschijnlijk weer wat meer zon en overwegend droog of helemaal droog weer. Dus dat zijn weer de betere dagen van de week. Dan hebben we het over 14 en 15 oktober dus.
0: Hollands herfstweer dus en weinig extreme.
1: Ja, mooi samengevat.
0: Hoe vaak maak je dat dan mee in deze tijd?
1: Dankjewel, Jordi. Graag gedaan, hè.
0: Hoi. Dit is Mr. Broken Wings.

0: De agenda.
1: Hoe ziet de Nederlandse natuur eruit in de toekomst? Het antwoord op die vraag komt misschien wel donderdag van ecoloog en illustrator Jeroen Helmer. Hij komt naar de Adventskerk in Zoetermeer op uitnodiging van de Vogel- en Natuurvereniging. En hij schetst een toekomst van onze natuur. Lopen daar bijvoorbeeld grote elanden in rond? Zwemmen daar meterslange steuren in een kronkelende rivier naar zee langs een kudde waterbuffels? Ja, het zou allemaal kunnen. Al die opties worden in deze presentatie besproken. Donderdag 19:30 in de Adventskerk in Zoetermeer. De Haagse zanger en theatermaker George van der Pannen trekt momenteel langs de theaters met de voorstelling Van Boeien tot Brel. Een heel persoonlijke voorstelling waarin hij nieuwe muzikale wegen inslaat en meer van zichzelf wil laten zien. Hij zingt dus liedjes van allerlei grootheden. Denk aan John Denver, Frank Sinatra, Frank Boeien natuurlijk en Jacques Brel. Maar ook wereldmuziek van Mercedes Sosa. Deze voorstelling zie je maandag 12 oktober in Flora in Lisse. Woensdag 14 oktober in Delft en later ook nog in Gouda en in Den Haag. En het is onvermijdelijk in deze tijd van het jaar tegenwoordig Halloween. Dat is altijd heel groot in de pretparken. En bij ons in de regio doet Drievliet in Den Haag daar aan mee. Kinderen kunnen vanaf dit weekend een bezoek brengen aan de griezelbus uit de boeken van Paul van Loon. Maar je kunt ook plaatsnemen in de duistere kopjes. Je kunt op trick-or-treat-missie dwalen door het spookdolhof en leren om pompoenen te snijden. Drievliet houdt rekening met de jonge kinderen. Dus het is wel een beetje eng, maar ook weer niet heel erg eng. Zodat kinderen vanaf een jaar of 5 hier met een gerust hart naartoe kunnen.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12:00 uit.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Het is bijna 11:45. Ik heb het vroeger allemaal geleerd op mijn hbo-opleiding. Film is taal, dan heb je het over beeldtaal. En dat kan dan gaan over de vraag waarom een bepaalde scène zo goed werkt. Of over hoe muziek je emoties kan sturen als je naar een film kijkt. Filmmaker Mark Waldman die gaat daar de komende weken in het CKC in Zoetermeer van alles over vertellen. Hij laat eerst een film zien en dan vertelt hij een beetje welke trucjes de regisseur daar heeft toegepast. En uiteraard ga je daarna met z'n allen naar de film kijken. 15 oktober, aankomende donderdag, is de eerste. Ja, en laat dat nou precies mijn lievelingsfilm zijn, Back to the Future. En we wilden een stukje soundtrack laten horen. Maar die... Dat laat. Ja, kijk. Ja, mijn generatie ziet dan gelijk die DeLorean voor zich, denk ik. Mark, goedemorgen. Jij ook zeker.
1: Ik heb gelijk zin om naar de film te gaan, als ik hem weer zo hoor.
0: Ja, precies. Jij trapt je filmavonden af in het CKC met Back to the Future donderdag. Wat maakt Back to the Future zo'n goede film, zelfs 41 jaar na dato?
1: Nou, Back to the Future, ja, Back to the Future noemen ze eigenlijk een beetje een soort wel de perfecte film. En dan gaat het voornamelijk om het scenario wat ze bedacht hebben. Want ze hebben er heel lang over nagedacht om te kijken van ja, hoe kunnen we nou een mooier, gaaf verhaal, een spannend verhaal bedenken over tijdreizen. Nou, en die film, dat scenario, dat is 40 keer afgewezen bij filmstudio's. En ze hebben dat aangescherpt en maar mooi. En uiteindelijk is het ja gewoon een hit geworden van je welste in de bioscoop. En voornamelijk wat bij Back to the Future zo prachtig is, is dat je zeker overal in de film zie je alvast stukjes die later in de film terugkomen of belangrijk zijn. En daarom maakt het de film zo leuk om hem zo vaak te zien. Want elke keer zie je weer wat nieuws erin.
0: Maar je kan hem ook inderdaad heel vaak zien en dan toch steeds weer nieuwe dingen ontdekken. En dan ga jij het publiek ook een beetje op wijzen, toch?
1: Ja, ja, nou, ik ga een beetje vertellen hoe ze het verhaal in elkaar gezet hebben. En dat kan ik hier heel mooi laten zien, alvast aan wat clipjes van tevoren. Maar ik vind het ook heel erg spannend om te vertellen welke cameratechnieken ze gebruikt hebben in die film. En weet je, dat is universeel, hè? Dus elke film die je kijkt, daar zitten ongeveer wel dezelfde cameratechnieken in. En montagetechnieken. En ja, bij Back to the Future zitten ook wat special effects wat ze toen hadden. Ja. Toen hadden ze nog geen computer gegenereerde dingen, maar moesten ze alles op een andere manier maken.
0: Of met schaalmodellen of zo, ja.
1: Ja, precies, weet je. En ja, dat is gewoon... Ja, ik vind het superleuk om daar om daarover te vertellen.
0: Ja, en alles...
1: En om hem te zien dan, hè.
0: Ja, absoluut. Want je gaat eerst vertellen en daarna gaan we natuurlijk naar de film kijken. Alles zit er ook in, hè, in de film. Het is een beetje science fiction. Dus het is een beetje comedy. Het is een beetje romantisch. Zonder dat ze op allerlei gedachten hinken, klopt het allemaal?
1: Ja. Nou, en dat is nou juist zo mooi aan deze film. Hij zit zo verschrikkelijk goed in elkaar. Dat er wordt geen seconde verspild, zeg maar. En soms heb je wel van die films dat je denkt van... nou. Weet je, het mag wat sneller of zo, maar bij Back to the Future, het gaat maar door. En je blijft er maar in zitten en elke scène voert je weer verder naar iets anders dat spannend is. Of, nou ja, zoals ze zeggen, qua verhaal de perfecte film. Nou ja, de perfecte hoofdrolspeler voor die film, Michael J. Fox.
0: Ja, was ook nog een zoektocht, hè?
1: Dat was ook nog een zoektocht. Die wilden ze wel heel graag hebben, bijvoorbeeld. Maar hij kon niet, want hij moest... Hij zat Family Ties, moest hij nog inspelen. Dus dat hebben ze eerst een andere acteur gebruikt. Maar ja, dat werkte niet.
0: Nee.
1: En moesten ze het script zelfs nog herschrijven, omdat er veel scènes in de avond afspelen. Want overdag moest die Family Ties draaien.
0: Ja, klopt.
1: En 's avonds draaide die Back to the Future. Ja, dat soort dingen. Weet je, superleuk om te weten.
0: Dit is dus de eerste in een serie. Je gaat het 6 keer doen en steeds met een andere film. Welke kunnen we nog meer verwachten in de komende weken?
1: Nou, elke donderdag van de maand mag ik het doen.
0: Ja.
1: We beginnen dus met Back to the Future. De volgende film, dat is in november, dan doen we The Thing. Dus dat is science fiction horror. Heel veel dingen over te vertellen qua spanning, opbouw. En, want het is niet alleen horror, het is ook gewoon super spannend.
0: Ja.
1: Dan wordt het december, dan doen we Planes, Trains en Automobiles. Een van mijn favoriete films, comedy films. In januari doen we Edward Scissorhands.
0: Oh ja.
1: Een sprookje voor volwassenen. Dat is een prachtige film. Zeker voor de donkere januari maand nog.
0: Zeker, ja.
1: Dan daarna doen we Spoorloos. Een Nederlandse film. Een hele superspannende film. En dan eindigen we met misschien wel de beste heistfilm ooit gemaakt. En dat is Ocean's 11.
0: En zijn dat dan films die jij gekozen hebt omdat je er heel veel kennis van had? Of ben je echt een beetje de geschiedenisboeken nog ingedoken om al die anekdotes op te diepen?
1: Nou, ik heb ze een beetje uitgekozen omdat ze op bepaalde manieren mooi zijn qua film, hoe ze in elkaar zitten, wat voor kleuren er gebruikt zijn, wat voor montagetechnieken, weet je, dus voor verhaaltechnieken, van hoe zorgen ze ervoor dat jij zo lang in spanning zit voordat er pas wat gebeurt, weet je, daar is heel lang over nagedacht. Ja. En er zijn technieken voor, ja, en dat is mijn ding, weet je, dat vind ik geweldig.
0: Ja.
1: En daar heb ik ze een beetje op uitgekozen, en de maand waarin ze draaien, als er dan iets is, of een bepaald gevoel is in zo'n maand, heb ik geprobeerd zo'n film te doen. Ja, er zijn duizenden films die je kunt uitkiezen.
0: Ja, zeker. Is dit bedoeld voor mensen die toch al iets meer kennis hebben van dit vak? Of kun je als totale leek hier ook prima bij aansluiten?
1: Het is de bedoeling. Ik doe het voor heel laagdrempelig. Dus iedereen die zeg maar een warm hart voor film heeft, of bepaalde films weer in de bioscoop terug wil kijken, of gewoon iets meer wil weten over hoe films gemaakt worden. En iedereen is van harte welkom. Dus het is heel laagdrempelig. Dat doe ik wel.
0: Je
1: kunt er heel diep en technisch op ingaan, maar dat heeft ook niet zo. Dit is veel leuker.
0: Ja, absoluut. Ja, dit is zes keer
2: wat
0: totaal
2: in
0: het filmhuis
2: van
0: het
2: de Haagse gemeentepolitiek.
0: Eerste keer dus
2: luister daarvoor naar Spuigasten.
0: Heel veel succes en plezier, Mark,
2: het politieke praatprogramma over de stad Den Haag.
1: Dankjewel.
2: Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
3: Spuigasten. Zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
0: Ja, sorry Mark, dat de spuigasten dwars door je heen zaten. Jacques Brouwer, die is binnengekomen. Nou, die wist niet wat hij zag hier toen hij binnenkwam met de geïmproviseerde studio.
4: Ik had ernstig de behoefte om een dwangbuis aan te trekken. Want ik heb het idee dat ik in een psychiatrische inrichting ben beland. Maar dit was vroeger de financiële afdeling.
0: Klopt, ja.
4: Hier deden ze de facturen. En nu zitten wij radio te maken. En mensen zullen thuis ook wel horen dat het geluid toch ook iets anders is. Het is toch een beetje het geluid van doet u kleren maar uit en gaat u maar liggen. Dat zo'n geluid hoor ik. Vind je ook niet?
0: Nou, dat moet ik nog eens goed naar luisteren, denk ik dan. Dat had ik er nog niet direct uit.
4: Oh, nou dan leg misschien aan mijn oren. Maar goed, we gaan gewoon lekker radio maken in deze ruimte.
0: Ja, joh.
4: En we krijgen een hele nieuwe radiostudio. Maar dat had je al verteld natuurlijk aan de luisteraars, hè? Dat we een hele nieuwe studio krijgen.
0: Uiteindelijk gaan we een hele... En dan,
4: was ook wel nodig, hè?
0: Ja,
4: het was echt een hartje touwtje. Het was nog net niet rooksignalen met een kleedje, maar het stelde er niet veel voor. Nee. Wat we de laatste 20 jaar zitten te doen daar beneden. Dus daar ben ik blij mee. En eigenlijk hoop ik de komende 2 uur mijn programma te overleven hier in deze ruimte. Want het is allemaal nieuw en dingen werken wel of niet. Of, ja, ik hoop dat de luisteraars het vol kunnen houden, net als ik. En dan om 2 uur dan... Nou, ga ik toch een psycholoog bellen, denk ik.
0: Heb je studiogasten? Want de risico bestaat dat die dan verdwalen in het pand en pas maandagochtend worden gevonden.
4: Ik ben er al 3 kwijt. Dus die zitten al ergens in het pand hier. En overigens is alles beveiligd, dus die komen er ook niet meer uit. Dus dat wordt inderdaad maandagochtend even zoeken.
0: Ja.
4: Maar goed, we gaan gewoon lekker een broodje bral maken. We gaan een vers broodje beleggen met z'n allen. En dat gaan we gewoon doen alsof er niks aan de hand is. En voor de luisteraar moet het ook klinken alsof er niks aan de hand is.
0: Zo is dat. Dus moet het misschien niet...
4: Dat is het allerbelangrijkste. Dus ik heb het nu 1 keer gezegd. Ik ga het er niet meer over hebben.
0: Nee, precies.
4: We hebben gewoon een radio. Toch? Ja, met z'n allen. Zo is het ook hier.
0: Zo meteen dus broodje bral. En morgen ben ik er gewoon weer met niks aan de hand in uit vanaf 9 uur. En dan gaan we nu naar Barbara Streisand? Of wat is het plan?
4: Oh, die Barbara Streisand toch. Een heel andere sound heb ze ineens.
0: Madness with Our House. Ja, die dacht ik al. Ja. Bedankt. Tot morgen.

0: hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
13: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
14: Wat ga jij doen dit weekend?
15: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
14: Ik ga helpen op een festival.
15: Rondlopen met een bierpomp zeker?
14: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
15: Is dat niet eng?
14: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
15: Klinkt best wel stoer.
14: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
15: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
14: Precies. Iemand nog iets te drinken?
16: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: In Wateringen is het 14 graden en in Lisse 13. Wisselend bewolkt.
18: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. In de vijfde klasse C van het amateurvoetbal rond Den Haag en Delft zijn in 3 speelrondes al 3 wedstrijden gestaakt. Volgens de KNVB gebeurde dat door wanordelijkheden op het veld. Eind oktober bespreken de clubs hoe ze nieuwe incidenten kunnen voorkomen. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag blijft het internationaal strafhof in Den Haag in zijn stad steunen. De Verenigde Staten verbieden vanaf april volgend jaar betalingen van en aan het hof. Van Zanen wil de medewerkers blijven beschermen en ontvangt volgende week een aantal rechters. En het Haaglanden Medisch Centrum is vandaag telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke nummer. Komt door een storing bij KPN. Andere ziekenhuizen in onze regio melden vooralsnog geen probleem. Het Haags Medisch Centrum is voorlopig bereikbaar via het tijdelijke nummer 070 75 011 00. Dat is 070 75 011 00. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame muziek van Queen. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
23: Hoe weet jij dat?
24: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Goedemorgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

Queen and Another One Bites the Dust. Luisteraars, een hele goede middag en welkom bij Broodje Brouw op de zaterdagmiddag. Het is vandaag alweer 10 oktober. En eindelijk is het herfst. 13 graden, ik moest er even aan wennen. Dat zal de komende week nog wel even doorgaan. Maar de afgelopen maanden hebben we natuurlijk gewoon minimaal 20 graden gehad. En nu kijk je naar buiten en is het stormachtig en wisselvallig en weet ik het allemaal. We zitten met de radiostudio op een andere plek dan gewoonlijk. Daar gaan we met z'n allen aan wennen. Maar vandaag is de allereerste dag. En dat betekent dat er misschien links en rechts een stilte valt. Dat zou zomaar kunnen. Want de radiostudio wordt verbouwd. En wij zitten de komende maanden op een andere verdieping. Wij zitten op de derde verdieping. Die zit het dichtst bij het dak. En dat betekent dat ik nu eens een keer naar buiten kan kijken. Want normaal niet, daar zitten wij tegen elkaar aan te gluren. En nu kijk ik naar buiten en heb ik een prachtig uitzicht over Drievliet. Waar het reuzenrad aan het draaien is. Ik zie heel veel groen. Wat is er veel groen eigenlijk hier? Dat had ik ook nooit eerder gezien. Ik zie ineens de vuilstort van de firma Avalex. Dan weet ik waarom het hier altijd zo raar ruikt als ik aankom rijden. En ik kan u ook vertellen dat het nu op de A4, A12 en A13 lekker doorrijdt. Want wij hebben nu een prachtig zicht op alle snelwegen om ons heen. Dus voor alle verkeersinformatie, luister naar dit programma tot 2 uur. Wat gaan we doen? Nou, we gaan proberen te overleven de komende 2 uur samen met technicus. Omdat alles hier opnieuw is aangesloten. En als het in één keer uitvalt, dan gaan we wat voor jezelf doen. Wij gaan hier gewoon vrolijk verder met het maken van radio. Zo direct het spel moet je luisteren. Natuurlijk heb ik de bakplaat voor je. Ik heb een prachtige smartlap. We gaan ons blik even werpen op Stoptober. Doet iemand nog mee aan Stoptober? Je had natuurlijk Snorvember, had je. Dan ging iedereen in november zijn snor laten staan. Of zit ik dat net te verzinnen? Maar Stoptober, dat was voor mensen die stopten met roken. Maar volgens mij is het nu februari. Want we zitten aan het vepen met z'n allen natuurlijk. Afijn, daar gaan we het ook over hebben. De komende 2 uur gaan we er een gezellig zootje van maken hier. Leuk dat je luistert. Dit is Radio West natuurlijk. Mijn naam is Sjaak Bral. En jullie zijn het uitzinnige publiek.

0: zo'n mooie bal raakte hij. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en herinnering.

0: Tja. Ja, is hij nog zo sexy? Die man is inmiddels ook 123, Rod Stewart. Ik zag hem laatst in een filmpje dat hij optreedt met een zuurstofmasker. Met een zuurstoffles naast zich op het podium. Ik vind het niet echt sexy, maar goed, misschien ben ik de enige. We gaan naar het spel. Moet je luisteren, luisteraars. Het is een lastige opgave, dat geef ik direct toe. Maar ja, toch, de vraag is natuurlijk van wie is de stem? Dat blijft uiteindelijk altijd de vraag bij dit spelletje. En ja, al is de stem moeilijk, dan wil ik nog wel eens een tip geven. En vandaag ben ik in een hele goede bui om tips te geven. Dus ja, ja, dat kan zomaar gebeuren dat er ineens een tip tevoorschijn komt. En je denkt, oh, bedoelt hij die? Maar laten we eerst eens naar de stem gaan luisteren. Want het is best een ingewikkelde stem. Je haalt hem er niet zomaar, denk ik, uit. Het is geen André van Duin, om maar wat te noemen. Die is het zeker niet, trouwens. Laten we eens even luisteren naar de stem. Daar komt hij.
1: Moet je luisteren.
2: En ja, het is een vrij onaantrekkelijke man, maar ja.
1: Moet je luisteren.
0: Ik weet niet over wie die het heeft. Ik kan er wel wat bij fantaseren, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om de stem die wij hoorden. Van wie is deze stem? Ja, hij is wel eens, nou ja, regelmatig op televisie. Hij heeft een televisieprogramma. Volgens mij had hij ook een column ergens of zo. En het is een links jongetje, moet ik zeggen. Dat kan ik ook al vastmelden. Het is een links jongetje die probeert de mensen aan de rechterkant te overtuigen. Dat doet hij volgens sommigen heel goed. En volgens anderen, waaronder ik, zeer irritant. Maar goed, het kan best zijn dat je denkt, nou, ik weet nu of wie de stem is. Ik ga nog één keer de stem laten horen, dan geef ik nog één keer een tip en dan mag je bellen. Daar komt hij.
1: Moet je luisteren.
2: En ja, het is een vrij onaantrekkelijke man, maar ja.
1: Moet je luisteren.
0: Nou, omdat ik vandaag in een goede bui ben, ga ik je nu de tip geven. Zijn voorletters van zijn voornaam beginnen met dezelfde letter als zijn achternaam. Is dat een beetje cryptisch of kan je dan een idee krijgen? Het zijn dezelfde letters in ieder geval. De volgende twee die ik ga draaien, dat zijn niet dezelfde letters. Nee, dat zijn Suzanne en Freek. Een nieuw nummer uit. Ik vind het een prachtig nummer. Ik moet er wel aan wennen, want ik ben een beetje allergisch voor de zangstijl van deze dame. Maar luister nou eens naar de tekst. En lieve mensen, dan kan je dat toch niet onberoerd laten. Dit is het nieuwe nummer van Suzanne en Freek. Pijnstiller.

0: Is het mooi of is het niet mooi? Het is toch prachtig lief. Dames en heren, pijnstiller was dat van Suzanne en Freek. Als je dat kan rijmen, ik ben je pijnstiller, kom maar bij mij chillen. Ja, ik vind dat prachtig. Ik mag daar graag naar luisteren. En natuurlijk is de thematiek duidelijk, daar hoef ik het ook niet over te hebben. Goed, moet je luisteren, het spel luisteraars. We gaan het nu spelen met drie mensen die aan de telefoon hangen. Marga, Annette en Mario. Ik ga eens beginnen met Marga. Dag Marga, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo Marga. Nou, ik zal jou toch eens eventjes willen vragen. Het was van de week in het nieuws. Ik weet niet, kom je uit Den Haag of niet, Marga?
1: Jazeker.
0: Oké. Okay. Nou, heb jij nog vuurwerk liggen? Dat wilde ik eigenlijk vragen.
1: Nee, want ik haat vuurwerk.
0: Oh, je haat vuurwerk. Dus die 7600 kilo die is ingezameld de afgelopen weken, daar zat niks van jou bij?
1: Nee, nog geen rotje, nee.
0: Heb je vroeger ook niet een sterretje afgestoken of zo? Of?
1: Nee, ik was overal bang van. Mijn ouders hadden wel van die sterretjes en zo. Ja. Maar dat vond ik ook al niks. En voetzoekers deden mijn broers altijd. Ah. Nou, dan moest ik rennen, want die ging achter je voet aan.
0: Ja.
1: Nee, ik vond allemaal niks. Maar ik heb het nooit wat gevonden.
0: Oké, dus met oud en nieuw ben jij dan sowieso binnen, neem ik aan.
1: Lekker binnen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, voor gemiddelde Hagenees is het natuurlijk gewoon een drama. Er worden geen ontheffingen afgegeven voor het afsteken van vuurwerk. Dus niemand mag vuurwerk afsteken.
1: Nee, er gaan de auto's in brand. Er zal wel wat anders gebeuren. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, het
1: ik hoop het niet.
0: De nieuwe traditie is dat, maar er worden geen ontheffingen. De burgemeester zei ook dat er weinig animo was om ontheffingen aan te vragen. En dat begrijp ik ook, want in Den Haag vragen we natuurlijk helemaal niks. We steken het gewoon af. Maar,
1: ik heb het gelezen van die van Salen. Maar ik denk dat, dat zegt hij ook, een overgangsjaar is of zo. Hè?
0: Ja, maar dat... ik zou je vertellen, ik heb het vanmorgen ook in de krant geschreven. Waar gaan we dan naartoe? Wat is dan de overgang?
1: Nou, dat mensen nog steeds dingen onder de pet hebben en dat het toch nog allemaal de uitdaging is.
0: Oh.
1: En auto's in brand en dat soort dingen. Ja, dat denk ik wel dat dat gebeurt. Maar dat weet ik niet hoor.
0: Dat mensen nog het laatste vuurwerk opmaken. Misschien is dat de overgang.
1: Ja.
0: Maar het is wel bijzonder dat wij als mannen, want het zijn meestal mannen die vuurwerk afsteken, nu dus ook in de overgang zitten eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk hoor. Ja, vergis je niet. De midlife crisis, hè?
0: Ook nog eens een keer. Ja. De midlife vuurwerkcrisis. Marga, ik ga het ook even vragen aan Annette. Dag Annette.
2: Die heeft opgehangen.
0: Annette heeft opgehangen, hoor ik hier net van de technicus.
2: Ja,
0: die heeft opgehangen, Annette.
2: Oh, daar is ze weer.
0: Ja, zo gaat dat tegenwoordig. In de geïmproviseerde radiostudio. Annette, sorry hoor, daar ben je weer.
2: Kan ik niks aan doen?
0: Nee, dat geeft niet hoor. Annette. Annette, fijn dat je belt. We hebben het over vuurwerk. Nou, jij dan toch wel, hè? Neem ik aan. Cobraatjes en lawinepijlen. Echt iets voor jou of niet?
3: Nou, cobra wel, maar dan in knopen.
0: Knopen?
3: Ja, dat snap jij niet natuurlijk. Ik werk met paracord. En een knoop met paracord heet de cobra. De cobra knoop.
0: En dan moet je even uitleggen, want ik ken alleen de slang, voor de rest niet. Paracord, wat is dat?
3: Ja, dat is koord waarmee je van alles kunt maken. Ik maak daar sleutelhangers van. En armbanden.
0: Ja, maar dat ken ik wel. Ik had vroeger iemand gekend, die kon dat ook heel goed. Die kon van die zeemansknopen maken en dat heet dan een paracord.
3: Ja, dat heet paracord.
0: Oké, en ik dacht nog even, dat zal misschien wel een spier zijn in je rug of zo. De cobra, de paracord spier. Ja.
3: Ja, wie weet. Zover ben ik niet met biologie, hoor.
0: Maar vertel eens, kan je dan een cobra maken van een stuk touw? Is dat het idee?
3: Nee, je maakt gewoon een bepaalde knoop. En die knoop heeft de naam cobra.
0: Oké.
3: Dat is alles.
0: En lijkt hij dan op de cobra, die knoop? Of is dat gewoon maar een naam?
3: Ja, een beetje wel, want hij slingert heen en weer. Hij gaat van links naar rechts en van rechts naar links.
0: Oh, oké. Komt er ook zo'n sissend tongetje komt er dan uit, of niet?
3: Nee, er komt geen tongetje uit.
0: Oh.
3: Ik moet erbij denken.
0: Ik leer toch eens wat op de radio zegt, lieve mensen. Er is dus een paraakkoord. En dan kan je met een cobra-worp ermee maken. Of een touwding, moet ik zeggen. Een worp is weer wat anders. Het zou best kunnen dat ook een worp is eigenlijk bij judo, hè, de cobra.
3: Een worp bij judo? Nee, joh.
0: Nee, we zitten nu in de doodlopende straat, Annette. Maar fijn om te weten dat jij dat met een touw voor elkaar krijgt. Ik ga nog even naar Mario. Dag, Mario.
4: Een goedemiddag allemaal.
0: Goedemiddag Mario. Wanneer heb jij voor het laatst een touw geknoopt?
4: Nooit.
0: Nooit? Ja, ik kan er eerlijk gezegd ook geen touw meer aan vastknopen waar we mee bezig zijn. Maar we zijn op zoek naar een naam in ieder geval. En jij had ook gebeld voor die naam. Nou, dan toch de enige man in het gezelschap. Ga ik toch even vragen. Vind je het erg dat we geen vuurwerk meer mogen afsteken van de burgemeester?
4: Ik weet niet of mijn mening voor de radio geschikt is. Maar
0: Nou, daar gaan we achterkomen als je hem gegeven hebt, Mario.
4: De betutteling in het algemeen vind ik heel erg. En ik wou graag een oproep doen aan een oldschool journalist...
0: Ja?
4: Die uit gaat zoeken van al die kilo's wat is opgehaald... wat nou de daadwerkelijke kruidinhoud is... en wat klei en zand is. Want volgens mij is het allemaal angstpraat.
0: Ja, nou, dat is wel een goeie voor jou. Want ik ben benieuwd wat er dan ingeleverd is. Ik moet je eerlijk zeggen, het was geloof ik 7000 nog wat kilo... voor een heel land, 18 miljoen mensen... vind ik dat toch bijzonder weinig. Oh, ik denk dat we het komende jaar weer nog flink gaan knallen... met z'n allen, om het alleen al weg te werken. Heb jij nog wat vuurwerk liggen, Mario?
4: Nee, dat is lang geleden. Maar ik heb menig guldetje eraan verspild. Altijd veel plezier gehad.
0: Ja, hè?
4: En ik vind gewoon, men moet lekker doen wat ze zelf willen, weet je wel.
0: Ja.
4: Je moet de mensen oppakken die het probleem veroorzaken en dat ook durven benoemen.
0: Ja.
4: En niet de meerderheid straffen met het beleid van falen.
0: Ja. Nou, vind ik duidelijk verwoord. Nou, die mening, daar mag je voor uitkomen, hoor. Dat is geen mening om je voor te schamen.
4: Ja.
0: Vind ik een prima mening.
4: Nee, maar dat zou fijn zijn als iedereen dat gewoon deed die zo dacht.
0: Ja.
4: Dan zijn we in de meerderheid en dan stopt het.
0: Het leuke van vuurwerk vind ik altijd, tenminste tot afgelopen jaar dan... dat je dan toch even, voor een moment ben jij even gewoon de koning van het universum. Hè? Je hebt toch het idee dat jij nu bepaalt wat er gebeurt.
4: Tuurlijk.
0: Door
4: maar de grootste knaller komt dit jaar, toch?
0: Ja, dat moet nog gebeuren natuurlijk.
4: 30 jaar.
0: Ja, oh, je bedoelt mijn carrière, mijn oudjaarsconferentie. Ja, 30 jaar, dat klopt. Ik doe het al 30 jaar. Dan zei ik ook al een knaller, ja.
4: Ja.
0: Maar het is geen vuurwerk, het is meer uurwerk is het dan eigenlijk, hè? 12 uur 's nachts. Mario, we gaan eens even kijken. Maar je bent als laatste, want eerst belde Marga en toen Annette en toen Mario. Want we zijn een spelletje aan het spelen, ik was bijna vergeten. Moet je luisteren. Marga, mag ik aan jou vragen? Nou, ik sla nog even één keer de opgave laten horen. Dat is toch ook wel eens net zo netjes, hè?
5: Moet je luisteren.
6: En het is een vrij onaantrekkelijke man, maar ja...
5: Moet je luisteren.
0: Ja, ja. Ik had als hint gegeven dat zijn voornaam en zijn achternaam dezelfde beginletter hebben. En misschien heb jou dat geholpen, Marga. Want als je dan met een andere naam komt, dan zie je er dan naast. Wie denk je dat het is?
7: Victor Vlam.
0: Victor Vlam. Oh, wat goed voor jou. Ze begint allebei met een V. Ja, goed bedacht, Marga. We gaan eens even kijken naar de jury.
5: Fout.
0: Het is fout. Het
7: nou,
0: is
7: jammer.
0: Fout. Het is jammer. En zoveel mensen zijn er ook niet op tv met diezelfde voor- en achternaamletter.
7: Nee.
0: Annette, wie dacht jij dat het was?
7: Ja, ik dacht ook Victor Vlam.
0: Ook Victor Vlam.
7: Ik stemde niet op die lijken.
5: Fout.
7: Ja. Maar die heeft het altijd over wel en niet aantrekkelijke mannen.
0: Ja, dus in die categorie valt hij ook wel.
7: Ja, hij is ook homo, hè. Dus logisch heeft hij het daarover.
0: Oh, is dat zo, ja?
7: Ja, oh, dat is van de mannenliefde, dus...
0: Oké, hij is... Oké.
7: Hij zit bijna iedere dag in, hoe noem je dat?
0: Ja,
7: nieuws van de dag.
0: Ja, dat klopt. Dan ziet hij ook altijd nieuws van de dag.
7: Ja.
0: Zit hij dan?
7: Ja.
0: Motorwezen. Goed, nou, Victor is die hier van.
7: Commentaar op andere mensen.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad. Altijd commentaar op andere mensen. Daar is hij erg goed in om andere mensen een beetje af te zeiken. Hè?
7: Waarom?
0: Ja.
7: Ja.
0: Nou, het is in ieder geval niet in het spelletje, kan ik je vertellen. Dan gaan we even naar Mario. Nou, die zal ook met Victor Vlam komen. Mario, zeg het eens.
4: Ik dacht Sander Schimmelpenning.
0: Ja. Sander Schimmel. Oh, dat is ook allebei een S. Ja. Is op zich wel goed bedacht, Mario. Ben je fan van deze man, Sander Schimmel? Penink?
4: Ik krijg het gevoel wat jouw katten ook hebben van tijd tot tijd. Als er een haarbal dwars zit.
0: Oh ja, joh, bij Sander, ja. Ja, niet iedereen vindt hem fijn. Er zijn ook mensen die noemen hem Sander Schimmelpenis. Die mensen heb ik ook al gehoord.
4: Ja,
0: maar de vraag is natuurlijk,
4: inderdaad.
0: Is het juiste antwoord op de vraag?
4: Goed!
0: Ja, Mario. Jij hebt het goed geraden. Dat betekent dat, misschien is het niet je vriend... maar heb je wel geholpen aan een prachtige prijs. Want jij hebt het spel gewonnen, moet je luisteren. Ik dank Marga en Annette voor het bellen. En de suggestie van Victor Vlam. Maar Mario heeft wel degelijk gewonnen met zijn grote vriend Sander.
7: Mario, gefeliciteerd.
0: Kijk, nou Mario, de felicitaties.
4: Dank jullie wel, hè.
0: Vliegen om je oren.
8: Noodradio.
0: En je hebt gewonnen een...
8: Noodradio.
0: Wordt hier geroepen een noodradio, Mario.
7: Oh, die heb ik al gewonnen van jullie.
0: En die heb jij al gewonnen. Nou, Mario heeft hem ook gewonnen.
7: Ja.
0: Gefeliciteerd ermee. Een noodradio, Mario. Dat is voor het geval dat hij het niet doet. Zouden we je ook kunnen gebruiken in deze reservestudio. Hartstikke leuk. Een noodradio. En dat betekent, Mario, ik weet niet, hoe groot is jouw huis?
4: Nou, niet zo heel groot, inderdaad.
0: Hij
4: mag ook naar de liefhebber, hoor.
0: Ja, nee, ik krijg hier net door dat... we zitten hier natuurlijk in de tijdelijke studio. Komt een hele nieuwe studio. Jij hebt de hele oude studio van Radio West gewonnen. Van harte gefeliciteerd, Mario!
4: Goed. Oh.
0: Fantastisch. Hij komt naar je toe, jongen. Dankjewel, hè.
4: Ja, dankjewel.
0: Dames, dank u ook voor meedoen. Morgen een nieuwe opgave.
7: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel. Dag, dag allemaal. Dag. Hoi, hoi.

Ach, Orkester Manoeuvres in the Dark. Moet ik altijd even denken. Ik heb net de datum even zitten googlen. 28 juni 2015 stonden de heren van Orkester Manoeuvres in the Dark onder andere met dit liedje op Parkpop. En daar waren ze helemaal niet de bedoeling dat ze er zouden komen. Paul Weller zou komen, maar die kon optreden met de Who op Glastonbury. En toen vielen de heren van Orkester Manoeuvres in the Dark in voor Paul Weller. Dat deden ze erg goed, want ik heb hem nog nooit in mijn leven meegemaakt. En ik heb heel wat bandjes live gezien dat de drummer, de snare drum, dat is die drum die hij tussen zijn benen hebt, hè, dat is het eigenlijk belangrijk voor het ritme. Dat een drummer de snijderin twee keer tijdens een concert aan gort heeft geslagen. De jongen van Orkester Manoeuvres in the Dark, die drummer die sloeg zo hard, die sloeg twee van die dingen door elkaar heen. Nog nooit eerder meegemaakt. Goed, luisteraars, daar wilde ik helemaal niet over hebben. Ik wilde het hebben over Stoptober. Want zoals we allemaal weten is het weer oktober geworden. En dan is het toch Stoptober. Maar het viel mij op, eerlijk gezegd, dat ik heel weinig aan Stoptober zie. Vroeger had je dan campagnes op de radio en posters en zo. Dus misschien is Stoptober zelf ook wel gestopt. Dat zou jammer zijn trouwens, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen stoppen. De gemiddelde mens die wil stoppen met roken doet er 6 keer over om te stoppen. Maar de zorgverlener verleent maar 1 keer geld om te kunnen stoppen. Dus de rest moet je zelf gaan verzinnen. Zelf ben ik gestopt 17 jaar geleden. Bijna 18 jaar geleden met roken. En dat gebeurde in 1 keer. Dat was ik helemaal niet van plan. Want ik had een hele pallet nicotine kauwgom ingeslagen. Want ik denk de komende maanden zit ik dan die kauwgom te kauwen. Maar dat was helemaal niet nodig. Ik was eigenlijk na een maand was ik wel klaar mee. En toen zat ik met al die kauwgompjes. Die heb ik dus uit die doordrukstrips gedrukt. En nou, eerlijk gezegd, tot nu toe nog steeds. Komende november ook. Geef ik die weg. Anders als de kinderen aan de deur komen voor Halloween. Dan trick or treat. En dan zeg ik, kijk, hier heb je snoepje. Hier heb je snoepje. En dan hebben ze die kauwgom. En dan hebben die ouders ook een lekkere horrornacht. Ja, toch? Het is jammer voor de mensen die nog wel roken natuurlijk dat Stoptober gestopt is. Want die wilden misschien wel heel erg stoppen. Maar de verstokte roker denkt bij zijn eigen, nou, het zal maar een tijd wel duren. Iedere sigaret, hebben ze uitgerekend, kost 5 minuten van je leven. Nou ja, denkt de verstokte roker dan natuurlijk, dan ga ik gewoon wat eerder naar bed. Is het ook opgelost. Kijk, niet-rokers zijn eigenlijk heel asociale mensen. Hè? Die leven langer, die maken het zorgstelsel onbetaalbaar. En laten we wel wezen, oud worden is niet helemaal leuk hoor. Het kost je een vermogen aan puzzelboekjes en aan kunstgebitten. En aan rollators en hoorapparaten. Ik zou je vertellen, als je geen goed pensioen hebt, kan je beter doordrinken en doorroken. 19% van de Haagse bevolking werd van de week kwam in de pers rookt. 19%. Dat is natuurlijk te begrijpen, want Haag is een ongelooflijke zenuwstad. Dus als je gaat roken, snap ik eigenlijk ook alweer. Op nummer 1 in die lijst staat namelijk een andere stad. En dat is al jarenlang 020. Die staat op nummer 1 in die lijst. En dat is natuurlijk ook logisch. Want 020 is een echte teringstad.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie, de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie, de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Het
1: is een beetje muziek uit mijn jeugd, jongens. Dus in de jaren 70 moet dat zijn geweest. Begin van de carrière van Robert Palmer en Every Kind of People. Was volgens mij toch wel zijn allereerste echt grote hit. Ik weet niet of het in Nederland een hit was. Nou, het zal wel, want het draait plaatje natuurlijk, toch? Ja, oké, okay, prachtig. Ja. Tijd geleden, jongens, mijn jeugd. Ja, ik word dit jaar 63, dus ik ben uit 63. Dat maakt het ook wel wat bijzonderder, moet ik zeggen. Dat maak je volgens mij één keer in je leven mee. Dat je 63 wordt in het jaar dat je 63 bent. Of als je 62 bent, maak je dan mee dat je 62 was in het jaar dat je geboren werd. 62. Goed. Ik heb er niet echt voor gestudeerd. Maar ik zeg altijd, als je niet hebt gestudeerd, moet je je hersens gebruiken. En daar ben ik druk mee bezig op dit moment in deze geïmproviseerde studio, waar allerlei technici om me heen staan om te proberen om de boel draaiende te houden. Het is fantastisch, eerlijk gezegd, een soort reanimatie van de radio. Maar we gaan er vrolijk mee door. En we zijn nog in de lucht. En vroeger zat je toch ook met een transistorradiootje. Hey, als je tenminste... Nou ja, ik heb dat nooit gehad. Ik kom met een arm gezin. Ik heb een slechte jeugd gehad, dat geef ik eerlijk toe. Dat wisten jullie niet, hè? Ik heb gezegd, vroeger had je sleutelkinderen. Kan je nog sleutelkinderen, die hadden ze sleutel onder nek. Dan konden ze dan in de pauze konden ze naar huis in. En ik was een brievenbuskind. Ik moest buiten blijven staan. Dan kreeg ik het eten kreeg ik door de brievenbus van mijn ouders. Dat is echt, nee, mijn ouders, ik heb geen goede relatie met mijn ouders. Maar sterk nog, achteraf denk je, volgens mij hadden mijn ouders een hekel aan mij. Ik zou je vertellen, in bad moest ik vroeger spelen met een tostieapparaat en een elektrische föhn. Dat was mijn, het waren mijn speeltjes. Ik zei even, het is dat ik een jongetje ben, dan zou ik helemaal niks te spelen gehad in bad. Ik kan me herinneren dat ik een keer gekidnapt ben geweest. En toen stuurden mijn ouders, die kidnappers stuurden een stukje van mijn vinger naar, naar mijn ouders als bewijs. En toen stuurden mijn ouders een briefje terug dat ze meer bewijs wilden. Dat was mijn jeugd, jongens. Nou, dus het wordt mij dus een beetje raar aangekeken door de technici. Maar de enige die echt voor mij zorgde was mijn opa. Mijn opa die was zorgzaam voor mij. Ik kan me herinneren de laatste woorden van mijn opa. En de laatste woorden van mijn opa waren... Kijk aan de tram! Dat kan me nog herinneren. We gaan nog een plaatje draaien, toch of niet? Ja, we gaan een plaatje draaien. Kom nou eens een mooi plaatje draaien. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En dan heb ik mijn eerste uur in deze reserve studio overleefd. Goed, gaan we lekker een bakje koffie drinken. En dan gaan we lekker nog een uurtje door. Straks om 2:30 alvast. Ook een beetje een verslag van de wedstrijd Quick Boys tegen Katwijk. En dan weet u natuurlijk, veel regionalen in de derby kan je niet krijgen. Want dat zijn zo'n beetje twee huisdeuren naast elkaar. Hartstikke leuk. Goed, U2 Pride in the name of love. Een beetje liefde in Katwijk, dat zou mooi zijn vanmiddag, hè? Ja.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties, dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
16: In Reewijk is het 14 graden en in Aarlanderveen 15. Wisselend bewolkt bij een westenwind kracht 4 tot 5.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. In de vijfde klasse C van het amateurvoetbal rond Den Haag en Delft zijn in 3 speelrondes al 3 wedstrijden gestaakt. Volgens de KNVB gebeurde dat door wanordelijkheden op het veld. Eind oktober bespreken de clubs hoe ze nieuwe incidenten kunnen voorkomen. Het Haaglander Medisch Centrum is vandaag telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke nummer. En dat komt door een storing bij KPN. Andere ziekenhuizen in onze regio melden vooralsnog geen telefoonproblemen. Informatie over het telefoonnummer van het Haaglander MC vind je op de website van Omroep West. En de doodgeschoten wolf Bram krijgt een plek in Museum Naturalis in Leiden. Het dier werd vorig jaar gedood nadat hij meerdere mensen had aangevallen. Op zondag 1 november kunnen bezoekers zien hoe de wolf wordt geprepareerd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En na de reclame, muziek van The Judge. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
26: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
27: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
28: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
29: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
28: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: De Judds. Ik zei het al eerder, maar blijven dan volhouden. Lekkere country muziek in dit programma. Want dat is mijn nieuwe liefde. Country muziek. De Judds waren dat. What About Me? Heet het een nummer zo? What About Me eigenlijk?
1: Why Not Me?
0: Oh, Why Not Me? Ja. Er is een documentaire gemaakt, luisteraars. Welkom terug bij het programma trouwens. Broodje Bro, luister je naar tot twee. Bij. Er is een documentaire gemaakt toen Robbie Williams nog op het punt stond van doorbreken. Toen had hij zijn eerste echte grote hit. Angels had hij nog niet gehad. Hij was uit Take That gestapt. En toen deed hij een tour door Europa. Halfvolle zalen. Ook in Nederland, ook in Denemarken en ook in Duitsland. En in Duitsland nam hij na afloop van het optreden een meisje mee naar zijn kamer. Jazeker. En de volgende morgen, en dat zit ook in die documentaire, het is ook allemaal gefilmd, stapte hij in de tourbus, want ze gingen naar Praag. En dat meisje kwam ook naar buiten. En Robbie Williams zei, nou, tot ziens. En toen zei dat meisje, Peter Ruppie, wat er buiten is. Heb ik altijd onthouden. Ik heb het zelf ook vaak genoeg gehoord. Maar ik vond het wel mooi. Dus dat kwam er eentje door de Judds. Luisteraars, om 2:30 gaan wij alvast flitsen met de sport. En dat heeft alles te maken met de wedstrijd Quick Boys Katwijk. Of was het nou Katwijk Quick Boys? Nou ja, speelt zich in ieder geval af in Katwijk. En die wedstrijd begint om 2:30. Dus we gaan daar alvast wat aandacht aan besteden om 2:30. Waarschijnlijk dus de bakplaat natuurlijk wel. Maar de smartlap ietsjes eerder dan u van ons gewend bent. Dat zou zomaar eens kunnen. En natuurlijk veel lekkere muziek ook in het komende half uur. Zullen ze een oudje doen ook in de jaren 70 of zo? Volgende week hebben we de jaren 60, hè? Gaan we weer terug naar de echte vroege jeugd. Toen lag ik nog met een speen in mijn mel, maar de jaren 60, prachtige muziek ook natuurlijk. Volgende week, de 60's week, gaan we dan beginnen. Maar eerst gaan we naar de jaren 70 met Albert Hammond en de Free Electric

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

wat mooi, hè? Stukje James Bond er doorheen. Robbie Williams en Millennium. Prachtig, prachtig liedje. Goed, luisteraars, over een kleine 10 minuten gaan wij voor de eerst schakelen naar Katwijk. En daar bevindt zich namelijk een derby tussen Katwijk en Katwijk. Quick Boys speelt tegen Katwijk. En dat willen we natuurlijk toch aan de lieve mensen aan de radio dat niet laten, voorbij laten gaan. Dat betekent dat ik om 2:30 niet de bakplaat of de smartlap kan draaien. En dat zou toch een ongelooflijk misser zijn. Want die smartlap van vandaag is ook een hele mooie. Dus we gaan eens even luisteren naar de jingle, denk ik, van de smartlap. Ja?

luisteraars. Het is hier een, ik kan u vertellen, een vrolijke bende in de studio. En u zal het niet veel meer horen, maar vandaag zijn we voor het eerst begonnen in een hele nieuwe studio. We zitten op de derde verdieping en dat is een tijdelijke studio. Dat is aan alles te merken, want alles doet het ook tijdelijk net goed. En zodoende is hier een hele andere aparte sfeer. Beetje een wel gezellige crisissfeer. Wat ook leuk is, moet ik zeggen, dat er ineens 6 man rondloopt en die probeert ze op alle manieren te helpen. Dat, normaal zit je dan in je eentje in zo'n hok en er gebeurt niks. Nu allemaal mensen om je heen, vind ik toch wel erg leuk. Soms is het dan toch een beetje vervelend en dan denk je vooral wie weet hoe dat op te lossen moet worden. En dan zit zo'n technicus ineens in de auto naar Helmond. Die mensen heb je die dan ineens denken van nou, ik ga naar Helmond toe. Terwijl zo'n technicus eigenlijk hier zou moeten zijn om ons te helpen. En aan hem dacht ik toen ik de volgende Smartlab bedacht. Dit is Jacques Herp. En speciaal, heel speciaal moet ik zeggen, voor Mike de technicus. Een man mag niet huilen, ook al heeft hij techniek.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kasttuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is, omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Is dit nummer nou ook van de Bee Gees? Het zou zomaar eens kunnen. Ik ben even kwijt, want die hebben natuurlijk ook nummers geschreven. Ook voor haar. Olivia Newton-John en Magic. Prachtig liedje, luisteraars. Ik draaide dit zojuist Smart Lab. Het tranentrekkende lied wat wij iedere keer in het programma draaien. Voor de technicus Mike. Die was op weg naar Helmond. En dat is de man die hier de hoofdgeitenbreier is van de techniek, zou ik maar zeggen. En wie schetst mijn verbazing?
1: Hij is er nog.
0: Hij is er nog, dames en heren. Hij staat hier gewoon nog steeds, want er is nog steeds van alles aan het doen. Dus ik weet niet of ze in Helmond op je zitten te wachten, maar daar moeten ze dan nog iets langer wachten. Het is niet anders, maar... Goed, luisteraars, de wedstrijd. Quick Boys tegen Katwijk. Dat is een absolute knaller. En met knaller bedoel ik ook het vuurwerk. Want we gaan even naar Hanif, onze verslaggever ter plekke. Hanif, is er al vuurwerk afgeschoten?
2: Jazeker, een georganiseerde vuurwerkshow. En niet zomaar eentje. Eentje waarbij er uiteindelijk rookpluimen de lucht in gingen. Dan verwacht je van de thuisclub blauwe rookpluimen. Die waren er ook in grote getalen. Maar daar zat een klein flartje oranje tussen. En je moet weten, dat is dus georganiseerd vooraf bepaald. Met andere woorden, er is dus ook sprake van verbroedering in zo'n heftige rivaliteit. Want dat is natuurlijk het geval bij Quick Boys Katwijk. De eerste sneer is wel al uitgedeeld. Twee zelfs. Ik zie een heel lang spandoek langs het doel. Katwijks blauw, de trotse kleuren van het dorp, worden door de lokale trots al meer dan een eeuw gedragen. Dat zijn die van Quick Boys uiteraard. Die hielden ook een enorme vlag de lucht in. Met daarop Calimero. We kennen nog wel het oude figuur uit de tekenfilm van vroeger. Een beetje een minderwaardigheidsgevoel schetst dat beeld natuurlijk. En aan Calimero zat een padvinderszakje met zo'n stok eraan vast. En daar zat het logo van VV Katwijk op. Met andere woorden, Katwijk is het kleine broertje, het kleine zusje, hoe je het wil zien. En voelt zich groter dan het misschien is. Terwijl Quick Boys de laatste jaren natuurlijk wel de macht heeft gegrepen in het amateurvoetbal. Twee keer achter elkaar kampioen geworden. De koploper ook dit seizoen. Pas één keer verloren, zeven keer gewonnen. Maar vandaag doet de ranglijst absoluut niet ter zake. Het gaat puur om derbygevoelens. Voor en tijdens de wedstrijd is het vooral gegaan over ongeregeldheden de laatste tijd in de gemeente Katwijk. Het is te hopen dat het vandaag draait om liefde voor het spelletje, liefde voor het dorp en liefde voor die clubkleuren. Blauw en wit aan de ene kant, oranje en zwart aan de andere kant. Het gaat om de eer en het gaat om het kunnen opscheppen in eigen dorp. De 65ers hebben deze week al het goede voorbeeld gegeven, want zij zijn bij elkaar gekomen om herinneringen op te halen. Zowel oudgedienden van Quick Boys als die van Katwijk. En zij konden in goede harmonie het hebben over het verleden. Af en toe een plaagstootje her en der, maar toch vooral genieten van een gezamenlijke passie. Dat gaan wij hier ook doen. Spelers staan op het punt van beginnen voor de derby tussen Quick Boys en Katwijk. Op Sportpark Nieuw-Zuid, dat bommetje vol zit, waar het zonnetje schijnt en waar echt iedereen echt klaar zit van de spanning.
0: Hartstikke leuk, Hanif. Nou, je weet het goed aan elkaar te praten daar zo bij de Quick Boys. En die hebben dus als motto vandaag Calimero. Op zijn kopje staat een eierdop. Ahoy, ahoy. Dat schiet ineens weer in je gezicht. Dat heb je dan ergens in je hoofd zitten. Hè? Het is toch ongelooflijk dat je gewoon dat soort dingen... Als je erover nadenkt, dat je nog gewoon de complete tekst van de Smurflied in je hoofd hebt zitten. Ja, ik zit even naar twee mensen te kijken die hier staan. Dan weet je dat... Doen jullie iets wat wij niet durven...
3: Smurven, durven, turven, zoiets?
0: Nee, je hebt niet helemaal in je hoofd zitten. Maar dat maakt niet uit. Het ging om het idee. Goed, we gaan weer verder met het programma, dames en heren. En ik heb muziek. Ik heb muziek voor je. En dat is hele bijzondere muziek. Ik vind het bijzondere muziek. Het komt namelijk uit Den Haag. Zijn naam is Gerrit Snijder. Hij groeide op in een warm gezin samen met zijn oudere zus. En de muziek zat er al vroeg in. Hij werd geboren op 11 juli 1999. Maar op zijn 9e verjaardag kreeg hij al een keyboard. En zonder les, zonder notenkennis speelde hij in no-time nummers bij die hoorde. Kortom, het zat er al heel vroeg in bij hem. Hij stapte in de zomer van 2016 voor het eerst op het podium en dat was bij Café Rustenburg in Den Haag. En dat bleek echt een kantelpunt te zijn, want toen wist hij het zeker, ik ga artiest worden. Hij heeft al een paar prachtige liedjes uitgemaakt, maar dit is zijn allereerste, wat mij betreft, echt grote hit. Let maar op, want je gaat niet stilzitten bij het nummer van onze eigen Haagse Gerrit Snijder, Cubaans Café. Yeah.

0: Zeg maar zelf. Gerrit Snijder, lieve mensen. Een echte Haagse volkszanger. En ik vind dat we deze plaat moeten gaan steunen bij West. Ik vind dat een hartstikke leuk liedje. Waarom niet? We gaan even naar Hanif. Die zit in Katwijk. Of zoals ze daar zeggen, Katuk. Hanif, de wedstrijd is begonnen. Vertel eens, wat zijn je eerste indrukken?
1: Katuk Zuid, om precies te zijn. Hè? Dat is het zuidelijke deel van het dorp waar Quick Boys het voor het zeggen heeft. Noord is op bezoek. Het staat nog 0-0 na 4 minuten en 20 seconden. Nog niet één kans gezien. Wel een gele kaart voor Quick Boys. De toon is in die zin gezet voor Tom Noordhof, middenvelder die ooit profvoetbal speelde bij Telstar onder andere. Tegenwoordig is hij al jaren een van de bepalende middenvelders in de top van het amateurvoetbal. Werd vorig jaar kampioen met Quick Boys en in het verleden al een keer met Spakenburg. Nu moet hij op zijn tellen passen, maar met zijn ervaring is dat hem ongetwijfeld wel toevertrouwd. Verder nog niet zo heel veel spannends op het veld te zien eromheen. Van alles gezien, gehoord, gevoeld. Eigenlijk alles wat je bij een derby mag verwachten. Zolang, laten we dat wel bijzeggen, mensen zich natuurlijk wel gedragen. Want dat is de laatste weken op verschillende velden en bij verschillende clubs wel anders geweest. Veel politie ook aanwezig, ook bij deze wedstrijd. Ook bij de balustrade. Zij staan kort op het veld om de boel in bedaren te houden, voor zover dat nodig mocht zijn. Overigens, bij Katwijk ontbreekt een belangrijke man, een bekende man ook. Mike van Duinen, ex-ADO. Hij begon dit seizoen bij Katwijk, nadat hij bij Excelsior speelde vorig jaar. Maar hij is niet fit genoeg om te starten en überhaupt bij de selectie te zitten. Dus wordt hij vervangen door een aanwinst van NAC Breda. Ilias El Moussaoui staat in de punt van de aanval bij Katwijk. En ook de keeper is afwezig, Mitchell Michaelis. Dus mag Stan van Bladeren ooit bij Jong Ajax actief in het doel staan. Ja, het zegt jou natuurlijk heel veel.
0: Nee, ik schrok. Jij zegt, de keeper is afwezig. Ik denk, dat kan er niet waar wezen. Maar ze hadden een reservekeeper.
1: Ze hebben er drie wel te verstaan. En in dit geval mag nummer 2 naar plekje nummer 1. En zo wordt er her en der wat geschoven. Terwijl bij Quick Boys de misschien wel sterspeler terug is in het elftal. Lucas Haanman scoorde 3 keer dit seizoen. Vorig jaar was hij clubtopscorer. Was hij een van de belangrijke steunpilaren op weg naar het tweede kampioenschap op rij. En Quick Boys hoopt dit jaar natuurlijk er een trilogie van te maken. Dat zou uniek zijn in de tweede divisie. Voorlopig is er nog niet gescoord. Is het ook niet heel erg spectaculair binnen de lijnen. Maar daarbuiten maakt eigenlijk alles helemaal goed.
0: Oké, nou dankjewel joh. We gaan even naar de kleuren toe van Katwijk. En die zijn dus oranje-zwart, heb ik begrepen. En je weet, Orange is the New Black. Zo zeggen ze dat dan. Hè? Dat is een Netflix-serie. Dus toen dacht ik, nou, laten we eventjes de mensen van de Quick Boys even een hart onder de riem steken. En dat doe ik door Robert Cray te draaien natuurlijk. En Robert Cray, die een prachtig liedje had. Oranje komt er niet in voor, maar hij zingt wel Don't Be Afraid of the Dark.
2: Je luistert naar Roodje Bral.

0: Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark, luisteraars. Vandaag zitten wij in een, voor het eerst in een geïmproviseerde studio. Vandaag en morgen even de kinderziektes te uitwerken. En dat is natuurlijk het mooie van mij. Ik heb in de 2 uur gezeten en de volgende presentator mag dan weer leren van de fouten die ik gemaakt heb. Want dat is ervaring eigenlijk, hè. Het is altijd kennis die te laat komt. Dat is het eigenlijk. Vlak nadat je het nodig had. Ronald, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat zo direct de sport. Ik ben al begonnen voor je met de sport, dat weet je.
1: Ik zag dat je heel voorzichtig inderdaad de eerste omwentelingen had.
0: In Katwijk alvast een beetje. Maar wat zijn dan nog meer wedstrijden? Of is het in Katwijk?
1: Nee. We hebben een volle bak. Want Rijnsburg speelt natuurlijk ook op het hoogste niveau. En Rijnsburg heeft vorige week gewonnen. En speelt tegen GVVV. Dus daar zijn we ook.
0: Okay.
1: En dan hebben we eigenlijk die divisie gehad. En de top 3 in de derde divisie B is helemaal uit onze regio. En twee ploegen spelen tegen elkaar. Dat zijn Rijnvogels en Lisse. 1 en 3. En dan hebben we Noordwijk, de nummer 2. Die zit daartussen en die speelt ook vanmiddag.
0: Leuk, zeg hij. Dus dit is echt een regionale...
1: Dus het is echt een hele regionale middag. Ja, zeker. Leuk.
0: Nou, we gaan nog even jouw shine stelen, want ik ga weer even naar Hanif. Die heb jij normaal de uitzending, maar die heb ik nou lekker ook. Hanif, vertel eens, nog steeds 0-0 neem ik aan, Quick Boys Katwijk.
2: Ook na 11 minuten wel een vrije trap voor Quick Boys, dus alle hen... voor de oranje hemden uit Katwijk Noord. Zij worden teruggedrongen, dat is op zich niet verrassend. Er wapperen nog wat slingers in het oranje in het doel van Katwijk. Maar de bal is makkelijk via de grond in de handen te vangen door Stan van Bladeren, die dus vandaag invalt onder de lat, omdat Mitchell Michaelis niet kan keepen vanwege fysieke redenen, laten we het maar zo omschrijven. Het is de moeder aller derbies. Natuurlijk hebben ze in de provincie Utrecht IJsselmeer, Vogels Spakenburg en Dovo GVVV. En hebben wij hier in het Haagse natuurlijk HBS tegen Kwik. En dit seizoen nog wel meer onderling ontmoetingen in de Hofstad. Maar dit is de derby der derbies. Hier komen zoveel mensen op af, zelfs uit het buitenland. Die willen hier deelgenoot van zijn. En dan krijg je dus een atmosfeer die de wedstrijd nog mooier, nog groter maakt dan die misschien eigenlijk ook al toch is. Het is nog niet de wedstrijd die het zou moeten zijn als het gaat om de bal. Maar ja, die gaat vanzelf een keer ergens het net in. Dat kan niet missen. 0-0 zal het ongetwijfeld niet gaan worden. Spannend blijft het op deze manier wel zolang het 0-0 staat. Ook na 12 minuten spelen.
0: Wat is dat dan voor iets bijzonders, Hanif? Dan moet je toch even aan mij en andere luisteraars uitleggen. Dat er zelfs mensen uit het buitenland komen voor deze wedstrijd. Wat maakt het dan zo uniek?
2: Het begint met het decor. Want als je nog nooit op Nieuw-Zuid bent geweest... Ik raad het je aan om een keer te komen kijken. Mm-hmm. Zo'n voetbalfan in een voetbalveld, in een duinpan met uitzicht op de duinen. Ja. Wetende dat de zee daar vlak achter ligt, is al een heel mooi begin. Dat zijn al prachtige omgevingsbeelden, om het maar even zo te schetsen. Maar dan zijn het ook twee diehard clubs met heel veel fanatieke fans die heel het jaar met elkaar te maken hebben. Die treffen elkaar op bruiloften, op feestdagen, op begrafenissen. Ja. En noem maar op. En dan zijn ze elkaar... gunstig. Maar 1 keer in het jaar, of eigenlijk 2 keer in het jaar niet, dan kunnen ze elkaars bloed wel drinken. En dan komen er andere emoties bij kijken. En zolang dat binnen de perken blijft, is het fantastisch om daar van een afstandje naar te kijken. Zeker als je er geen belangen bij hebt, zoals wij, dan kun je er gewoon neutraal naar kijken en van genieten. En het liefst krijg je dan ook een mooi voetbal voorgeschoteld, met heel veel spanning en heel veel sensatie. Ja, dan is de middag toch perfect, zou ik zeggen.
0: Ja, leuk joh, leuk. Nou, blijf daar lekker. We gaan ervan genieten ook aan het komende uur. Ja, ik vroeg aan Ronald van der Geer, die staat hier nog, even opzij te gaan. Want we hebben namelijk vanaf de derde verdieping waar we de komende maanden zitten. Prachtig uitzicht op de snelwegen. En we zien nu dat er een kleine file zich heeft gevormd. Volgens mij is dat richting de keteltunnel. Hè? Is dat richting?
1: Noem het maar klein.
0: Ja, nou ja, je zal erin staan. Dat is niet zo klein. Maar zwaar gerust als je in die file staat. Wij zitten hier op de derde verdieping. Goed, Golden Earring gaan we even lekker draaien. Ja, prachtig. In de live versie. I Need Love.

0: Luisteraars, er is een doelpunt gevallen bij Quick Boys Katwijk. Dus we schakelen direct over naar onze verslaggever ter plaatse, Hanif.
1: Nieuws uit in vuur en vlam, want Quick Boys komt op voorsprong uit een hoekschop. Genomen door Kilian van Meel en binnengeknikt door de spits van Quick Boys, Trent Drekshagen. Hij had er pas eentje gemaakt dit seizoen in 8 wedstrijden. Hij was er dus wel aan toe en dan scoren in de derby van het jaar. Dan doe je jezelf een groot plezier. En vooral ook die aanhang van Quick Boys die net al zong. En wie niet springt is voor Katwijk. Ze zullen nog wel harder gaan springen en zingen. Het staat 1-0 voor Quick Boys. Katwijk moet in de achtervolging.
0: Goed zo, prachtig. Luisteraars, wij gaan naar het laatste muziekje van dit programma. Bakplaat. En dat is De Bakplaat. Mijn laatste plaatje. Ik begon dit uur al met dat countrymuziek veel meer gedraaid mag worden. Dit is meer bluegrass waar we nu naar gaan luisteren. Maar wel van een bijzonder iemand. Wij kennen hem namelijk voornamelijk als acteur en als comedian. Steve Martin is de man zijn naam. Een Amerikaan, prachtige films gemaakt. Hij was ook een van de eerste stand-uppers die in een groot stadion wist op te treden. Zonder licht, zonder schermen, zonder vuurwerk stond hij voor 30.000 man in Amerikaanse voetbalstadions zijn grappen te vertellen. Maar hij kan ook ongelooflijk goed banjo spelen. Sterker nog, hij is virtuoos op de banjo en bracht afgelopen week weer zijn nieuw nummer uit. Steve Martin samen met een dame, Alison Brown, die ook erg goed is op de banjo. En daar dacht ik, ga ik jullie als laatste plaat mee plezieren. Dit is Steve Martin en Alison Brown, Old Town Road. Wat mij betreft, graag tot volgende week, luisteraars. Hou je goed, hou je haags.

Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: In Reewijk is het 14 graden en in Aarlanderveen 15. Het is wisselend bewolkt bij een westenwind, kracht 4 tot 5.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Het Haaglanden Medisch Centrum is vandaag telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke nummer. Komt door een storing bij KPN. Andere ziekenhuizen in onze regio melden vooralsnog geen telefoonproblemen. Informatie over het telefoonnummer vind je op de website van Haaglanden MC. Psychiater Rutger Jan van der Gaag uit tegenover Omroep West zijn zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Hij pleit voor betere hulpverlening en vindt dat jongeren zonder schaamte over hun problemen moeten kunnen praten. De Japanse tuin op landgoed Klingendaal in Den Haag is vanaf vandaag weer open. Bezoekers moeten voortaan reserveren, maar alle tijdsloten zijn al volgeboekt. Bij weinig drukte kunnen mensen zonder reservering soms toch wel naar binnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepost of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden.
12: Verkeersinformatie van de ANWB met Helene de Geest.
15: Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk is de vertraging een kwartier. Er zijn er twee rijstroken dicht.
12: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
20: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
25: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
26: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
25: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
27: Radio West Sport.
28: Goedemiddag, het is fijn dat je luistert naar Radio West Sport. En we gaan meteen naar Hanni Farrara bij Quick Boys Katwijk.
29: Want het stond 1-0 voor het nieuws. Quick Boys op een voorsprong en die voorsprong is inmiddels aanzienlijk vergroot. Eerst de enige Katwijker op het veld. Leonard de Beste van afstand maakte hij zijn vierde van het seizoen. En inmiddels heeft ook Lucas Haman gescoord. Omspeelde doelman van Bladeren maakte de derde en zijn vijfde in deze competitie. Met andere woorden, Quick Boys deelt de lakens uit op Nieuw-Zuid. En er wordt al 10-10-10 gescandeerd. We zijn pas 34 minuten onderweg. Quick Boys 3, Katwijk 0.
30: We hebben heel veel wedstrijden deze middag. Dankjewel, Margriet. We hebben veel wedstrijden. Eén daarvan is natuurlijk deze Quick Boys Katwijk. Een wedstrijd die al om 1:30 begonnen is. Maar we volgen er nog drie. En wat wil je zeggen? We hebben ze eigenlijk allemaal. De hele regio is vertegenwoordigd. Rijnsburgse Boys speelt bij GVVV. Dat is ook een wedstrijd die om 14:30 begint. We hebben om 14:30 Lisse Rijnvogels en Noordwijk Gemert. En dan hebben we ook gelijk de hele top 3 te pakken van de derde divisie B. We kijken naar de vrouwen en dan met name de Oranje Leeuwinnen. En we hebben ADO Den Haag. Kortom, je zit geramd tot een uurtje of 6.
27: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
30: En zo is het. En met Hanif Harara. En heel veel doelpunten bij Quick Boys Katwijk.
29: Ronald van der Geer, zijn we nog naar op zoek? Nee, die is er zonder gekheid. Met alle excuses van dien, technische problemen liggen er aan de grondslag. Een verbouwing in de studio, daar zal ik u niet mee vermoeien. We zijn terug op Nieuw-Zuid, waar Katwijk zowaar een schot lost. Maar dat gaat hoog ogen op bezoek bij Quick Boys. En zo wordt het leedvermaak bij de Quick Boys aanhang alsmaar groter. We schrijven minuut 37 die ingaat. En het staat 3-0 in de moeder aller derbies, Quick Boys Katwijk. En dat zijn cijfers waarmee je de buurman, in dit geval de oranje gekleurde voetbalvereniging Katwijk, dus heel veel pijn doet. Kijken we in de geschiedenisboeken, dan is de grootste nederlaag ooit geleden op dit veld er eentje door Quick Boys. Er werd 4-0 verloren van Katwijk in een wat verder verleden. Want dan praten we inmiddels, als we teruggaan in de tijd, over het jaartal om precies te zijn, moet goed zeggen, 1997. Dus dan praat je over een goede 30 jaar geleden zelfs. Zo lang is het geleden dat er huisgehouden werd op dit veld. Dat het 4-0 werd, maar dan in omgekeerde volgorde. En het is nu nog niet eens rust. En dan kan het dus nog heel veel erger worden voor Katwijk. Tenzij die ploeg van zich afbijt. Dat probeert het wel in figuurlijke zin door om de bal te vechten. Scheidsrechter laat het toe. Hij laat veel toe. Heeft allebei de ploegen een gele kaart gegeven tot nu toe. Tom Noordhof namens Quick Boys en Kai van der Veld van Katwijk. Zij zijn in het beklaagde boekje van scheidsrechter Pieter van Veeluit, Hardingsveld, Giessendam verdwenen. Maar verder is het binnen de perken gebleven tot nu toe. En heeft Quick Boys niet eens van enorm grote huizen hoeven komen om overdreven veel het verschil te maken. 3-0 al maar liefst. Goals Drekshagen, De Beste en Haman. En daarmee is Katwijk al behoorlijk in verlegenheid gebracht. Het heeft zelf bovendien nog niks van importantie kunnen creëren. En dus is het eenrichtingsverkeer richting het doel van Katwijk in de eerste helft. En die ploeg zal echt wel de teugels gaan aantrekken. Maar ja, het moet ook risico's gaan nemen. En dan wordt de ruimte achterin nog groter. En dan zag je vorige week dat het in de slotfase thuis tegen Kozakken Boys open huis werd. En het misging en het maar liefst 1-5 werd. Dat soort cijfers, daar zal Katwijk toch wel een beetje bang van worden op deze manier. Voor Quick Boys is er geen veldje aan de lucht. Die ploeg staat al 4 aan kop in de tweede divisie. Heeft pas 1 keer verloren, 7 wedstrijden gewonnen. En uit frustratie slaat Owen van der Meer, middenvelder van Katwijk, tegen de bal aan. Zonder overigens dat hij daarvoor wordt bestraft. Vrije trap voor Quick Boys. We gaan langzaamaan richting de rust. Die is over 7 minuten aanstaande. En Quick Boys leidt soeverein tegen Katwijk met 3-0.
30: De moeder der derbies hier op Radio West. Van begin tot het einde te horen natuurlijk. Net als alle andere wedstrijden. De top 3 straks van de derde divisie B. Oftewel, het is een hele mooie middag op deze manier. ABBA komt eraan nu.

0: ABBA en de Dancing Queen hier in Radio West Sport. Ja, er is op dit moment in op Nieuw-Zuid maar één Dancing Queen natuurlijk. Ja, daar ben jij niet, Hanif, maar dat is wel Quick Boys, nee. Hè?
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Als Quick Boys een vrouw was geweest, dan had hij hier de tango gedanst. Of een andere vorm van vermaak, zullen we maar zeggen. Want het is een wedstrijd die uitdraait op een afdroging voor Katwijk. 3-0 de tussenstand. We zijn 2,5 minuut verwijderd van de rust. En wat een luxe, zowel binnen de lijnen met die voorsprong als op de tribune. Eerst even deze aanval van Quick Boys met Kian Sloor. Legt voor op Haman, wellicht voor zijn tweede. Hij laat het over aan Bouwman, die wordt in de weg gezeten. Dan komt daar de beste, maar die gaat iets te ver door met zijn actie. En wordt van de bal gelopen door Kai van der Veld, die daarmee overeind blijft. Quick Boys heeft de bal heroverd. Op de helft van Katwijk nog steeds aan de rechterzijde. Het kiest voor de as met Noordhof en verplaatst vervolgens de bal naar de linkerzijde. Daar meldt Kian Sloor zich, de linkerspits. Clubtopscorer vandaag, nog niet eens zo levensgevaarlijk tot nu toe. Maar dat is niet nodig geweest. Anderen hebben het verschil gemaakt. Drekshagen opende de score. De beste, de enige Katwijker, maakte er 2-0 van. En Haman zorgde voor de huidige 3-0 tussenstand. En over die luxe op de tribune. Quick Boys is natuurlijk een hofleverancier voor profclubs de laatste jaren geweest. En die spelers die het heeft afgeleverd aan het betaald voetbal willen hier ook gewoon nog steeds bij zijn. Bijvoorbeeld op steenworp afstand op de perstribune hier. Drie mannen die bij Telstar hun brood verdienen. Patrick Brouwer, Nigel Ogidi-Nwankwo en Tyrone Owusu. En verder Xander van den Berg, die naar Rode JC is vertrokken. En Sam van Duin, kind van de club, tegenwoordig spelend voor FC Utrecht. Zij zijn allemaal tegenwoordig betaald voetbalspelers, maar willen dit van dichtbij meemaken. En zullen ongetwijfeld meevieren dat hun voormalige ploeg de teugels uitdeelt en met 3-0 voor staat. Katwijk probeert iets terug te doen met Sulaiman. Goeie actie, drie man omspeeld. Maar de vierde kan hem vervolgens van de bal glijden. En zo schiet hij er eigenlijk vrij weinig mee op. Nee, voor Katwijk valt er weinig positiefs te melden in de eerste 44 minuten tot nu toe. Het is tegenhouden, het is teruglopen en het is heel weinig creëren wat de ploeg van Luigi Bruins doet in zijn eerste Katwijkse derby. Hij moet het antwoord schuldig blijven op zijn collega die ook voor het eerst deze ambiance meemaakt als hoofd. Verantwoordelijke Rogier Veenstra. Die heeft zijn zaken goed voor elkaar. Zijn ploeg staat op een 3-0 voorsprong in de derby tegen Katwijk.
0: Ik moet ineens Herman Danninga, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik moet ineens aan een oude uitspraak denken. Katwijk moet straks uit een ander vaartje tappen. Dat is een klassiekertje, hè?
2: Ja, ja, ja. Nee, en dan vaak als Willem van Zuilen er was, en dat was in de eerste helft, toen zei hij, ik zie daar een vrachtwagen aankomen rijden. Daar liggen allemaal vaten. En die worden straks de kleedkamer binnengereden.
0: En dan moet er echt uitgetapt worden, ja. Je hoort Herman dan,
2: absoluut.
0: Hij is vanmiddag bij Lisse Rijnvogels. Dan hebben we het net natuurlijk over een bepaald sentiment in die wedstrijd. Dat hoeven wij niet eens uit te leggen. Wat is het sentiment bij Lisse Rijnvogels, behalve dat het de nummers 3 en 1 zijn van de derde divisie?
2: Ja, er is niet zo heel veel animositeit tussen beide clubs. Natuurlijk zien ze dit ook wel als een derby van de Bollenstreek. Maar het is niet Quick Boys Katwijk, om het zo maar te zeggen. Nee. Het zijn twee vriendelijke, gemoedelijke clubs die nu in die derde divisie B hartstikke goed presteren. Want je zegt het al, de nummer 1 is FC Rijnvogels. Volgens mij, ja, ik weet niet wat er zich allemaal afspeelt in de grochten van het amateurvoetbal. Maar ja, FC Rijnvogels is de enige ploeg bij mijn weten die nog geen wedstrijd verloren heeft op een acceptabel niveau. Ja, en dan weet Lisse wat het te doen staat. Lisse zal die band moeten doorbreken hier op eigen veld. En dan kunnen ze wellicht aanspraak maken op de koppositie. Niet dat dat meteen de titelkans kansen vergroot. Maar ja, het is wel een wedstrijd waar wat spanning op staat als je het kijkt over het sportieve gedeelte. Niet dat dat meteen de titelkans kansen vergroot. Maar ja, het is wel een wedstrijd waar wat spanning op staat als je het kijkt over het sportieve gedeelte.
0: We gaan zo meteen om

0: Sommieu en This is the Moment, Radio West Sport op deze buitengewoon regenachtige zaterdag. Net scheen de zon nog, maar het is zeer wisselvallig. Het is rust overigens bij de wedstrijd die al om 13:30 begonnen is. Dat is Quick Boys Katwijk, mocht je net de radio aanzetten. 3-0 is het voor Quick Boys. Wij hopen natuurlijk toch een beetje nog op spanning in het tweede bedrijf. Ja, het regent keihard en dan ga je toch een beetje denken van, hoe zou het met Menno Schilder zijn? Zou die overdekt zitten bij Noordwijk Gemert?
1: Wat lief dat jij je daar zo om bekommert,
0: ja,
1: Ronald.
0: Zeker, zeker, jongetje. Ik waak. Ja.
1: Ja, jij waakt. Ja. Nou, ik kan je het snelle, simpele antwoord geven dat ik gewoon lekker onder het dak zit. Het zit hartstikke droog. Ik zit te kijken naar de sproeier. En zelfs die maakt mij niet nat. Maar het veld wel, dat is nodig. Ja, zo wisselvallig als het weer is. Zo stabiel is Noordwijk eigenlijk dit seizoen. Want Noordwijk is gewoon de nummer 2 van de ranglijst van de derde divisie. Nou, dat is toch best een puike prestatie vooralsnog van de ploeg van Roy van der Meijen. Dat vorig jaar zo'n moeizaam jaar kende. In de middenmoot geëindigd. Dit seizoen de verwachtingen niet per se torenhoog. Maar ja, dan heb je Latief een topscorer met 9 doelpunten. En dat scheelt wel wat, hè? Want die maakt ze heel makkelijk. Die beslist wedstrijden. En precies op het moment dat ik zeg dat ik droog zit, Ronald, ja, staat die wind toch zo met die sproeier. En dan krijg je een paar spetters. En dan word je toch nog een beetje nat. Ja, ja, dit is de klassieker, hè? Dat je nooit iets moet zeggen. Want een paar seconden later krijg je er eentje op je poffert. En dan krijg je hem gewoon omgekeerd.
0: Gelukkig hebben we hier een omroepwedstrijdjack meegegeven. Dus dat komt goed
1: uit. Ja, zeker. Ja, daar heb je ook over gewaakt, hè? Dat is wel prettig. Noordwijk tegen Gemert. Ja, het is wel een listig ploegje, die uit Brabant. Want die zijn in uitwedstrijden beter tot nu toe dan in thuiswedstrijden in het geval is. 4 keer een gelijkspel voor de zwart-witte uit Oost-Brabant. Ja, ik heb ze 1 keer zien voetballen, Gemert. Dat was aan het begin tegen Rijnvogels. Toen waren ze eigenlijk 70 minuten onzichtbaar. Maar toen plotseling 2 doelpunten. Rijnvogels lang op een 1-0 voorsprong. Dat eindigde uiteindelijk.

0: In 2-2. Ja, het is een ploeg die best wel verdedigend een beetje naar achteren kan hangen, maar dan in de counter toch wel stiekem sterk kan zijn. Maar Noordwijk dus met een topscorer en ook gewoon best wel veel goed voetballende spelers vandaag wel een beetje gemankeerd. Want er zijn 3 centrale verdedigers niet bij. En dus moet Noordwijk het een beetje met een geïmproviseerd duo doen. Centraal achterin Reijnes en Volkers. Maar ja, als je al zoveel overwinning hebt geboekt als Noordwijk zijn. En dan ga je met de borst vooruit zo dadelijk deze wedstrijd in. Want ja, we hebben dus die topper tussen Lisse en Rijnvogels, de regio derby. En dan zou Noordwijk misschien wel, dat heeft ooit iemand bedacht dat gezegd, de lachende derde kunnen worden. Je weet het maar nooit. De publieke belangstelling redelijk. Ik denk dat de tribune ongeveer voor 40% gevuld is tot nu toe. Maar ja, we zijn ook nog niet begonnen. Hè? Over een paar minuten Noordwijk tegen Gemer. Dat kan best wel eens een leuk potje worden, denk ik.
1: Leuke potjes, daar zijn we gek op. En Philip van Lesse hoopt ook op een leuk potje. En die is helemaal naar Veenendaal gereden. Half 3 moest die wedstrijd beginnen, dus die is al uren onderweg. Rijnsburgse Boys is de tegenstander. Philip, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een ploeg die veel in het nieuws is geweest, dat GVVV, maar daarna wel is gaan winnen. Hè? Dus Rijnsburg kan de borst nat maken.
2: Ja, Rijnsburg kan de borst zeker nat maken. Ja, het is sowieso 2 ploegen tegen elkaar die om de verkeerde redenen natuurlijk in het nieuws kwamen. Rijnsburg vanwege supporters, GVVV vanwege een assistenttrainer met losse handjes. Maar ja, dan kunnen we het vandaag toch weer heerlijk over voetbal hebben. Dat hebben ze de laatste weken sowieso wel hoor, bij GVVV. Want winnen, dat is in het woordenboek daar erbij geschreven. Verliezen hebben ze heel snel met T-Pack zo weggegumd. In de hoop dat dat niet meer voor gaat komen. En dat is de laatste weken best wel aardig gelukt bij GVVV. Want er werd gewonnen van Kloetingen in de beker van DVS 33. Daarna nog even 2 overwinningen tegen RKAV, Volendam en Roda Raalte. En dan ga je GVVV opeens op de 13e plaats terugvinden. Ja, de eerste punten werden eigenlijk na het ontslag van de van Beukerings gehaald. Dat is heel opmerkelijk. Blijkbaar dwingen vreemde ogen. Dat zei mijn moeder vroeger altijd. Van ja, naar mij luister je niet. Maar als er vreemden bij zijn, dan zit je opeens, dan doe je wel gewoon keurig netjes braaf je best. Nou, dat klopt. En blijkbaar geldt dat ook voor de spelers van GVVV. Ja, en bij Rijnsburg, het verhaal is eigenlijk wel al verteld. Het is heel simpel. Hele goede wedstrijden worden afgewisseld met hele slechte. Dus is het voor René van der Kooi wel zaak om die stijgende lijn in die goede wedstrijd, om dat eens door te trekken. Om niet weer tegen een zeepert op te lopen. Want na iedere overwinning komt er een nederlaag. Nou, laten we hopen dat er met die trend vandaag gebroken wordt.

0: Radio Westsport op deze zaterdagmiddag. Een hele regenachtige zaterdagmiddag. Hoewel het is hier rondom de studio van Radio West weer wat droger geworden. Maar ik begrijp ook dat het zo hard regent in Singapore dat ze de kwalificatie voor de Grand Prix ook even hebben moeten uitstellen. Eens kijken hoe dat in onze regio is. Herman Nanninga, jij had liever naar Noordwijk gegaan. Maar hij moet helaas naar Lisse Rijnvogels. Maar ja, dat is niet zo heel erg toch, Herman? He?
1: Nee, ik doe wat dat betreft heel veel om andere collega's een pleziertje te doen.
0: Ik wilde het op die manier maar brengen.
1: Ja,
0: precies.
1: Menno wilde nou eenmaal heel graag. Ja, precies. En Menno wilde heel graag. Nou ja, dat kan ik dan met liefde honoreren. De topper, want zo is het toch, tussen FC Lisse en FC Rijnvogels. Ja, je gaat er liever niet naartoe, maar als het dan moet ik het maar doen. Wedstrijd staat op het punt van beginnen. Je had het over regen in Singapore. Nou, hier kwam het ook net even met bakken naar beneden. En nu lijkt het weer een beetje droog. Van tevoren, toen de spelers het veld opkwamen, toch iets van een derby-sfeer. Blauw-witte confetti, strandballen aan de ene kant de lucht in. Aan de andere kant, aan de FC Rijenvogelskant, een groot spandoek. Eén team, één taak. Nou, die taak is duidelijk voor de ploeg van Danny IJsselendoorn. En dat is zorgen dat het niet verloren wordt. Want dan wordt die reeks van ongeslagen wedstrijden weer met eentje verlengd. En dan behoudt FC Rijnvogels waarschijnlijk de koppositie. Ja, ze hebben het hartstikke goed gedaan. FC Rijnvogels 5-1 gewonnen vorige week. Ze begonnen een beetje haperend aan dat seizoen met 2 gelijke spelen. Maar inmiddels is die machine op volle toeren aan het draaien. Durft de trainer zelf te spreken van het feit dat ze titelkandidaat zijn. Nou, daar hoeft hij vorig seizoen niet over te beginnen. De aftrap is geweest. En die titelkandidaten, ja, daar hoort Lisse natuurlijk ook bij. Die willen ook heel graag promoveren naar die tweede divisie. Vorig seizoen waren ze er redelijk dichtbij, via de na-competitie uitgeschakeld. Maar dit seizoen moet het een nieuwe poging worden. Met goed succes moet dat dan worden afgerond voor FC Lisse. Nou, de kop is eraf hier. De bal ligt inmiddels alweer over de zijlijn. Leuk om te vermelden, voorafgaand aan deze wedstrijd, Remy van Eker is een van de spelers van FC Lisse. Hij kreeg een gouden schoen en die hoort bij de verkiezing beste amateurvoetballer van de regio, georganiseerd door het Leids Dagblad. Die werd uitgereikt aan hem. Laten we hopen dat hij die gouden schoenen figuurlijk dan aan heeft vandaag. En dat hij doeltreffend kan zijn voor FC Lisse. We zijn een minuutje onderweg. FC Lisse, FC Rijnvogels, de topper in de derde divisie B. 0-0.
0: Nog zo'n seizoen en hij kan ze volgend jaar in de tweede divisie gewoon aan. Dan gaan we naar Noordwijk-Gemert. Ja, dat is een wedstrijd tussen de nummer 2, Noordwijk. En Gemert is eigenlijk een beetje op dit moment, na 8 wedstrijden, vlees nog vis. De absolute middenmoot. Maar ja, Noordwijk zal toch kijken naar dat andere duel en denken, ik kan aan kop komen vandaag, Menno Schilder.
2: Ja, nou zeker. En zeker als Gemert de bal inlevert, komt hier de eerste echte dikke kans voor Noordwijk. Dat hadden ze eigenlijk wel wat beter uit kunnen spelen. Na 2 minuten en 26 seconden was dit de eerste echte kans op een kans. Dan zou je het kunnen zeggen. Gemert levert achterin in. Maar dan is Noordwijk nog niet helemaal scherp in de persoon van Sergio Tremoer om dan zijn collega te vinden. En gaat deze kans dus de mist in. Ja, het was wel een mooi moment. Een minuut of 10 geleden. Toen kwam er een heel schattig meisje naar me toe. Die zei, goh meneer, gaat u vandaag al het nieuws vertellen hier? Ik zeg, ja zeker. Ik zeg, want hier is bij Noordwijk toch altijd wel veel te vertellen, hè, dit seizoen. Ze zegt, ja, het is echt hartstikke leuk. Ik ga iedere week naar Noordwijk en ze doen het echt hartstikke goed. Nou, ik voorzie voor haar een toekomstige carrière bij Omroep West. Want laten we wel zijn, ze heeft alles bij het juiste eind. Het gaat goed met Noordwijk, de nummer 2. Veel beter dan het afgelopen seizoen is gestart. Er wordt leuk voetbal gespeeld hier aan de kust. Veel meer dynamiek eigenlijk bij de ploeg van Roy van der Meijen dan we in de laatste seizoenen hebben gezien. En dat levert voor het publiek dan toch ook wel een wat leuker schouwspel op. Nu na 3,5 minuut met de stand van 0-0. Gemert in het zwart-wit. Lijkt een beetje op het tenue van Heracles Almelo. Zo kunt u dat een beetje zien. Die spelen achterin de bal rond. En dan zie je dat Noordwijk de tegenstander een beetje opwacht. Ongeveer rond de middenlijn. En dat ze net dus al bijna konden profiteren van een misstand achterin. We spelen bijna 4 minuten. Noordwijk was dus een keer gevaarlijk, met dank eigenlijk aan de tegenstander, zonder dat het een echte grote kans opleverde. 0-0.
0: Mooi verhaal over dat meisje. Wil je daarmee in bedekte termen zeggen dat je verkering hebt, Menno? Of?
2: Verkering? Oh, je maakt er wel... Je hebt vandaag de liefdeschoenen aan, denk ik, Ronald van der Geer.
0: Ja, een van die gouden van Herman. Ja, we komen er zo op terug.
2: 8 treden op de ladder. Ja, kom er maar op terug. Kom er maar op
0: Philip
2: terug.
0: Van Est dan, bij GVVV Rijnsburgse Boys. Ja, die heeft al jaren verkering, dus die heeft het daar niet over.
3: Nee, ja, zelfs getrouwd, hè. Dus ja. Dan mag je niet meer kijken ook en zo. En dan ben je opeens blind, zeggen ze dan.
0: Ja,
3: dat zeggen ze. Ja, dat is helemaal niks van waar. Dat zeg ik ook altijd tegen mevrouw. Van, ja, ik ben niet opeens visueel beperkter geraakt dan dat ik al was.
0: Zo is het.
3: Maar we zijn aan het voetballen hier in Veenendaal. En op het moment dat de bal rolt, gaat de hemel ook open. En klettert het naar beneden. Iedereen kwam nog keurig netjes in droogte nu het veld oplopen. Maar ze zijn ondertussen drijfnat. Mag hopen voor Justin Spies dat zijn plaquette ook nog droog is. De speler van GVVV. 200 wedstrijden voor GVVV gespeeld. Jongen uit de eigen jeugd. Werd geëerd. Heel mooi ingelijst shirt en wat foto's zag ik. Laten we hopen dat dat droog is. Want anders dan kan dat zo linea recta gelijk de Veenendaalse prullenbak weer in. Bij Rijnsburg hebben ze wel gedacht. Nou, als we dan als een rode lap op een stier moeten werken. Laten we dan maar rood uit de nu nemen van aartsvijand Dovo. Als GVVV ondertussen in de eerste aanval komt. Daar is het schot. En de redding ternauwernood van Van der Kleij. Die daar het schot uiteindelijk weet tegen te houden. Schot van Van Essen. Dan wordt er geclaimd dat er een penalty had moeten komen. Omdat Justin Spies wat makkelijk naar de grond gaat. En zo staat Rijnsburgse Boys in de eerste 2 minuten van deze wedstrijd. Gelijk een beetje onder druk. Maar kan het er nu uitkomen? Is het oversteker voor Lever? Zijn ze met z'n drieën, met z'n vieren weg? Maar er zijn er ook alweer een hele hoop in het blauw. En zal Lever wat anders moeten gaan verzinnen. Alhoewel, deze bal door laten lopen is misschien wel een aardig plan van Bram de Bruin. Turay kan hem dan binnenhouden op de achterlijn. Komt de voorzet richting eerste paal. Kan niet gekopt worden door buitenweg. Een moeizame redding van doelman Menno Heus. Dus heeft Rijnsburgse Boys wel de bal alweer. Omdat ze bij GVVV in paniek proberen uit te verdedigen. Ja, menig 1 stond net nog eventjes langs de boarding. Maar toen de hemel net open kwam, rende iedereen heel snel onder de afdakking. Onder de afdakjes die hier overal en ergens in Veenendaal zijn. Maar ondertussen lopen de eerste ook alweer terug. Omdat het zonnetje weer schijnt. En zo is het van alles en nog wat weer vandaag. We hebben al regenbogen gezien hier in Veenendaal. Dus het mag vandaag wel beloven dat het een hele mooie voetbalmiddag gaat worden. Waarin we heel veel gekke dingen gaan zien. Dan zie je Bram de Bruin de bal richting tweede paal stuurt. Daar ternauwernood. Een van de verdedigers van GVVV die er het hoofd toch tegenaan weet te krijgen. Anders heeft de doelman Menno Heus daar wel een serieus probleem. Dan komt daar een tegenstoot. Maar is het Zandbergen die er ternauwernood weer tussen weet te komen. En zo zijn er twee ploegen die op het scherpst van de snede spelen. En iedere keer met een last minute ingreep moeten voorkomen dat de ander gevaarlijk wordt. Dus is het al wel leuk in de eerste 3 minuten. Maar staat het toch wel 0-0.
0: En dat is 3 keer dus hopen op een lekkere wedstrijd en een lekkere middag. Wat dat betreft heeft Hanni Ferrara al die lekkere wedstrijd gezien. 45 minuten lang. Want Quick Boys Katwijk is een lekkere derby. Hoewel, Hanni, aan de oranje kant zullen ze het daar niet mee eens zijn.
4: Nee, daar moet het beter, daar moet het anders. Ja, het is een beetje cliché, maar zo is het ook gewoon. Voorzet korte, wordt net niet bij een ploeggenoot bezorgd. Er gaat er wel eentje liggen die appelleert voor een penalty. Maar zover komt het niet, omdat scheidsrechter Van Velen daar niets in ziet. Er is 1 keer gewisseld bij Katwijk in de rust. Daar is Bart Sinteur terug. Vorige week viel hij ook al in na zijn langdurige afwezigheid vanwege blessureleed. En in de kleedkamer achtergebleven, zo te zien, de aanvoerder van Katwijk, Delian Maatsen. Want de aanvoerdersband zit om de arm van Bart Sinteur heen. En die moet nu meteen als een haast terug, omdat Quick Boys de diepte probeert te zoeken. Daar zit dan Dylan van Wageningen tussen namens Katwijk, dat de opbouw weer kan vervolgen. Misschien dat er zelfs wel meer gewisseld is bij Katwijk, zo te zien. Want ik zie allerlei verschillende gezichten. Ook Justin Bakker is ingevallen. Rechtsback Sheikh Touré naar de kant. Dus 2 verdedigende wissels. Ja, juist achterin, daar gaat het de laatste weken zo slecht bij VV Katwijk. Vorige week nog met 1-5 thuis verloren van Kozakken Boys. En nu dus een 3-0 achterstand bij rust op bezoek bij Quick Boys. En dan ga je toch langzaam je zorgen maken. Want als we denken in de tijd teruggaan, dan praten we over het eind van de coronapandemie. Dat voelt als heel lang geleden. Toen was Katwijk nog heer en meester in het amateurvoetbal. 2 keer achter elkaar kampioen. En sindsdien is dit alweer de derde opeenvolgende, of eigenlijk dreigt zelfs de 4e opeenvolgende derby verloren te gaan voor Katwijk. De vorige 3 werden allemaal gewonnen door Quick Boys. En de laatste overwinning is alweer een heel tijd geleden voor Katwijk. Dat wel nu de aanval zoekt. Vanaf links Sulaiman legt af. Het schot wordt gekeerd door Jansen. De rebound komt er niet. Want met heel zijn hebben en houden gooit Leonard de Beste zich ervoor. De enige Katwijker binnen de lijnen. Laat zien wat dit voor hem betekent. Niet alleen door te scoren. Hij maakte de 2-0. Maar ook hier met deze uitstekende verdedigende actie. Zo is Quick Boys in de tweede helft de ploeg die weliswaar onder druk staat. Maar nog steeds een gigantische voorsprong verdedigt ten opzichte van Katwijk. 3-0 na 49 minuten. Op Nieuw-Zuid.
0: Enige wedstrijd die dus in de tweede helft zit. Al de andere wedstrijden waar we bij zijn vanmiddag zijn allemaal om 2:30 begonnen. En nog 0-0 GVVV, Rijnsburgse Boys, Lisse Rijnvogels en Noordwijk Gemert.

0: En het houdt mij niet op, nieuws uit, Hanif.
1: Ook topscorer Kian Sloor deelt mee in de feestvreugde bij Quick Boys. 4-0 en dat is de grootste uitslag, de grootste nederlaag die Quick Boys ooit leed op dit veld tegen Katwijk. Nu dreigt daarmee de grootste overwinning voor Quick Boys in de geschiedenis op Katwijk op eigen veld. 4-0 en we zijn pas 5 minuten bezig in de tweede helft.

0: Philip van Es heeft ook een doelpunt bij GVVV Rijnsburg.
1: Ja, het is de jubilaris. Hij mag zo doorlopen bij GVVV. En vanaf de rechterkant onder doelman van de Kleidoorn zitten 1-0 in het voordeel van de Veenendalers. Rijnsburgse boys staat even niet op te letten. Ja, dan wordt dat gigantisch en genadeloos afgestraft.
0: En dat is dus een dikke domper voor Rijnsburg. We gaan weer terug naar Hanni Varara. Ja, dikke dompers kennen ze aan de oranje zijde van Katwijk ook. En nu maar hopen dat het niet nog verder uitloopt natuurlijk.
2: Poeh, wat een pijnlijke affaire voor VV Katwijk. Er wordt door mensen gezwaaid in de richting van supporters van VV Katwijk. Die achter het doel staan dat nu door Quickboys doelman Lars Jansen wordt verdedigd. En gek genoeg zit er één jonge supporter tussen in het oranje die terugzwaait. Dus die zal er wel het sportieve van inzien. Zullen we maar zeggen of we nog niet oud en wijs genoeg om dat op de juiste manier in te kunnen schatten. Afijn, het zijn plaagstootjes, die horen erbij. Ja, die ga je krijgen. Die gaan de hele week in grote getalen volgen. Want Quickboys deelt een mokerslag uit aan Katwijk. Dat wel weer de aanval probeert te zoeken. Met Korte voor het doel El Moussaoui. Korte gaat alleen, trekt naar binnen. Schot met zijn linker wordt makkelijk geblokt. Dan Sinteur die aflegt op Tibos. Want er zijn zelfs drie nieuwe namen bij Katwijk gebracht in de rust. Ook Johnny Tibos maakt zijn opwachting bij de Oranje Hemden. Waar overigens niet Shaik Touré naar de kant is gegaan. Maar de linksback Kai van der Veld. Want Touré heeft zijn plek links overgenomen. Begon als rechtsback. Er komt een vrije trap voor Katwijk. Zowaar in de minuut 54. En daarvoor gaat de Korte plaatsmaken aan de kant van Katwijk. Zodat de gelegenheid komt om het doel onder vuur te nemen voor onder andere Sulaiman. Maar nee, ook hij laat het liggen. Het wordt Johnny Tibos, de invaller die zich over dit klusje mag ontfermen. Hij treft zijn oude coach Rogier Veenstra. Vorig jaar vierden ze grote successen met Kloetingen dat naar de tweede divisie promoveerde. Voor het eerst in de clubgeschiedenis. En ze vertrokken allebei. De een naar Katwijk Noord, de ander naar Katwijk Zuid. En laatstgenoemde Rogier Veenstra heeft de laatste lach voorlopig. 53 minuten onderweg. Vrije trap komt van Tibos. Rechtstreeks in de handen van Lars Jansen. Die aan het eind van de eerste helft de ultieme vernedering toebracht aan Quickboys. Door in zijn eigen 16 meter doodleuk de bal hoog te houden. Terwijl die onder druk werd gezet door tegenstanders. Er komt een gele kaart aan. Voor wie is die? Die is voor Mokhtar Sulaiman. Vermoedelijk voor aanmerkingen op de leiding. Kan er ook nog op bij voor Katwijk. 54 minuten. Quickboys 4, Katwijk 0.
0: En dan naar Rijnsburgse boys, dat dus de lange rit naar Veenendaal achter de rug heeft. En een beetje in een, in een flow terecht hoopte te komen. En voorlopig is daar een dikke streep doorheen. Want GVVV, Philip van Es, staat op een 1-0 voorsprong.
1: Ja, het is weer een beetje wat we van Rijnsburg af en toe hebben gezien, hè, dit seizoen. Dat ze vergeten te verdedigen. Ook in dit geval. Spies kan zo doorlopen. Is niemand die erachteraan loopt. En helemaal vrijstaand in het 16 meter gebied. Is het voor die arme doelman van der Kleij ook geen houden meer aan. Die stond erbij, keek ernaar. Probeerde natuurlijk nog wel wat te doen. Maar hij kon ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer doen. Rijnsburg heeft wel ietsjes meer de bal net. Maar ja, als je hem rondspeelt op eigen helft, dan heb je een hele grote manier nodig om vanaf eigen helft daar een doelpunt van te maken. En die hele grote manier, ja, die hebben ze niet. Want als hij dat kon vanaf eigen helft iedere keer een doelpunt maken, dan speelde hij niet bij Rijnsburg. Zo simpel is het ook alweer. Dus zal er wat moeten gaan gebeuren. En hopelijk wordt ze een beetje wakker geschud door die 1-0 van Justin Spies. Ondertussen is GVVV wel aan het pogen tot een aanval te komen. Dat lukt niet. Zet je in de rug nu bij Bram de Bruin. Die daar al meermaals een beklag over heeft gedaan. Kreeg al een paar lange ballen voor zijn kiezen. Hij krijgt iedere keer een zetje van die linksback die tegenover hem staat. En nu is de keer beoordeeld door de scheidsrechter. In ieder geval bestraft door de scheidsrechter. En heeft Rijnsburgse boys daar wel een vrije trap, maar ook een achterstand te pakken. Het staat 1-0 voor GVVV.
0: Als je elke wedstrijd vanaf de middenlijn of voor de middenlijn nog een doelpunt maakt, dan ben je van harte welkom in de NFL, denk ik. Dan kun je kikker worden bij een ploeg op dat niveau. Herman Nanninga dan. Die zit bij FC Lisse Rijnvogels. Ja, dat is de absolute topper in 3B. En speelt zich voor jouw ogen ook een topper af, Herman?
3: Nee. Nog niet helemaal. Het is, ik moet zeggen, in die beginfase, eerste kwartier, is het Lisse dat toch een beetje de boventoon voert. Schot uit tweede lijn via keeper David van der Riet via de lat ging die eruit. Daarna nog een gevaarlijke aanval van de Lissenaren over de linkerkant met Handoui die een goede actie had. Zwetsloot zag zijn schot gesmoord. Dat zijn eigenlijk de enige wapenfeiten in die eerste 15 minuten. En aan de andere kant hebben we FC Rijnvogels eigenlijk nog niet gezien. Dit is een goede aanval. Hak, niet buitenspel. Hak, 1-op-1, kiest de verre hoek. Ja, die gaat naast. Je hoort de ontzetting bij het publiek. Veel kinderen hier op de tribune trouwens. Wat dat betreft veel kindervrienden hier. Maar er is gescoord bij Filip. GVVV Rijnsburgse Boys.
1: We zijn 13 minuten onderweg en het vergeten te verdedigen is maar weer eens de boventoon gaan voeren bij Rijnsburgse Boys. Voorzet vanaf de rechterkant en dan is het wel handig als je met de topscorer van GVVV meeloopt, Quincy Veenhoff. Dat doet eigenlijk helemaal niemand en dus mag hij zijn zesde van het seizoen maken. Zijn we dus 14 minuten onderweg en staat het hier al 2-0.
3: Ja, terug naar FC Lisse tegen FC Rijnvogels. Absolute topper in de derde divisie. Hak is aan de bal. Hak die zojuist dus een aardige kans miste heeft. Nu een goede voorzet. Handoui kan hem binnenlopen. Redding van de keeper. Handoui dan in de rebound. Krijgt hij hem zo plotseling op zijn voet dat hij ervan schrikt en eigenlijk niet meer kan mikken. En die bal gaat naast. Terwijl twee mogelijkheden vrij kort achter elkaar voor FC Lisse om hier de wedstrijd open te breken. Het blijft na 16 minuten nog 0-0.
0: En dan hebben we Noordwijk-Gemert. Daar is het ook 0-0. Menno Schilder, kijk daarnaar.
4: Wat beroering op de tribune, omdat Tremor... Oh nee, we gaan weer naar Hanif, die heeft weer een goal.
2: Het is een historische middag op Nieuw-Zuid. 5-0, je hoort het goed, 5-0. Kilian van Meel rechtstreeks uit een corner. Vergelijkbaar vorige week bij Rijnvogels toen Tom Bijen het deed. En nu is het Van Meel die schiet en dan zit de keeper er als laatste aan. Vermoedelijk geen speler meer. En dus 5-0 bij Menno. Big Boys Katwijk. Wat pijnlijk. Menno, ook een goal bij jou.
0: Menno!
4: Ja, Noordwijk op 1-0. En natuurlijk is het de kopbal van Latif, nummer 10 van het seizoen. Knikt hij binnen. Goede aanval over de rechterkant. Noordwijk was ook al wel wat sterker in de eerste 18 minuten. Zonder dat het echt hele, hele grote kansen creëert. Maar nu zit hij erin. Dik 18 minuten. 1-0 Noordwijk.
0: We gaan even de rust zoeken bij Philip van Es. Vergeten te verdedigen. Dat is het thema bij GVVV Rijnsburgse Boys. En de boys hebben er flink last van, Philip.
1: Ja, dat blijkt. Tegen Kozakka Boys was dat ook al zo'n geval. Toen was René van der Kooi na afloop laaiend op zijn spelers. Omdat hij toch wel vond dat dat een onderdeel was van het voetbal. Nou, dat ben ik dan met hem eens. Dat verdedigen er op zich wel bij hoort. Ja, ook vandaag weer twee keer vrij doorlopen. Twee keer niemand die echt een strobreed in de weg legt. Kijk, probeer het dan een spits tenminste nog moeilijk te maken om af te ronden. Zelfs dat gebeurt niet. En dan wordt het wel heel makkelijk als GVVV weer van Doris Dilrosun aan die rechterkant terugleggen. Nou, dan kan een schot komen van Van Essen misschien. Twee keer via het lichaam krijgen ze hem nog steeds niet weg bij Rijnsburg. Is die bal nog steeds in 16 meter gebied? Is het spies? Proberen ze het met een omhaal. Dat lukt dan ook weer niet. En is Bram Ros daar een paar ribben kwijt? Lijkt het haast wel. Maar kan er wel gecounterd worden door Rijnsburgse Boys. Ja, Bram Ros die gaat nu, zoals je als vader met je kind op je rug paardje speelt, gaat hij het veld over. Maar Bram Ros geeft aan, het kan niet. En dan proberen ze bij GVVV voor de eigen helft te scoren. En dat lukt. En die gaat erin. En bij Rijnsburg worden ze helemaal gek. Ja, het is een doelpunt. Van der Kleij is bezig met Bram Ros die daar vol geraakt werd. Ik weet niet eens wie je maakt. Ik zie alleen maar in mijn ooghoek iemand vanaf de middenlijn uithalen. En die schiet hem binnen. 16 minuten onderweg. Nou, je zegt het net, als je ze vanaf de middenlijn gaat maken, dan zou je misschien wel eens in de NFL kunnen gaan spelen. Er is er eentje bij GVVV die dat zou kunnen gaan doen. De keeper is daar bezig met Bram Ros die daar in die...
0: Quincy.
1: In die... Quincy Veenhoff. Ja, die is dan de maker van zijn tweede. Nou, maar jij... Ik snap die keeper wel, want Bram Ros wordt daar in plaats bij die omhaal dat de bal wordt geraakt, wordt Bram Ros vol geraakt. Die ligt daar dan op de grond, die heeft heel veel last van zijn ribbenkast. En dan staan ze bij Rijnsburg, een paar staan te gebaren, ja jongens, stop nou, stop nou.
0: Ja.
1: Dan verliezen ze de bal op de helft van GVVV. En omdat Van der Kleij bij Ros staat, denkt Veenhoff, ja dan haal ik maar uit, die scheidsfluit niet. Ja, je kan niet stoppen met voetballen zonder dat de scheidsrechter fluit.
0: En zo is het, Philip, en niet anders. En zo staat Rijnsburg dus met 3-0 achter. Katwijk staat met 5-0 achter. Hanif Harara, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen nu bellen naar andere mensen in Katwijk en zeggen, joh, die verjaardag vanavond, ik kom even niet. Want daar zit Henk van Quick Boys, daar heb ik even geen zin in.
2: Lijkt me sterk, Ronald. Die mensen zijn allemaal hier. Die zijn allemaal op Nieuw-Zuid. Dat kan echt niet anders. Het zit bommetje vol. Zelfs nu het uit de lucht begint te vallen. En driekwart van dit Nieuw-Zuid zat zojuist... zat niet meer. Stond bijna of klapte bij een zoveelste hoekschop van Quick Boys met Kilian van Meel. Die weer een bal probeerde in te draaien. Nou dachten we even geleden dat hij ook de maker was van het vijfde doelpunt. Maar klaarblijkelijk heeft Lucas Haman hem binnengefrommeld. Hij heeft hem hier toegeschreven gekregen. Dat gaan we na afloop maar even navragen. Maar vooral voorlopig houden we hem aan als doelpuntenmaker. Heeft hij zijn tweede van de middag erin liggen voor Quick Boys. En het gaat maar door. Het is een aanvalsvloed richting het doel van Katwijk. En af en toe probeert Quick Boys, of probeert Katwijk dan te counteren, beter gezegd. Maar daar wordt echt heel weinig uitgehaald. Ook nu wordt de spits niet gevonden. Ongelukkige middag, Ilias El Moussaoui. Maar dat geldt eigenlijk voor alle elf in het oranje. Niemand ontstijgt het niveau middelmaat. En misschien moet je zelfs nog wel harder zijn. Het is eigenlijk schandalig wat Katwijk laat zien. 5-0. We zijn net een uurtje onderweg. Reinders is ingevallen bij Quick Boys in plaats van Tom Noordhoff. Daar kunnen ze ook gewoon vrolijk spelers gaan sparen. Want er is geen vuiltje meer aan de lucht. Quick Boys dirigeert, Quick Boys domineert en Quick Boys demonstreert. En dan krijg je een wervelende show die na 62 minuten een tussenstand van 5-0 oplevert.
0: En Menno Schilder vertelt over Noordwijk-Gemert, waar Noordwijk toch ook lekker op voorsprong is gekomen.
5: En volgens mij zijn ze virtueel koploper nu op dit moment met die 1-0 stand. Goeie kopbal van Ilias Latif. Dat is 3x10. Ronald, dan weet jij waar ik het over heb, hè?
0: 3x10, ja. 10 goals heeft hij gemaakt.
5: 10 goals, 10 oktober. Ja, 10-10-10.
0: Oh,
5: ja,
0: ik vind hem leuk. Ja. Ja, ik noteer hem even.
5: Ja, daar heeft hij zelf waarschijnlijk ook over nagedacht. 22 minuten, Noordwijk leidt met 1-0. Hij was voordat hij de bal binnenknikte, diagonaal op de voorzet vanaf de rechterkant, er ook al dichtbij met een schot. Waar hij eigenlijk zelf het grootste aandeel in had. Die creëerde hij namelijk op de helft van de tegenstander om zichzelf vrij te maken. Schoot toen met een, ja, voor een keeper altijd vervelende stuit net naast. Maar ja, dat is echt de man on fire, hè? De man in vorm. 10 doelpunten. En dan zijn we nog zo vroeg in het seizoen. En dan heb je daar als Noordwijk zijnde waarschijnlijk nog heel veel plezier van. Ja, je ziet ook wel in het eerste kwart van deze wedstrijd dat Noordwijk, ja, veel spelvreugde uitstraalt. Dat ze makkelijk van voet tot voet gaan. Dat ze elkaar goed kunnen vinden. En dat is Gemert op dit moment allemaal nog wat te machtig. Bal aan de rechterkant van het veld. De goal van Latif. Hij knikte hem binnen na dik 23 minuten. Met een balbezit voor de thuisploeg. Die, ja, het is voor mij even wennen. Want ik heb ze nog niet heel vaak gezien de laatste paar maanden. Maar het is, ja, allemaal vrij gestructureerd. Het gaat allemaal erg makkelijk. En ze vinden elkaar op de helft van de tegenstander. Dus ook goed met die kopgoal van Latif. Die de score op het scorebord zet die we nu zien. Na 23 minuten en 30 seconden. 1-0.
0: Ja, dat had je even aan Herman kunnen vragen. Want die weet dat helemaal precies over Noordwijk. Maar die zit vandaag eigenlijk tussen het geweld bij Lisse Rijnvogels. En je bent eigenlijk net als ik een beetje luisteraar. Hè? Want er gebeurt daar nog niet zo.
3: Ja, ik heb dat ook wel eens met padel, weet je. Dan sta ik eigenlijk als een toeschouwer naar mijn eigen wedstrijd te kijken. Omdat ik gewoon niet aan bod kom. Nou, dat is hier ook een beetje inderdaad. De doelpunten die vallen als rijpe appelen op de andere velden. Hier staat het na 22 minuten nog 0-0. Na 21 minuten, een minuutje geleden dus, konden we wel de eerste aanvallende actie eigenlijk van FC Rijnvogels opschrijven. Het was Van Oosten met een actie binnendoor. Het schot werd gekeerd door doelman Versvijveren van FC Lisse, Maxime van der Meer. De topscorer van FC Rijnvogels wilde nog die bal die Versvijveren niet helemaal klemvast had erin proberen te tikken. Maar dat lukte niet en dus staan we hier op 0-0. En heeft FC Rijnvogels, ja, de duimschroeven toch een beetje aangedraaid bij FC Lisse. Want het ging allemaal te makkelijk in die beginfase. De ene aanval naar de andere kon FC Lisse plaatsen richting het doel van David van der Riet. Doelpunten leverde dat niet op. Maar nu zijn ze toch wat feller geworden. Die ploeg van Danny Huizelendoorn, de koploper in de derde divisie B. Doelpunten dus nog niet, maar het golft op en neer. 0-0.
0: Waar wel goals vallen en als rijpapelen bij Hanif Harara, Quick Boys Katwijk, de derby der derbies.
2: Staande ovatie voor een man die 2 van de 5 goals voor Quick Boys maakte. Lucas Haman wordt vervangen door Ruben Doesburg en ook Nick Broekhuizen komt erin. Wie is er met hem dan uitgegaan? Dat is mij even ontgaan. Misschien aan de overkant van het veld. Ja, Kilian van Mil, ja, die gaat dan zo'n mooie victory lap maken aan de overkant van het veld. Want die gaat overal langs de reclame borden handen schudden. En daar is hij voorlopig nog wel even mee bezig. Alsof het Sinterklaas is op 5 december of 4 in dit geval. Het is 65 minuten dat we bezig zijn bij Quick Boys Katwijk. En het staat 5-0.
0: En dan kunnen we nog even naar, volgens mij werd er gezegd, Philip. Ja, Philip van Es toch, bij GVVV Rijnsburg.
1: Ja, waar je het idee hebt dat de uien de bietenbrug opgaan. Want 3-0, het had zomaar zojuist 4-0 kunnen zijn. Veenhof stond net niet, dacht ik, buitenspel. Maar volgens de grensrechter wel, anders had hij zo vrij door kunnen lopen en de 4-0 kunnen maken. En daartegenover zet Rijnsburger eigenlijk helemaal niks. Het weet amper kansen te creëren. En zo is het toch wel weer schrikbarend wat Rijnsburg vandaag laat zien. Laten we hopen dat ze ergens nog iets de moed vinden om er wat anders van te maken. Want dit is niet al te best.
0: Verschillen in de wedstrijd in de tweede divisie ontzettend groot. GVVV, Rijnsburgse Bosch, je hoorde het net van Philippe, is 3-0. En Hanni Varara kijkt naar de derby die inmiddels een 5-0 tussenstand kent. We zijn zo meteen natuurlijk terug, want deze wedstrijden vragen om een vervolg. Hoor je hier bij Radio Westsport. Tot zometeen.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
18: Hoe weet jij dat?
19: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
20: In Schipluiden is het 13 graden en in Voorschoten ook. Het is bewolkt en er staat een westenwindkracht 4 tot 5.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De met ebola besmette hulpverlener heeft het LUMC in Leiden verlaten. De man werd vorige week vanuit Congo naar Nederland gebracht voor behandeling. Volgens het RIVM is de man volledig hersteld. Bewoners van de Vlietwijk in Voorschoten worden binnenkort bijgepraat over de plannen die woningcorporatie Reinhard Wonen met hun huizen heeft. Eerder lieten de bewoners bezorgd te zijn omdat ze zich niet betrokken voelden bij het proces. En de Japanse tuin op landgoed Klingendaal in Den Haag is vanaf vandaag weer open. Bezoekers moeten voortaan wel reserveren. Bij weinig drukte kunnen mensen zonder reserveren soms toch nog naar binnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
23: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
24: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijs raden?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Radio West Sport. Dit is Radio
9: West. Goedemiddag, daar zijn we weer. Het is 6:06. Dit is Radio West Sport met 4 wedstrijden vanmiddag. Ja, vreugde en verdriet kan in een stad, in een land, in een dorp, op één veld heel dicht bij elkaar liggen. En dat is allemaal waar bij Quick Boys tegen Katwijk. Hanni Ferreira.
10: 5-0 met nog een kwartiertje te gaan. Het is een kwestie van uitzingen deze wedstrijd. Het is met bakken uit de lucht komen vallen. En dus kan de gifbeker voor Katwijk nog helemaal leeg worden gedronken. Quick Boys wisselt erop los. 5-0. Dat wordt een historische zege.
9: Het gifbekertje is ook meegereisd naar Veenendaal. En daar wordt voorzichtig uitgenipt door Rijnsburgse Boys. In de uitwedstrijd tegen GVVV, Philip van Nes.
11: Nou, het is meer als een gulzige baby uit een fles is het 3-0 de stand. En het had zomaar ook 4 of 5-0 kunnen zijn als GVV een klein beetje meer geluk had gehad. Eerste wissel hebben we al gezien aan de kant van Rijnsburg. Want de trainer die is het een beetje zat, René van der Kooi. Lever is eruit gehaald, Toefie erbij. Dat zou dan ervoor moeten zorgen dat er nog iets te vieren valt in deze eerste helft.
9: Als we de bekers dan toch meenemen, dan zit de deksel er nog op bij Lisse tegen Rijnvogels. Herman Nanninga.
12: Ja, hij zit er nog op inderdaad. Ja, goede woordspeling, Ronald. 0-0 hier na 35 minuten spelen. Betere kansen, dat wel, voor FC Lisse.
9: Dan is er toch nog een beetje te juichen. En dat is bij Noordwijk Gemert, Menno Schilder.
13: Ja, want Noordwijk drukt Gemert het deksel op de neus. Het is 2-0 en was een heerlijke goal, zeg. Van Nissi Lombaya Anakoya. Ze hebben echt aanvallers die in vorm zijn bij Noordwijk. Die er echt zin in hebben vandaag. Het was een schot van een meter of 26. Loeihard buiten de 16. Diagonaal in de winkelhaak. En dat zet Noordwijk na 37 minuten op 2-0 tegen de ploeg uit Brabant.
9: En dat zijn de 4 wedstrijden waar wij vandaag bij zijn. We houden je natuurlijk op de hoogte van alle andere rangen en standen. En praten ook nog over de Oranje Leeuwinnen en ADO Den Haag.
8: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
9: En Hanni Ferreira die bij Quick Boys tegen Katwijk zit. Een historische dag. Ik denk dat er binnenkort wel tegeltjes te koop zijn. Waar was jij 10 oktober 2026?
10: Ja, ik ga het ook zeker straks na afloop aan beide trainers, maar met name aan die van Quick Boys vragen, Rogier Veenstra. Besef je wel dat je nog jarenlang aan deze wedstrijd herinnerd gaat worden? Er wordt ondertussen nog geel gegeven aan, ik denk, Vin Janmaat van Katwijk. Omdat ja, het is een en al achterover gedrukt wat Katwijk wordt. En af en toe leidt dat tot wat frustraties en wat overtredingjes. En de scheidsrechter van velen moet dan voor de zoveelste keer een kaart trekken. Dat heeft hij nu al 4 keer gedaan deze middag. 1 keer aan een speler van Quick Boys. 3 aan een speler in het oranje van Katwijk. En de laatste minuten lopen met nog 11 minuten te gaan. Quick Boys is door zijn wissels heen. Heeft onder andere een tweede Katwijker aan het front gebracht. Levi van Duin. Hij speelt en gaat de wedstrijd dus ook eindigen. Tenzij er natuurlijk nog kaarten, rode kaarten en blessures volgen. Maar dan mogen Leonard de Beste en Leefje van Duin straks voorop in de Polonaise, zou je haast kunnen zeggen. Bij Katwijk komt zo nog even Matthijs Jessen binnen de lijnen. Daar is al veelvuldig gewisseld, in de rust 3 keer zelfs. Maar dat heeft allemaal geen effect gesorteerd. En zo is het een kwestie van wonderlikken. Maar dit zullen wel de grootste wonden zijn die er ooit zijn toegebracht tot een team van VV Katwijk. Hoe je die hiervan gaat herstellen, dat is nog een heel groot vraagteken. Voorlopig is het een kwestie van deze storm doorstaan en het niet nog erger laten worden. Want Quick Boys heeft nog een keer de paal geraakt. Dat gebeurde via Kian Sloor, die daarmee dichtbij zijn tweede goal van de middag was. En Katwijk gaat nog een uiterste poging wagen, maar komt niet door de blauw-witte defensie heen. Zo gaan we richting de laatste 10 minuten bij 5-0. Quick Boys in de voorsprong tegen Katwijk.
9: Dan Philip van Es. Was er nou weer een goal of niet? Nee. Philip van Es bij GVVV tegen Rijnsburgse Boys. Ja, Philip, kan Rijnsburg, als we dan toch over wind en zeilen hebben, kan Rijnsburg nog een keer de andere kant op varen? Dat ze de wind wel in de rug hebben, denk je?
7: Ja, dat zou wel even lekker zijn. Want op dit moment zijn ze constant tegen de wind in aan het varen. Dan moet je zo zigzaggen en zo. En dan lijkt het ook alsof ze niet weten wat ze aan het doen zijn op die boot.
9: Ja.
7: Voorlopig is het een lekker boot met een zeil, met een schuur erin. En het roer hebben ze ook maar overboord gegooid. Ze zijn een beetje de weg kwijt bij Rijnsburg. Krijgen ook amper kansen. Het gevaarlijkst worden ze nog uit corners. Die dan afslaan en die vallen iedere keer voor de voeten van Touray. Maar die heeft zijn vizier niet op scherp staan. Als hier Veenhoff misschien 4-0 kan maken. Nee, die bal wordt nog ter nauwe nood weggewerkt. Dan zie je het al aan de lichaamstaal van enkele verdedigers. Touray, die werkt nu die bal weg. En die staat er weer te kijken. Ja, jongens, hoe kan dat nou zo makkelijk? Hoe kan nou aan die rechterkant weer zo makkelijk iemand er voorbij lopen? René van der Kooi heeft dus ook al ingegrepen. Hij heeft al gewisseld. Lever eruit, Tuffy erin. Nou ja, het is eigenlijk een beetje wachten op die 4-0. Net ook zo'n heel raar momentje bij Rijnsburg. Speelt Van Bohemen die bal terug in de richting van zijn doelman. Van Soest rekent daarop. De aanvaller van GVVV. En dan krijg je zo'n situatie waarbij Van der Kleij bijna allebei zijn benen kwijt is. Omdat Van Soest denkt, deze kan ik binnenschieten. Uiteindelijk weet Van der Kleij daar wel die bal nog weg te werken. Maar het zijn allemaal van dat soort onoplettendheden waar Rijnsburg vandaag last van heeft. Ja, en als je dat dan iets te vaak hebt, dan staat het na 33 minuten logischerwijs 3-0.
9: Dan gaan we naar Herman Nanninga bij Lisse Rijnvogels. Herman, ik zit even te kijken, maar Rijnvogels heeft gewoon al 25 doelpunten gemaakt. Wat gebeurde er nou in de eerste 8 wedstrijden wat vandaag achterwege blijft?
14: Ja, wat denk je?
9: Ja,
14: doelpunten.
9: Ja, tuurlijk. Maar de aanleiding tot kansen zijn... Nou ja, goed, je kent het verhaal.
14: Nee, dat klopt. Nee, ja, FC Rijnvogels is in deze wedstrijd gewoon net even wat minder dan FC Lisse. Maxime van der Meer is natuurlijk de grote man bij FC Rijnvogels met 9 goals in die afgelopen 8 wedstrijden. Ja, die is nog niet echt in stelling gebracht, maar dat is ook zo'n speler. Die kan in minuut 89 kan die wedstrijd nog eens eentje beslissen als hij het even op zijn heupen krijgt. Maar voorlopig is het eigenlijk wachten, heel eerlijk, op een goal van FC Lisse. Ze zijn nu weer in de aanval. Bal gelepeld richting de tweede paal van de Riet. De doelman van FC Rijnvogels, die plukt hem. Die is weer gescoord bij Menno Noordwijk tegen Gemert.
13: Ja, wat een beelden van Noordwijk. Het is gewoon 3-0 al voor rust voor de virtuele koploper Noordwijk. Uit de corner vanaf de rechterkant van het veld. Is Gemert een beetje onachtzaam. Niemand die hem wegschiet. En dan valt hij ook precies goed voor een speler van Noordwijk. Want dat gebeurt in de hele eerste helft. In dit geval Levi Volkers. Hij tikt hem binnen. Noordwijk 5 minuten voor rust. Op een 3-0 voorsprong. Terug naar jou, Herman.
14: Ja, dat zijn klinkende cijfers. Jaloersmakende cijfers. En dan te bedenken dat ik ook daar op duim weet had kunnen zitten. Goed, de topper tussen FC Lisse en FC Rijnvogels staat na 41 minuten nog altijd op 0-0. Met wel een aderlating voor FC Lisse, waar topscorer Hamdoui een paar minuten geleden geblesseerd naar de kant moest. Slootweg is zijn vervanger. Daar komen de Lissenaren weer met de gebroeders Zwetsloot. In dit geval is het Jaap die de bal opdrijft. Zwetsloot, die andere Toon, die de ruimte maakt. Combinatie tussen die twee. Voorzet van Jaap. Ja, die gaat langs Scholte heen en kan dan worden verwerkt tot een hoekschop. Ja, Lisse drukt, maar drukt nog niet af. En dus nog altijd 0-0 met nog een minuutje of 3 te spelen.
9: Daar heeft Noordwijk geen last van. Kan de nieuwe koploper worden. Doet zijn best. Drukt en drukt ook af. Noordwijk-Gemert is namelijk 3-0, Mano.
13: Ja, een beetje opvallend de eerste helft eigenlijk in die eerste 43 minuten. Noordwijk speelt als een echt topploeg zou je wel kunnen zeggen. Want niet alles gaat altijd goed. Maar ja, ze hebben zoveel kwaliteit voorin dit seizoen. En ze maken zo makkelijk doelpunten. En dat is echt even wennen. Het is af en toe even knipperen met je ogen. Want de afgelopen jaren is dat bij Noordwijk op Duinwetering toch echt wel eens anders geweest. Maar ja, alles valt in elkaar. De puzzel wordt goed gelegd bij de ploeg van Roy van der Meijen. En dan zie je dat ze in die eerste 43 minuten dus ook echt af en toe nog wel dingen doen die niet goed gaan. Achterin leveren ze de bal ook her en der nog wel eens in. Maar Gemert profiteert niet. En dan hebben ze dus het vertrouwen. Dat zie je ook wel een beetje. Zo spelen ze. Dan hebben ze het vertrouwen dat ze weten dat ze voorin toch wel doelpunten gaan maken. Nou, dat hebben ze gedaan. 3 in de eerste helft. Nu een kans voor Gemert. Maar ja, daar gaan ze slordig mee om. En bovendien buitenspel. Want er lukt niet zo heel veel bij de ploeg in het zwart-witte Brabant. En met Noordwijk lukt eigenlijk alles. Dat zie je dan ook met zo'n corner. En dan zie je dat zelfs de centrale verdediger een beetje dat spitsen gevoel heeft. Dat hij op de juiste plek staat op het moment dat de bal af wordt geslagen. En dat Levi Volkers, de man centraal achterin, dus ook mag meedelen in de feestvreugde. Ja, dan is het een onbedreigde eerste helft voor Noordwijk in de laatste eerste minuut. Want ze leiden met 3-0.
9: En dan zijn we door dit rondje heen. Gaan we straks natuurlijk weer terug naar Hanif. Om te kijken bij het slot van onze derby van vandaag. Maar nu maar even, ja, even een liedje doen. Dat is misschien ook wel weer eens lekker natuurlijk. Aha, hier op Radio West. And Take On Me.

0: En weer een doelpunt bij Hanif.
1: De gifbeker is nog steeds niet leeg voor Katwijk. Dat is de wedstrijd sowieso al aan het eindigen met zijn tienen. Want Finn Janmaat kreeg zijn tweede en dus gele en dus een rode kaart. Maar nu wordt het 6-0 via Kian Slor. Quick Boys haalt uit tegen Katwijk.

0: Inmiddels rust bij Herman Nanninga bij Lisse Rijnvogels. Daar is het 0-0. En Menno Schilder heeft ook aangekondigd dat het rust is. En dat betekent dat Noordwijk-Gemert de ruststand kent van 3-0. Nog altijd niet afgelopen. Dus de gifbeker, zoals die vaker genoemd is vanmiddag, is nog altijd niet helemaal leeg voor Katwijk. In de wedstrijd tegen Quick Boys 6-0. Hanif Harar.
1: En er moet nog even ruim een minuut uit worden gedronken. Want zo lang duurt de wedstrijd officieel nog. Quick Boys gaat nog op zoek naar de zevende. Om die zevenklapper compleet te maken. Dat zou wat zijn, zeg. Broekhuizen naar de rechterkant. Doesburg voor het doel Sloor niet gevonden. Bal weggewerkt door Warmerdam. Nadat Katwijk een minuut of acht voor tijd met zijn tiener kwam te staan. Want Finn Janmaat, die wel geteld 18 minuten heeft meegedaan aan zijn invalbeurt, kreeg zijn tweede gele kaart. Daar ging een vechtpartij aan vooraf tussen twee groepjes spelers. Met zijn tiener kwam te staan. Want Finn Janmaat, die wel geteld 18 minuten heeft meegedaan aan zijn invalbeurt, kreeg zijn tweede gele kaart. Daar ging een vechtpartij aan vooraf tussen twee groepjes spelers. Waarbij de scheidsrechter drie man geel gaf.

0: Het is een historische dag. Quick Boys wint de derby van Katwijk met maar liefst 6-0. Hier zal nog lang over nagepraat worden. En de speaker Jan Guit gaat ook nog wel even van zich laten horen. Wat een middag. Wat een wedstrijd om over na te praten. Maar een wedstrijd is het eigenlijk geen moment geweest. Quick Boys 6, Katwijk 0. Wat een verschil.
1: Alleen het woord wedstrijd was niet van toepassing. Voor de rest was alles gaaf aan Quick Boys tegen Katwijk. Hoewel Katwijk het daar niet mee eens zou zijn. Minder leuk voor Rijnsburgse boys is ook het ritje naar Veenendaal geweest. Terwijl, Filip, men was toch enigszins in een goede bui eigenlijk.
2: Ja, dat was. Maar dat zijn we nu na 45 minuten voetbal alweer helemaal vergeten. Het is geen gifbeker, maar een gifemmer geworden ondertussen voor Rijnsburgse boys. Want we hebben zojuist een rode kaart gezien. Oh. De enige man die geel kreeg tijdens deze wedstrijd, Rob Sandbergen. Die besloot om zijn tegenstander maar even te gaan knuffelen terwijl hij aan het rennen was. Op zich lief, maar niet heel handig. Want als hij gaat liggen is het een overtreding. En dat was het ook in de ogen van scheidsrechter Erik de Braken. Op de rand van het 16 meter gebied. En was er ook geen enkele andere straf denkbaar dan een tweede gele kaart. En dus staat Rijnsburgse boys met een mannetje minder. En ja, moet ik vooral denken dat dit de wet van Murphy is. Hè? Alles wat fout kan gaan, zal fout gaan.
1: Ja.
2: Nou, dat is vandaag wel van toepassing op Rijnsburgse boys.
1: En dan hebben ze nog een helft. Kan je nagaan, hè?
2: Ja, dit wordt genieten. Dit wordt likkebaardend kijken naar hoe dit helemaal misgaat. Maar prima, we doen het met alle plezier.
1: Nou ja, eens kijken of René van der Kooi misschien de zaak nog een beetje kan keren. Maar ja, dat wordt toch een beetje angstvallig bedacht dat dat misschien wel niet kan. Je gaat het hier horen bij Radio West Sport in elk geval. Het is rust bij drie wedstrijden en we hebben er één die ten einde is. En als je nou net de radio aanzet en je denkt, net even die Katwijkse derby gemist. Quick Boys Katwijk heeft een uitslag van 6-0.
3: Radio West Sport.
4: Dit is Radio West.
1: Het moet nog heel even wijken, want Filip, de terugkeer van Rijnsburgse boys in deze wedstrijd.
2: Ja, nee, helemaal niet. Die gif beker werd een gif emmer, wordt een gif badkuip. Het staat 4-0, binnengekopt, corner door Juri Potjes. En zo wordt het steeds erger en erger en erger en erger voor Rijnsburgse boys. Yeah!

0: Ooit kwam ik een plaatje van ze tegen in de schoolagenda. Toen ben ik eens gaan opzoeken wat voor muziek ze eigenlijk maakten. Mutt was dit uit 74 en de Tiger Feet. Ja, dat zijn poezelige voetjes. Terwijl er op dit moment Philip Verles door GVVV Veenendaal als een olifant door de porseleinkast wordt gegaan tegen Rijnsburg.
1: Ja, kun je dan GVVV kwalijk nemen dat ze een olifant zijn. En vandaag heb ik eerder het idee dat we Rijnsburg kwalijk kunnen nemen dat ze in het olifantenverblijf al hun porselein hebben opgeslagen.
0: Ja.
1: Want de olifant die loopt vrolijk door, maar bij Rijnsburg. Ja, het is lachwekkend. 4-0, corner werd nog even binnengekopt. En net werd Bram de Bruin nog even het licht uit de ogen geschoten door een teamgenoot.
0: Oh.
1: Het is echt een weergaloos voorbeeld van de wet van Murphy. Dat echt alles wat fout kan gaan, gaat vandaag fout. Zijn ook al gelijk twee man bij Rijnsburg aan het warmlopen. Ja, trainer René van der Kooi, die moet en zal in gaan grijpen zometeen in de rust. Want als je nog zo'n helft af gaat leveren, dan durf ik de dubbele cijfers zelfs niet eens uit te sluiten.
0: Zullen we eens kijken? Ik denk dat het nog 4-3 gaat worden.
1: Ja, met dat man, ik hoop het met je mee, maar ik ben er heel erg bang voor. Als je de eerste helft hebt gezien, dan is alle hoop er wel uit.
0: Je kent mij, positief mens ben ik. We gaan het allemaal afwachten, Philip. Gaan we lekker even bakkie doen, want het is daar ook rust. Het zijn wedstrijden die op allerlei verschillende tijdstippen zijn begonnen. AFC Hoek bijvoorbeeld is een wedstrijd in de tweede divisie. Die is om 3:15 gestart, kent een 0-0 tussenstand. Roda Raalte, RKAV, de amateurs dus van Volendam, daar wordt ook driftig gescoord. Volendam op een 2-1 voorsprong. Mooie naam. Vind ik echt zo mooi. Steur en Tol. Nou, dan weet je dat hij niet voor Roda Raalte spelen. Willemsen is degene die een doelpunt heeft gemaakt voor Roda Raalte. Een van de hekkensluiters van de tweede divisie. De Kozakken Boys spelen tegen Spakenburg. En Kozakken Boys doet natuurlijk mee om de top. En Deurlo heeft de ploeg uit Werkendam daar op een 1-0 voorsprong gezet. Kloetingen Hardenberg. Ook Hardenberg zegt aan het begin van elk seizoen: wij doen mee om het kampioenschap. Moet je wedstrijden winnen. Doen ze, althans ze staan voor in de uitwedstrijd bij Kloetingen, door een doelpunt van Witteveen. En hebben we dan nog meer? Ja, er wordt ook gescoord bij de wedstrijd tussen de twee jongploegen. Jong Sparta en Jong Almere City staan tegenover elkaar. En tot nu toe heeft Almere City na een minuut of 5-6 gescoord. En Huisman is degene die daar het doelpunt maakte. En dan hebben we nog één wedstrijd. En dat zijn Sommeervogels tegen de Koninklijke HFC. Daar hebben we geen doelpunt te maken. Dus mag de conclusie zijn dat het daar nog 0-0 is.

0: Nou, Bob, hij deed het niet alleen. Hij deed het samen met Mo. En nog even blijven. Morgen wordt ook voor ADO Den Haag het eredivisie-seizoen weer hervat. Ze zijn echt lang weg geweest, hè? 3 weken geen eredivisie. Maar morgen speelt ADO Den Haag tegen Telstar. Dat is natuurlijk nog gelijk ook een wedstrijd van 2 ploegen... die een beetje in dezelfde situatie zitten. En na ADO Den Haag tegen Telstar in omgekeerde volgorde uiteraard. Is te horen bij Radio West. De wedstrijd begint om 2:30 en zal hier integraal te volgen zijn. En dus is er dan geen als de dag van toen, maar een aangepast programma. Maar dat hoor je dan vanzelf wel. We gaan terug naar het voetbal. Het actuele voetbal waarin vreugde en verdriet, ik heb het al eerder gezegd, dicht bij elkaar liggen. We hebben Quick Boys Katwijk gehad. Een afgetekende 6-0 voor Quick Boys. We gaan daar straks natuurlijk over napraten. Het is rust nog bij GVVV tegen Rijnsburg. Maar daar is het inmiddels ook 4-0. En dan is het bij Lisse Rijnvogels 0-0. En de U en de A die we horen, die komen van Duinwetering, waar Noordwijk tegen Gemert speelt. Menno Schilder kijkt en het 1-0 staat.
1: 3-0 staat het voor Noordwijk.
0: 3-0 staat, sorry.
1: Ja, 3-0. Nee, Noordwijk heeft echt een geweldige eerste helft achter de rug. Schitterende doelpunt. En met name die van Nissi Lombaya Anakoi. De tweede goal was dat. Het was eigenlijk de mooiste van buiten de 16. Jasten die bal echt zo de kruising in. Maar nu aan het begin van de tweede helft is het even alle hands aan dek misschien wel. Want Gemert heeft de bal liggen op 1,35 meter. Tweemans muurtje. Met een vrije trap die genomen gaat worden door Lex van Dijk. Kan Gemert daar dan misschien wat uithalen. Dan komt de aanloop. En het schot is best aardig. En die gaat via de lat. En de vingertoppen van Sven van der Maat uiteindelijk over de goal. Ja, iets wat je niet wil als Noordwijk zijnde is natuurlijk die comfortabele marge van 3 aan het begin van de tweede helft zien verdampen. Dan moet je de eerste paar minuten in ieder geval door zien te komen. Want ja, je kunt je ook bijna niet voorstellen dat Gemert, de nummer 9 van de derde divisie, ook in de tweede helft zo matig voor de dag komt. Want die hebben toch echt wel wat kwaliteit op het veld lopen. Komt de corner aan de rechterkant. Die is dan weer makkelijk weg te werken, zou je zeggen, voor de defensie van Noordwijk. Ja, dat is niet helemaal lekker geraakt. Dat is een understatement. Want achterin wilde Levi Volkers de bal richting de middenlinie poeieren. Maar hij poeiert hem de lucht in. En met die wind zeilt hij nog bijna over de eigen keeper van de maat heen. Wordt het de corner aan de andere kant. Ja, die openingsfase van de tweede helft. Dat wordt interessant voor Noordwijk. Dat dus al 3 treffers heeft gemaakt. En voorlopig een zorgeloze middag kent tegen Gemert. 3-0.
0: En dat had allemaal bekeken kunnen worden door Herman Nanninga. Maar die koos voor Lisse tegen Rijnvogels. En dan moet waarschijnlijk toch de consumptie in de bestuurskamer in de rust een hoop goed maken, denk ik, Herman. Wat heb je gekregen?
2: Ik ben er helemaal niet geweest, joh. Nee, dat is voor mij, dat vind ik echt te ver lopen. Dat vind ik te veel gedoe.
0: Is dat,
2: dus ik blijf lekker hier een beetje
0: hangen. Gaat er geen pendelbus heen dan?
2: Nee, ze hebben wel een lift, ben ik achtergekomen. Dus dat is dan weer mooi. Oh, je gaat er waarschijnlijk een doelpunt vallen. Ja, daar is hij.
0: Ja!
2: Jeroen Hak, nou, we zijn er live bij. Nou, die komt echt letterlijk uit de lucht vallen. Ik moet zeggen, Lisse was er in de eerste helft natuurlijk al een paar keer heel dichtbij. En er kwam net in de rust een man naar me toe, een vaste supporter van FC Lisse. En die zei, er was maar 1 ploeg die voor had moeten staan. Hè? En daar heeft hij gelijk in. En nu is daar dan de voorsprong. Jeroen Hak is de doelpuntenmaker. FC Lisse op voorsprong tegen de koploper. En ik zeg het nog maar een keer. Die koploper FC Rijnvogels heeft dit seizoen nog niet verloren. Maar ze kijken nu dus aan tegen een achterstand.
0: Ik herken daar weinig Lisse's in dat accent wat jij net nadeed, Herman. Was dat een Volendammer of zo die daar was?
2: Ja, joh, maar dat is toch 1 pot nat, al die accent. Ik zal er wat beter op oefenen.
0: Okay,
2: ik was er zelf al tevreden over.
0: Nou ja, nou goed, we hebben het er nog wel over. Lisse Rijnvogels kent dus een tussenstand van 1-0. Ja.

0: Het is wel een stukje jeugdsentiment dit. Irene Cara en Flashdance, What a Feeling. Dan moet ik wel even een verslaggever erbij zoeken voor wie dit ook jeugdsentiment is. Even kijken. Herman dan, ik ga bij Lisse Rijnvogels. Ja.
1: Ja, joh, zelfs de zwart-wit films van Charlie Chaplin is nog een jeugdsentiment.
0: Ja, en toen,
1: daar waren we ook live bij.
0: En toen moest jij je al scheren, hè?
1: Ja, toen kreeg ik de baard in de keel. Precies. En overal haar waar je dat niet wil hebben, zeg maar. Ja, nee, dat was toen. Ja.
0: Het doelpunt heb je gehad. Lang op moeten wachten bij Lisse Rijnvogels. Ja.
1: Ja, nou, daar was er dan eindelijk een minuutje na rust. Jerrel Hak, die het kanon... nou ja, zo hard was het allemaal niet. Hij deed het keurig, werd in de diepte uit aangespeeld. En werkte die bal naast David van Driet de goal in. En even daarna kijk ik naar het dak aan de overkant waar onze cameraman staat. En die zie ik daar opeens aankomen rennen. Dus ik ben benieuwd of we deze goal, deze 1-0 van Jerrel Hak, voor morgen in de uitzending hebben. We gaan het allemaal zien, maar hij is echt gemaakt. Het is echt de waarheid. Lisse staat met 1-0 voor. En FC Rijnvogel zal nu het ware gezicht moeten tonen. En kijken hoe graag ze die ongeslagen serie willen volhouden. Want nu kijken ze tegen de achterstand aan. Gaan ze de koppositie verliezen? Dat is wel duidelijk als deze stand op het bord blijft staan. Maar in de eerste helft, ja, moet ik zeggen, zijn ze aanvallend nog niet heel erg overtuigend bezig geweest. Ik heb één kansje gezien op een doelpunt voor FC Rijnvogels. Ja, dat is gewoon te weinig voor de koploper. Die dus nu met 1-0 achterstaat. We hebben hier gespeeld op de spekken. 52 minuten.
0: En het antwoord op de vraag van Herman hoor je morgenavond om... Of zie je morgenavond, moet ik zeggen, om 8 uur op TV West.
1: Ja, of als... niet.
0: Nee, ja, precies. Nou ja, dan zie je of het... Nee, ja, precies, of niet. Dat klopt. Maar dan zie je wel de uitzending en dan zie je de wedstrijden die wel gefilmd zijn... zie je dan voorbij komen. Ik denk ook wel de 6 goals van Quick Boys tegen Katwijk. Maar misschien zie je die wel eerder. We gaan naar Menno. Menno heeft er al 3 gezien. Noordwijk, Gemert, dat wordt een koploperschap wellicht. Nou, nee, dat is nu door Lisse natuurlijk. Er gaat daar weer een streepje doorheen, denk ik.
2: Ja, ze kunnen nog wel spek kopen worden, maar dan hebben ze inderdaad een beetje hulp nodig. Ja, ja. Ga morgen bij die samenvatting vooral ook even kijken naar die tweede goal. Die gaan we uiteraard in de herhaling nog even rustig laten zien. Dat is de mooiste van Nissi Lombaya. Naar Kooik van in herhaling, want dat heb ik al een paar keer gezegd. Terwijl we nu de volgende aanval van Noordwijk zien. En bijna was daar de grote kans op de vierde. Die hadden ze een paar minuten terug ook al. Ja, die aanval die vindt zichzelf af en toe echt in een soort speeltuin achterin hoor, bij Gemert. Want ze gaan echt dartelend door die 16 meter van de ploeg uit Brabant heen. En dat levert kans op. Dat was zojuist via Antonioli ook het geval. Die snoepte de bal af van zijn tegenstander. Kon zo doorstoten naar de doelman. Had alle tijd eigenlijk om de hoek uit te zoeken. Maar schoot hem toch nog tegen Jeroen Keris aan. En dat was eigenlijk al knap zat op dat moment. Want de keeper lag al. Geen 4-0. Maar goed, nog altijd een comfortabele 3-0. Na 56 minuten. Toen ik zojuist in de rust even met het bestuur van Noordwijk aan het praten was. Toen werd er al een beetje gegrapt, want er lag daar een bal op de tafel. En toen zeiden ze daar, ja, dit is de kampioensbal. Nou, dat is natuurlijk nog wel heel, heel ver weg. En er kan natuurlijk nog van alles gebeuren zo de komende maanden. Maar ja, het is wel tekenend voor het optimisme hè, bij Noordwijk. En dat hebben we ook niet altijd gezien, hoor, de laatste jaren bij Duinwetering. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Nu moeten ze even verdedigen, want Gemert zowaar sporadisch in de aanval. Maar de ploeg uit Brabant, ja, dat de eerste paar minuten van de tweede helft nog wel een beetje de 16 van Noordwijk opzocht, komt nu eigenlijk niet heel veel meer in de buurt. En als ze dat wel komen, dan kan Noordwijk het allemaal eenvoudig verdedigen. Kortom, nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor Noordwijk. 57 minuten, 3 voor de thuisploeg en 0 voor Gemert.
0: Dan zijn er ook situaties waarin je alleen maar vuiltjes aan de lucht hebt. En dat is bij Rijnsburg, want dat staat met 4-0 achter bij GVVV. Nou ja, je kunt ook zeggen, het is weer 0-0 en begin aan de tweede helft, Philip.
3: Ja, ja, dat kan ook. Ja, er zijn zoveel veldjes aan de lucht dat je het hier gewoon over smok hebt ondertussen. Het is best wat Rijnsburgse boys in de eerste helft laten zien. En dat is dan nog een understatement. Ik had net supporters die naar me toe kwamen en zeiden... ja, dit is het allerslechtste wat ik ooit van Rijnsburg heb gezien. Zo. Nou ja, ik denk wel dat ik me daarbij aan moet sluiten. Kozakken boys was ook al wel goed slecht. Maar dit is nog wel een stuk slechter dan dat ze tegen Kozakken boys hebben laten zien. Het is bedroevend, dus is er ook ingegrepen door de trainer René van der Kooi. Bram de Bruin en Nino Klaver zijn achtergebleven. En zij zijn vervangen door Bas de Meijer en De Haas. Als ondertussen daar het eerste schot alweer komt van GVVV. Vanuit een moeilijke hoek wordt er geschoten door Jadir. De enige man die voorin nog niet een duit in het zakje heeft gedaan met een assist of een goal. Hij schiet recht op doelman Van der Kleij. Ja, het is vooral de boel dichtbouwen voor Rijnsburg, zo lijkt het. En dan maar hopen dat het allemaal meevalt. Wel twee spitsen als ze de bal hebben met Bastemeijer en Buitenweg. Maar ja, dat is het dan nog wel. Voorlopig zijn we ons hier in die tweede helft vooral een beetje om ons heen aan het kijken. En aan het kijken dat het best wel een mooi gebiedje is waar je in bent hier in Veenendaal. Want van het voetbal moeten we het voorlopig nog niet hebben.

0: Het temperament van het liedje van Paco staat natuurlijk haaks op de weersomstandigheden vandaag. Op deze dag, op zaterdag 10 oktober. Maar zo komt er toch nog een beetje zonneschijn en warmte uit je boksen. Dit is Radio West. Je luistert naar Radio West Sport. En de doelpunten vallen als rijpe appelen van de boom. Maar niet altijd in ons regiovoordeel. Bijvoorbeeld in Veenendaal. Daar heeft Rijnsburgse Boys eigenlijk al vanaf 2:30 de wind tegen. En hebben ze er al 4 moeten incasseren, Philip. En de koek is nog niet op.
1: Nee, de koek op Sportpark Pannenhuis is zeker nog niet op. Want Rijnsburgse Boys speelt natuurlijk met een mannetje minder. Na die rode kaart van Zandbergen. Ja, verder heeft het eigenlijk weinig in de melk te brokkelen. In het begin van deze tweede helft net wel even wat langer balbezit. En dan proberen ze een aanval op te bouwen. Ook nu proberen ze dat te doen met Karoui. Ja, misschien dat GVVV zichzelf in slaap laat zussen. Als nu Van Bohemen opeens het 16 meter gebied in kan. De voorzet daar. Maar het is Menno Heus die voor het eerst in deze wedstrijd aan het werk moet. De doelman van GVVV haalt die lage voorzetter snel en venijnig uit. De ferme duik naar beneden. Plukt die bal van de voet af en dan is gelijk de counter daar. En staat GVVV alweer met een paar man voor de goal van Rijnsburgse Boys. Met Veenhof. Die tikt hem even terug naar Jadier. Die is dan vrolijk om zich heen aan het kijken en aan het dartelen. Je ziet ook wel dat de spelers van GVVV in balbezit. Je ziet het aan lichaamshouding. Je ziet het aan hoe ze de bal aannemen en hoe ze zich over het veld bewegen. Dat ze het ook wel best vinden. Dat ze gewoon lekker willen voetballen in die tweede helft. Als hier Spies met een voorzet komt er bij de tweede paal, was daar de mogelijkheid voor Veenhof. Maar die weet de bal te missen. En zo in de 53ste minuut staat het nog steeds 4-0 voor GVVV.
0: Een verandering in stand op komst bij Herman Nanninga. Het is 1-0 bij Lisse Rijnvogels. Maar Herman,
2: de kans voor FC Lisse op 2-0 is er, want FC Lisse kreeg een penalty. Hak neergehaald in het 16 meter gebied. Althans, dat is het oordeel van scheidsrechter Wim Bronsvoort. En dat is Jaap Zwetsloot achter de bal. En die bal die wordt gestopt door, dat is uitstekend, David van der Riet. Die keeper die gaat naar de goede hoek. Het was wel grappig, want eigenlijk was het Toon Zwetsloot die bal in de handen had. Toen kwam Jaap erbij. Die zei, joh, laat mij het even doen. Ik kan dat wellicht wel wat beter. Nou, dat ging dus even mis. En dus blijft het 1-0 na een fase. Ja, want even kort daarvoor gebeurde er iets opmerkelijks. Althans, als ik het allemaal goed gezien heb, was het doelman Verzwijveren van FC Lisse die toch een flinke elleboog uitdeelde aan Tom Beijen. Die bleef gestrekt liggen. Uit de tegenaanval kreeg FC Lisse die penalty. Dus Beijen, die ging nog even een verhaal halen bij scheidsrechter Bronsvoort. Die wuifde alles weg. En wat dat betreft misschien wel een beetje gerechtigheid dat deze penalty van Zwetsloot niet in de touwen ging. En dus blijft de stand 1-0. In het voordeel nog altijd wel van FC Lisse.
0: Moeten wij Bert van Leeuwen bellen al of niet, denk jij?
2: Ja, ik laat die limousine maar voorrijden.
0: Ja, want dat gaat mis bij die zwetslootjes, hè? Ja, die zijn licht geraakt. Die heb je zo, die komen niet zomaar aan tafel. Goed, het is daar nog altijd wel 1-0 in het voordeel van Lisse. Dan gaan we naar Menno. Noordwijk tegen Gemert. Het is een mooie Noordwijk-show die heel mooi kan eindigen ook in dit weekend natuurlijk.
3: Ja, zeker weten. 25 minuten nog. 3-0 voor Noordwijk de stand. Dat had al wel wat groter kunnen zijn in de tweede helft. Met kansen her en der. Want het is toch eerder 4-0 die in de lucht hangt dan 3-1. Dat gevoel heb je een beetje. Kansen voor Noordwijk waren er onder andere via Antonioli. Die had hem eigenlijk wel kunnen maken. Maar ja, ze zijn er nog wel meer voor in. Want ze hebben het echt heel erg makkelijk met de defensie van Gemert. Ze gaan er aan alle kanten voorbij. En het is niet zo dat er echt iedere minuut de ene na de andere kans is. Maar je ziet gewoon dat Gemert ontzettend kwetsbaar is. En dat het voor Noordwijk makkelijk is om iets te creëren. Hier is Latif. Die maakte zijn 10e eerder vanmiddag. Dat was de eerste goal van de wedstrijd. Toen die schitterende 2e in de winkelhaak van Nissi Lombaye Anakoy. En de 3e werd gemaakt door notabene verdediger Levi Volkers. De voormalig jeugdspeler van FC Volendam. Die ook een duit in het zakje deed. Maar nu Gemert een keer. Kijken of die wat kunnen doen. 66 minuten. Het is nog altijd 3-0.
0: Ja, dan zou Rijnvogels dus op 22 punten kunnen komen. Noordwijk staat op dit moment tweede met 19 punten. Lisse heeft er ook 19, maar staat dus ook voor. En dan is Rijnvogels wellicht het grootste slachtoffer van de veldslag. Maar goed, zover is het nog niet. Radio West Sport met straks de slotfases. Natuurlijk hoor je die hier.

0: Ja, dit is Radio Westsport. Ik zei net tegen Philip van Es. We gaan naar GVVV, Rijnsburgse Boys. Het wordt gewoon 4-3. Maar eens en meer blijkt maar weer eens dat hoop uitgestelde teleurstelling is, Philip.
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nog wel even eventjes te gaan. 33 minuten om precies te zijn. Dus het kan nog, hè? Dus,
0: ja, oké.
1: Je kan je hele maandsalaris er nog op inzetten. Als je het echt aandurft. Ik zou het niet doen. Alhoewel, deze corner valt bijna binnen. Maar daar is Van der Klei uiteindelijk met een handje. Nou ja, het geeft mij ergens ook geen hoop. Ik heb te weinig gezien van Rijnsburgse Boys in deze tweede helft. Om nou te zeggen van, goh, die gaan heel snel een doelpunt maken. Voorlopig dus nog steeds 4-0.
0: Lisse Rijnvogels is 1-0. Had 2-0 moeten zijn, Herman.
2: Ja, maar die penalty ging dus mis. En dus leeft FC Rijnvogels nog. Maar ja, die zullen toch dat andere vaartje moeten tappen. Die bij die andere wedstrijd. Die komt langzaam aanrijden hier vanuit Nieuw-Zuid deze kant op. Het staat nog altijd 1-0 voor Lisse.
0: Waar helemaal niks aan de hand is, dat is voor Noordwijk. Dat kan genieten van de thuiswedstrijd tegen Gemert. En dat doet Menno Schilder ook.
3: Ja, die vrachtwagen mag hier voorbij rijden hoor, met die vaten. Want die zijn niet nodig. 70 minuten, 3-0 voor Noordwijk. Zojuist wel de bal zo waar een keer in de handen bij doelman Sven van der Maten. De outkeeper van Scheveningen nu onder de lat bij Noordwijk. Die heeft heel weinig te doen. Hij kreeg een bal op zich afgeschoten. Maar dan was het wel 70 minuten, 3-0.
0: Het is Rijnvogels dat nu dus nog bovenaan staat met 20 punten uit 8 wedstrijden. En Noordwijk en Lisse hebben er allebei 19. Die staan voor. En Rijnvogels staat achter. Dus dat zou wel eens een kleine verandering kunnen worden aan de kop van de ranglijst van de derde divisie B. We gaan de komende uren sowieso nog even terugblikken op Quick Boys Katwijk. Want als je het gemist hebt, 6-0 is de uitslag geweest vanmiddag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op Florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
11: In Delft is het 13 graden en in Wassenaar ook. Het is bewolkt en er staat een westenwind kracht 4 tot 5.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Na bijna 4 jaar krijgen 35 ongebruikte woonunits in de Lier een bestemming. De gemeente Westland gaat ze gebruiken voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen. Voor nog eens 29 woonunits wordt gezocht naar een plek voor tijdelijke huisvesting. De met ebola besmette hulpverlener heeft het LUMC in Leiden verlaten. De man werd vorige week vanuit Congo naar Nederland gebracht voor behandeling. Volgens het RIVM is de man volledig hersteld. En een 74-jarige Zoetermeerse vrouw mag toch met haar driewielfiets door de winkelstraten in haar woonplaats. Eerder weigerde de gemeente haar een ontheffing te geven vanwege een fietsverbod. Nu blijkt dat haar fiets een gehandicapte voertuig is en ze dus geen ontheffing nodig heeft. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3de keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je. Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
19: Radio West Sport. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, even na 4 uur. We gaan naar de ontknopingen bij de drie wedstrijden die nog bezig zijn. Spanning terug bij GVVV tegen Rijnsburgse Boys, Philip van Es.
21: Ja, ik weet niet of jij dat maandsalaris nog had ingezet op 4-3. Maar je begint straks spijt te krijgen, Ronald. 4-1, doelpunt van Toefi. Schiet vanaf een metertje of 25 op de goal. En hij vliegt geweldig binnen, hoor. Onderkantje lat. Menno Heus, die vliegt er nog zo naartoe. Maar die kan er niet meer bij. Ziet dat zijn hand onder de bal doorgaat en dat de bal in het net belandt. En zo wel een doelpunt voor Rijnsburgse Boys. Maar om echt terug te komen is er nog wel heel veel werk aan de winkel. Voorlopig dus 4-1.
20: Rijnvogel scoort ontzettend veel in de derde divisie B. Maar nou, het moet tegen Lisse net niet. Met de handrem erop. Of Herman Dannega, is er iets gebeurd?
22: FC Lisse heeft weer gescoord. Dat is 2-0 geworden voor FC Lisse. Remy van Ekeris, hij is de maker van de goal. 2-0, nog een kwartier te spelen hier op de Spekken. De koploper gaat de eerste nederlaag leiden. Zo ziet het er naar uit.
20: Zo gaan alle wedstrijden langzaam maar zeker hun spanning verliezen, tot onze spijt. Bij Noordwijk Gemert is het eigenlijk nooit spannend geweest. Wel leuk, Menno Schilder.
0: Ja, zeker. 10 minuten nog. 3-0 voor Noordwijk. De grootste vraag is eigenlijk of er nog een extra hoofdstuk komt in de voorstelling van Noordwijk vandaag. Kansen waren er onder andere voor Latif. Hij maakte er al eentje en had bijna een elftal compleet aan doelpunten, maar die gingen net niet in. Kleine 10 minuten nog. Noordwijk gaat nog proberen om het publiek nog wat extra meer te vermaken. 3-0.
20: Daar was Quick Boys ook naar op zoek naar een elftal tegen Katwijk. Dat is niet gelukt. Ze zijn op 6-0 blijven steken, maar dat is wel een afgetekende zegen voor Quick Boys in de derby tegen de Oranje tegenhanger in het Vissersdorp.
19: Radio West Sport met Ronald van der Geer.
20: Ik kijk even of ik toch nog wat kan inzetten, Filip. Het is nu GVVV Rijnsburgse Boys 4-1 geworden. Nou ja, ik zei 4-3, dus 8-2 doelpunten. En als ballen van 25 meter erin gaan vliegen, nou, dan zit je in de flow, hè?
21: Ja, dan zit je er wel lekker in, zeg maar. De Rijnsburg is deze hele tweede helft een stuk beter dan dat het in de eerste helft was. Dat was ook niet zo moeilijk, hoor. Maar ik hoor zometeen het spaarvarkentje wel kapot geslagen worden ergens op de achtergrond. Wel oppassen met de glasgever.
20: Ja, ik heb veel geld ingezet bij steeds hoger.
21: Ja, vandaag 3-1 gewonnen, hè?
20: Nee. Oh, dan moeten we even uitleggen. Dat was een intern grapje. Dat is een amateurclubje van Filip, waar die zelf voetbalt. En die winnen nooit. Maar nu wel?
21: Ja, nu wel. Het is al de tweede overwinning van dit seizoen. Dus een beetje fake nieuws van onze oud-teamgenoot die ons een beetje slecht gezet heeft.
20: Ja. Nou goed, terug naar de wedstrijd. We komen hier zo op terug. Terug naar de wedstrijd.
21: Ja, terug naar de wedstrijd. Nee, ja, 4-1, geweldige knal hoor van Toefie. Vanaf 25 meter vliegt echt heerlijk binnen. Zo'n bal is gewoon het mooiste als die onderkant lat binnenvalt. Als die precies onder de lat gaat en hij stuit het niet zo naar beneden, dan is het ook een mooie goal. Maar niet zo mooi als onderkant lat. Dat is dan in ieder geval mijn persoonlijke mening. Mm-hmm. En dit was een hele lekkere. Maar ja, Rijnsburg moet nog een paar van dat soort kansen zien te creëren. Maar het komt best aardig voor de dag met dat mannetje minder door die rode kaart van Zandbergen in de tweede helft. Geeft weinig weg. Moeten we wel zeggen dat GVVV een enkele keer slordig is. Als nu Cariou de vandoor kan. Maar die moet dan helemaal buitenom. Ja, die gaat dan nog steeds verder buitenom. Nog verder buitenom. En dan loopt hij met ballen al over de zijlijn heen. Maar zit er nog een voetje tussen van een verdediger. En mag erin gegooid gaan worden door de Rijnsburgse boys. Ja, het is opvallend hoe fris het oogt bij Vlagen na die goal bij Rijnsburgse Boys. En hoe zwak het daarvoor was. Want daarvoor waren er ook echt veel kansen. GVVV dacht ook nog heel even gescoord te hebben. Vlak voor de goal van Toefie. Toen was iedereen al aan het juichen uit een corner. Die bal leek over de lijn heen te gaan, maar werd nog voor de lijn weggekopt. Scheidsrechter floot ook. Wees naar de middenstip. Iedereen dacht doelpunt. Maar dat was niet. Hij wilde omhoog wijzen om een vrije trap aan Rijnsburg te geven, maar wees abusievelijk naar de middenstip. En daardoor dacht iedereen dat het de goal was. Het was geen goal, het werd een vrije trap. En uiteindelijk uit die omschakeling werd er dus wel gescoord door Rijnsburgse boys. Het is nu Cariou die de bal krijgt in een kansrijke positie. Gaat het 16 meter gebied opzoeken, is één mannetje kwijt. Nou moet hij er nog een kwijt of een voorzet geven. Het wordt een voorzet, die bal blijft hangen, Bastemeijer. Dan wordt er nog geclaimd dat er hands is gemaakt door GVVV. Maar dat is niet het geval. En dan kan GVVV nu gaan counteren met Jadier. Die probeert eruit te komen, maar heeft gelijk twee mannen in het rood in zijn kielzog. Want de Uien spelen vandaag in het uitshirt. Maar het is dus een stuk leukere wedstrijd geworden vanaf minuutje, 65. Toen Toefie scoorde, want Rijnsburg is er weer een beetje in gaan geloven. Dat is wel wat we nodig hadden vandaag.
20: Elke reeks dient beëindigd te worden. Dat gaat in de 9e speelronde gebeuren voor Rijnvogels. Want de eerste nederlaag longt tegen Lisse, Herman Nanninga.
1: Nee, absoluut. Nog 9 minuten te spelen. De achterstand van FC Rijnvogels is 2-0. En eerlijk gezegd, ja, ik heb ze in de tweede helft één keer iets zien doen waarvan ik dacht, dat had misschien een doelpunt kunnen opleveren. In de eerste helft waren die momenten ook bijzonder spaarzaam. Dus wat dat betreft is er maar één ploeg die aanspraak maakt op de overwinning hier vandaag. En dat is FC Lisse. De 2-0 werd gemaakt door Remy van Eker. Dus voorafgaand aan die wedstrijd kreeg hij de gouden schoen vanwege een uitverkiezing als amateurvoetballer van het jaar. Een uitverkiezing van het Leids Dagblad was dat. Nou, goed dat hij die gouden schoen niet had aangetrokken. Want anders was die bal, richting veld 19 gegaan. Nu schoot hij hem feilloos binnen. En dus de 2-0 voor FC Lisse. Dat wat mannelijker speelt. Wat sterker is in de duels. En eigenlijk helemaal niks weggeeft. Gezien de kansenverhouding in deze wedstrijd. 2-0. De terechte voorsprong voor de Lissenaren. Nog 8 minuten. En dan is het zover de eerste nederlaag voor FC Rijnvogels in dit seizoen.
20: En het wordt terecht viel. En dat kunnen we meenemen naar Menno Schilder. Want Noordwijk staat meer dan terecht voor tegen Gemert.
0: Oh. Ja, en je hoort muziek. Het, hè? Ja. Het is muziek. Ja, dan ontkom je niet aan als er een doelpunt komt. And we all give the power, hoor ik. 4-0 is het voor Noordwijk in de slotfase. En daar is dus toch dat laatste mini-hoofdstukje nog. De meeste waren geschreven in de eerste helft. Want toen maakten ze er 3. Maar ja, nu toch nog even die laatste. En dat is lekker. Ovando Hoever, de stadionspeaker, roept er precies op hetzelfde moment als ik. Hij is invaller. En deelt ook even in de feestvreugde. Hij maakt de 4-0 voor Noordwijk. En iemand wie sowieso ook met een heel goed gevoel van het veld gaat, is keeper Sven van der Maat. Want die heeft heel weinig te doen gehad. Maar een minuut of 5 geleden zag hij plotseling de captain Ralf Kemper voor zich opduiken. Een van de spelers van Gemert. En die stond heel dicht voor zijn neus. Die had alles voor het uitkiezen. En die koos ook wel redelijk een hoek. De linker. Maar toen was daar Sven van der Maten met eigenlijk de enige echte redding die hij heeft moeten verrichten. En dat deed hij katachtig. En dat is toch een lekker gevoel voor een keeper. Dat je weinig te doen hebt in een 4-0 stand. Maar dat je toch dat enige wat je dan moet doen, dat je daar toch een goede redding op hebt. In ieder geval hebben we ook gezien dat een van de gevaarlijkste aanvallers, Nissi Lombaye, 19 jaar is hij nog maar, een publiekswissel heeft gekregen. De speler die in de jeugd van Go Ahead en Utrecht heeft gespeeld, maar vandaag een ware attractie is geweest in de aanval bij Noordwijk. Dat echt een hele sterke prestatie aflevert vandaag op het eigen veld. Het is echt even een statement. 4-0, 86 minuten tegen Gemert.
20: En daarmee wordt Noordwijk ook de koploper. Want als je kijkt naar het doelsaldo van Lisse dat in punten gelijk komt, dan heeft Noordwijk een beter doelsaldo. En dus koploper.

0: Think van Aretha Franklin. We gaan naar Philip van Est. Die kijkt naar GVVV tegen Rijnsburgse Boys. Ja, ik zie Philip dat sowieso gaat GVVV over Rijnsburg heen. Dat gaat stevig zakken op de ranglijst. Dat zal toch ook extra pijn doen, denk ik.
1: Ja, dat is een beetje het dubbele. Het is ook een beetje het lot van Rijnsburg dit seizoen. Hè? De ene week verliezen, de andere week winnen. Dan sta je opeens in de subtop. Dan sta je opeens weer net richting degradatieplekken. Ja, het is een beetje het vervelende voor de supporters van de AU dit seizoen. Dat je eigenlijk geen enkele week nou precies weet wat je aan de ploeg hebt. De ene week is het goed, de andere week is het heel slecht. Het is hoge pieken, diepe dalen. En iets daartussen, dat zit er eigenlijk niet in.
0: Het is een huwelijk, hè?
1: Ja, maar als mijn huwelijk zo zou zijn dat ik de ene dag 6-0 zou verliezen en de andere dag 6-0 zou winnen, dat word je toch ook gek op een gegeven moment.
0: Ja. Nee,
1: ja, sta je de ene dag met de deuren te gooien.
0: En de andere dag hang je in de lampen. Knuffelen. Ja, zo is het.
1: Ja, precies, knuffelen. En mijn huwelijk is gelukkig iets meer best wel vaak gewoon met 1-0 zakelijk winnen. Ja. Een stuk leuker.
0: Ja, zeker.
1: Het is een stuk gezelliger in ieder geval voor de sfeer. Voorlopig is Rijnsburg wel weer in de achteruit gedwongen. Want GVVV heeft een paar keer gewisseld. De moeie benen zijn eraf. Nieuwe benen zijn erbij gekomen. Je merkt dat toch wel een klein beetje verschil maakt. GVVV laat zich niet meer achterover drukken door Rijnsburgse boys sinds die wissels. Het is vooral corners waar het wel uit gevaar uit moet komen voor GVVV. Ook nu weer een kopkans bij de eerste paal. Dus weer Potjes die daar kan koppen. Maar die kopt die bal over de goal heen. Van der Kleij zat er ook nog blijkbaar een Rijnsburgs hoofd aan. En dus gaan we hoekschop aan de andere kant trappen. En is het dus een oversteek maken van links naar rechts. Om dan achter de volgende corner aan te gaan. Ja, uit open spel wil het niet echt lukken meer voor GVVV. Heeft er ook mee te maken dat Rijnsburg echt nu helemaal de boel dichtgetimmerd heeft. Dat hebben ze wel geleerd na 4 tegengoals in de eerste helft. Als nu deze bal ook wel weer aardig valt, dan is het weer Potjes die kopt en dan op de paal zeg. Het is Dilrosun die bal nog van dichtbij op de paal tikt. En dan vervolgens de volgende voorzet van Soest. En die valt dan vervolgens weer op de rug bij Ros. En krijgen we weer een corner. En zo is het gelukkig voor Rijnsburgse boys niet de straatregels. 3 corners penalty. Maar is het gewoon de volgende corner die genomen gaat worden. Valt nu weer bij de tweede paal. Kan dan de lucht in worden gekopt. Maar daar is helemaal niemand verder van GVVV om echt gevaar te stichten. Dus gaat die bal over de achterlijn heen. Hebben we nog 10 minuten te gaan. Staat het 4-1. Lijkt Rijnsburg hier niet meer te gaan winnen. Maar iets om de schade te herstellen zou wel weer lekker zijn.
0: Dat is 10 minuten meer dan bij Menno Schilder. Want Noordwijk-Gemert kan inmiddels de geschiedenisboeken in, Menno.
2: Ja, meteen na 90 minuten heeft de scheidsrechter er een eind aan gemaakt. En dat is denk ik ook wel terecht, want het is klaar. Het is al lang klaar. Noordwijk heeft het geen enkel moment een wedstrijd laten worden. Dat is een knap compliment voor de thuisploeg. Want die winnen met 4-0, afgetekend op alle fronten. De betere tegen Gemert en Noordwijk, je zei het al, Ronald. De nieuwe virtuele koploper.
0: Ja, en opschieten, want ik hoor de kerkklokken al... Hoor je ze?
2: Ja, en als die, gaan luiden, Ronald, dan weet je wat er gebeurt.
0: Maar dit is een heel oud liedje. Dat heb ik vroeger bij Feyenoord nog wel eens
2: opgezet.
0: Dit. Och.
2: Carnaval.
0: Ja, gezellig. Oh, maar...
2: ja,
0: hoor eens even zeg. Gaan... En dat via die leuke monoboxjes, het klinkt toch allemaal heerlijk, hè? Ja.
2: Ik hoor helemaal niks meer, Ronald. Want ik luister naar die prachtige muziek. Ja, weet je dat ik jou niet meer hoor.
0: Nee, het is muziek en het is prachtig.
2: Carnaval is vroeg dit jaar in Noordwijk. Laat ik het daarop houden.
0: Reken maar dan snap ik ook waarom Hernan Nanninga daar niet naartoe wilde. Lisse Rijnvogels, daar hebben we nog wel even een staartje, denk ik.
3: Ja, ook niet al te lang meer, want de officiële speeltijd zit er op dit moment op. Laten we hopen dat deze muziek die bij Menno te horen was ons hier bespaard blijft op te spekken. Alhoewel, er is alle reden voor een mooi... Ja, het is echt verschrikkelijk inderdaad. Maar er is wel genoeg reden voor een Polonaise hier op te spekken. Want Lisse gaat deze wedstrijd winnen, dat is wel duidelijk. 2-0 is de tussenstand. FC Rijnvogels, ze proberen het ook hoor. Met de moed, de wanhoop, frustratie druipt er af en toe ook een beetje af. Zo nam Haddadi namens FC Rijnvogels zojuist een vrije trap. Die belandde in de muur. Hij kreeg hem terug. Toen werd er afgefloten vanwege buitenspel ook. En toen kreeg Haddadi opnieuw die bal voor zijn voeten. Die dacht, weet je wat, ik peer hem een beetje à la Parades heet hij geloof ik. Die Argentijnse speler die bal
0: tijdens
3: het WK in Qatar. Ja, nou, dat deed hij hetzelfde. Alleen nu richting het publiek dat aan de zijkant stond. Die konden die bal maar net ontwijken. Het verontschuldigende handje ging wel omhoog. Maar het geeft aan dat dit een pijnlijke middag is voor FC Rijnvogels. 5 minuten extra lijkt... hij was aan het tellen. Dat is schuldigende handje, ging wel omhoog. Maar het geeft aan dat, ja, dat dit een pijnlijke middag is voor FC Rijnvogels. 5 minuten extra lijkt... Oh nee, hij was aan het tellen. Dat is nieuw tegenwoordig. Ik wou zeggen...

0: overwinning wel over FC Rijnvogels heen. En FC Rijnvogels, het kan de wonder likken. Ze weten na deze wedstrijd dit seizoen ook weer eens wat verliezen is. De eerste nederlaag en dat na 9 wedstrijden. Dat is toch ook wel iets om een beetje trots op te zijn. Al koop je er hier na 90 minuten helemaal niets voor. De wedstrijd die sukkelt richting het einde. 2-0, dat is hier de tussenstand. De extra tijd die loopt inmiddels 2 minuten. Het zal niet lang meer duren, denk ik.
1: 3B, ja, daar gaat toch onze regio domineren dit seizoen. Daar kun je wel donder op zeggen. Roy Orbison gaat zingen, om nog even aan te geven hoe muziek ook kan klinken. Ik hoop dat ze even luisteren bij Menno. Roy Orbison zingt You Got It.

0: Robinson en You Got It. Het is afgelopen bij Herman. Lisse Rijnvogels is in 2-0 geëindigd. Dat betekent dat we nog één wedstrijd hebben waar de bal nog rolt. En dat is bij Philip van Es, GVVV tegen Rijnsburgse Boys. Hoewel de stand en wedstrijd, het gaat niet hand in hand, hè, geloof ik.
1: Nee, ja, het staat 4-1. GVVV heeft het in die tweede helft ook wel gewoon een beetje laten lopen. Vond het allemaal wel prima. Proberen nu nog wel een goaltje te maken om iets aan de doelsaldo misschien nog te doen. Was net een klein kansje voor Justin Spies weer bij de tweede paal. Maar van heel dichtbij was Tobias van der Kleij toch wel even net te groot om die te kunnen passeren. Als nu de Haas opeens de bal verliest op eigen helft. En die dan in de achteruit moet, ziet dan zijn directe tegenstander nog even doorlopen. Nou, dan is het wel lekker als zijn directe tegenstander ook nog even hens maakt. En daardoor gaat deze hele kans niet meer door. Nee, we hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd te gaan. Het is allemaal op zijn 11:30.

0: is gegaan hier vandaag. En daardoor voetballen we nog. Als ze nu bij GVVV elkaar even in de problemen brengen. Maar heus dat probleem dan weer oplost. Vanuit de lange bal van Rijsburgse boys. Maar Rijsburg echt een erbarmelijk slechte eerste helft gespeeld. Het was belabberd, het was beroerd. Het zijn zelfs mensen uit Rijsburg die hierheen zijn gekomen. In de rust al naar huis gegaan. Die dachten, nou, naar deze onzin, daar gaan we niet meer naar kijken. Dat werd ook letterlijk gezegd. Dus die zijn nog even ergens, begreep ik, bij een cafeetje wat gaan drinken. En daarna, als de wieden weer gaan, weer lekker terug naar Rijnsburg. En ik moet op basis van de eerste helft ze geen ongelijk geven. In de tweede helft hebben ze dan wel een prachtige goal van Rijnsburg gemist. Van Toefi, die Mondekant lat binnenschoot. Maar meer dan dat was het eigenlijk ook niet, hoor. Het is nog een schotje van Bastmeijer uit de tweede lijn die gepakt werd door Heus. Heel veel aanspraak op. Veel meer dan dat heeft Rijnsburg vandaag niet gemaakt. En GVVV, ja, zeker in de eerste helft, die hadden er wel 5, 6, 7 nog bij kunnen maken. Als we alles erbij pakken. Maar ja, gelukkig vliegt niet alles erin voor Rijnsburgse boys. Die mazzel hebben ze dan weer. Maar ja, het is wel weer met een hoop kopbrekens, hoofdbrekens terug de bus in zo voor René van der Kooi. Die dacht iedere keer het probleem opgelost te hebben. Maar iedere keer als hij het probleem opgelost heeft. Het is net een soort mol, hè? Iedere keer als je denkt dat je hem gevangen hebt, dan komt er weer een ander met molshopen in je tuin. Nou ja, dat is het probleem van René van der Kooi. Molshopen.
1: Oké, nou ja, dan hebben we het mooi onder woorden gebracht ook. Ik ben benieuwd. Ja. Misschien spreek je hem straks nog en dan kunnen we het daar nog even over hebben. Ja, dat is een slecht verhaal voor Rijnsburgse boys vandaag. Een slecht verhaal ook voor Katwijk, dat met 6-0 onderuit ging bij Quick Boys. Noordwijk won de wedstrijd vandaag. Dick van Gemert en Lisse Rijnvogels eindigden in een 2-0 overwinning voor Lisse. We gaan, naast dat we zometeen Philip nog een bezoekje brengen, natuurlijk napraten over al deze wedstrijden hier op Radio Westsport.

0: Ik hoop voor jou daar aan de andere kant van de radio dat dat morgen de tekst is die je zingt bij het opstaan. Terugkijkend op een lekkere zaterdagavond, want een van de leukste avonden van de week staat natuurlijk weer op punt van beginnen. Nog even afronden bij Philip van Nes, want het is afgelopen bij GVVV Rijnsburg, toch? Het is niet meer gebeurd, hè? Nee, helaas.
1: Nee, dus ik hoop toch dat je niet hebt ingezet.
0: Nee.
1: Anders moeten wij... dan doen wij op tourbeurten wel een keer voor je koken, hè?
0: Oh, dat lijkt me sowieso, geen slecht idee.
1: Ja, joh, dan eet je op maandag eet je bij mij en op dinsdag bij Hanif en dan op woensdag bij Herman.
0: Oh ja, nou, dat lijkt me fantastisch. Dan eet ik donderdag wel brood, want anders dan zitten jullie allemaal met mij opgeschreven.
1: We hebben toch nog wel een paar extra collega's en dan horen we op zaterdag wel wie de beste kok was.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een leuk. Ja, laten we dat de komende maand eens doen. Die wedstrijd is voorbij, hè?
1: Ja, die wedstrijd is ondertussen afgelopen en die is bij 4-1 gebleven. Ja, het hield niet over voor Rijnsburgse boys vandaag. Sterker nog, de eerste helft was echt heel, heel, heel erg matig. Heel erg zwak, heel erg slecht. Daar zal vooral over nagepraat worden. Ja, en dat vermoeiende, de ene week heel erg goed, de andere week heel erg slecht. Daar willen ze zo graag vanaf, maar dat is wederom niet gelukt. En dus een pijnlijke nederlaag na een mooie overwinning vorige week.
0: Wisselvalligheid, die moet verdwijnen. Daar gaat René van de Kooi vast en zeker nog wat over zeggen. Dankjewel, Philip. Een goede reis terug.
1: Jo, dankjewel.

0: prachtig, alsof je loopt langs het strand, hand in hand met iemand die je graag mag. En dan heb ik het toch over romantiek. En dat past wel in een sportprogramma, denk ik. Het is inmiddels 6 minuten over 4:30. Dit is Radio West Sport. We laten even het zaterdagvoetbal achter ons. En dan maken de stap naar ADO Den Haag. Want ja, na een hele lange interlandbreak is de Eredivisie weer begonnen. Gisteren eigenlijk al, hè, met PSV Heerenveen. 2-0 werd dat. Vandaag staan er 4 wedstrijden op het programma. Waaronder Feyenoord AZ, nummers 1 en 2 van de competitie, spelen tegen elkaar. Wij kijken natuurlijk naar ADO Den Haag. Gaat ook de competitie hervatten? Doet dat morgen om 2:30 met een uitwedstrijd tegen Telstar. Als er iemand is opgevallen, de eerste wedstrijden van ADO Den Haag, dan is het wel de doelman, Kilian Nkiema. Hij is ook international van Burkina Faso en heeft dus best een aardige tijd achter de rug. Een lange interlandperiode, lang weg geweest bij ADO Den Haag. Maar inmiddels weer teruggekeerd en Jim van der Del zocht hem op.
1: Het was voor jou niet een alledaagse interlandbreak?
2: Nee, zeker. Het was een hele lange break. Dus ik ben blij dat ik weer terug ben.
1: Maar ook een rare break. Ik zag al berichten voorbij komen dat je uiteindelijk niet naar Argentinië gegaan bent.
2: Nee, klopt. We zijn als team niet daarheen gegaan. Dat leek ons verstandiger.
1: Wat was de reden?
2: De reden was dat we een vlucht hadden die 3 keer werd verplaatst. We speelden maandag tegen Centraal-Afrika en we zouden zaterdag spelen tegen Argentinië. En dat is best wel een vlucht van 14 uur. En we zouden eigenlijk maandag nacht vliegen. Uiteindelijk werd de vlucht een aantal keer verplaatst, waardoor we pas de nacht van vrijdag op zaterdag zouden vliegen. En ja, als je dan 14 uur vliegt, dan kom je op de dag van de wedstrijd aan. En toen hebben we het erover gehad en dat leek ons gewoon niet verstandig. Fysiek gezien, mentaal gezien. En de kans op blessures is natuurlijk heel groot als je zo'n reis hebt en geen goede voorbereiding hebt. Dus toen hebben we gezegd van, dat gaan we niet doen.
1: Hoe kan dat plaatsvinden? Hoe kan dat gebeuren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wat wij te horen kregen is dat er gewoon problemen waren met de vlucht. Dus dat het gewoon echt pech was. Technische ongemakken en zulke dingen. Dus ja, daar weet ik ook niks van.
1: Maar in Europa is het vaak zo dat je dan een vliegtuig klaar hebt staan en dat je dus eigenlijk gelijk daar naartoe rijdt en weggaat. Is dat voor jullie ook zo?
2: Ja, dat is voor ons ook zo. Dus normaal gesproken dan ga je gewoon naar het vliegveld, staat er een vliegtuig alleen voor je team klaar en dan ga je door. Maar nu was het, nu lukt het niet. Ik weet ook niet wat de reden is. Ja,
1: nu las ik ook ergens in een artikel dat het iets met financiën te maken zou hebben. Speelt dat ook mee?
2: Ja, dat heb ik ook gelezen, maar daar weet ik echt niks van, want dat gaat volgens mij gewoon prima.
1: Maar wie zijn er dan gegaan?
2: Niemand, de onder 23 is gegaan.
1: Maar die kunnen toch ook blessures oplopen als je zo laat vliegt?
2: Ja, maar denk als jonkie, als je niet bij een grote club speelt, dan ja, vind je het gewoon super mooi om tegen Argentinië te spelen. En dan moet je eerlijk zeggen, wij keken er allemaal wel echt naar uit, want het is natuurlijk een hele mooie wedstrijd. Alleen, het was niet anders.
1: Heb je nog overwogen wel te gaan?
2: Nee, het was een beslissing van ons als team, dus daar sta ik wel achter.
1: En daarna gelijk naar huis?
2: Nee, toen zijn we nog 2 dagen in Marokko geweest. Ja, nee, toen zijn we wel snel naar huis gegaan. Ik was zaterdagavond thuis.
1: Dus je hebt toch een kleine vakantie nog gehad?
2: Nee, zaterdagavond thuis en maandag weer op de club, dus dat valt wel mee, toch?
1: Ja, dan kijk je wel jaloers naar de jongens die op vakantie zijn gaan. Ik zie daar Evan Rottier, die is de 3 tintjes van de zon meegepakt in Spanje.
2: Ja, een aantal jongens zijn wel lekker weg geweest. Daar was ik wel een beetje jaloers op. Maar voor je land uitkomen is ook mooi, dus.
1: Maar de reden dat ik het vraag is dat die dubbele break, daar wordt veel over gesproken. Hoe ervaar jij dat als international?
2: Ja, kijk, voorafgaande jaren hadden we natuurlijk gewoon 3 interlandbreaks achter elkaar. Dat vond ik ook echt veel, want dan had je een interlandbreak, dan speelde je 3-4 wedstrijden en dan ging je weer. Dus ik vind het dan wel chiller om het achter elkaar te doen. Alleen ja, dit is wel echt lang. Dus,
1: maar wat is er dan lang? Lang dat je weg bent bij je club, lang dat je met je teamgenoten daar bent. Wat is er lang? Want in principe kan ik me ook voorstellen dat 4 wedstrijden in 1 blok, je blijft wel langer bij elkaar. Het is wel fijner om met elkaar naar iets toe te werken.
2: Ja, dat is aan de ene kant ook wel zo, maar het is best wel intensief. Ik bedoel, wij komen aan daar zo en we hebben 3 dagen om de eerste wedstrijd voor te bereiden. Dan vliegen we door en dan 1,5 dag later spelen we de 2e wedstrijd. En dat zijn gewoon kwalificatiewedstrijden die belangrijk zijn. Dus je hebt niet echt langer de tijd om voor te bereiden. En dan daarna hadden we dus nog een oefenwedstrijd die niet doorging. En daar hadden we dan 10 dagen voor. Maar het was nog steeds best wel op elkaar gepropt. Dus ja, de tijd die je met elkaar bent, ja, daar heb je niet veel meer tijd om te trainen of zo, omdat het gewoon alleen maar wedstrijd is.
0: Over de lange interlandbreak ging het met Kilian Nkiema, de doelman van ADO Den Haag. Morgen laat hij handen en voeten spreken, want dan staat hij in de goal bij ADO. Uitwedstrijd tegen Telstar begint om 2:30 en is uiteraard hier van begin tot eind te beluisteren op Radio West.
3: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Ja, mooi is dit. Martin Morero. En spijt is voor later. En ik zag dat op 12 oktober, maar kan het verkeerd gezien hebben. Dan begint weer een nieuw seizoen van Gooise Vrouwen. Dus dan kun je weer lekker op de bank zitten en kijken, terwijl het wat kouder wordt, naar die ontzettende leuke serie met Linda de Mol. Nog even één dingetje. Robin Velhouwer, onthoud die naam, want die gaat in quizzen ook vallen. Ze speler van FC Augsburg. Die heeft het snelste doelpunt ooit gemaakt in de Duitse competitie. Ging wel een blunder van Manuel Neuer aan vooraf. Hij deed dat dus tegen Bayern München. Vanaf de aftrap ging het mis. 8 seconden had hij nodig om deze goal te maken. Hij heeft daarmee een nieuw record. En hij heeft Bellarabi en Volland onttroond, die beide na 9 seconden scoorden in de Bundesliga. Dit is dus een toekomstige quizvraag. Ook de vraag, wat gebeurde er op 10 oktober, waardoor er heel veel tranen vielen in Katwijk? Aan één kant dan. Want er was een Katwijkse derby. Die werd verspeeld. Blauw tegen Oranje, oftewel Quick Boys tegen Katwijk. Het was nooit een wedstrijd. Quick Boys won met maar liefst 6-0. Nou ja, dat betekent dat er best wel het een en ander te bespreken valt. En onze collega Hanni Varara deed dat in dialect met Kian Sloor.
1: Ik zou bijna op zijn Gronings willen vragen, hou woord.
2: Ja, dit is echt lekker. 6-0 winnen. Ja, beter kan niet.
1: Hoe onderga je zoiets?
2: Ja, je weet dat dit gewoon dit de belangrijkste wedstrijd is van het jaar. Als je dan met 6-0 wint, zelf 2 keer scoort, dan kan niet beter.
1: Heb je hierover gedroomd?
2: Ik moet zeggen, toen ik scoorde wist ik wel gelijk wat ik ging doen. Ik had wel een celebration al bedacht. Dus ja, dat dan gelijk zo uitpakt is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Beschrijf hem eens, die celebration, het feest vieren.
2: Ja, ik wou gewoon scoren daar in de hoek. En als je dan 2 keer daar bij de harde kern scoort, ja, dat is natuurlijk wel een fantastisch moment.
1: Wat deed je?
2: Ja, ik leun even op de cornervlag. Even een momentje pakken en daarna is het ook weer klaar.
1: Het lijkt wel alsof alles wat jij aanraakt tot nu toe dit seizoen bij Quick Boys in goud verandert.
2: Ja, ik moet zeggen, als ik nog een beetje kritisch mag zijn op mezelf, vond ik dat ik er misschien nog wel een hat-trick had moeten maken. Die voorzet van Kilian die ik op de paal schoot. Dus ja, in principe, ja, heel veel ballen gaan erin. Maar je moet ook niet... Je moet ook kritisch blijven. Mag ook nog wel een balletje extra in, waardoor je gewoon een hat-trick hebt gemaakt natuurlijk.
1: Nou zeg je net voordat het interview begint, ben mijn stem bijna kwijt. Hoe komt dat?
2: Ja, ik heb heel veel geschreeuwd en ik was blij en we hebben met elkaar gevierd. Dus dan is het logisch denk ik dat je stem ook een beetje kwijt bent.
1: Ook richting tegenstander?
2: Ook. Was ook een vurig momentje hier. Maar daarna is het weer klaar.
1: Jij bent een nuchtere Groningse jongen, althans zo schat ik je in. We kennen elkaar niet, maar wat gaat er allemaal door jou heen?
2: Ja, ik moet zeggen, ik uit het niet echt, maar ik ben echt super blij. En wie had dit verwacht dat je hier vandaag met 6-0 overduidelijk ging winnen? Ik denk niemand. Zulke potjes zijn wedstrijden op zich. En dan moet je jezelf opladen. En ik denk dat we dat met z'n allen fantastisch hebben gedaan.
1: Daalt het al een beetje in dat dit een historische dag is geweest waar je misschien nog wel jaren aan wordt herinnerd?
2: Ja, volgens mij gebeurt het niet vaak dat we, jij moet me verbeteren, dat we met 6-0 winnen.
1: Nog nooit?
2: Nee, dus ja, dat is een historische dag en ik zou hem zelf nooit vergeten.
1: En over 10 jaar word je er nog op aangesproken, let maar op.
2: Ja, dat is lekker toch?
1: En dan zeg jij?
2: Daar was ik bij.
1: Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel.
0: Ja, dat zijn die tegeltjes hè, waar we het eerder over hadden. Van waar was jij op 10 oktober 2026? Wees gerust, die komen echt wel in Katwijk op de markt. Dat weet ik bijna zeker. Dit is Radio West met zometeen Luigi Bruins. Yo.

0: Een beetje dreigende taal natuurlijk. Ik kan me zomaar voorstellen dat die taal ook gebezigd wordt in Katwijk... na de 6-0 van Quick Boys op Katwijk. Oranje tegen blauw, joh, ga nou eens even niet zo dicht bij me staan. Hoewel ze in de wedstrijd wellicht wat dichter bij elkaar hadden willen blijven. Want als je het nog niet gehoord hebt, Quick Boys heeft met 6-0 gewonnen van Katwijk. Dat is een totale vernedering. En ja, dan moeten er mensen ter verantwoording worden geroepen natuurlijk. En dat doet Hanne Ferrara gewoon. Die gaat naar de coach van Katwijk en dat is Luigi Bruins.
1: Het zijn grote woorden, maar is het woord schandalig op zijn plaats?
2: Zeker. Zeker. Ik denk, zo voel ik het in ieder geval wel. En hoe zeg je dat zo mooi? Ik sta hier met schaamrood op de kaken, als ik het zo kijk. Ik denk dat we vandaag geen enkel moment in de wedstrijd zijn geweest. In de wedstrijd zijn gegroeid. Ik moet zeggen, ik ervaarde van de kant, of ik meende te zien dat er best wel wat spanning op de ploeg zat. Nou, het is mijn taak om dat bij de jongens weg te nemen op voorhand. Dat is blijkbaar niet gelukt. Dus ik heb ze ook in de kleedkamer gezegd, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet jullie hiervoor op voorbereiden. En dat is niet goed genoeg gelukt.
1: Dat siert je. Tegelijkertijd ben je ook een mens, heb je ook gevoelens. Ben je nu boos? Ben je teleurgesteld? Ben je leeg?
2: Nee, nog niet eens boos in die zin. Ik ben gewoon teleurgesteld dat we... We zijn natuurlijk het seizoen gestart. En we spelen natuurlijk een teamsport. En daarin doe je het met z'n allen. Dus winnen doe je met z'n allen, verliezen doe je met z'n allen. En je speelt natuurlijk elke wedstrijd om te winnen. Dus als je zo'n wedstrijd gaat starten, zou je minimaal alles moeten geven om de kans zo groot mogelijk te maken om een wedstrijd te winnen. En dat gaat om samenwerking, dat gaat voor elkaar door het vuur gaan, met elkaar vechten. En dat doe je dan tegen de tegenstander. En dat stukje heb ik gewoon niet gezien. En dan zie je gewoon dat zeker op een gegeven moment als het 2-0, 3-0 wordt, dan wordt het eigenlijk allemaal eilandjes. En dan zijn we niet meer met elkaar bezig om met elkaar de schouders eronder te zetten, om het om te draaien, om het compact te houden, om de schade beperkt te houden op een gegeven moment. En daar ben ik nog het meest teleurgesteld in, want dat is iets waar ik voor sta, hè, het samen doen. En ik denk dat de club daar ook voor staat. Alleen, ja, het is niet gelukt om dat in ieder geval over te brengen op de jongens. En dat heb ik ze ook gezegd, dat is mijn verantwoordelijkheid. En daar steek ik hand van eigen boezem.
1: Je hebt in de rust geprobeerd nog het om te draaien met 3 wissels maar liefst. Onder andere je aanvoerder gaat naar de kant. Was dat puur uit ontevredenheid of zat er meer achter?
2: Nee, ik denk dat we de eerste helft iedereen hadden kunnen wisselen. Dus wat dat betreft zijn het nu deze 3. Het had iedereen kunnen zijn. Natuurlijk probeer je nieuwe energie erop te brengen. En aan de andere kant, ja, iedereen kan gewisseld worden als je slecht speelt. Dus daar kan je over klagen, kan je over zeuren, maar het is wat het is.
1: Aan de andere kant zijn ze natuurlijk uiteraard in jubelstemming en beseffen ze dat ze geschiedenis hebben geschreven. Ben jij daar ook bewust van dat die geschiedenis in negatieve zin over Katwijk heen valt nu?
2: Nou ja, het werd net benoemd, dus dan is het duidelijk. Ja, verder kan je er niet veel meer aan veranderen. En wat ik al zei, ik denk de grootste teleurstelling zit in het feit dat ook de supporters de afgelopen donderdag in grote getalen waren. Het minimale wat ze verwachten is dat we met z'n allen door het vuur gaan. Met de supporters, voor elkaar, met elkaar. En dat hebben we gewoon nagelaten. En dan kan je altijd wedstrijden verliezen. Maar de manier waarop is natuurlijk uiterst teleurstellend.
1: Laatste vraag. Hoe raap je dit aangeslagen zootje weer bij elkaar?
2: Nou ja, maandag moeten we gewoon weer door. En dan staat er met IJsselmeervogels weer een grote club op ons te wachten. Thuis op de Krom. Dus ja, wij zullen aanstaande maandag zullen we gewoon weer het op moeten pakken en richting zaterdag moeten werken. Iets anders zit er niet op. Het mooie van voetbal is dat je altijd heel snel weer een moment krijgt om dingen recht te zetten. Om eerherstel te laten zien. En dat is voor ons aanstaande zaterdag. En ja, het zal een heel zwaar weekend worden. Een heel vervelend weekend worden. En dat hebben we het zelf nagemaakt. Dus wat dat betreft kunnen we alleen onszelf in de spiegel aankijken.
1: Sterkte.
2: Dankjewel.
3: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
4: Ja! Hij zit erin!
3: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Hou

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: In Rijswijk is het 13 graden en in Warmond ook. Het is bewolkt en er staat een westenwind kracht 4 tot 5.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 5:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Het Haaglanden Medisch Centrum is weer telefonisch bereikbaar op het normale nummer. Dat was een groot deel van de dag niet mogelijk door een storing bij KPN, waardoor er problemen waren met de bereikbaarheid van zakelijke klanten. In Leiden en Zoetermeer is bij elkaar ruim 370 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat gebeurde tijdens een inzamelactie vanwege het nieuwe landelijke vuurwerkverbod. En na bijna 4 jaar krijgen 35 ongebruikte woonunits in de Lier een bestemming. De gemeente Westland gaat ze gebruiken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Wateringen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6:00 vanavond. Voor de 3de keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er verkeersinformatie van de ANWB met Helene Geest.
16: Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel.
14: Dankjewel Helene. Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
17: Heijn. Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
19: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
20: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
23: Goedemorgen.
22: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
24: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
26: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
27: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
27: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
28: Sport. Dit is Radio West.
29: Goedemiddag, daar gaan we voor het laatste uur Radio West Sport voor vandaag. Waarin we, en dat is de traditiegetrouw natuurlijk, terugblikken op de wedstrijden waar we vanmiddag bij zijn geweest. En er is nogal driftig gescoord, bijvoorbeeld bij GVVV tegen Rijnsburgse Boys. Daar werd het maar liefst 4-1. Of René van der Kooi nog een passende reactie heeft, dat horen we zometeen. FC Lisse Rijnvogels eindigde in een 2-0 overwinning voor Lisse. Ook daar komen nog wat reacties op. En Noordwijk is de nieuwe koploper in 3B. door een overwinning op Gemert. Maar de grootste klapper viel natuurlijk op Nieuw-Zuid. Quick Boys Katwijk werd 6-0.
0: Radio West Sport met Ronald van der Geer.

0: Bella Belle en Gold hier bij Radio West. Radio West Sport, terugblikken op een wedstrijd die vanmiddag in de tweede divisie is verspeeld tussen GVVV en Rijnsburgse Boys. Twee ploegen die voorafgaand aan de wedstrijd maar één punt verschilden. Rijnsburg had één punt meer dan GVVV. Ja, wat Rijnsburgse Boys betreft, daarvoor kun je toch zeggen, het is Jantje lacht, Jantje huilt. Dan weer winnen, dan weer verliezen. De wisselvalligheid troef bij het elftal van René van der Kooi. En vandaag won GVVV van Rijnsburg met 4-1. En Philip van Nes, onze collega, praat nu met de trainer van Rijnsburg.
1: René, wat is dat met uitwedstrijden en het vergeten te verdedigen? Want ook vandaag was het weer een soort tombola achterin.
2: Nou, als je naar die eerste goal kijkt, hè, dan staat de linksback staat vrij. En dan heeft Shaheen, die stapt uit. Dat doet hij goed. Dan komt Rob in die zone ook om uit te stappen. Dat doet hij op zich ook goed. Dan spelen zij in één keer door naar de middenvelder, waar Nino bij staat. En die staat op 7 meter te dekken. Terwijl we wisten dat als we zo uitstappen, dan moet je alleen zorgen dat je middenvelder hebt. Ja, daar sta je helemaal achter. Nou ja, daar train je op en dat gaat goed. Dat zit goed in elkaar, denk je. En we zijn een wedstrijd aan het spelen. En we zien dat het met een simpele paas dat die jongen er doorheen komt. En dat hij alleen voor de keeper mag komen. Ja, dan moet ik echt ook in mijn ogen wrijven om te denken van... Dat zie ik inderdaad thuis nooit. En dat zie ik uit best vaak. Dat we onze verdedigende... Ja, ik weet niet, het lijkt wel alsof we hopen dat het goed komt of zo. En dat is een slechte raadgever.
1: Hoop is altijd een slechte raadgever. Is dit ook iets wat binnen de groep leeft? Dat het op vreemde bodem dan op een of andere manier niet lijkt te lukken?
2: Ja, ik merkte daar niet veel van. Wij hebben het er eigenlijk bewust niet over. Dat doen andere mensen altijd al voor ons. Dus dat laten wij dan proberen om... Maar ja, nu kan je er ook niet omheen. Ik bedoel, kijk maar naar de statistieken. Maar ja, nog steeds als je kijkt naar dit voetbalveld hier nu. Dat is niet van ons, dat is van hun. Maar het zijn dezelfde afmetingen ongeveer. En het is allemaal hetzelfde. En er zijn ook volgens mij 22 spelers. Ik heb daar ook geen kolkende toeschouwers gezien van dat zijn nou het team. Dus ja, waar gaat het over? Ja, nou ja, ik kan daar ook niks mee. Het enige is wel zo, als ik zie met welke kwalificaties wij aan het verdedigen zijn thuis, in een bepaalde gretigheid, ja, dat is denk ik niet dezelfde gretigheid als uit. Dus nou, daar moet je denk ik wel wat mee.
1: Ja, stelt het je dan wel een beetje gerust dat spel met een mannetje minder in die tweede helft? Want toen vond ik jullie eigenlijk veel meer lef tonen.
2: Ja, lef tonen. Het leuke is ook, dan wil je de bal niet hoog veroveren. Hè? Dus dan is de ruimte zijn gewoon kleiner om je te verdedigen. En dan kom je meer in de duels en dan win je ook wel duels. Ja, dus wij moeten misschien maar eens gaan nadenken of we dat hoogdruk zetten maar moeten stoppen. Want op een of andere manier vind ik dat de ruimtes, als die te groot worden, dan we weggespeeld worden. En als ik dan zie dat mijn middenvelders niet mee kunnen lopen... Ja, dan moet ik misschien stoppen met hoogdruk zetten uit. En dan thuis wel. Maar ja, het is wel raar, want heel mijn leven niks anders gedaan. En daar staan we onbekend, hoogdruk. En als we de bal hebben, die gasten rond laten lopen. Dat is nu niet aan de orde. Dus je moet er wel wat mee, want dit gaat niet goed.
1: Nou, ieder voordeel aan een uitwedstrijd is dat er weer een thuiswedstrijd aankomt.
2: 3 achter elkaar. Dus dat zei Bram Roos net ook heel sceptisch. Nou, gelukkig hebben we weer straks 3, we zijn er 9 punten. En dan... Want we spelen weer 3 keer thuis nu. Dus het is gewoon niet oké.
1: Helder, dankjewel.
0: Ja, René van der Kooi was dat, de trainer van Rijnsburgse Boys. Hij sprak met Philip van Nes, onze verslaggever daar. Jantje lacht, Jantje huilt, ik zei het al. En ze gaan nu 3 keer thuis spelen. Dus dat kan alleen maar 9 punten inderdaad opleveren. Je hoort hem hier op...

0: Be My Baby. Vanessa Paradis hier op Radio West. Radio West Sport. We blikken terug op de wedstrijden van vanmiddag. GVVV Rijnsburgse Boys. We hoorden net al René van der Kooi. Uitslag van die wedstrijd was 4-1. Er was één doelpunt voor Rijnsburg. Dat werd gemaakt door Younes Toefi. En Philip van Es zocht hem ook even op.
1: Vandaag voor jou denk ik een gekke dag. Want je moet er na 30 minuten al in. Maar dan is die wedstrijd eigenlijk al voor een groot gedeelte gespeeld. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, natuurlijk lastig. Maar ja, je probeert als teamgenoot en ook als team probeer je gewoon het hert pakken, want ja, je kan niet anders. En ja, uiteindelijk kom je dan weer met 10 man. En dan is gelukkig net is bijna rust. En dan voeren we in de rust onze plannen door om zo ja, zoveel mogelijk de schade te beperken en eventueel door te komen. En ik denk dat we in de tweede helft wel als team bij elkaar zijn gebleven. Wat we in de eerste helft niet hebben gedaan.
1: Ja, wat geeft de trainer je dan mee? Want je komt er vroeg in, dat verwacht jij denk ik ook niet. Je loopt warm, maar je loopt altijd warm. Ja, ja. En dan opeens moet je komen.
2: Ja, het is natuurlijk altijd, ja, altijd lastig om dan in één keer er te staan. Maar ja, als de trainer vraagt dat ik er moet staan, dan doe ik daar ook alles aan. De trainer vroeg gewoon van Younes, zet alles in. Laat zien dat je gewoon de tweede ballen aan kan en ja, balvast bent. Ja.
1: Dat lukt in de tweede helft heel erg goed. Neem ons even mee door je goal heen, want je neemt hem aan en dan?
2: Ja, hij vloog de kruising in. Natuurlijk een mooie goal. Maar zoals ik je net ook al zei, we kopen er geen overwinning mee. Het is een ja, mooie aansluitingstreffer. En ja, leuk voor de statistiek.
1: Maar ik neem wel aan dat je hem toch nog even terug gaat kijken. Morgen bij Omroep West.
2: Ja, uiteraard ga ik hem terugkijken. Hij schiet hem niet elke week zo binnen. Dat is zeker zo. Maar ja, hij zat wel lekker, ja. Ja.
1: Is het bij jullie nog een dingetje dat in uitwedstrijden loopt het op een of andere manier niet? Terwijl het thuis juist weer heel makkelijk lijkt te gaan. Waar zit dat dan in?
2: Nou, het is heel gek, want we trainen elke week gewoon keihard. We doen er alles aan om er te staan als team. Maar blijkbaar in de uitwedstrijden hebben we die pit niet. Ik weet niet hoe dat elke keer weer zo is. Maar daar moeten we echt aan gaan werken, want anders gaan we geen punten pakken zo.
1: Nou, gelukkig nu 3 thuiswedstrijden op rij.
2: Ja. 3 uit 3 moet het dan gaan worden.
1: Helder, dankjewel. Super.
0: Hoor die muziek op de achtergrond. Dat reizen al sinds de jaren 90, denk ik. Het wordt tijd voor een ander deuntje daar. Waar waren we? Oh, nee, daar hebben we niks over te zeggen. Dat was bij GVVV. Rijnsburgse Boys kreeg daar in elk geval dik klop. En de verloor met 4-1. Je hoorde Younes Toefi. Hij maakte het enige Rijnsburgse doelpunt. En de komende 3 wedstrijden spelen ze thuis. Nou, dat geeft weer hoop bij de Uien.

0: Ik weet dat er, net als ik, heel veel mensen thuis moeten denken aan herenmode als ze dit liedje hoorden. Dit was vroeger de Peken Kloppenburg-tune die gedraaid werd bij de Ster. Ik zie nu mensen die van een andere generatie zijn hier nu met vraagtekens boven het hoofd. Dat geeft niks, dat is helemaal niet erg. Elke generatie heeft zo zijn eigen reclames natuurlijk. We gaan naar de wedstrijd Lisse-Rijnvogels. Dat was, nou ja, een duel in de top van 3B. Noordwijk deed daar uiteraard ook in mee. Lisse en Rijnvogels tegen elkaar. Rijnvogels had nog niet verloren. Maar die reeks is ten einde. Want Lisse-Rijnvogels eindigde in 2-0. Herman Lanninga zag het allemaal met eigen ogen aan. En interviewde na afloop van de wedstrijd een van de spelers van FC Lisse, Toon Zwetsloot.
1: Toon, hebben de mannen vandaag van de jongens gewonnen?
2: Ja, als je het zo noemt dan wel. Maar ik denk dat wij deze wedstrijd gewoon verdiend gewonnen hebben. Veel meer kansen gecreëerd.
1: Niks weggegeven?
2: Niks weg. Ja, één kansje toen Sven hem losliet. Maar voor de rest eigenlijk niks. En ja, het bleef heel lang 0-0. Dus dan begin je toch wel zenuwachtig te worden. Vooral omdat we er heel het seizoen al een beetje last van hebben. Maar het is wel lekker dat we hem dan over de streep trekken. En als je dan 1-0 voor staat, dat we eigenlijk niks meer weggegeven hebben.
1: Het werd groots gevierd in de kleedkamer. Shirt uit de zwaaien, spuiten met bier, alles erop en eraan.
2: Ja, dat doen we eigenlijk altijd hoor. Dus of het nou van de nummer laatste of van de, dit, of voor de wedstrijd de nummer 1, dan doen we dat altijd. Maar ja, zeker. Het was ook wel een belangrijke wedstrijd voor ons. Dat we deze moesten winnen of in ieder geval gelijk spelen. Maar ja, nu voor volgende week is het ook weer belangrijk dat we wel winnen. Want anders komen ze natuurlijk weer gelijk weer erbij.
1: Ik wil nog even met jou terug naar het penalty moment. Jij had de bal in je handen. En toen kwam Jaap. Hoe gaat dat dan?
2: Nee, ik wist dat ik Jaap me zou nemen. Alleen ik weet hoe die gasten ook wel een beetje zijn. Casper, Michel, weet je, die willen altijd nog wel wat zeggen. Dus ik denk, joh, ik laat zien dat ik hem neem. En dan zeggen ze maar tegen mij en dan geef ik maar Jaap. Ja, hij miste hem helaas wel, ja.
1: Nee, ik dacht dat wordt familieruzie. Want ik dacht, jij bent de aangewezen man om hem te nemen. Maar toen kwam Jaap. Maar dat is allemaal in de min zo er afgesproken.
2: Ja, dat was afgesproken, ja, zeker.
1: Nou, lekker gevoel vandaag, biertje erbij, feestje.
2: Heerlijk, heerlijk. Ja, nee, sowieso als je een biertje erbij hebt, is altijd goed. Maar nee, als je wint, dan is het leven heel leuk. En dan kan je een lekker weekend gaan vieren.
0: En dat gaat Herman Lanninga overigens ook doen. Hoewel, hij heeft zo meteen nog één gesprekspartner. Ja, en wij dachten, we gaan met deze familiefete Bert van Leeuwen bellen. Maar dat is dus helemaal niet nodig. Alles is in de minder geschikt. En iedereen bij Lisse is hartstikke blij. Zeker de familie Zwetsloot. Want Lisse wint dus van Rijnvogels. En Rijnvogels verliest voor het eerst dit seizoen.
3: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.

0: Radio West Sport, heerlijk. We gaan richting de zaterdagavond. Het is toch de leukste avond van de week, denk ik. Je hoorde Harry Styles en As It Was. We moeten toch nog een keertje terugkomen met een speler van Rijnvogels natuurlijk op deze wedstrijd. Of is het de trainer? Kijk even naar Margriet. Nee, het is een speler, hè? Ja, Heislundoorn, daar gaan we mee praten. Ja, we kregen een beetje een bericht binnen van Herman Heislundoorn. Nou, gaan we daarmee praten. Lisse Rijnvogels. Rijnvogels eindigde namelijk in 2-0. Hier wordt de nederlaag voor Rijnvogels verklaard.
1: Ja, Danny, je weet, het gaat een keer gebeuren. Ik zie al een glimlach op je gezicht. De eerste nederlaag, maar ik denk terecht.
2: Ja, nee, dat denk ik uiteindelijk ook, hoor. Ik moet zeggen, ik vond de eerste kwartier, 20 minuten met name, dat Lisse een paar keer echt gevaarlijk voor de goal kwam. En ik vond dat geheel onze schuld. Omdat wij elke keer maar weer probeerden om geleidelijke opbouw te spelen. Terwijl Lisse er echt bovenop zat. Ja, dan denk ik van nou oké, dat probeer je de eerste keer. Dat gaat fout. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar ja, wij doen dat gewoon 2-3 keer achter elkaar. En dat was voor mij de fase dat Lisse echt wel de overhand had. Na een kwartier, 20 minuten vond ik dat wij wat directer gingen spelen. Dat kwam het spel niet ten goede. Maar ik denk dat dat vandaag voor ons in het voordeel was. En ik vind eigenlijk dat we vanaf minuut 20 tot en met de laatste minuut redelijk gelijk opgaande wedstrijd hebben gezien. Waarin beide ploegen niet tot voetballen kwamen. Dus het was voetballend van beide kanten, daardoor denk ik niet heel goed.
1: Hoe kwam dat? Nou, had het veld daarmee te maken?
2: Nou, dat wil ik niet helemaal zeggen. Ik denk dat het niveauverschil tussen Rijnvogels en Lisse gewoon heel klein is. En dat je elkaar heel weinig ruimte geeft om te voetballen.
1: Wat heeft dan de doorslag gegeven? Want ik vond Lisse misschien wat mannelijker, wat steviger.
2: En dat is eigenlijk waar wij naartoe wilden na een kwartier, 20 minuten, door wat directer te spelen. He, dus het niveauverschil is laag. Maar ook onze directe manier van spelen. Dat maakte dat het geen hoogstaande wedstrijd werd. En ik hoopte eigenlijk dat wij wat mannelijker zouden zijn. En dat de intensiteit heel hoog was. En ik denk ook dan dat wij met onze wissels het verschil later in de wedstrijd hadden kunnen maken. Wat uiteindelijk het verschil is, vind ik, is dat wij 1 minuut na rust in de fout gaan. En dat kan gebeuren. Hè. Zonder fout zijn er geen doelpunten in het voetbal. Maar ik had ook wel het idee, als wij bij wijze van spreken, als Lisse de fout had gemaakt en wij hadden de 1-0 gemaakt, dan had hij zomaar bij wijze van spreken ook de andere kant op kunnen gaan. Maar heel eerlijk, wij waren aanvallend vandaag gewoon niet goed genoeg. We hebben weinig tot helemaal niks gecreëerd. En daarin kwam Lisse er wat beter uit. En ik denk dat het verschil was vandaag.
0: Probeer het nog een keer opnieuw. Danny Heislundoorn was dat. En hij is toch echt de trainer van Rijnvogels. Je hoorde hem in gesprek met Herman Nanninga.
3: Radio West Sport.
4: Dit is Radio West. It's a kind of magic. It's a

0: It's Queen and It's a Kind of Magic. Terugblikken doen wij in dit uur van Radio West Sport natuurlijk op de wedstrijden waar we vanmiddag bij waren. Ze waren aardig, ze waren leuk en ze waren heel bijzonder. En dat geldt eigenlijk voor de derby die werd gespeeld tussen Quick Boys en Katwijk. Je verwacht vooraf niet dat het verschil zo immens is. Quick Boys wint met 6-0 van Katwijk. Hanif Harara is hier aangeschoven. Je hebt het allemaal met eigen ogen gezien. En je hebt hele verdrietige mensen, denk ik, ook in het dorp gezien. Want je bent nu hier, maar je was daar.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, die waren gauw uit beeld verdwenen, laat ik het zo zeggen. Uiteraard is dat ook allemaal onder politiebegeleiding en dat klinkt dan heel heftig. Maar het is vooraf gewoon afgesproken dat het zo gaat gegaan. Ja. En ik heb niet heel veel van de Katwijkse fans gezien en dat is eigenlijk wel een heel goed teken. Ja. Want we begonnen deze dag eigenlijk al, tenminste, ik kan alleen voor mezelf spreken, met in het achterhoofd de vrees, het zal toch niet weer misgaan. En dat zit hem vooral in de laatste weken, hè. De gemeente Katwijk is gebukt gegaan onder supporters geweld, ongeregeldheden. Nou werd terecht vandaag een opmerking gemaakt. Dat zit hem de laatste weken, en het is een beetje vervelend dat je met de vinger moet gaan wijzen, vooral in het Rijnsburgse.
2: Ja.
1: Maar deze derby is altijd beladen. Hier zijn de rivaliteitsgevoelens zijn heel groot. En als het iemand niet zint, kan het ook zomaar de verkeerde kant op slaan. Dus vooraf waren er heel veel maatregelen getroffen. Je zag overal politiebusjes, je zag overal politiemensen. Dus er was ook wel degelijk gewaarschuwd aan de voorkant. Laten we nou gewoon bewijzen dat we het kunnen met z'n allen. Dat we ook gewoon het waard zijn om uitsupporters toe te laten. Want dat was het geval, hè? Er mochten uitsupporters bij zijn. Daar zaten in zoverre geen restricties op. Als je aan de voorwaarden voldeed, kon je er zijn. Op tijd die ticket halen, met de bus mee, enzovoort, enzovoort. Nou, laten we als belangrijkste conclusie van de dag, voordat we het echt over voetbal gaan hebben. Die trekken namelijk, er is zover wij weten, zover wij getuigen zijn geweest, geen onvertogen woord gevallen. Of nou ja, onvertogen woorden zullen er ongetwijfeld gevallen
2: zijn. Dat mag ook wel.
1: Maar er is geen wangedrag vertoond in het zicht.
0: Dan naar het voetbal. Daar heeft Katwijk toch wel wangedrag getoond. Want 6-0 verliezen van Quick Boys, dat wordt ze kwalijk genomen.
1: Ja, en we hebben Luigi Bruins gehoord. Hè? Die zei, ik trek het boetekleed aan, het siertje als trainer. Maar dat is wel heel makkelijk gezegd om dan maar even de trainer de schuld te geven. Er zijn ook gewoon 11 en nog wat wisselspelers die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Ja, en dat is eigenlijk best wel onverwacht als je naar de geschiedenis kijkt. Want we hebben het vandaag over veel dingen gehad. Er zijn statistieken ter sprake gekomen. Verhalen aan de voorkant, verhalen tijdens de wedstrijd. Ik heb eigenlijk nog niet eens benoemd dat het de 56ste of de 56 voorgaande edities zijn geweest tussen Quick Boys en Katwijk en andersom. En die waren precies in evenwicht, dat geloof je niet. 3 weken wedstrijden meegerekend. Dan krijg je een statistiek van 21 overwinningen voor Quick Boys, 21 overwinningen voor Katwijk, 14 gelijk en een doelsaldo, minimaler kon het haast niet, 84-83 in Quick Boys voordeel.
0: Nou, dan begin je inderdaad wel heel dicht bij elkaar aan deze wedstrijd.
1: Maar er is een grote maar.
0: Ja.
1: Quick Boys is de kampioen van de laatste 2 jaar. Quick Boys gaat 4 aan kop in de tweede divisie, heeft pas 1 keer verloren in 8 wedstrijden, alle andere 7 gewonnen. En de laatste 3 derbies van Katwijk ook in winst omgezet. Dus Quick Boys was de grote favoriet. Nou, daar heeft het volledig aan voldaan. Eigenlijk vanaf minuut 1 voelde je dat het geen wedstrijd was. Je hoopt het stiekem wel. Maar Katwijk heeft geen kans gecreëerd. Althans van importantie. Zeker niet op het moment dat de wedstrijd nog redelijk dicht bij elkaar zat. Nou ja, Katwijk is achterover gedrongen. En moest al gauw na 20 minuten de 1-0 incasseren van Trent Rexhagen. Erg lekker voor hem, want de spits van Quick Boys stond maar op 1 doelpunt.
2: Ja.
1: Dus die had een goal ook wel echt nodig. En dat zag je ook aan zijn vreugde. Want normaal is hij best wel redelijk ingetogen voor een spits. Nou, en daarna kwam de 2-0 van Leonard de Beste. Dat is in Katwijk een belangrijk moment. Want de enige Katwijker op het veld in de basis, die scoorde met een mooie goal van buiten de 16 meter na een klein half uurtje spelen. En het werd vlak daarna ook nog eens 3-0. Toen wist je eigenlijk al, beslissing gevallen. We moeten nog een uur, maar waar doen we het eigenlijk nog voor?
2: Ja.
1: Grof gezegd. En die werd gemaakt door Lucas Haan, man die zijn 5e van het seizoen maakte. Hij is toch wel de MVP van Quick Boys de laatste 2 jaar geweest. Stond ook op in deze wedstrijd. Nou ja, dan ga je de rust in. Bij Katwijk zei Luigi Bruins al, je hebt het eerder kunnen horen, hij had iedereen kunnen wisselen, misschien wel willen wisselen zelfs. Hij wisselde de 3, onder andere zijn aanvoerder, Delian Maatsen, wel opvallend. En bracht 3 verse spelers in de hoop nog iets te kunnen bewerkstelligen, maar er was absoluut geen sprake van. In de tweede helft kon Quick Boys het zelfs zonder af en toe, nou ja, op volle kracht te doen uitlopen naar 4-0 via Kian Sloor, de clubtopscorer, de man uit Groningen die we ook hebben gehoord, het Hoge Zand Sappemeer. Hij raakte ook nog de paal. Dus had hij zomaar op een hattrick kunnen eindigen, want uiteindelijk was hij verantwoordelijk voor de 6-0. Tussendoor werd het nog 5-0 door. Ik heb me laten vertellen, Lucas Haman.
2: Maar
1: ik heb het niet met eigen ogen kunnen zien. Het was een corner. Die werd ingeslingerd door Kilian van Meel. En uiteindelijk frommelde iemand hem erin. Aan het gejuich van Van Meel leek het alsof hij hem zelf opeiste. Maar blijkbaar werd Haman de doelpunt toegekend. We zullen het ongetwijfeld morgen gaan zien in TV West Sport. Ja. Die het laatste zetje gaf.
0: En er is er ook nog eens. Ja, dat moet je daar zien. Want er is ook nog een scheidsrechter natuurlijk die het doelpunt uiteindelijk.
1: Ja, die heb ik niet gesproken, moet ik eerlijk bekennen. Nee. En anders had je daar nu al antwoord op gehad. Ja, maar ik heb Pieter van Velen na afloop niet meer gezien. De man uit Hardingsveld, Giessendam. Die had op zich niet de moeilijkste middag. Heeft wel een opstootje moeten sussen, waarbij hij veel gele kaarten gaf. En dus ook nog een rode kaart voor Katwijk, voor Finn Janmaat. Die was ingevallen in de tweede helft en mocht wel geteld 18 minuutjes meedoen. Dat is wel iets om voor in de spiegel te kijken, hoor. Dat je je frustratie zo de loop laat gaan, want op dat moment stond het al 5-0. Dan ga je geen verschil meer maken met dit soort fratsen. Maar hij moest er aan geloven. En dan wordt het dus uiteindelijk 6-0. De grootste nederlaag en de grootste overwinning tegelijkertijd in een Katwijkse derby. Want die stond tot dit moment nog op 0-4. Op hetzelfde veld in het voordeel van Katwijk. Nou, we kunnen nu echt wel concluderen dat de macht helemaal is overgeslagen van zeg maar eind coronapandemie naar nu.
0: Ja, de Korea-periode natuurlijk. Ja. Toen stond er geen maat op Katwijk. Wisten we eigenlijk al in het begin van het seizoen dat ze kampioen zouden worden. En elke tegenstander wist dat ook. Quick Boys was toen de ploeg die een beetje worstelde. En dat is helemaal omgeslagen.
1: Quick Boys kwam natuurlijk ook na jarenlang zoeken pas de laatste paar jaren in de tweede divisie terecht. Die boot heeft Quick Boys gemist.
0: Ja.
1: En het moest echt van wat dat betreft op nul beginnen. En het heeft een lange adem gehad. Maar de laatste jaren zijn de zaadjes die geplant zijn wel dubbel en dwars geoogst. En het lijkt er nu alleszins op. Ja, het is heel vroeg. We praten over half oktober nog niet eens. Maar het lijkt erop dat Quick Boys met 7 mijlslaarzen richting de derde titel op rij gaat. En dat is in de tweede divisie in elk geval nog nooit gebeurd.
0: In elk geval het goede gevoel hebben ze. En dat zullen ze wel even vasthouden. Nu ze deze derby hebben gewonnen met 6-0 van Katwijk. Ik zei al tegen jou eerder in de uitzending. Er zullen wat ziekmeldingen zijn, denk ik. En wat afmeldingen van sociale verplichtingen. Omdat er nou eenmaal iemand van blauw aan de oranje kant zit.
1: En pesterij, hè? Hoort het er ook bij.
0: Och. Wat fijn om niet in Katwijk te zijn, zeg maar. Dankjewel, Hanif.

0: plaatje is louter toevallig gekozen achter het vernoemen en benoemen eigenlijk van de nederlaag van Katwijk. Helemaal dizzy gespeeld eigenlijk door Quick Boys. Maar nogmaals, is puur toeval. We gaan nog naar een wedstrijd waar Menno Schilder vandaag bij zat. Dat was Noordwijk. Noordwijk mag zich namelijk gewoon de nieuwe koploper noemen van de derde divisie B. We gaan straks even alles op een rijtje zetten. Maar won zelf mooi met 3-0 van Gemert. Een van de spelers is Nissi Lombay en onze collega Menno Schilder sprak met hem.
1: Nissi, ik vond jou echt een ware attractie vandaag. Hoe vond je het zelf?
2: Ik vond het zelf natuurlijk een mooie wedstrijd. Ik heb alles gegeven, dus ja, dat komt er dan uit om zo te zien.
1: Ja. Een van de mooiste momenten, nou ja, je weet het zelf al, hè, waar ik op doel. Je mag hem beschrijven.
2: Ja, mijn doelpunt zeker. Ja, het was een mooi doelpunt. Ja, toen ik de bal kreeg wist ik al van ik ga hem schieten. En zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. En vloog er mooi in.
1: Winkelhaak.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Je bent 19 jaar, hè? Maar je hebt al een vuur in je voeten zitten.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Zeker, ja. Dank je wel. Dank je wel.
1: Wat het mooie vind ik, ik zie jou dan net zo aankomen lopen. En dan denk ik, daar staat echt een beer van een vent. En, maar je bent op heel jonge leeftijd echt al fysiek sterk geworden dan.
2: Ja, klopt. Ik train veel. Is gewoon veel trainen, goed eten en dan groei je vanzelf. Dus dat eigenlijk gewoon, ja.
1: Maar merk jij ook een beetje bij Noordwijk dit seizoen dat je komt natuurlijk bij de profs vandaan, met de jeugd. Maar je bent hier volgens mij, als ik jou zo zie, wel op je plek.
2: Ja, ik kom van Go Ahead Eagles onder 21 natuurlijk. Toen ging ik naar Noordwijk. Is heel anders. Maar is niet ver weg van het prof wat ik speelde. Is een beetje te vergelijken eigenlijk. Dus ik voel me eigenlijk hier wel goed.
1: Voel jij je op je plek in die derde divisie?
2: Ik voel me op mijn plek. Tuurlijk streef je naar wat meer. Maar de club heeft me goed ontvangen. Spelers ontvangen me goed. Dus ik voel me helemaal op mijn plek eigenlijk, ja.
1: Weet je wat voor goed nieuws ik voor je heb?
2: Nou?
1: Deze goal staat ook op beeld. En die wordt ongetwijfeld op veel plekken herhaald. Sowieso bij ons bij West. Dus dat zien clubs ook, hè?
2: Ja. Maar daar doe ik het niet allemaal voor. Ik doe gewoon team helpen. En dan komt het goed.
1: Koploper, want dat is ook wat het is. Het is wel eens anders geweest bij Noordwijk. Dus dat is ook mooi.
2: Ja, zeker mooi. Zeker, daar streven we als team voor. Gewoon alles winnen in de eerste plek. Dus dat komt zeker goed.
1: Kan nog een mooi seizoen worden, niet alleen voor Noordwijk, maar ook voor jou persoonlijk, denk ik, toch?
2: Ja, we zien wel hoe het loopt. We zien wel hoe het loopt.
1: Maar je glimlach verraadt genoeg.
2: Dank u wel, meneer.
1: Dank je wel.
0: Dank u wel, meneer. Och, hoor nou toch eens even. Dank u wel, meneer. Daar zal Menno ook weer een beetje van groeien. Nissi Lombay, verspeler van Noordwijk, vertelde dat allemaal aan hem. Dus Noordwijk dat de wedstrijd won met 3-0. Het is een van de uitslagen. 4-0, moet ik zeggen. Noordwijk won met 4-0 van Gemert Lisse. Rijnvogels werd 2-0. Portugal Uno 1-0. Excelsior Maassluis won met 3-0 van TOGB. En Achilles Veen versloeg echt met 1-0. Onze andere regiogenoot in 3B, dat is VVSB, komt straks om 6 uur in actie. Blauw-geel 38 is de tegenstander. Zullen we even kijken naar de stand, want onze regio domineert werkelijk die derde divisie B. Noordwijk is de nieuwe koploper. Heeft 22 punten uit 9 wedstrijden. Een doelsaldo van 19-2. En daarmee zijn ze beter dan FC Lisse, dat net zoveel punten heeft als Noordwijk, maar een ander doelsaldo. 16-6. En Noordwijk geniet dan dus de voorkeur om bovenaan te staan. Rijnvogels is de koppositie kwijt en staat nu 2 punten achterstand van zowel Noordwijk als Lisse op een derde plaats. Excelsior Maassluis staat gelijk met Rijnvogels. Het is echt ongekend spannend daar bovenin. En zoals ik al zeg, VVSB moet nog spelen. Maar dat vecht eigenlijk weer om een andere positie, staat namelijk wat onderin op een 15e plek met pas 7 punten uit 8 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we naar de tweede divisie. Quick Boys, zoals gezegd, speelde tegen Katwijk. Iedereen keek er naar uit, maar niet iedereen kijkt er met plezier op terug. Het is 6-0 geworden voor de blauwe kant. En zo is deze derby toch wel, eigenlijk billenkoek heeft het opgeleverd voor Katwijk. GVVV, Rijnsburgse Boys, een nederlaag voor het elftal van de Kooi, 4-1. IJsselmeervogels, de Koninklijke HFC, 2-0. En Kozakken Boys wint met dezelfde cijfers van Spakenburg. Roda Raalte tegen RKAV Volendam. Daar hebben ze een hek opengezet, denk ik, in Raalte. Dat is geëindigd in 2-8, maar liefst. Ja, ze zijn daar bij Volendam aardig op scoorde geweest. En Jong Sparta en Jong Jong Almere eindigde in 1-4. Kloetingen-Hardenberg, ook daar veel goals, sowieso veel goals vandaag. 3-3 en AFC Hoek eindigde in 2-0. De Treffers moet nog spelen, gaan om 6 uur spelen. En doen dat dan in een thuiswedstrijd. De elftal van Theo Jansen ontvangt BVV Barendrecht. Ja, zo moet ik het zeggen. Quick Boys is de koploper, uiteraard zou je bijna zeggen. In de tweede divisie heeft 24 punten verzameld in 9 wedstrijden. Dat zijn er nu al 4 meer dan Kozakken Boys. En ook nog eens een keer een beter doelsaldo. IJsselmeervogels zal ook blij zijn. Staat op een 3e plaats. Kijkt naar beneden en ziet dan ook Spakenburg nog ergens. Maar de Vogels staan op 4 punten weer van Kozakken Boys. Maar inmiddels dus wel 8 punten achter Quick Boys. De Treffers kan daar nog weer tussenkomen. Staat nu op 15 punten met 8 wedstrijden gespeeld. Hardenberg staat op een 5e plaats. Barendrecht is 6e. En waar vinden we Rijnsburg terug? Nu op een 14e positie. 10 punten uit 9 gespeelde wedstrijden. De pole is morgen in Singapore voor Max Verstappen. Dat wil ik nog even meegeven. Namens ons allemaal hier bij Radio West. Een hele fijne zaterdagavond. Volgende week is er weer sport. It's real.

0: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
15: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
20: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
24: Download de app en start met vinden.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Kan niet naar Duitsland. Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
29: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
30: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
31: Honda, the power of dreams.
32: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
33: Tot 7 uur, Spuigasten.
34: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is 10 oktober, ik ben Geno van Beurden en leuk dat je luistert. Het is deze week de actieweek tegen dakloosheid. Daarover ga ik straks in gesprek met Eva Bergman van D66... Hinke de Groot van het CDA en Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP... Maar het is nu eerst tijd om kennis te maken met een van de nieuwe Haagse wethouders. Ze is de komende jaren verantwoordelijk voor de buitenruimte, afval, het groen strand, de energietransitie en de regionale samenwerking. Een hele mond vol. Maar wethouder Isabelle Broeders, jij bent diegene. Welkom, fijn dat je er bent.
35: Dankjewel.
34: Hoe is dat, ineens wethouder zijn?
35: Het enige woord dat de afgelopen weken in mij opkwam is overweldigend. En dat zit in de veelheid en in de interessante onderwerpen en in hoe je je stad leert kennen en in hoe leuk het is, maar ook hoe ingewikkeld het is en hoe groot de verantwoordelijkheid voelt. En eigenlijk op heel veel fronten is het overweldigend.
34: Ja, want het is helemaal nieuw. Ook voor de luisteraar even kennis maken met jou, want je werkte nog niet op het Haagse stadhuis, maar wel politiek veel actief geweest. Ja. Wat heb je gedaan? Waar moeten we mensen jou voor kennen? Wie hebben we nu hier op het stadhuis werken?
35: Ja. Ik heb hiervoor zat eigenlijk werkte ik ook op het stadhuis, maar dan in Rotterdam. Dus ik was griffier van de gemeenteraad. Dat is dus eigenlijk de ambtenaar die zorgt dat die gemeenteraadsleden zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Dat heb ik 6,5 jaar gedaan ongeveer. En daarvoor heb ik 10 jaar bij de VVD Tweede Kamerfractie gewerkt. Was ik secretaris van de fractie, ambtelijk secretaris. Dus verantwoordelijk voor eigenlijk de organisatie achter die Kamerleden.
34: En hoe gaat dat dan, dat je ineens wethouder bent?
35: Ja, en het was ook echt ineens. Dus er zat een maand tussen dat ik gebeld werd met de vraag of ik het wilde doen en dat ik het uiteindelijk werd. Dat is heel heftig. Ik denk dat ik een maand niet geslapen heb. Aan de ene kant omdat je... Ik heb met heel veel plezier in Rotterdam gewerkt, dus dat moet je in één keer loslaten. Op een onhandig moment, zo vlak na de verkiezingen. Maar dat is dan wat het is. Iedereen daar begrijpt in ieder geval dat als je de vraag krijgt dat je geen nee kan zeggen. En dan word je ineens... Eigenlijk stap je op een heel hard rijdende trein hier in Den Haag.
34: Ja, dus dat want je kent de stad wel.
35: Ja, ik woon hier al bijna 25 jaar.
34: Ja.
35: Ja, maar je kent als inwoner ken je de stad echt wel anders dan hoe je hem als wethouder kent.
34: Dat merk je nu gelijk?
35: Ja. Ja.
34: Waar ligt dat aan?
35: Ja, je komt op plekken waar je nog nooit geweest bent. Je ontmoet mensen die je natuurlijk helemaal niet kent. Ja, de stad is heel groot. Je stapt ook in allerlei initiatieven en heel veel bewonersinitiatieven. En dat zie je niet, want je woont uiteindelijk maar in een relatief beperkt overzichtelijk deel van de stad.
34: Ja, en het lijkt me ook lastig als je in Rotterdam werkzaam bent, om dan de Haagse politiek misschien ook nog te volgen, als je juist heel erg met de Rotterdamse politiek bezig bent. Hoe is dat nu geland te zijn op het Haagse stadhuis? Want je kent nu wel beide plekken. Hoe verschillen die van elkaar?
35: Ja, het concept politiek is voor mij denk ik nieuw. Hè? Dus ik snap wat er gebeurt en hoe je je daarin moet bewegen. Dus dat is niet anders. Het is wel enigszins anders in Den Haag dan in Rotterdam. Maar niet in kern is dat hetzelfde. Maar de dossiers zijn nieuw. En ook de politieke verhoudingen.
34: De cultuur misschien?
35: De cultuur is anders. En de gevoeligheden. Ik woon hier al meer dan 25 jaar. Bijna 25 jaar. Ik ben bovenmatig geïnteresseerd in politiek. En dan krijg je uiteindelijk toch best wel weinig mee als gewone inwoner van de stad. Dus ik moet af en toe wel enorm scherp stellen. Ja,
34: en hoe is die cultuur hier ten opzichte van Rotterdam?
35: Oh ja, dat vind ik.
34: Want het heet het IJspaleis, maar de sfeer is wel eens ijzig. Ook hier. Het kan wel eens hard tegen hard zijn.
35: Ja, maar dan ken je Rotterdam nog niet. Dus dat is Rotterdam is echt van dik hout zagen met planken.
34: Okay.
35: Dus dat heb ik hier nog niet gezien. Maar ik heb het gevoel dat we pas net begonnen zijn. Dus vooralsnog vind ik het. Het woord IJspaleis doet geen recht aan...
34: Doet tekort.
35: Doet tekort aan hoe ik hier ontvangen ben.
34: Kijk, nou...
35: Maar goed, de ingewikkelde dossiers moeten misschien nog...
34: Laten we er gelijk één bij pakken. De Hubertus-tunnel, het favoriete onderwerp, lievelingsonderdeel uit de portefeuille.
35: Ja.
34: Want die tunnel gebruiken heel veel mensen in de stad, maar de afgelopen tijd niet, want hij is dicht.
35: Hij is dicht, ja.
34: Gaat hij nog een keer open?
35: Ja, hij gaat nog een keer open. Ja,
34: ja wanneer?
35: Ja, ik ga geen datum noemen nog, maar ik hoop dat we dat zo snel mogelijk kunnen doen. We hebben 3 keer een datum genoemd. En die datum is 3 keer niet gehaald. En dat is echt, los van het feit dat die tunnel al zo lang dicht is. Dat is echt ongelooflijk vervelend voor heel veel inwoners in de stad. En ik ken het. En ik weet hoe het is om iedere avond thuis te komen en dan een half uur of 3 kwartier langer erover te doen.
34: Ja, want misschien even goed om de luisteraar mee te nemen. Waarom duurt het nou zoveel langer?
35: Ja, dat heb ik ook in de raad gezegd. Het is heel erg ingewikkeld. En niet zoveel technisch, want een tunnel is een tunnel. Dus dat kan iedereen, niet iedereen, maar als je daarvoor gestudeerd hebt en als je daarin gespecialiseerd bent, dan kan je hem zoveel technisch wel in orde maken. Maar tegenwoordig zijn er heel veel veiligheidsmaatregelen. En dat is eigenlijk bijna allemaal ICT. En in de Hubertus-tunnel zitten 40 systemen. En die moeten met elkaar kunnen praten in verschillende scenario's. En dat is dat krijgen ze gewoon. Maar daar zitten nog te veel fouten in om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat vraagt gewoon. En die veiligheidsmaatregelen die zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen.
34: Ja, alles wat je met het oog kan zien is eigenlijk klaar. Maar het gaat vooral om de systemen daarachter.
35: Ja, exact.
34: Maar, ik begreep dat er ook boetes inmiddels zijn opgelegd richting de aannemer die dit project doet, Structon.
35: Ja.
34: Is dit onwil bij hun?
35: Sorry, wat zei je?
34: Is het onwil bij hen dat dit zoveel langer duurt?
35: Nee, absoluut niet. Nee, want ik bedoel, je wil als aannemer, je committeert je aan een bepaalde tijd waarin je die tunnel af wil krijgen. En er zijn niet voor niets boetes in een contract opgenomen. Dat als je dat niet haalt, dan komen er boetes.
34: Want hoe is die verhouding nu tussen jullie? Je krijgt dit op het bordje, het duurt allemaal langer. De mensen in de stad die zeggen, ja, die tunnel moet gewoon weer open, want we moeten ver omrijden.
35: Ja. Ja, wij voelen dit allemaal. Hè? Dus zowel Structon als wij als gemeente voelen dat enorm. Nou ja, en de mensen in de stad uiteindelijk die ervaren dat nog het meest. Dus wij echt schouder aan schouder om die tunnel gewoon zo snel mogelijk open te krijgen. Daar heeft iedereen baat bij. Heeft echt
34: dus niet dat de verhouding op scherp is komen te staan tussen het aannemersbedrijf en jou als wethouder nu?
35: Nou, mij als wethouder, ik sta niet in de tunnel. Ik denk dat de afgelopen, we zijn nu al meer dan een jaar bezig, want hij is in juli dichtgegaan, inclusief voorbereiding. Ik denk dat wel eens geknetterd heeft in de tunnel, om het maar figuurlijk te noemen. En ook tussen de gemeente en Structon.
34: Waar lag dat dan aan?
35: Dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik niet bij geweest. Maar je moet elkaar wel vinden uiteindelijk om die tunnel open te krijgen. Mm. Dat is zoals de verhouding nu is. En we willen daar met z'n allen zo snel mogelijk uitkomen.
34: Je zei net, een einddatum durf ik er nog niet op te plakken. Nee. Maar gaat dit nog voor 2027, voor het nieuwe jaar, gebeuren dat die weer open is?
35: Ik heb goede hoop.
34: Ja?
35: Ja, ik heb goede hoop.
34: Dus voor 27, daar kunnen we wel van uitgaan.
35: Ik ga me nu niet op vastpinnen. Dat ga ik ook niet zeggen. Ik heb ook bewust nog geen datum genoemd. Want ik wil zeker weten dat als wij een datum noemen, dat de datum is waarop die open gaat.
34: Maar het is niet dat doordat er geen datum is, dat bedrijf ook maar oneindig door kan gaan?
35: Absoluut niet. Nee, absoluut. Nee, dat zou een open eindregeling zijn. En we zijn nog niet aan het einde van de boete. En ze moeten dit moet gewoon afgemaakt worden. Dus wij gaan niet voor een open eindregeling, nee.
34: Kijk, dan een andere leuk thema, ook uit de portefeuille. Ja. Afval. Was namelijk ook wel een van de speerpunten van partijen hier in Den Haag. Ook van Richard de Mos, die natuurlijk uiteindelijk de grootste is geworden. Om daar wat tegen te doen. Tegen de bijplaatsen bij containers. De zichtbaarheid van eigenlijk het afval dat op straat ligt. Wat gaat dit college, onder jouw leiding in dit geval dan als wethouder, hier extra aan doen?
35: We hebben de afgelopen jaren zijn er ongelooflijk veel maatregelen genomen om dit probleem op te lossen. Want dit is een groot probleem, met name in een aantal delen van de stad, niet in de hele stad.
34: Ja, is dat echt een heel duidelijk verschil dat jij ook ziet?
35: Ja, dat zien wij.
34: En om welke delen gaat dat dan? Waar is het erger?
35: Laak, Schilderswijk, Eskamp, daar zijn de problemen wel groot. Vooral op naplaatsingen. En het is... Ik vind het echt een meerkoppig monster. Want er zijn zoveel... er zijn zoveel aspecten die daarmee te maken hebben. En heel veel mensen wijzen heel boos naar de gemeente. Maar mensen zelf hebben natuurlijk ook gewoon een plicht om afval netjes aan te bieden. En er zijn straten in Den Haag waar wij 7 keer per dag langs rijden om de bijplaatsingen weg te halen.
34: 7 keer per dag?
35: Oh, 7 keer
34: op één plek?
35: Ja, in één straat. Er zijn plekken in Den Haag waar je matras sneller wordt opgehaald als je hem op straat gooit dan wanneer je het gewoon vuil doet. Dus je kan zeggen dat we het heel erg goed doen. Maar aan de andere kant, je beloont ook wel heel slecht gedrag. En dat vind ik echt wel een duivels dilemma. En je wil dat ook opgeruimd hebben, want de mensen die het wel goed doen, die wil je niet bestraffen. Maar dit zit heel erg in gedrag van mensen. En hoe beïnvloed je dat? Dat is heel moeilijk.
34: Hoe zou je verklaren dat dan er dus zo'n zichtbaar verschil is tussen het ene deel van de stad en de andere wijken? De voorbeelden die je noemt zijn de wijken waar mensen ook minder te besteden hebben, bijvoorbeeld. Ja. Hoe komt het dat het daar dan minder gaat?
35: Ja, dat heeft denk ik heel veel oorzaken. Heeft misschien te maken met binding met de buurt. Heeft te maken met... er zijn plekken waar bijvoorbeeld... je hebt een ingewikkelde problematiek rond de EU-arbeidersmigranten. Als zij hun baan kwijtraken, zijn ze hun huis kwijt. Dat is waar het kabinet ook wel mee bezig is om te kijken of je daar wat aan kan doen. En dan zie je vaak dat huisraad op straat gezet wordt. En die mensen zijn dan weg. Hè? En dan kan je niet heel veel anders dan dat opruimen. Maar eigenlijk moet je het bij de wortel aanpakken. Dus hoe voorkom je nou dat gebeurt? Kan je misschien de verhuurders aanpakken? Of kan je, weet je? Dus daar gaan we allemaal naar kijken. Maar de afgelopen 5 jaar, ik heb me daarin verdiept, zijn er heel veel maatregelen gedaan. Sommige succesvol en andere minder succesvol. Dus we weten nu eigenlijk best goed van die maatregelen die we gedaan hebben, welke combinatie in welke wijk goed past. Maar we zijn er nog zeker niet.
34: Ja, ik heb overigens het idee dat hier in de bibliotheek ook iemand zijn bed naar buiten aan het werken is. Want af en toe hoor ik wat op de achtergrond.
35: Het leidt mij niet
34: maar
35: af.
34: Je voorganger die heeft zelfs gezegd, die hebben we hier ook natuurlijk een keer over te gast gehad, van ja, het is een probleem dat eigenlijk niet op te lossen is. Het enige dat je kan doen als gemeente is zo vaak mogelijk extra opruimen. Maar daar houdt het bij op.
35: Hè?
34: Je deelt die opvatting?
35: Nou, bij mij is het glas half vol, dus ik heb nog wel hoop. Dat probleem bijvoorbeeld van mensen die hun huisraad op de straat zetten. Volgens mij, we zouden kunnen proberen om in gesprek te gaan met de verhuurders bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat je alles moet proberen om dit probleem op te lossen. Maar het begint uiteindelijk bij gedrag van mensen.
34: Ja.
35: Mensen zetten dit op straat, mensen zetten dit bij de container. En daar handhaven we op. Er zijn voldoende plekken waar je het kan aanbieden.
34: Ja, zijn die er?
35: Ja, die zijn er. Ja, die zijn er.
34: Want je hebt ook wel vaker dat zo'n container of vol zit, of dat er iemand er iets in heeft gestopt dat eigenlijk niet past en dan zit de klep klem. Is het dan ook makkelijk om nog een stukje door te lopen? Of is de afstand daartussen te groot?
35: Nee, daar hebben we allemaal regels voor. Ja, welkom in Nederland. Daar zijn allemaal regels voor. Dus er zit een maximum afstand tussen de containers. Er wordt berekend hoeveel mensen ergens wonen. Dus hoeveel containers je moet plaatsen. Er komen steeds meer mensen bij. Dus de druk neemt ook toe, hè, op die containers. Maar dat hebben we allemaal in de gaten. Wij krijgen een signaal als de container bijna vol is. Of op 80% vol is. Mm-hmm. Dan rijdt de HMS daarheen om de containers te leveren. Dus dat monitoren we allemaal. Dus dat hebben we allemaal in de smiezen.
34: En dan nog even om het scherp te krijgen. Dus eigenlijk wat je meer gaat doen vanuit dit college is kijken hoe je en het gedrag kan aanpassen.
35: Ja.
34: En
35: ja.
34: Of je met verhuurders dus afspraken kan maken.
35: Dit is een voorbeeld van een
34: maar ik probeer tot iets concreets eigenlijk te komen. Van wat gaan jullie meer doen?
35: Voorbeelden van gedrag zijn we hebben geprobeerd de afgelopen periode. Het idee was, uit onderzoek bleek dat als het maar fris ruikt, dat mensen dan hun afval wel in de container gooien. Nou, dat werkt blijkbaar niet. Dus we hadden containers die naar citroentjes roken. Maar dat heeft niet mogen helpen. Maar
34: dit is mij volledig ontgaan. We deden een soort parfum.
35: Ook, ook. Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus alles is geprobeerd. Of heel veel wordt geprobeerd. Maar bijvoorbeeld tuintjes om de containers. Je ziet containers, die Orax, waar die tuintjes omheen staan. Dat blijkt heel goed te helpen. Maar dan moet je vervolgens wel weer mensen hebben die bloemetjes die in die bakken staan verzorgen. Dus het is een combinatie van heel veel factoren. En de instroom. Je moet kijken of je die instroom natuurlijk kan verlagen.
34: Minder afval.
35: Minder afval.
34: Ja, dus daarover. Afval. Ik las deze week ook weer. Er was een rapport. Er is wel steeds iets minder afvalgebruik van mensen. Dat neemt wel wat af.
35: Ja.
34: Maar ondertussen neemt ook af dat mensen afval gaan scheiden.
35: Ja.
34: Ik weet niet of je er zelf goed in bent.
35: Nee, redelijk. Ik doe mijn best. Hè. Ja. Ik doe braaf mijn best. Maar de nascheiding wordt wel beter. Dus daar worden we steeds beter in. Dus plastics uit afval halen achteraf. Hè. Als het afval voordat het verwerkt wordt, daar worden we ook weer beter in.
34: Ja, is dat ook nog iets waarvan je zegt, we moeten als gemeente het makkelijker maken dat mensen afval kunnen scheiden? Dat je glas, je karton, maar dat je dat apart kan inleveren? Of is gewoon de winst vooral te behalen in die nascheiding?
35: Allebei. Kijk, er staan kartoncontainers. Je kan GFT scheiden, maar mensen moeten het wel willen. Dus wij staan er niet naast. Kijk, mensen hebben ook een plicht, hè? Dus de gemeente die neemt de taak heel serieus. En nogmaals, we zitten er goed op, we monitoren het. En dan nog steeds heb je op sommige plekken waanzinnig veel naastplaatsingen bijvoorbeeld, bijplaatsingen. Maar je mag ook van mensen vragen dat ze hun afval goed aanbieden. En gelukkig doen heel veel mensen dat, maar heel veel mensen doen dat gewoon nog niet.
34: En ook, het is afgenomen. Mensen zijn het wel wat minder gaan doen.
35: Ja, maar daartegenover, dus die nascheiding wordt ook alweer wat beter. Dus GFT-afval bijvoorbeeld, dat is in die zin ingewikkeld. Want dat moet een bepaald percentage moet goed zijn, wil je het kunnen gebruiken. En anders kan je het ook weer weggooien. Hè? Dus het is, we zijn daar nog niet.
34: Oké. Nou, nog een uitdaging in de portefeuille. We gaan naar een volgend onderwerp. Dat is namelijk energie. Hou je mee bezig? Netcongestie ook in de stad.
35: Ja.
34: Ik vroeg me eigenlijk af, stel, ik woon in Den Haag en ik wil of voor mijn huis meer stroom, of een nieuwbouwproject vraagt stroom voor een woning. Of je wil een laadpaal als bedrijf omdat de auto's elektrisch moeten worden. Wat krijg je? Wat gebeurt er dan? Dan kom je op een wachtlijst.
35: Dan kom je op een wachtlijst, ja. Als je hem nu aanvraagt. We hebben voor nieuwbouwprojecten is onlangs een hele... Daar Nou ja, daar zijn een aantal regels landelijk voor genomen, waardoor nieuwbouwprojecten eerder konden aanvragen. Dus eerst was het zo dat je een huisnummer nodig moest hebben voordat je stroom kon aanvragen. Er is nu een hele inventarisatie gemaakt van welke nieuwbouwprojecten de komende 10 jaar te gebeuren staan. En die konden al aanvragen. We weten hoeveel projecten dat geweest zijn, maar we weten nog niet of die allemaal stroom kunnen krijgen. Woningen hebben. En dan worden op basis daarvan worden prioriteiten gesteld. Hè. Dus veiligheid heeft een prioriteit, netverzachters krijgen een prioriteit. En pas in de derde categorie komt woning en onderwijs.
34: Maar kan dat dan zo zijn dat er de komende tijd een nee moet komen op ja. woningen ja. in Den Haag ja, en op
35: kan.
34: Scholen?
35: Ja, dat kan. Ja, dat kan.
34: Is dat ook echt een serieuze kans dat het gaat gebeuren? Of, ja, of is die kans heel
35: die
34: klein?
35: Kans is er. Nee, die kans is er. En wij doen er alles aan om. Kijk, het is niet aan ons. Hè. Het is in feite aan Stedin om dat net te verzwaren. Daar zijn ze nu ook heel hard mee bezig. Dus de komende 10 jaar ben ik bang dat 1/3 van de stad open moet om dat elektriciteit net te verzwaren. Dus dat gebeurt er. Maar in de tussentijd moet je kijken naar creatieve oplossingen. En een crisis is ook weer een kans. Hè? Dus je ziet dat er ook heel veel creatieve oplossingen komen. Bijvoorbeeld door batterijen. We hebben op het strand in Den Haag hebben wij een aantal strandtenten. Hebben een eigen net aangelegd, een eigen strandnet. En dan opereer je los van het net. En ik denk dat de komende 10 jaar, en daar gaan we ook echt op inzetten, dat dit soort innovatieve ideeën gewoon gaan gebeuren. Want een eigen strandnet. En dan opereer je los van het net. En ik denk dat de komende 10 jaar, en daar gaan we ook echt op inzetten, dat dit soort innovatieve ideeën gewoon gaan gebeuren. Want even over dat elektriciteit.

0: Hoe is dat om eigenlijk dus nee te moeten verkopen?
1: Dat is Stedin, hè? Dus ja, de verantwoordelijkheid...
0: Uiteindelijk is het Stedin, maar als gemeente kan je het ook niet bieden, dus.
1: Ja, nee, als gemeente kan je het niet bieden, maar je kan wel meedenken in creatieve oplossingen.
0: Ja, maar hoe is dat bijvoorbeeld... de situatie is ontstaan dat er dus wachtlijsten zijn?
1: Ja, de elektrificatie is gewoon heel erg snel gegaan. En er is al wel lang voor gewaarschuwd. Lang voordat ik deze portefeuille deed. En men is ook al heel lang bezig met de voorbereiding. Maar het is gewoon heel ingewikkeld. En als je naar Den Haag kijkt, hè, dus wij moeten dat net verzwaren. En dan moeten bijvoorbeeld ook 500 trafo-huisjes bijkomen.
0: Dat zijn die kasten waar uiteindelijk alles samenkomt?
1: De transformatorhuisjes, die kleine kastjes. En Den Haag is de meest dichtbevolkte stad van Nederland. En de bovengrond is vol, maar ook de ondergrond is vol. Dus het wordt een hele complexe puzzel om dat in Den Haag in te passen. En dat vraagt heel veel ook van de gemeente.
0: Ja, want de gemeente heeft de afgelopen jaren ook zelf aangestuurd op die vergroening. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeer. Er zijn zero-emissiezones gekomen of milieuzones.
1: Ja.
0: De gemeente die wil eigenlijk dat er ook groen gereden gaat worden.
1: Ja.
0: Is dat iets waar dan nu ook de rem op wordt gezet? Van als we het niet kunnen bieden, dan ook minder vragen?
1: Ja, voor 1 juli konden wij aanvragen. Dus we hebben voor de komende 3 jaar... op basis van de groei van laadpalen... hebben wij voor de komende 3 jaar... kunnen wij in ieder geval laadpalen neerzetten. 400 per jaar.
0: 400?
1: Per jaar.
0: Op een 500.000 mensen in Den Haag?
1: Ja, maar Den Haag heeft de meeste laadpaaldichtheid van Nederland. Dus wij doen dit in feite al vrij goed. En dit is op basis van prognoses, hè, op basis van de groei. Mm-hmm. En ik denk dat daar ook nog wel wat creatieve oplossingen gaan komen. Plus dat laadpalen, die zijn bij ons in Den Haag, zijn ze van de gemeente. Dus die kunnen ook weer een rol spelen in het verlichten van de netcongestie. Dus je zou wat ze in Utrecht nu doen, want Utrecht zit helemaal dicht. Daar krijg je überhaupt niemand meer een aansluiting. Daar zetten ze de laadpalen op bepaalde tijden uit. Dus mensen komen thuis om 5 uur, pluggen een auto in en ze gaan koken en ze gaan televisie kijken en de kinderen gaan douchen. Hè. Dus dat is een enorme piek. En juist dan zet Utrecht de laadpalen uit.
0: Dat hoeft Den Haag nu nog niet te doen?
1: Dat doen wij nog niet, dus daar moeten we ook nog wel een aantal dingen voor organiseren. Maar dat kunnen wij ook gaan doen. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden. Het gebruik van de stroom van het tramnet, dat kunnen we ook nog. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden. En die moeten we met z'n allen ten volle gaan benutten de komende jaren.
0: Ja, want...
1: Dus het glas is ook half vol hier, hè? Dus ik verwacht echt wel dat we stappen kunnen zetten.
0: Ja, want... Ja, je hebt natuurlijk als gemeente dingen die je doet, zoals dus wat ik net noemde, die milieuzones of de zero-emissiezones.
1: Ja.
0: Je hebt ondertussen ook regels van het Rijk die ingaan. Bijvoorbeeld dat vanaf 2027 eigenlijk alle bedrijfsauto's elektrisch moeten gaan zijn.
1: Ja.
0: Ja, heb je een nieuwe auto die dan niet elektrisch is, ga je echt fors meer betalen op jaarbasis.
1: Ja.
0: Als nu een ondernemer dus die aansluitingen nodig heeft, die zegt oké, dan gaan wij elektrisch. Kan die dan die palen krijgen? Hij heeft 20 auto's, hij wil 10 van die palen, want ze zijn niet allemaal tegelijk aanwezig, maar ze moeten wel opladen. Hoeveel palen kan zo'n ondernemer dan krijgen?
1: Ik heb het overzicht nu niet, hè, want er is een enorme... Begin volgend jaar komt een overzicht van Stedin, waar wij staan op de wachtlijst, want al die aanvragen die nu gedaan zijn, worden verwerkt. Dus ik durf daar niet een concreet antwoord op te geven. Maar de kans is groot dat de ondernemer op een wachtlijst komt. Maar we gaan er ook veel investeren. Hè. We kijken ook naar hoe je op een bedrijventerrein een eigen energienet kan aanleggen. We helpen ondernemers daarbij. Er is in Delft een heel mooi voorbeeld. Er is een nieuwbouwproject waar ze op 1/3 van de energie hebben kunnen bouwen. Met een warmtenet en een eigen energienet. Waardoor er ook weer bedrijven kunnen aansluiten. Dus dat is waar we echt met z'n allen naar kijken en ook naartoe moeten.
0: Ja, daar is heel veel aandacht voor inderdaad. Ja. Om hier wat aan te doen. Ook landelijk zijn ze daar heel hard mee bezig. De vluchtstroken benutten ook. Was laatst het nieuws van het energienet. Maar ik vraag me af, van bij die tunnel bijvoorbeeld waar we het net over hadden. De Hubertustunnel, daar is geen eindtijd. Maar als je nu op zo'n wachtlijst komt, is daar wel een eindtijd voor. Weet je dan hoe lang je daarop komt te staan ongeveer?
1: Ja, er zit ook nog heel veel lucht in. Hè? Dus, maar dat overzicht nogmaals heb ik nu niet. Want die aanvragen worden werkt, dus dat durf ik niet te zeggen. Dus de verwachting is dat daar veel lucht in is. De verwachting is dat bijvoorbeeld projectontwikkelaars heel proactief hebben aangevraagd. De vraag is of je dat allemaal redt. Dus daar kunnen stappen gezet worden. Niet in ieder gedeelte van de stad is het even erg. Dus het ligt er ook aan waar je gaat vestigen. Maar dat weten we, dat opzicht hebben we nu nog niet.
0: Nee.
1: Dus daar zit, het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen.
0: En op het moment dat je moet gaan kiezen van... ja, we kunnen nu even gewoon een aantal woningen bijvoorbeeld niet aansluiten. Hoe moet je dan zo'n afweging maken welke woningen er voorrang krijgen en welke niet? Hoe gaat zo'n proces?
1: Nou, je komt op de wachtlijst. Dus nieuwbouwwoningen, dat is nu allemaal, of nieuwbouwprojecten, dat is nu allemaal aangevraagd. Hè? Dus daar wordt een
0: Die zijn veilig?
1: Ja, die zijn. Nou, dat hopen we. Dus dan hopen we dat we ze allemaal kunnen bieden. Nogmaals, dat overzicht heb ik nog niet. Maar alles wat vanaf nu komt, komt

0: de wachtlijst.
1: En dan is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
0: Ja, ja. Maar ik verwacht dat er in de toekomst dat er andere oplossingen komen. Dus wat ik al zei, een combinatie van zonnepanelen, batterijen, laadpalen. Dus dat je daar echt wel, er zit nog lucht in de contracten. Dus dat je echt nog wel stappen kan zetten hierop.
1: Ja.
0: Je moet, want bedrijven komen ook op een wachtlijst. En dat is wat je niet wil als stad.
1: De komende 4 jaar, althans, daar ga ik dan maar even voor het gemak vanuit. Ben je wethouder hier in de stad? Ik heb aan het begin genoemd wat er allemaal in de portefeuille zit. We hebben nou wat dingen eruit gelicht. Wat is nou een van de dingen waarvan je zegt, ja, dat vind ik gewoon echt belangrijk om me daar in ieder geval de komende 4 jaar echt voor in te zetten? Dat hoop ik aan het eind van deze rit bereikt te hebben.
0: Ja, nou, in abstractie begin je ergens aan en dan hoop je dat je een stap kan zetten voor de stad. Hè. Dus dat is echt wel een
1: naar vooruit.
0: Stap naar voren. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, het kan ook achteruit zijn. En dan heb je ook een stap gezet.
0: Stap naar voren kan zetten, ja.
1: Ja.
0: En ik heb mijn portefeuille zitten met name in het fysieke domein. Dus buitenruimte, netcongestie en warmtenetten. Hè. Dus dat is eigenlijk een hele lange lijn. En dat raakt elkaar allemaal. En eigenlijk ben ik met deze portefeuilles bezig om de stad van de toekomst te bouwen. Dus ook samen met de wethouders ruimtelijke ontwikkeling, maar ook met hoe maken we het zowel boven als onder de grond klaar voor de toekomst.
1: Kijk, daar sluiten we mee af. Ja. Wethouder Isabel Broeders, dankjewel voor deze kennismaking.
0: En een half uur?
1: Ja, we gaan heel snel er doorheen.
0: Ja.
1: Dus dankjewel. Kom vooral nog een keertje terug.
0: Ja.
1: Want genoeg interessante thema's zeker. Die ook de komende tijd nog veel gaan spelen.
0: Zeker.
1: Dus nou, dank voor dit gesprek en nou, hopelijk tot snel. Het is deze week de actieweek tegen dakloosheid. En daar ga ik het hier over hebben met Eva Bergman van D66... Hinke de Groot van het CDA en Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP. Want volgens de laatste telling zijn er in de regio Den Haag zo'n 7000 mensen dakloos. Nou, ik ga ervan uit dat jullie dat allemaal te veel vinden.
2: Zeker weten.
1: Dus de vraag deze ochtend is eigenlijk, wat kan je daar tegen doen? Ja, brede vraag. Maar laat ik gewoon bij jou dan beginnen. Ga ik even het rijtje af. Eva, als je kijkt naar dit probleem. Jij bent deze week volgens mij ook op pad geweest. Heb een beetje rond kunnen kijken. Wat kan Den Haag meer doen om deze dakloosheid tegen te gaan?
2: Nou, van de dames met wie we vandaag zitten ben ik eigenlijk het nieuwst. Dus ik ben in april begonnen. En voor mij was dit echt specifiek. Dit probleem echt de aanleiding om het te willen kandideren. Om echt iets te willen doen. Ik zag de omgeving om me heen veranderen. Ik woon hier in de binnenstad van Den Haag. En ik zag steeds meer mensen in portiekjes liggen. En ik dacht, ja, dat kan toch zo niet in deze stad. Dus ik ben met heel veel mensen toe gaan praten die zelf te maken hebben met dak- en thuisloosheid. En toen kwam ik er eigenlijk achter van er zijn zoveel verschillende soorten mensen en verhalen. En die zijn dus ook eindelijk wat beter in beeld gebracht sinds afgelopen november met de etelstelling.
1: De edelstelling is inderdaad een nieuwe manier om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aantallen.
2: Precies.
1: Ja.
2: Dus, maar ik besef me daardoor ook dat er heel veel verschillende verhalen zijn, maar daardoor ook heel veel verschillende oplossingen nodig zijn. En daarom, omdat het zo ingewikkeld is, wil ik eigenlijk veel meer begrijpen van wat er nou gebeurt in die wereld. En daarom ben ik dus deze week zoveel mogelijk verschillende werkbezoeken te gaan doen. Dus ik ben met de boswachter mee geweest om juist te kijken naar wie ligt er eigenlijk.
1: Want een boswachter die weet.
2: Die is liever bezig met het groen beheren in de stad. Maar helaas is hij ook. Tegenwoordig zijn ze heel erg druk met. Mensen vertellen dat ze hier eigenlijk niet mogen overnachten. En ze hopelijk een beetje perspectief te kunnen bieden. En gisteren was ik bij het daklozenloket. Dat is eigenlijk het eerste punt van de gemeente waar je dan naartoe komt. Om te vragen van, of aan te geven van ik heb eigenlijk geen huis meer. Of ik sta op het punt om een huis te verliezen. En dan proberen zij jou ook zo goed als mogelijk te helpen. En dat soort bezoeken. We hebben elkaar ook gezien op veel verschillende momenten.
1: Nou, Judith, naar jou dan eventjes inderdaad. Jij bent ook deze week veel op pad geweest. Of in ieder geval op pad geweest om hier weer een goed beeld van te hebben.
3: Zeker. Het is vandaag Wereld Dakloze Mensendag. Wereldwijd is er veel aandacht. En deze week was er in de stad waren er verschillende acties ook al. Van Straatconsulaat, van Kessler bij de Soepus. Vanavond is er ook nog het dakloze feestje op de Koekamp. Met alle organisaties daarbij. Dus we hebben elkaar veel gezien inderdaad. En je noemde net de cijfers. Hè, en dat zijn wel cijfers van vorig jaar april. Dus die cijfers zijn al best wel weer
1: gedateerd. Maar wel eigenlijk de recentste cijfers.
3: Er zijn de meest recente cijfers. Daar moeten we het ook mee doen. Maar ik denk dat als we om ons heen kijken en ons oor goed te luisteren leggen, dat die cijfers eigenlijk nog veel hoger zijn.
1: Je denkt dat er een toename is?
3: Dat denk ik wel, ja. En ik zie ook nog te weinig langdurige oplossingen om het probleem op te lossen.
1: Ja, Hinke. Ja, vanuit de coalitie, wat valt jou op en wat valt er te doen? Wat wil bijvoorbeeld deze coalitie meer doen tegen die dakloosheid?
4: Ja, we zien gewoon dat afgelopen jaar de dak- en thuislood toeneemt. En je ziet het ook op straat. En niemand kiest er natuurlijk voor om op straat te leven of dak- of thuisloos te zijn. Dat kan iedereen overkomen. En wat ik vooral ook hoor is dat het heel goed is dat die opvangplekken er ook zijn. Maar uiteindelijk willen mensen niet wachten, maar willen ze uiteindelijk wonen. En willen ze echt het langdurige perspectief hebben. En waar ik heel trots op ben, is dat we met deze coalitie voor elkaar hebben gekregen om ook extra te investeren in ook die woonoplossing. Want uiteindelijk is het ook een woonprobleem. Dus we hebben onder andere 25 miljoen beschikbaar gesteld om doorstroomwoningen te gaan realiseren. 3000 opvangplekken en doorstroomwoningen. Waarvan 500 doorstroomwoningen ook specifiek geschikt gemaakt gaan worden voor dakloze gezinnen en economisch daklozen. En daarnaast moet natuurlijk ook zorgen dat in de sociale woningvoorraad, dat daar ook dak- en thuislozen die een binding hebben met Den Haag, dat die daar ook kunnen doorstromen. Dus we hebben hele concrete plannen om niet alleen te praten over hoe groot het probleem is, maar ook echt de dak- en thuisloosheid te gaan oplossen. En ik hoop heel erg van links tot rechts, in de raad, iedereen wil wat aan die dak- en thuisloosheid doen, dat op dit onderwerp ook raadsbreed kunnen gaan samenwerken.
1: Ja, want wat jij nu noemt, die manier waarop jullie dit willen aanpakken als coalitie, op welke termijn kan zoiets plekken gaan bieden eigenlijk? Zodat mensen dus daadwerkelijk van de straat of de bosjes, zoals ik net ook van Eva hoor, naar een woning kunnen?
4: Ja, daar moeten we natuurlijk vandaag al mee beginnen. Ik weet dat de nieuwe wethouder ook mee bezig is. Er is nog een wet regie op de volkshuisvesting, waarover in de Tweede Kamer nog definitief besloten moet worden, als ik goed begrepen. Maar het neemt niet weg dat je nu al kunt kijken naar locaties. En we hebben ook gezien bij andere doelgroepen dat je
1: want die wet moet gaan helpen.
4: Die wet gaat zeker helpen. Die gaat de gemeente namelijk bevoegdheden geven om te kijken wie je voorrang wil geven. En deze coalitie wil dat we dan de dak- en thuislozen hier ook voorrang geven. Dat die ook vanuit de maatschappelijke opvang ook voor langdurige tijd kunnen doorstromen naar echt een woning. Want dat hoor ik heel vaak terug. Mensen willen niet wachten, maar die willen echt een thuisplek. Dat je gewoon aan het einde van de dag gewoon de deur achter je dicht kunt doen. En dat je niet in een wachtstand zit, maar dat je gewoon je leven weer kunt opbouwen. En daarom zijn ook die woningen zo hard nodig. En dan moeten we ook gewoon zorgen dat we heel veel aantal alle woningen gaan realiseren. Dus dat we zorgen dat er heel veel woningen bijkomen. Voor alle doelgroepen, maar ook zeker voor deze doelgroep.
1: Kijk, je zegt, ik wil eigenlijk buiten de coalitie om gewoon raadsbreed hiermee aan de slag kunnen. Nou, dan kijk ik naar de twee oppositiepartijen, Judith, van ChristenUnie SGP. Hoe kijk jij naar de plannen die zijn opgenomen? Is dat de juiste stap?
3: Nou, het is in ieder geval goed dat er flink geld wordt uitgetrokken om oplossingen te gaan creëren. Wat ik heel jammer vind, is dat er een wethouder opvang is en dat het niet de wethouder wonen is die dakloosheid gaat aanpakken. Want uiteindelijk ligt daar de sleutel. Het is mooi dat er geld komt voor opvangplekken, maar we zijn juist, waren we in een transitie van niet opvang, maar wonen eerst. En dat lijkt nu teruggedraaid te worden. Er gaan opvangplekken gecreëerd worden. We gaan minder betaalbare woningen bouwen, waardoor de uitstroom uiteindelijk blijft stokken. Dus we gaan eigenlijk meer mensen de opvang in doen. Wat prachtig is dat ze van de straat zijn. Maar opvang is niet de oplossing. Die sociale huurwoningen moeten daar gaan kopen. En deze coalitie kiest ervoor om er daar minder van te gaan bouwen. Dus op de langere termijn zal dit het probleem niet oplossen.
1: Nou, Hinke, reageer er maar even op. Ik zie je nee schudden.
4: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Want er wordt heel vaak over percentages gesproken in deze raad. En percentages wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk woningen realiseert. We zien dat ongelooflijk veel woningbouwprojecten stagneren, omdat ze niet van de grond komen, omdat kosten stijgen. Maar ook omdat ze vertragen door langdurige vergunningprocedures. We hadden deze week nog zo'n project, de Cornelie van Zantenstraat, waar veel vragen terecht over waren over participatie. Maar dat was bij uitstek een project in Loosduinen, waarvoor uitstroom van het maatschappelijke opvang en voor dak- en thuislozen we ongelooflijk veel betaalbare woningen ook konden creëren. Alleen we zien in praktijk dat het soms jarenlang duurt. Dit is een project wat sinds 2018 al loopt. We hadden nu al dak- en thuislozen ook kunnen gaan wonen.
3: Ik vind het wel een beetje een smerig voorbeeld, als ik heel eerlijk mag zijn. Want de gemeente heeft daar toen een plan neergegooid bij de bewoners en van, nou, dit gaan we doen. Daar is wat weerstand gekomen. Toen is er gezegd door de raad, inclusief het CDA, gaat terug naar de tekentafel met die bewoners. Dat is gedaan. Er was een goed compromis. En dat compromis is door het college aan de kant geschoven. En daar gaan ze ineens toch dingen doen waarvan de buurt zegt, ja, maar dat was niet het compromis wat we hadden gesloten met de woningbouwcorporatie.
1: Oké, heel even kort, Hinke, jouw reactie erop. Daarna wil ik weer naar Eva toe. Een smerig zegt Judith. Waarom is dat opzij geschoven, dat punt dat ze net noemt?
4: Nou, want het is een voorbeeld van dat gewoon een traject heel lang duurt. En ik noemde ook dat er terechte vragen zijn gesteld over de participatie. Die moet gewoon echt beter. En daar hebben we ook zowel het kiesprogramma van het CDA als de coalitie ook gezegd. We moeten echt samen zorgen met de buurt dat er goede woningbouw komt. Maar we moeten ook echt gaan versnellen. En dat doe je uiteindelijk door aantallen woningen te gaan bouwen. Niet te denken alleen in percentages. Dat hebben we afgelopen jaren veel gedaan. Maar je ziet gewoon dat door toenemende kosten het niet van de grond komt. En doordat die projecten wachten, moeten uiteindelijk de dak- en thuislozen wachten. En het CDA wil dat die woningbouwprojecten gewoon van start gaan. En dat die woningen er
1: helder de hoop is,
4: leven kunnen opbouwen.
1: De hoop is hiermee inderdaad sneller dan woningen te realiseren. Eva, ook even naar jou toe vanuit D66. Zitten er voldoende aangrijpingspunten om inderdaad dus raadsbreed samen te gaan werken op wat de coalitie wil?
2: De vorige periode hebben we met z'n allen Den Haag heeft thuis samen vastgesteld. En ik denk dat dat hele mooie handvatten gaf voor wat we met z'n allen moeten gaan doen. Maar tegelijkertijd zie ik als D66 dat we ons heel veel zorgen maken. Omdat ik het idee heb dat wij als grote G4-stad nu heel erg gaan achterlopen op andere steden. Want je ziet in Amsterdam stoppen ze met het boetes uitdelen in de nacht. In Utrecht en in Dordrecht worden eigenlijk jongeren inderdaad al wat eerder krijgen ze dakloze jongeren krijgen het recht op een woning. Vooruitlopend op landelijke wetgeving. In Rotterdam stellen ze nu de winteropvang permanent open. En dat zijn allemaal stappen waar wij echt extreem erg op aan het achterlopen zijn nu. En dat vind ik wel zonde. En ik denk ook dat we ons daar de komende tijd wel echt scherp op moeten zijn. Met de coalitie van laten we wel bij die initiële plannen van Den Haag heeft thuis. Laten we daar wel naar terug blijven grijpen.
1: En waardoor denk jij dat Den Haag bijvoorbeeld die voorbeelden die je noemt nu niet in praktijk brengt? Is dat niet mogelijk voor Den Haag?
2: Tuurlijk is dat mogelijk. Het is allemaal een politieke keuze. En ik zie ook dat de ambitie, het heeft een heel groot aandachtspunt, krijgt het in het coalitieakkoord. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik denk wel, we weten allemaal zo duidelijk, juist vanuit het veld, van straatconsulaat en partners, die oplossing zit hem inderdaad voor een groot deel in woningen. Laten we vooral kijken hoe we daarin kunnen investeren. En niet alleen in die opvangplekken, wat nu wel het grootste gedeelte van het geld in beslag neemt.
1: Ja. Ik vind die boetes wel opvallend inderdaad. We hadden hier een poosje terug ook wethouder Arjen Dubbelaar, ook nieuwe wethouder te gast. En Liewe van Sloten, mijn collega die natuurlijk ook presenteert, die had het daar toen ook over die boetes. En toen zei Arjen Dubbelaar, die nieuwe wethouder, dus van ja, dat is inderdaad wel iets wat we willen gaan blijven doen. Amsterdam is daarmee gestopt, maar wij hebben het idee van ja, dat beboeten, dat moeten we wel doen als mensen in de bosjes gaan slapen. Ik vroeg me af, Hinke, hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets dat inderdaad goed is om door te zetten? Of is dat waar je ook in de coalitie naar wil kijken van ja, wat voegt dat toe, dat beboeten?
4: Ja, ik denk dat beboeten alleen natuurlijk niet de oplossing is. En we hebben als CDA eerder ook moties gesteund om niet te gaan beboeten, maar zorgen dat mensen de hulp krijgen. En wat ik ook zie bij beboeten is dat het averechts werkt. Want het is juist zo belangrijk voor dak- en thuislozen dat ze een briefadres hebben. Ze hebben namelijk geen huis, dus ze hebben ook geen adres. En je hebt wel vaak adres nodig om je te kunnen inschrijven voor hulp, om te solliciteren. En wat ik ook hoorde in de gesprekken, bijvoorbeeld bij straatconsulaten en mensen die op straat hebben geleefd, dat door de angst om beboet te worden, ze ook eigenlijk niet durven in te schrijven voor een briefadres. Waardoor ze uiteindelijk die hulp niet kunnen krijgen en ook die inschrijving niet kunnen doen. Bijvoorbeeld om in te schrijven voor een woning. Dus ik denk uiteindelijk, en dat hebben we ook in ons coalitieakkoord opgeschreven, dat het belangrijkste is dat mensen uiteindelijk perspectief hebben op een woning en dat we de passende hulp bieden en dat we hen ook begeleiden naar die passende hulp en oplossingen.
1: Maar kan ik hier dan noteren dat jullie hier elkaar dus vinden en dat je ook vanuit de coalitie je gaat inzetten om te kunnen stoppen in Den Haag met die boetes?
4: Ja, ik denk dat we vooral moeten kijken naar die hulp. En daar is het standpunt van het CDA niet veranderd. We vinden dat beboeten niet de oplossing is.
1: Ja, dus daar ga je mee aan de slag om dat binnen de coalitie te veranderen?
4: Daar gaan we zeker vragen over stellen komende donderdag ook. Dan hebben we een debat over dakloosheid. En verder moeten we vooral aan de slag met die echt langjarige oplossingen. De woningen waar volgens mij ook alle drie hier over eens zijn. Dus soms klinkt het heel erg dat we tegenstellingen hebben op dit onderwerp. Terwijl ik denk, volgens mij moeten we gewoon aan de slag. En er is 25 miljoen, dat is sinds jaren, is dat niet losgetrokken. Dat doet deze coalitie wel, om echt te zorgen dat die woningen er gaan komen.
1: Nou, Eva, het eerste punt waar jullie elkaar vinden is bereikt.
2: Ik denk echt, als er iets is waar we raadsbreed overeenstemming over kunnen vinden, is het over deze uitdagingen. Alleen verschillen we nog wel enorm erg over de aanpak. Dus er zijn partijen die wat meer redeneren vanuit veiligheid. En kan ik mijn hond nog wel uitlaten zonder. Kijk, het zijn een beetje gekke voorbeelden, maar het is wel andere manieren van hoe je kijkt naar de individuen, de mensen die op straat leven, hoe je die soort van wil in hun kracht wil zetten om mee te kunnen doen aan de samenleving. En dat is wel, ja, ik denk dat we daar nog wel over in verschillen. En dat is ook heel goed dat we daar het debat over kunnen voeren. Over hoe je dan ervoor kan zorgen dat mensen niet helemaal tot de grond hoeven zakken om toch weer een baan te kunnen vinden, om weer op hun eigen benen te gaan staan. En ik denk dat we daar als met beleid juist heel veel voor hen kunnen betekenen.
1: Ja, Judith, even naar jou. Wat Eva zegt is inderdaad ook kijken naar de voorkant van waarom zit iemand in de schulden, hoe krijg je diegene eruit? De laatste cijfers zijn dus al van even terug, maar is er wel scherp, wie zitten er hier in de dakloosheid? Welke mensen zijn dat?
3: Dat is heel divers, maar dat is heel veel verschillende groepen. Zijn mensen die rondgaan in hun eigen netwerk, die bij familie op de bank slapen, noem maar op. En dat heeft echt niet altijd te maken met schulden of verslaving of noem maar op. Dat kan ook te maken hebben met vrouwen die een gewelddadige relatie ontvluchten. Of mensen die in een echtscheiding terechtkomen. En dat zijn geen mensen die per se hulp nodig hebben. En daarvan zegt het dakloze loket dus ook van, nou ja, je bent niet WMO gerechtigd. Want WMO, dat is degene die de opvang eigenlijk regelt. Jij bent zelfredzaam. Nou, dan gaan mensen dus rond in hun eigen netwerk. Dat hou je misschien eventjes vol. Maar
1: dat zijn eigenlijk mensen die ook gewoon werken?
3: Die werken gewoon. Kinderen die naar school gaan, noem maar op. Ja, en dan kom je natuurlijk niet verder tot ontwikkeling als jij je elke dag druk moet maken over waar slaap ik vanavond. Dus deze mensen hebben ook niet per se hulp nodig, maar een dak boven hun hoofd. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat deze mensen voorrang krijgen op een woning. Ik vond het mooi om te lezen dat deze coalitie dat had opgeschreven in het akkoord. Ik vind het jammer dat dat pas uitvoering krijgt als echt de wet wordt aangenomen. Want er is ruimte om mee te experimenteren. Dat doen ze in Dordrecht, dat doen ze in Utrecht. Mijn fractie heeft daar ook een motie over ingediend om dat te gaan volgen. En dan komt er een afdoening van het college. En dan zeggen ze, ja, we wachten op de wet. En ach, we hebben al wat ruimte voor jongeren. Nou, dat zijn woonplekken die al 6 jaar in de papieren staan van deze gaan we realiseren. Bijvoorbeeld aan de Boylestraat. Als je het hebt over langdurige trajecten. Dus dat zijn 18 woonplekken waar al 6 jaar over gesproken wordt. En al 6 jaar mee geschermd wordt.
1: Meer tempo wil je zien.
3: Meer tempo, ja. Want de jongeren die er recht op hadden zijn nu officieel geen jongeren meer. En daarmee vallen ze dan weer buiten die doelgroep. Dus er moet veel meer tempo. En ik denk ook lef om dingen aan te pakken. Dus zowel in regelgeving als in vergunningsverlening.
1: Ja. Wil jij op die wet wachten?
4: Nou, ik denk dat we, ik noem het zojuist ook al, dat we nu moeten kijken wat we kunnen doen. En je hebt onder andere nu ook als gemeente mogelijkheden, bijvoorbeeld in gesprekken of prestatieafspraken, zoals het heet, met woningcoöperaties, mogelijkheden om te kijken, kun je al wat doen om woningen met voorrang ook een bepaalde doelgroepen toe te wijzen. Dat wordt al gedaan, bijvoorbeeld bij onmisbare beroepsgroepen, zoals politieagenten, leraren, zien we ook al voorbeelden van in de stad. En wat CDA betreft moeten we ook kijken hoe we dat ook bij dak- en thuislozen kunnen gaan doen.
1: Om die echt als voorrangsgroep te bestempelen.
4: Ja, en ik ga ervan uit, ook de wethouder volkshuisvesting, die heeft deze week ook...
1: Jou wel bekend.
4: Ja, zeker.
1: Kavies Partyman.
4: Kavies Partyman, want het werd ook net genoemd van de maatschappelijke opvang zit dan weer bij een andere wethouder dan de wethouder volkshuisvesting. Maar die werken natuurlijk nauw samen en daarom hebben we ook is de wethouder volkshuisvesting ook, heeft het ook de petitie ook in ontvangst genomen. Ze trekken daar gewoon samen in op dat je zowel die hulp en die opvang realiseert, maar uiteindelijk naar die langdurige oplossing gaat van die woningen. Dus ik verwacht ook dat zij heel erg hun best gaan doen om te kijken in de bestaande mogelijkheden. Wat kunnen we al doen?
1: Ja, dit is denk ik de groep die vooral een klein zetje in de rug nodig heeft om gewoon weer een plek te hebben. Maar je hebt ook gewoon heel duidelijk de groep die veel meer nodig heeft. Dat zijn misschien de mensen die dus op de Koekamp of in het bos liggen. Volgens mij zitten er ook steeds meer arbeidsmigranten tussen die geen plek meer hebben. Wat kan je doen om hen weer te helpen? Want dat is misschien nog wel moeilijker dan iemand voorrang geven op een woning die dus een inkomen heeft en dan geholpen is. Wat kan je daarmee doen?
4: Ja, wat ik in elk geval hoor, wat we voor beide groepen moeten doen, is dat eigenlijk alle goed bedoelde hulp en loketten, dat nu echt niet goed werkt. Dus je hoort onder andere, dat vond ik wel een zorgwekkend signaal, dat de straatteams, dat die bijna overlopen van de casuïstiek, waardoor ze niet op straat kunnen zijn. Je hoort dat mensen dan na ze eindelijk over een drempel zijn gaan om hulp te vragen, dat ze dan die hulp niet bij een loket kunnen krijgen, wordt doorverwezen. Daar moeten we sowieso wat aan doen, om te kijken hoe kunnen we dat slimmer organiseren, in plaats van dat tussen al die lagen en verschillende loketten je niet de hulp krijgt die mensen verdienen. En daarnaast, zeker voor de mensen als het meer problemen erbij komen kijken, vind ik ook het dwingende mogen kijken van werk mee aan die hulp. Dus dat hebben we onder andere ook in het coalitieakkoord opgeschreven, wat we ook vinden dat je moet die hulp aanbieden, maar we gaan er ook vanuit dat je dan ook meewerkt.
1: Ja, Eva, hoe kijk jij naar deze groep? We hebben dan even de mensen gehad die misschien inderdaad niet bij vrienden en familie zitten. Maar hoe kijk je naar de arbeidsmigranten bijvoorbeeld die...
2: Ja, arbeidsmigranten en expats. Ik denk op het moment dat zij dakloos raken, dan is het belangrijkste om hen perspectief te bieden. Of het is misschien inderdaad terugkeer naar land van herkomst, of het is je helpt ze weer verder of begeleidt ze naar een andere baan. En ik denk dat dat twee routes zijn die we moeten erkennen. Dat we daar, ja, er zijn gewoon heel veel dingen in mogelijk. En dan is het belangrijk zeker ook om juist voor deze groep tijdelijke opvang te regelen, zodat je dus ook met begeleiding kan kijken naar welke van de twee opties past het best bij deze persoon. Dus gaan we of inderdaad met organisaties zoals Barca en Perspectiva kijken van hoe kunnen we ze terugbegeleiden, of hoe kunnen ze onze Haagse economie weer verder helpen op een andere manier.
1: Ja.
2: En dan vooral ook die rekening misschien ook wat meer leggen bij de werkgevers die ervoor hebben gezorgd dat zij op straat zijn beland.
1: Ja, want die zou je graag verantwoordelijk houden. Die zijn ook verantwoordelijk hiervoor dat dit gebeurt dan?
2: Nou ja, dat niet altijd direct natuurlijk. Maar ik vind wel dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid moeten dragen wanneer zij mensen hier naartoe hebben gehaald met allerlei contract, ideeën en een soort leven hebben voorgehouden. Waarna je daarna, wat misschien toch iets minder rooskleurig is wanneer je hier erachter komt hoeveel belasting je moet afdragen en zometeen ook nog toeristenbelasting erbij mag betalen. Dus dat het leven toch ook wel iets zwaarder is dan soms wordt gedacht.
3: Ja, en waar de koppeling ook natuurlijk nog vaak is tussen wonen en werken. Dus op het moment dat jij niet meer in staat bent om te werken, om welke reden dan ook, dat je direct je woning verliest. En dan is de weg naar beneden, die gaat heel snel, om het zo te zeggen. Als je maar een paar nachten buiten slaapt, in aanraking komt met andere mensen die er al veel langer zitten. Drugsgebruik, alcoholgebruik. Ja. Je moet echt sterker in je schoenen staan om je daartegen te kunnen verzetten.
2: Ja, en hier is landelijk gelukkig nu wel ook weer een stapje gezet. Maar ja, dit is ook weer wachten tot 2028. Dus laten we er inderdaad misschien niet te lang op wachten, maar gewoon ook als gemeente kijken van wat kunnen we allemaal doen. En ik hoor heel vaak zeggen van ja, lobbyen. En lobbyen bij het Rijk, lobbyen bij Europa, vanuit de coalitie. En dan denk ik, ja, het wordt wel vaak neergeschoteld als het equivalent van je hand ophouden. Maar dan denk ik, nee, lobbyen, dat is iets. Dan vertel je wat gebeurt er in onze gemeente. En dat je die verhalen daar naartoe brengt en de noden die je hebt. Maar niet dat je dan per se daar moet gaan zoeken voor geld of een uitzonderingspositie of een privilege voor Den Haag als stad. Je moet gewoon zelf aan de slag.
1: Ja, Hinke, gaat het lukken om de komende jaren dit tijd te keren? Want het beeld is dus dat er een toename is van de dakloosheid in de stad. Gaat het lukken om dat te verminderen?
4: Ja, dat hoop ik wel natuurlijk met de hele raad. En we hebben daar ook echt concrete maatregelen voor. Dus niet alleen ambities, maar ook echt concreet geld en plan tegenovergesteld. En ik herken wat Eva zegt, van dat er veel moet worden gelobbyd. Maar dat heeft ook mee te maken dat we soms als gemeente gewoon simpelweg niet alle bevoegdheden hebben. Dus dat is ook gewoon het eerlijke en realistische verhaal. Dat als het gaat om wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld om wat dwingender te mogen zijn, ja, dan zijn we ook gewoon soms afhankelijk van nationaal. Dus daar moeten we mee doorgaan. In de tussentijd kijken wat kunnen we al wel doen. En wat kunnen we ook doen om echt de mensen te helpen misstanden aan te pakken. We investeren ook extra in de Haagse Pandbrigade om misstanden aan te pakken. Ik denk dat ook een goede stap is. En dat we ook in die wijken specifiek kijken hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Want daar op kan het ook echt nog beter. Bijvoorbeeld in wijken als Laak.
1: Ik ga je niet dakloos maken, maar wel vragen om een beetje ruimte te maken. Want ik moet iemand anders onderdak bieden. Dat is Marcel Vrek, onze huiscolumnist. Blijf vooral wel nog allemaal even zitten. Maar als je de microfoon door wil geven aan Marcel Vrek, dan kunnen wij luisteren naar zijn afsluitende column van deze week. In ieder geval voor nu alvast bedankt Hinke de Groot van het CDA. Voor je komt Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP en Eva Bergman van D66. Donderdag dus dat debat. Veel succes om hiermee aan de slag te gaan. Volgens mij genoeg ideeën.
5: Zeker.
1: Marcel, jij hebt ook vaak ideeën. Volgens mij heb je ze weer opgeschreven.
5: Ja, ik heb ook ideeën. Maar straks trouwens na 12 even luisteren naar Haagse Praatjes. Ons nieuwe programma gaat vandaag over de passage in het winkelgebied hier zo. Als plek waar zand en veen elkaar ontmoeten. Dus
1: kijk,
5: luister.
1: Heel mooi.
5: Stadgenoten. Ik ga het spellen. https://www.joutube.com/watch? Is kleine j hoofdletter y hoofdletter c 2 hoofdletter a streepje hoofdletter j kleine z 6 kleine n hoofdletter a. Ja, jawel, opgeschreven.
1: Had ik mee moeten schrijven, ja.
5: Het kan ook makkelijker. Zoek op YouTube naar het korte filmpje Wij zijn Den Haag. Diep ontroerend. Het werd afgelopen maandag 5 oktober gelanceerd. Ik ga er niks over zeggen, je moet het zien. Nou ja, één ding dan. Zo kun je het hokjesdenken doorbreken. Ik voel me verbonden met dit onderwerp. Theo Bolleman en ik maken straks na Spuigast het programma Haagse Praatjes, waarin wij plekken belichten waar mensen van Zand en Veen bij elkaar komen. Vandaag is dat dus de Passage en omliggende winkelgebieden in het centrum. Gastconservator Saskia Kuus van het Haagse Historisch Museum is de gast en vertelt ook over de geschiedenis van dit gebied. Luister dus zo dadelijk om 12 uur naar Haagse Praatjes. Nou, dit zijn toch wel genoeg promo's, en zo ook. We gaan het namelijk niet redden als we het niet samen doen. Als we blijven hangen in polarisatie en vijanddenken. VVD-leider Dylan Jezdelgus, door al dat geblunder heb ik ondertussen wel haar naam redelijk leren uitspreken, had deze week weer een niet al te snuggere bijdrage aan het vijanddenken. Rusland is de vijand, volgens haar. En Prodan, dat was toch de vijand? Natuurlijk is Poetin al lang geen vriend meer. Maar is het bij de hand om dat zo openlijk te zeggen? De Russen vroegen meteen om opheldering en kunnen deze uitspraak nu gebruiken om de eigen bevolking nog meer tegen ons op te zetten. Dat moet, want er wordt daar gesneuveld bij de vleet en zelfs de murfgebeukte Russen hebben daar op een gegeven moment genoeg van. Of was het weer een campagneuitspraak van Jezdelgus om de VVD, partij vol verwarde cavia's, uit het peilingenmoeras te trekken?
1: VVC is dat.
5: Wat?
1: VVC, vol verwarde cavia's.
5: Oh ja, ja, dat is ook goed.
1: Ik dacht, je bedenkt een ander dier, maar...
5: Nou, ik zou zeggen, gaat eens drop. Jij kent die mensen. Het is nou eenmaal een feit dat mensen in nood beginnen met te schreeuwen. In de VS begon Trump daar trouwens al ruim daarvoor. Hij kan niet anders dan blaren, maar inmiddels heeft hij zich compleet de stront ingekrijst. Zijn verstandelijk uitgedaagde minister van Defensie, Piet Hegseth, volgde het voorbeeld van de leider. Hij heeft nu met veel lawaai voorgesteld een ter dood veroordeelde live op televisie te executeren. Stoere taal voor de achterban. We moeten trouwens maar zien of dat allemaal nog gaat lukken. Want de Amerikanen mogen dan wel op grote schaal in de wereld veel mensen de dood injagen. Een fatsoenlijke, voor zover je dat zo kan noemen, executie hebben ze niet echt in de vingers. Doelgerichter zijn bepaalde Amerikaanse elite-studenten met hun puddingbuksen. Slachtoffer was een met de schuilnaam Jane Doe getooide studenten die zonder dispuut een heel dispuut over zich heen kreeg. Wat is er aan de hand met dat land? Ik moet tegenwoordig bij de term woeste grond eerder aan de VS denken dan aan de verdienstelijke gelijknamige regio-soap, die evenals Kassa, ook een titel die je makkelijk met de praktijken van de familie Trump in verband zou kunnen brengen, naast de felbegeerde televisiering greep. Winnaar werd trouwens de reality show De Bondgenoten, waarvan ik denk dat het fictie is. Want ja, bondgenoten, bestaan die eigenlijk nog wel? En over prijzen gesproken, gaan wij dit jaar het Eurovisie Songfestival winnen? Eerst maar eens een artiest en een nummer zien te vinden. Zoals ik het nu over zie, wordt dat de band zonder naam met The Sound of Silence. Wij hier in Den Haag kregen een veel mooiere prijs. De Nobelprijs voor de Vrede voor oud-ICC-rechter Navi Pillay. We kregen hem dus weliswaar via een omweggetje, maar het strafhof ligt zo dicht bij de Hubertus-tunnel dat ze daar alles weten over het begrip omweg. De Nobelprijs voor de Vrede. In een week waarin in onze stad ook relatief rustig was. Vandaar dat ik hier de gelegenheid te baat nam om de toestand in de rest van de wereld en omroepland te bespreken. Maar zoals bekend, in Den Haag is de rust van korte duur. Komende vrijdag bijvoorbeeld gaat in het stadhuis een taalstrijd woeden. Raadsleden, ambtenaren en burgers strijden voor direct, helder en begrijpelijk taalgebruik. Ze zullen moeten proberen een aantal onnavolgbare voorbeelden van ontspoorde gemeentetaal te restaureren. Ik mag eraan leiding geven. Je kan erbij aanwezig zijn. Het begint om 9:30. Vorig jaar hebben de raadsleden gewonnen. Judith, ja. Een succesje dat we hier ter aanmoediging nog maar eens memoreren. Want ook zij zullen het de komende jaren met elkaar moeten doen. Alle hokjes ten spijt. Want wij zijn Den Haag. Kijk naar dat filmpje. Kort maar krachtig, diep ontroerend. Hou je Haags, geniet van het goede. En tot snel.
1: Dankjewel. Dat was Spuigasten voor deze week. En zoals Marcel zegt, tot snel. Want volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

ze ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: FM. Dit is Radio.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Tjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. When the

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda. Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda. Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kasttuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Ja! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kasttuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeeltelijk misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens die organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger in Soedan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. En Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag ook gelijk. In Deventer werd het 3-3. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden nog met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
10: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
15: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Het idyllische Zwitserse bergdorp Kandersteek zou zomaar bedolven kunnen worden onder miljoenen kubieke meters rotsen en ijs. De permafrost die de bergen als cement bij elkaar houdt, smelt door klimaatverandering. Als alles gaat schuiven, is het dorp de pineut. Ah joh, zeggen de dorpsbewoners luchtig tegen de NOS. We houden het scherp in de gaten, geen zorgen. Dat klinkt stoer, maar ik ga voorlopig toch maar niet wandelen in de Zwitserse Alpen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Terwijl Rusland burgerdoelen in Oekraïne blijft aanvallen, sluit president Trump een dieseldeal met Poetin. Wat betekent dat voor het slagveld? Verder in deze uitzending, wat maakt de muziek van de Franse chansonnier Gilbert Bécaud zo onweerstaanbaar? Wat betekent de teruggave aan Indonesië van de geroofde diamant van Banjarmasin voor daar en voor hier? En komt er, bijna 90 jaar na dato, duidelijkheid over het gecrashte vliegtuig van de beroemde pilote Amelia Earhart? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 10 oktober.
2: President Trump heeft de aanval ingezet op zijn Oekraïense collega Zelensky.
3: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Volgens Trump had Zelensky allang een einde kunnen maken aan de oorlog met Rusland.
3: And he chooses not to. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
2: Deze taal van Trump heeft te maken met de dieselafspraken die hij en de Russische president Poetin hebben gemaakt. Die gingen over
3: millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need.
2: De prijs van benzine en diesel is in Amerika verdubbeld. Boeren en vrachtwagenchauffeurs klagen steen en been.
4: How much is a full tank these days?
5: Between $900 and $1200. It stings every time I see the bill.
2: Over een maand zijn er in Amerika tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor, want veel mensen geven Trump de schuld van de hoge prijzen.
6: I think the biggest cause of this is the leader of the United States.
2: Intussen zit er voor vrachtwagenchauffeurs maar één ding op.
7: Keep on trucking.
2: Het was chaos bij de algemene ledenvergadering van de partij NSC. Dat had onder meer te maken met de volgende spreker.
8: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keizer.
2: Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Dat werd niet gewaardeerd door het bestuur.
9: Ja hoor, wat een respect. Hallo, dag. Goed voorbeeld, jongens.
2: Keizer probeerde het nog op te lossen met een grapje.
10: Nou, gelukkig regent het niet buiten.
2: En ze vroeg aandacht voor haar eigen politieke project, maar het liep uit de hand en de waarnemend voorzitter zei...
9: Ik kan u namens het bestuur mededelen dat wij deze situatie niet meer werkbaar achten.
2: Het NSC-bestuur trad af en zorgt voor een nieuwe ledenvergadering.
9: Met als enig doel de benoeming van een nieuw bestuur.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug rijden er ook morgen geen treinen tussen Rotterdam en Delfshaven.
11: Het is dus gewoon schandalig dat het tegenwoordig zo is. Niks kunnen meer heel blijven.
2: Ook vervelend voor reizigers.
12: Het zat niet allemaal mee. We wilden gaan lasergamen hier. Ja, het lasergamen ging reserveren online al niet. En toen was er ook al geen treinen.
2: Dit meisje had meer geluk.
13: Lasergamen ging wel door?
14: Ja.
13: Oh, gelukkig.
14: Dat is superleuk.
13: Heb je gewonnen?
14: Ja.
2: Er werden bussen ingezet, maar om die te halen was het soms opschieten geblazen.
15: Hard rennen met koffertjes, dat houdt je jong. Maar dit is hopelijk op tijd allemaal voor de aansluiting naar... waar ga ik heen? Parijs.
2: En in 2019 won wielrenner Bauke Mollema hem nog.
16: De Ronde van Lombardij, een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema. Magistraal.
2: Vandaag reed hij hem nog één keer.
17: I mean, it's a special day, ending my career here in Lombardia in a race that I won that has given me a lot.
2: Na 19 jaar zit zijn profcarrière erop. Hij kwam vandaag als laatste over de finish met een achterstand van ruim 21 minuten op de winnaar.
17: Niet echt van kunnen genieten vandaag eigenlijk, maar opgeven was geen optie. Dus ik ben heel blij dat ik gefinished ben.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Ja, dat was verschrikkelijk. Ik ben heel blij dat het voorbij is.
2: En ook vandaag viel Rusland weer burgerdoelen in Oekraïne aan. In de regio Zaporizhia in het zuidoosten vielen zeker 20 doden. President Zelensky zei cynisch dat het bombardement ook een gevolg is van de deal tussen Trump en Poetin om Russische diesel aan de Verenigde Staten te leveren. Ik bespreek de oorlogsontwikkelingen met brigadegeneraal Han Bouwmeester, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
7: Goedenavond, Sheila.
2: En met journalist Michiel Driebergen, die veel verslag doet vanuit Oekraïne, maar nu even in Nederland is. Goedenavond.
14: Goedenavond, beiden.
2: Meneer Bouwmeester, u volgt de Russische militaire strategie op de voet. Is die dieseldeal met Trump nu een meesterzet van Poetin? Geeft het een kans om zijn oorlogskas weer flink te spekken?
7: Het is zeker een kans voor Poetin om die kast te spekken. Hè? Want dat doet Poetin graag. Die gaat vaak uit van de kansen die voorbij komen. Hij plant daar niet heel erg op. Maar dit wordt hem eigenlijk aangeboden door Trump. En daar maakt hij graag gebruik van.
2: Ja, en gaan de Russen nu met die dieselopbrengst inderdaad de zaken als wapenproductie opvoeren, de oorlog opvoeren?
7: Nou ja, kijk, oorlog voeren is altijd, het kost heel veel geld. Hè? Je hebt daar heel veel geld voor nodig. En je probeert naar zoveel mogelijk wegen te zoeken om aan dat geld te komen. En dan zal dit er wel aan bijdragen, ja.
2: Ja, we zien Rusland steeds meer burgerdoelen aanvallen. Donderdag vielen er bij Kramatorsk ook al 30 burgerdoden toen er 2 passagiersbussen werden geraakt. Is dat de strategie voor de komende tijd?
7: Ja, zo wordt het wel gezien. Hè. Er wordt ook over gesproken dat dit weer de nieuwe Russisch offensief is. Zelensky speculeert er al op. Maar eigenlijk is het iets wat we ook in de voorgaande jaren al hebben gezien. Hoewel het nu wel duidelijk wordt dat het ook zich meer op woonwijken en op bevolkingscentra richt.
2: Ja, Michiel Driebergen. Hoe is die dieseldeal tussen Trump en Poetin gevallen in Oekraïne?
14: Ja, slecht. Het woord verraad is heel erg veel gevallen vandaag. Al wist men natuurlijk wel een beetje wat men aan Trump had, namelijk dat men helemaal niet weet wat men aan Trump heeft. Hè? Het is ook denk ik vooral de manier waarop er was een Oekraïnse delegatie gisteren in Miami in de Verenigde Staten aan het overleggen, aan het onderhandelen. Het onderwerp was eigenlijk een soort deel staakt het vuren, en vooral op energiegebied. En toen begon het toch gisteren een beetje door te schemeren dat Rusland eigenlijk een soort van sanctieverlichting wilde, hè, in ruil voor zo'n staakt het vuren. En toen kwam Trump opeens van, ja, wij hebben een deal gemaakt met Poetin. Ja, en ik zag vandaag in de Oekraïnse media werden allerlei onderhandelaars van Oekraïne, hè, die daar dus zaten, die werden anoniem opgevoerd. Ja, we zaten daar echt als een stel idioten bij. Hij doet ons in de uitverkoop, waren de woorden van een van die onderhandelaars. En het is eigenlijk ook ongelooflijk dom, zei een van hen, om dit idee, die energiestaakt het vuren, te begraven op deze manier door Trump. Want we waren eigenlijk op de goede weg om toch een soort van deal te sluiten. Ja. En waar zelfs de Russen wellicht iets mee konden.
2: Ja, en dan dieselt hij er doorheen. Maakt het de mensen in Oekraïne zelf ook moedeloos dat ze zich gaan neerleggen bij een nederlaag misschien wel?
14: Ik zie vooral heel erg veel woede. En ik zie ook weer, en dat hebben we eerder gezien, ook naar aanleiding van acties van Trump, toch een soort rally around the flag. Zelensky werd vandaag natuurlijk iets later vandaag aangevallen door Trump. Hij is geen goede leider. Hij moet opstappen. Het is tijd voor verkiezingen. Er moet iemand komen die een deal kan sluiten. En eigenlijk zie je dan in Oekraïne eigenlijk meteen iedereen achter de president gaan staan. Van dit is iemand die onze belangen dient. En wij willen die aanvallen op die olieindustrie in Rusland doorzetten. Dat hoor je toch overal in ergens in Oekraïne, ook van politici. Want dit is eigenlijk onze enige machtsmiddel. We hadden de sancties, de druk van het Westen. Nou, daar gaat dus Trump nu keihard aan morrelen met die dieseldeal met Poetin. En wij hadden onze aanvallen met Ukraine-made drones op die olieindustrie. En die waren succesvol. Daar leed Poetin pijn van. En dat was met onze eigen drones. Hè? Nogmaals, ja. Dit is ook een antwoord op wat de Russen al jaren doen, namelijk de energiefaciliteiten in Oekraïne aanvallen. Wij hebben een antwoord. Dat was het idee in Oekraïne.
2: Ja, en dat wordt nu doorkruist eigenlijk. Han Bouwmeester, we hadden het net al over die voortdurende aanvallen op de bevolking. Wat hoopt het Kremlin daar nou mee te bereiken?
7: Ja, het is een strategie die ze dus de afgelopen jaren eerder hebben toegepast. Ja. Dat doe je vaak als je ziet dat je vastloopt aan het front zelf op het slagveld. En dat gebeurt dus ook. En dan ga je kijken naar andere mogelijkheden om toch Oekraïne in dit geval onder druk te zetten. Alleen vaak werkt het averechts. En we hebben het eerder gezien in de historie. En de Duitsers en de geallieerden deden het in de Tweede Wereldoorlog. Amerika deed het in Vietnam. Ja. Maar het werkt niet. En het werkt zelfs vaak averechts. De bevolking die je aan het bombarderen bent, die wordt nog gemotiveerder om zich tegen je te keren.
2: Ja, dus het is geen succesvolle strategie. Duidt dat dan op wanhoop van Poetin?
7: Ja, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, Poetin probeert eigenlijk Oekraïne stukje bij beetje op de knieën te krijgen. Dat noemen ze attritie, een uitputtingsoorlog. En dat probeert hij zo lang mogelijk vol te houden. Net zolang tot de wil van de Oekraïners wordt gebroken. En dat ze op een gegeven moment ook tegen de regering, tegen Zelensky zeggen, we moeten ophouden, zo moet dat niet meer verder. Geef alles maar aan Rusland. Ik denk dat dat de strategie is waar hij op afkoerst.
2: Ja, nou hoorden we net van Michiel dat de Oekraïners zich juist daardoor juist niet onder laten krijgen. Dat je zo'n rally around the flag-achtige effect krijgt. Michiel, Kramatorsk en Zaporizhzhia, die nu getroffen zijn recentelijk door de Russen, liggen vlakbij het front. De meeste burgers zijn daar gevlucht. Wat is nog het strategisch belang voor Oekraïne om die steden in handen te houden?
14: Nou ja, Kramatorsk is eigenlijk een vesting. Het is onderdeel van een aantal vestingstadjes in de Donbass. En als je die opgeeft, en daar is natuurlijk ook tijdens deze so-called onderhandelingen telkens sprake van, hè, dat Oekraïne de Donbass zou moeten opgeven. Ja, dit zijn vestingstadjes. Daar wordt vanuit gevochten door de Oekraïners. Inderdaad, de meeste bewoners zijn daar al weg. Zaporizhzhia is een grote stad, bijna 1 miljoen mensen. En je ziet dat die killzone, dus dat front, wordt steeds breder. Zaporizhzhia, daar komen dus tegenwoordig van die glijbommen, die vliegtuigbommen neer. Nou, daar hebben we dus afgelopen nacht, of deze dag, het effect van gezien. 20 doden, je zei het al, gruwelijk natuurlijk. Ja, de Russen komen inderdaad niet verder. En dus proberen ze het hiermee. Kijk, in grote steden zoals Kiev kon je eigenlijk tot voor kort gewoon goed doorleven. Je kon naar het café, je kon naar het restaurant, je kon je baan voortzetten, je kon naar de markt, et cetera. En dat is nog steeds zo, hè? Afgelopen winter heeft Oekraïne maar net aan het overleefd. Ook in die grote steden zoals Kiev. En dat is denk ik de komende weken, de komende maanden heel erg de vraag. Kan die uitputtingsslag worden doorgezet? Want nu vallen de Russen niet alleen de energiesector aan, maar eigenlijk alles wat met de economie te maken heeft. Hè? Opslagplaatsen, et cetera, loodsen en ook bruggen zelfs over de rivier. Ze proberen eigenlijk de stad, de steden stil te leggen, daar komt het op neer.
2: Ja, en wat kan Oekraïne tegenover die Russische aanvallen stellen? Je zei net al, ze zijn vrij succesvol in het aanvallen van energievoorzieningen in Rusland ook. Wat kunnen ze nog meer doen?
14: Ze kunnen natuurlijk aan het front vechten en dat doen ze. Ze zetten de Russen stil aan het front. Dat doen ze eigenlijk al jaren. Hè? Ze houden de Russen, dat enorme leger, houden ze gewoon tegen. Maar ja, en vandaag is het toch wel een belangrijke dag en misschien ook wel een historische dag, omdat die dat andere middel, hè, die dat gecombineerd werd met die sancties, dat dus die aanvallen op de olieindustrie, die aanvallen in Rusland, ook de aanvallen op bijvoorbeeld de havens in de Zwarte Zee. De graanhaven Novorossiysk van Rusland ligt stil. De haven van Odessa in Oekraïne ligt ook stil. Ook daar was sprake van. Er zou misschien ook onderhandeling zijn over een staakt het vuren rondom die havensteden. Maar nee, dat gebeurt dus ook niet. En dus die oorlog gaat ook gewoon door. En Oekraïne heeft ook gewoon gezegd, wij blijven die olieindustrie aanvallen, want dat is nou eenmaal ons enige machtsmiddel wat we hebben nogmaals.
2: Ja. Handbouwmeester, tot slot. Michiel refereerde er al net aan. De winter breekt weer aan in Oekraïne. Afgelopen winter was het heel koud. Veel mensen komen nu weer in de kou te zitten door die Russische bombardementen. Hoe schat u de kansen in voor een Russische militaire overwinning of oprukken, nu Poetin ook deze lucratieve deal heeft gesloten en meer geld in die oorlogsindustrie kan pompen en de winter, mensen in de winter kan uitputten?
7: Ja, de winter is altijd een factor die je heel goed in beschouwing moet nemen als je oorlog aan het voeren bent. Hè? Want veel regen, vorst. En dat kan met name de wegen, de onverharde wegen, vooral onbegaanbaar maken. En dan wordt het lastig om oorlog te voeren. Even terugkomend op uw vraag. Ik vermoed dat dit, ondanks dat die deal gesloten is, dat dat niet een hele grote verandering in de oorlog gaat brengen. Rusland had al aangekondigd de strijd te gaan intensiveren. Hè. Ik zag vanavond nog de Nederlandse ambassadeur in Kiev op de televisie. Die sprak ook van die jet drones. Hè. De Russen hebben tegenwoordig drones met straalmotoren. Hè. Die hebben ze zelf doorontwikkeld uit die Iraanse drones die ze gekregen hebben. Nou ja, goed, dat wordt allemaal wel ingezet. Maar ja, ik zie nog steeds een Oekraïense bevolking die verbeterd is om die strijd te blijven voeren tegen de Russen. Want voor hun staat alles op het spel, ook al gaan ze de zesde winter in.
2: Ja, hartelijk dank. Dank, Han Bouwmeester en Michiel Driebergen.

0: U hoorde Nice to Meet You, Miles Smith. En maandag hoopt een onderzoeksteam van de Amerikaanse Purdue Universiteit bij de plek in de Stille Zuidzee aan te komen waar mogelijk het wrak ligt van het vliegtuig van Amelia Earhart. Samen met haar navigator Fred Noonan begon zij in 1937 aan een vlucht rond de aarde, maar ze bereikte nooit haar eindbestemming. Sindsdien is haar verhaal, haar verdwijning, een groot mysterie. Dat juist mensen van Purdue op zoek gaan is niet toevallig. Earhart gaf college op die universiteit in Indiana. En tv-stations in die staat voeren de spanning flink op. Alleen al om die afgelegen plek te bereiken duurt het langer dan vliegen naar de maan, zeggen ze.
1: Researchers think this could be the lost Electra. Here's why. It's the same size, has what looks like a tail and a wing. It's right near where Earhart disappeared. Now, also, just getting to this lagoon will not be easy. It takes twice as long as getting to the moon.
0: Twice as long as getting to the moon. Goedenavond, Joris Melkert.
2: Goedenavond.
0: U bent luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Earhart en haar navigator die verdwenen bijna 90 jaar geleden. Hoe kan het dat zo'n wrak dan nog steeds niet is gevonden?
2: Nou ja, het eerlijke verhaal is dat het daar op aarde zo ontzettend leeg en uitgestrekt is. En de zee is daar gewoon een kilometer of 5 diep. Dus zoeken is erger dan zoeken naar een speld in een hooiberg.
0: Ja, dus dat is echt heel ingewikkeld. Even die geschiedenis terug. Zij was al beroemd voordat ze begon met deze vlucht rond de aarde.
2: Ja, zij was eigenlijk een luchtvaartpionier. Een van de eerste vrouwelijke luchtvaartpiloten uit de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ze had 5 jaar nadat Charles Lindbergh solo de Atlantische Oceaan overstak in 1927. 5 jaar later deed zij dat als vrouw non-stop Atlantische Oceaan over. Daar heeft ze echt de roem mee verdiend. Ze had het een paar jaar daarvoor als passagier al een keer gedaan. Maar toen voelde ze zich net een zak aardappelen die alleen maar meegevlogen werd. ze brak allerlei records, deed allerlei stunts. Was echt een beroemdheid.
0: Ja, en dit was haar grote
2: zak aardappelen die alleen maar meegevlogen werd. ze brak allerlei records, deed allerlei stunts. Was echt een beroemdheid.
0: Ja, en dit was haar grote stunt rond de aarde.

0: werd er geweest. De Amerikaanse kustwacht had er ook een schip neergelegd wat kon helpen met radionavigatie. En er was ook een afspraak dat als ze in de buurt zou komen, zouden ze de ketels opstoken, zodat een grote zwarte rookpluim daar te zien zou zijn. Maar ja, ze hebben elkaar nooit gezien, helaas.
1: De rooksignalen zou komen binnenvliegen, maar dat is dus niet gelukt. Wat was er nou zo bijzonder dan over de evenaar, de aardbol rondom? Was dat nog niet vertoond toen?
0: Nee, dat was nog niet gedaan. Ja. En de lange afstand vliegen was in die tijd echt nog heel erg nieuw. Ja, nu kunnen we zeker de helft van de aarde non-stop doen. Nou, dat ging allemaal in kleine hopjes. En dit was een van de grootste. Dat zou dan iets meer dan 4000 kilometer in één stuk geweest moeten zijn.
1: Ja.
0: Nou, ze heeft het bijna gehaald, maar net niet helemaal.
1: Dat was echt uniek. En zijn er theorieën over wat er gebeurd kan zijn? Of is het één groot zwart gat?
0: Ja, er zijn wat theorieën. Ze had wat navigatieapparatuur niet aan boord. Dat had haar echtgenoot gezegd. Dat moet je niet meenemen, want het is te zwaar. En ze had wel een radionavigatiemiddel, maar dat was alleen maar een keertje gedemonstreerd door de leverancier. Was daar niet echt los op. Heeft waarschijnlijk niet helemaal goed gewerkt. En op een gegeven moment denk ik dat gewoon de brandstof opgeraakt is en dat ze in de zee terechtgekomen is.
1: Ja, nou, deze expeditie, het object dat het vliegtuig zou kunnen zijn, waar men nu op zoek gaat, is al eerder gezien op satellietbeelden van een paar jaar geleden. Ziet dat er overtuigend uit als u met uw luchtvaartblik daarnaar kijkt?
0: Nou ja, het zou kunnen. Het verhaal is nu van, nou, ze is niet op de Howland-eiland geëindigd, maar ze is geëindigd bij een atol met de prachtige naam Nikumaroro. Ook wel als Gardner-eiland bekendgestaan in het verleden. Dat is wel 650 kilometer ten zuiden van het eiland waar ze eigenlijk had aan moeten komen. Dus dat maakt het al wat minder waarschijnlijk dat het gelukt is. Maar goed, daar zijn eerder wat botten gevonden van iemand wat mogelijk een vrouw zou kunnen zijn geweest van de juiste lengte. Er zijn wat meer dingen gevonden, maar die leken niet te kloppen. En er ligt er ergens vlak voor de kust bij die atol iets wat een vliegtuig zou kunnen zijn. En dan heeft dat op satellietfoto's ontdekt. En men heeft teruggekeken naar luchtfoto's van eerder. En het zou er al sinds 1938, dus een jaar na de ramp, gelegen kunnen hebben of voor het eerst gezien kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dus nou, de gedachte is, nou, dit zou het wellicht kunnen zijn. Dus laten we maar eens gaan kijken.
1: Ja, ik hoor veel zou kunnen zijn, misschien wellicht.
0: Ja.
1: Wat ik me afvraag, dit is een enorme zoektocht. Het kost natuurlijk een hoop geld. Heeft het nou zin om te gaan zoeken naar zo'n wrak?
0: Nou ja en nee. Als je dit vindt, dan heb je een fonds vergelijkbaar met het vinden van de Titanic. Dan heb je het echt wel gescoord.
1: Ja.
0: Wordt natuurlijk een mooie documentaire van gemaakt en zo. In die zin heeft het zin. Heeft nog zin om te weten wat er nou precies gebeurd is. Nou, de moderne luchtvaart kan daar verder niks mee. Dit soort vliegtuigen vliegen eigenlijk niet meer rond. Dus daar kun je eigenlijk weinig meer van leren. Maar ja, als je dit weet te vinden, dan scoor je echt wel.
1: Ja, maar dan is het belang dus meer dat je een gaaf geschiedenisverhaal rondkrijgt. Of sla ik het dan heel plat?
0: Ja, in feite wel. Kijk, dit is natuurlijk wel het grootste mysterie uit de luchtvaart. Ja. De grootste vermissingen van de hele wereld. Iedereen wil dat natuurlijk eigenlijk best wel graag weten. Waar is ze nou gebleven? Dat was natuurlijk wel een soort heldendaad dat ze die vlucht aan het doen was.
1: Ja.
0: Als dat verhaal mooi afgesloten kan worden van ja, we hebben er gevonden. Of het wrak gevonden. En die botten waren dan inderdaad ook nog wel van haar misschien. Dat is natuurlijk wel een mooie afsluiting.
1: Ja, dat was natuurlijk wel een stoere vrouw ook, geloof ik, hè?
0: Ja, echt een stoere vrouw. Als kind gedroeg zich meer als jongetje dan als meisje. Heel avontuurlijk. In 1920 al voor het eerst meegevlogen. 1921 meteen een vliegbuffet gehaald en een vliegtuig gekocht. En zo, ja, van alles en nog wat beleefd.
1: Ja, nou, is dit een gaaf historisch verhaal. Maar we hebben natuurlijk nog een ander groot luchtvaartmysterie. Tot slot, dat is van veel recentere datum, de MH370 van Malaysia Airlines. Een tragedie. Nabestaanden weten nog altijd niet wat er met hun dierbaren is gebeurd. Vorig jaar december spraken we u in de uitzending over een nieuwe zoektocht naar dat verdwenen vliegtuig. Heeft dat nog iets opgeleverd? Of blijft dat net zo'n groot mysterie?
0: Dat blijft net zo groot. Dat is eigenlijk het grootste mysterie van de moderne luchtvaart, zou je kunnen zeggen. Dat weten we ook nog steeds niet. Nou, we weten nu iets meer. We weten waar het niet ligt.
1: Ja.
0: Maar ook in dat deel, dan praten we over de Indische Oceaan. Dat is zo onherbergzaam, zo leeg, zo afgelegen. En ook daar zoek je naar een relatief klein object. Het is wel heel veel groter dan de Elektra van Amelia Earhart. Maar ja, dit zal ook nog wel even blijven gaan. Maar ja, als er geld is, zal daar verder ook gezocht gaan worden, denk ik.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek, Joris Melkert.

0: U hoorde Françoise Hardy, Le Temps de l'amour. In De Diamant van Banjar Massin, die Nederlandse troepen buitmaakte in 1859 op Borneo, wordt teruggegeven aan Indonesië. Klaas Stutje, onderzoeker bij het expertisecentrum Restitutie van het NIOD, onderzocht deze beroemde edelsteen en andere geroofde artefacten uit de voormalige kolonie. En ik spreek hem. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De overdrachtsovereenkomst om deze diamant over te dragen werd getekend door minister Letchert van OCW en de Indonesische minister van Cultuur in het Indonesia House in Amsterdam. Wat gaat er nog meer terug naar Indonesië naast deze diamant?
1: Nou, het gaat om in totaal 7 objecten en objectgroepen. Als je ze samen optelt zijn het er 20. Waarvan er naast de diamant nog een 5-tal objecten teruggaat dat gerelateerd is aan de oorlog in Aceh. Die werd gevoerd tussen 1873 en 1904 in Aceh, dat is de noordkant van Sumatra. En het gaat om een set aan zogenaamde Wayang Beber platen, een Wayang platen, die uit een dorp op Java zijn meegenomen door een bestuursambtenaar.
0: Ja. Ja. Nou zei minister Letchert dat deze objecten nooit in Nederland hadden moeten zijn, überhaupt. Mm-hmm. Want nu is aangetoond dat de oorspronkelijke bezitters ze onvrijwillig verloren. Wat ik ook wel een grappige formulering vind. Hoe toon je zoiets aan, onvrijwillig verlies?
1: Ja, inderdaad. Onvrijwillig bezitsverlies, dat is eigenlijk waar het om draait. Als dat met enige mate van zekerheid kan worden aangetoond, dan heeft Nederland zich gecommitteerd aan de teruggave van die objecten. En hoe dat wordt gedaan, dat is eigenlijk op basis van historisch onderzoek. Dus historici of conservatoren gaan aan het werk in de archieven, vaak van musea, maar ook van bijvoorbeeld ministeries in Den Haag, het Nationaal Archief. Of eventueel ook in Indonesië zelf, om daar eigenlijk een historisch verhaal te reconstrueren van hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn die objecten nou uit bezit geraakt? Hoe moeten we die situatie eigenlijk typeren?
0: Ja.
1: En dan is dat rapport wordt dan aan een adviescommissie gegeven en die geeft dan uiteindelijk een advies aan de minister.
0: Ja, en wat weten we van deze diamant uit Borneo? Hoe is die? Die heeft in het Rijksmuseum gestaan heel lang, met een bordje erbij, roof, dat het om roofkunst gaat. Kunt u in een paar zinnen schetsen wat voor gang die diamant heeft gemaakt?
1: Ja, nou ja, een paar zinnen is ambitieus, maar ik ga het proberen. Dit heeft te maken met de diamant van Banjarmasin. En Banjarmasin is een stad op het eiland Borneo, Zuid-Kalimantan. Banjarmasin was ook een hoofdplaats van een sultanaat al daar, al vanaf de 16e eeuw. In de loop van de 19e eeuw probeert Nederland, de Nederlandse koloniale staat, eigenlijk zijn invloedssfeer en zijn macht uit te breiden in de hele archipel. Daarvoor was dat vooral Java en eilanden op de Molukken. Maar het probeert dat eigenlijk uit te breiden naar Borneo, Sumatra, et cetera. Nou, en bij dat sultanaat van Banjarmasin hadden ze op een gegeven moment, waren ze erin geslaagd om een bepaalde sultan op de troon te krijgen die loyaal was aan Nederland.
0: Aha, ja.
1: Ja, en die lokale bevolking die zag dat niet zitten, dus daar brak al gauw een opstand uit. En de Nederlanders hebben toen op een gegeven moment gedacht van, nou, deze sultan die ze daar hadden neergezet, Tamjid Illah heette die, is niet de juiste persoon. Dus die hebben ze gedwongen om eigenlijk af te treden. Hij werd verbannen naar Java. En om tussen aanhalingstekens vrijwillig afstand te doen van de kroonsieraden, van de rijkssieraden. En één daarvan was de diamant.
0: Ja, dus een soort betaling voor zijn bescherming. Nou las ik ergens, de diamant is zo groot als een amandel. Dan toch nog even de misschien wat ordinaire vraag. Weten we wat hij waard is?
1: Ja, dat is altijd een leuke vraag, interessante vraag. Nou ja, hij is natuurlijk nooit op de markt geweest. Dus op die manier weten we dus niet precies wat hij waard is. Maar diamanten van deze omvang, of van dit gewicht, het gaat om 37 3/8 karaat. Mm-hmm. Ja, dan ga je al gauw richting miljoenen euro's. In de tijd, en dan hebben we het over 1869, hebben ze hem geprobeerd te verkopen voor 300.000 gulden.
0: Ja.
1: Dat was een al in die tijd al een onmetelijk hoog bedrag.
0: Ja.
1: Dus het gaat echt wel om een waardevol object. Ook al is het maar ja, inderdaad zo groot als een amandel. Ja, het is relatief klein eigenlijk.
0: Ja, nou, dat klinkt is enorm voor een diamant, hoor.
1: Zeker.
0: Is het al duidelijk waar hij heen gaat? Hè? Hij wordt teruggegeven aan de staat Indonesië. Gaat hij naar de hoofdstad, naar Jakarta? Of gaat hij ook terug naar waar hij oorspronkelijk vandaan komt? Dat sultanaat van Banjarmasin.
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij is inderdaad gerestitueerd aan de staat Indonesië. En tot op heden gaan de meeste objecten ook bijvoorbeeld naar het Nationaal Museum of de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Evenwel zijn er best wel wat discussies, ook in Indonesië, over waarbij mensen in de regio van Banjarmasin en ook de gouverneur die daar zit, iemand die zichzelf tot sultan heeft verklaard, eigenlijk beargumenteren van ja, die hoort niet in Jakarta, maar die zou eigenlijk terug moeten naar Banjarmasin. Ja, dan is er ook nog de mogelijkheid dat hij daar in een provinciaal museum terechtkomt. Of dat hij daadwerkelijk naar de sultansfamilie gaat. Ja, de mensen in Jakarta, hoogwaardigheidsbekleders daar, hebben al gezegd, nou, dat gaat niet gebeuren.
0: Ja.
1: Maar het is nog even afwachten hoe deze discussie in Indonesië verder gaat.
0: Ja, maar dat moeten zij zelf uitvechten. Daar gaan wij als Nederland, als teruggevende staat, verder niet over, toch? Wat ze ermee doen.
1: Nee, dus Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat bij onvrijwillig bezitsverlies daar geen voorwaarden aan verbonden worden. Dus daar mogen mensen zelf of overheden dan vervolgens zelf beslissen wat ze daarmee gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, daar hebben wij op zich eigenlijk niet zoveel over te vertellen. We kunnen er natuurlijk wel van alles van vinden, maar ja.
0: Nee, precies. Ja. Daar gaan we verder niet over.
1: Nee, precies. Nee. Dat is teruggeven.
0: En, hoeveel andere geroofde artefacten uit Indonesië hebben we nog hier die nog op teruggave wachten?
1: Ja, het gaat. De totale collecties in Nederland, het gaat over honderdduizenden objecten. Daar zijn zeker niet alles van geroofd. En komt op die manier dus ook niet in aanmerking voor restitutie per se. Het lastige is natuurlijk wel om erachter te komen waar welke objecten het dan wel gaat. Voorlopig zal deze discussie, zal dit nog wel voortgaan, verwacht ik. Indonesië heeft ook volgens mij nog een aantal aanvragen lopen. Landen als Sri Lanka, meen ik ook. Dus maar goed, het is heel moeilijk om de getallen eigenlijk aan te plakken.
0: Precies.
1: Dat weet eigenlijk niet niemand. Ja.
0: Nee, tot slot, uitzoomend, en zo'n diamant spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Maar wat is het grote belang van het teruggeven van buitgemaakte objecten?
1: Ja, ik denk dat voor de verschillende spelers verschillend. Ik denk voor Nederland is dit een hele tastbare manier en een hele concrete manier om te laten zien dat wij er tegenwoordig anders in staan. En dat wij erkennen wat er in het koloniale verleden gebeurd is.
0: Ja.
1: In Indonesië is dat ook een manier om de eigen geschiedenis opnieuw in het licht te zetten. Maar dat geldt ook voor de mensen bijvoorbeeld in de regio Banjarmasin die hun eigen geschiedenis graag willen vertellen.
0: Ja.
1: Dus iedereen probeert er op die manier zijn eigen betekenis aan te geven.
0: Dus vele belangen. Heel hartelijk dank. Dank u wel, Klaas Stutje van het Nederland. La place rouge était vide. Devant moi marchait

0: Gilbert Bécaud met Nathalie. En dat draaien we niet zonder reden, want morgen gaat een muziekvoorstelling in première over het leven en werk van deze Franse chansonnier die 25 jaar geleden overleed. En hier in de studio bij mij zit Frank Kools, acteur, zanger uit Vlaanderen, die deze voorstelling op de planken ten gehore brengt. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waar gaat dat lied Nathalie eigenlijk over?
1: Dat lied gaat over een Moskouse schone die hij tegenkomt op het Rode Plein. En hij heeft daar ineens, hoe zeg je dat, gevoelens voor. Hij zijn fantasie slaat op hol en hij wil haar, uiteindelijk wil hij haar Parijs laten zien. Dat is zijn uiteindelijk doel. Ja. Hij heeft lang getwijfeld of hij dit lied wel zou uitbrengen. Want? 1964, volle Koude Oorlog.
0: Oh, ja.
1: Politieke situatie bijzonder gevoelig. Maar heeft het uiteindelijk toch gedaan. Het is zijn grootste hit geworden.
0: Ja, ja, want dit lied kent denk ik iedereen. Ook mensen die nooit van Gilbert Bécaud hebben gehoord, kennen dit wel. Mm-hmm. Ja, okay, dus hij zou haar echt achter het ijzeren gordijn vandaan halen, deze Nathalie. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Ik zei het al, misschien niet iedereen kent Gilbert Bécaud. Wie was hij?
1: Hij was een zeer kleurrijk figuur, chansonnier, heel veel liedjes, een wereldster, een man met een enorm charisma. Want we hebben nu die opname gehoord, maar als je ziet hoe hij het op podium deed, dit lied, dan had het massas meer energie dan in die opname. Zijn bijnaam was ook Monsieur 100.000 volt. En dat had hij te danken aan die immense energie waarmee hij op het toneel stond.
0: Ja. Ja, en hij componeerde ook zelf. Hè?
1: Hij schreef alle muziek zelf, nooit tekst. Dat deed hij niet. Hij werkte daar met een klein ploegje vaste mensen die teksten voor hem schreven.
0: Ja, en hoe is hij op het podium beland?
1: Hij is eigenlijk als pianist begonnen.
0: Ja.
1: Als jonge gast, ja. En zo geleidelijk aan ook zelf zijn eigen stem ontdekt en daar dingen mee gaan uitproberen.
0: Ja. En dat was in de tijd van de liedjeszanger, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Maar hij is niet zo beroemd geworden als bijvoorbeeld Charles Aznavour, die bij ons heel groot is.
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Was hij niet zo goed als
1: Hij was zeker zo goed. Hij had geen goede relatie tijdens zijn leven al met de pers. Hij nam het daar eigenlijk niet zo nauw mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zal niet geholpen hebben, denk ik. En het is ook wel zo dat na zijn dood heeft zijn artistieke nalatenschap eigenlijk niet goed geregeld, waardoor er binnen die familie, hij is 2 keer getrouwd geweest, had 6 kinderen, is daar een heel juridisch getouwtrek gekomen waarin er de eerste 16 jaar na zijn dood eigenlijk ook niks meer kon gebeuren met dat materiaal. Dat heeft zeker meegespeeld dat er nog zo weinig mee kon in die periode.
0: Ja, ja, dat is gewoon blijven liggen wegens allerlei familievetes en onduidelijkheid.
1: Ja.
0: En toch, u vertolkt zijn liederen nu heel graag.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ze prachtig zijn.
0: Ja?
1: Dat is toch een goede reden. Hè?
0: Dat lijkt me uitstekende reden. Wat maakt ze zo prachtig?
1: Ze hebben erg mooie melodieën, zijn rijk muzikaal. En hij werkte met hele goede tekstschrijvers. Dus ze zijn eigenlijk in vrij eenvoudig Frans, zijn ze. Heel direct, heel duidelijk. En ze beschrijven alle facetten van het leven wat ons maakt als mens.
0: Ja, want u brengt het nu op het podium met een gitarist, Florian de Schepper. En u vertelt er ook over. En zijn het liefdesliedjes, levensliedjes?
1: Het gaat vaak over de liefde. Zoals liefde in zijn privéleven ook een bijzonder turbulent gegeven was, eigenlijk, mag ik wel zeggen. Ja, de liefde natuurlijk, maar ook hij heeft een prachtig lied, L'Indifférence, over de onverschilligheid en de gevaren daarvan.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn wat ik. Want ik heb nu een aantal try-outs gespeeld in Nederland. Het zijn toch vaak ook liederen waarbij je heel vaak hoort in de zaal van, oh ja, mensen horen 2 regels en denken van, oh, maar dat ken ik.
0: Ja, ja. We kunnen 1 liedje laten horen wat door u vertolkt wordt.
2: Mm-hmm. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
0: Dat bent u, hè?
1: Dat ben ik. Heel mooi liedje. Samen met Florian de Schepper, die gitaar speelt. Ja.
0: Heeft u hem ooit zelf ontmoet? Want hij is natuurlijk al heel lang dood.
1: Maar... Ja, ik heb hem eind jaren 80, 89, heb ik hem gezien in Gent, de plek waar ik woon.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat ik bijzonder onder de indruk was van wat hij deed. Ja.
0: En hij is nu 25 jaar dood. Hoe groot was zijn invloed op de muziek? Want u zegt, hè, na zijn dood is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Niettemin waren het prachtige liedjes. Wat is zijn nalatenschap?
1: Zijn nalatenschap zijn die liedjes die nog altijd heel erg van vandaag zijn. Die liefdesliedjes gaan over nu, zijn universeel. Wat ik net zei, l'indifférence. Dat zijn dingen die zo ook nu spelen. Het is tijdloos werk.
0: Ja, ja, en het is ook door allerlei beroemde artiesten gecoverd.
1: Zeker.
0: Hè? Dat heb ik me laten influisteren, want het was mij niet geworden. Maar Nina Simone, Frank Sinatra, Bob Dylan heb ik hier staan. James Brown, die hebben allemaal nummers
1: mooi,
0: van hem.
1: Mooi lijstje om in te staan. Hè?
0: Ja. las ik dat er ook kritiek op hem was. Dat hij te luidruchtig zou zijn, te Amerikaans.
1: Ja, hij had natuurlijk wel... Er zat een popierandje aan... aan Bicot, dat wel. Waardoor hij misschien soms als chansonnier net iets te weinig de erkenning kreeg die hij zo had verdiend.
0: Is dat een popierandje?
1: Ja, dat is toch wel soms wel het misschien net iets te gladde Amerikaanse wat hij ging opzoeken in arrangementen.
0: Ja.
1: Dat is ook waarom wij zo'n totaal andere aanpak hebben met het repertoire. We hebben die liedjes echt uitgekleed. En alleen opnieuw aangekleed met stem en gitaar, waardoor je de puurheid en de schoonheid van die liedjes misschien nog meer hoort dan in de vaak net iets te bombastische, net iets te variété-achtige arrangementen die ze vaak kregen.
0: Oké, ja, want waar zat het variété-achtige dan in? Dat zit dan in de instrumenten die...
1: Ja, nee, net iets te bombastisch gearrangeerd, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ja, nou, u gaat in Walhalla in Rotterdam morgen spelen. Wat is het nummer waar het publiek echt op het puntje van zijn stoel voor moet gaan zitten?
1: Ja, het is in ieder geval zo dat iedereen zit te wachten op Nathalie. Want iedereen kent Nathalie.
0: Ja.
1: Ik heb het idee, want we hebben er nu 8 gespeeld, dat het publiek eigenlijk van bij het begin op het puntje van de stoel blijft zitten en zich laat verrassen door de enerzijds dingen van, oh ja, maar dit ken ik, wist ik niet dat het van hem was. En ook dingen die ze niet kennen. En door het feit dat we het zo puur doen, zo uitgekleed, vraagt het toch een andere aandacht van het publiek. En merk ik ook dat het mensen uitnodigt om anders, misschien intensiever, te luisteren.
0: Dank voor de komst. Succes met de tournee. Ik heb uit Betrouwbare Bron dat u al jaren onze eindtune meezingt. Uit volle borst wellicht.
1: In de auto, hè, als ik in de auto zit. Ja.
0: We gaan hem zo draaien. We hebben nog even een kort gesprekje. We gaan hem zo draaien. Dus hou u vooral niet in als u wil meezingen. Blijf vooral even zitten. Maar we gaan eerst nog een laatste onderwerpje doen.
3: Het is 11:55.
0: Want schrijver Robert Vuijsje won vanmiddag het Groot Amsterdams Dictée. En dat werd voor het eerst gehouden. Aan de telefoon heb ik organisator Freddy van Tijn. Trouwe luisteraars kennen haar misschien nog wel van het Oog en de krant van morgen. Goedenavond, Freddy.
4: Goedenavond.
0: We kennen natuurlijk het Groot Nationaal Dictée der Nederlandse Taal. Wat is het Amsterdams Dictée? Hoe wijkt dat daarvan af?
4: Nou, evident. Het is natuurlijk gewoon een dictée Nederlands. Je D's en je T's moeten kloppen. Maar er zitten allemaal Amsterdamse woorden en uitdrukkingen in.
0: En wat zijn dat, Amsterdamse woorden en uitdrukkingen? Ik kom zelf niet uit Amsterdam.
4: Dus... Het meest voor de hand liggende Amsterdamse woord is het woord wat de lezers van Parool dit jaar ook weer hebben gekozen als hun favoriete woord. Dat is agenebbisch.
0: Mm-hmm.
4: Het grappige is dat een jaar of 20, zeg ik nou even uit de losse pols, heeft het Parool ook zo'n verkiezing gedaan. Toen was het ook dat woord. Maar dat is natuurlijk een woord uit de oude Amsterdams, Jiddisch of Bargoens. Of uit die, maar er zijn ook heel veel moderne Amsterdamse woorden inmiddels. Zoals, ik noem maar iets, patta's.
0: Oh ja.
4: Dat zijn schoenen.
0: Ja.
4: En dat weet echt bijna iedereen inmiddels. Dat is echt een Amsterdams woord geworden.
0: Ja.
4: En zo zijn er heel veel nieuwe Amsterdamse woorden. En daar is ook opnieuw weer allemaal discussie over mogelijk. Over hoe je dat schrijft en of dat zo moet of net anders. Maar dat is het verschil tussen het nationaal dicteren, dat er echt lokale woorden in voorkomen.
0: Ja, en straattaal ook dus.
4: Straattaal is het vaak, ja, maar dat is niet noodzakelijk.
0: En wat was het allermoeilijkste woord voor de deelnemers?
4: Nou, dat is een beetje ontluisterend, maar het moeilijkste woord was toch manoeuvreren.
0: Manoeuvreren, dat is geen Amsterdams woord.
4: Nee, heel niet, maar daar werden heel veel fouten in gemaakt.
0: En het moeilijkste Amsterdamse woord? Of zijn dat allemaal hele makkelijke woorden dan?
4: Nee, maar we hadden best wel bijvoorbeeld wat discussie over het woord barkie. Want wij houden ons netjes aan woordenlijst.org. Dat is de lijst die de Taalunie samenstelt van woorden. En er zitten ook Amsterdamse woorden, heel veel Amsterdamse woorden in. Ze houden dat echt heel erg bij.
0: Ja.
4: Maar het woord barkie, dat komt daarin voor.
0: En wat betekent barkie voor de
4: luisteraars? Je bent niet barkie, betekent zoiets als je bent niet goed bij je hoofd.
0: Ja. Ja.
4: En dat staat met één enkele i in die lijst. En daar werd heel veel geprotesteerd. En dat was een beetje onze fout. Dan blijkt dat de jeugd van tegenwoordig, die dat in een liedje gebruikt heeft, die spellen dat met IE.
0: Oh, ik zou het ook met een i doen.
4: Ja, je kan je wel de hele tijd discussiëren over lezen is zo goed voor je spelling. Maar mensen krijgen een woordbeeld van iets wat ze vaak zien. En ook als ze dus iets vaak fout zien, ja, dan krijg je discussie over wat is dan eigenlijk juist. Ja. Want dat is met spelling natuurlijk sowieso.
0: Ja, precies. Ja.
4: Discussiepunt.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld. Hartelijk dank. Dank, Freddy van Tijn.
1: Freunden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen.
0: Morgen, Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne nacht.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
7: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
6: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
8: Time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
6: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
9: Hoera voor mij.
10: Hoera, hoera.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zoals u van ons gewend bent. Iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat het maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.